contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6:00.
1: Dit is Jos Thuisstaan met het radionieuws. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona-passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een 30 minuten vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, ruim 20 minuten extra. N211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, 30 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Hoi.
1: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Daarsta met de hoofdpunten van het radionieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden en ze hoeft 30% minder te betalen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val, gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. Op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file, 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markezaat en afrit Ierseke 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanuit het zuiden wordt het steeds zonniger en blijft het overal droog. In het noorden kan aanvankelijk nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt warm voor eind september met 22 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, maar aan de noordkust eerst nog vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen, woensdag, wordt het uitzonderlijk warm. Met perioden met zon en temperaturen tussen 25 en 28 graden. Donderdag volgt regen. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: Open Gangnam Style. Code Zone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding. Nee, mijn.
0: Code Zone FM.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Hey.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoge beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files lossen geleidelijk op. De meeste dagelijkse files staan nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord 12 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. De tunnel is even dicht. En 211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringen 3 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat nog 12 kilometer file tussen afrit Everdingen en Waardenburg, 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en afrit Westerbroek, 4 kilometer file, de weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij bij knooppunt Grijshoort van Duitsland naar Utrecht. Staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek, 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.

0: Jeroen van der Broek, leuk dat u kijkt. Gaan we weer keihard tegenaan een week lang vandaag in Zeit. Te beginnen met deze uitzending van vanavond. Johan Derksen, Valentijn Dries, René van der Grijp, Michael Bogert en Raymond Mens. En Raymond, jij bent hier al even. Je dacht, ik ga me echt extra goed voorbereiden. Jij was hier vanaf 5 uur.
1: Ik moest in de buurt zijn, dus ik was om 5 uur al in Hilversum. Dus 6:30 was ik hier.
0: Ja, ja, en lekker meegegeten met de jongens.
1: Ik vind het altijd leuk om mee te eten, ja. Dan hoef ik thuis niks te regelen. En dan hoor je nog eens wat.
0: Wat hoorde je bijvoorbeeld dan?
1: Nou, meestal wat roddels, maar vandaag was het heel stil. Dus ik heb eigenlijk niks gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik had nog een paar leuke verhalen voor je, maar ja, die... Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Dan blijf ik even hangen bij jou.
0: Ja? Ja. Goed, hartstikke goed. Hey, laten we even beginnen met het moment van het weekend. Ik moest toen ik het zag even denken van... We zijn met z'n allen misschien wel helemaal de weg kwijt. Ik weet niet wat het is, maar er was een congres van D66... en het werd afgesloten op deze wijze.
2: Als

0: is een van de leukste dingen die ik in tijd heb gedaan.
1: Ja, dat zijn gedrogeerde bejaarden. Die hebben een pilletje op.
2: Ja, maar we kunnen de beschaving ook gewoon afschaffen. Wat is dit nou? Waar zitten we nou naar te kijken? Heb je meegedanst?
3: Ja, maar dit bestuurt het land. En dit zijn allebei rechters, ambtenaren, hoge ambtenaren, ministers. De minister-president. Ja, het is echt waanzin.
2: Wat is dit, joh? Waar zitten we nou te kijken?
4: Ja, ik heb verbijsterd zitten kijken. En dit is al een reden om nooit meer op zo'n partij te stemmen, natuurlijk. Als die mensen zich zo misdragen. Als een stelletje idioten, weet je wel. Mannen van mijn leeftijd die staan daar te springen bij Typhoon.
1: Zijn er nog
4: wie contracteert nou Typhoon voor een feest? Dat is de laatste die je contracteert.
1: Zijn er nog mensen gearresteerd?
2: Nou er kwam weer een Palestijnse beweging even
1: bij. Nee, maar een van die gasten ook.
2: Nee, maar deze hadden allemaal uitgepakt moeten worden. Je had allemaal witte busjes er zelf moeten voeren.
4: Ja. Maar het was ook een beetje overdreven dat Jette daar achter die microfoon weggehaald werd. Alsof er een gevaarlijke situatie had ontstaan. Kom op, zeg.
2: Ja.
3: Maar hij vond het niet erg, hè? Hij vond het niet erg dat ze hebben gedemonstreerd daar. Nee. Dat vond hij niet erg. Als zij demonstreren, dan kan het wel.
2: Minder selfies, meer sancties, daar ging het allemaal
3: over. Ja. Als anderen demonstreren, dan moet er geslagen en geschopt worden. Of wat zei die?
4: Ja. Jawel, die mensen ik vind... Daar spreek jij schande van. En
3: ja, ik vond want hij is minister-president, man.
4: Jawel, maar maakt er nou uit. Mag die man zijn hart een keer laten spreken? We vinden hem een sprekende etalagepop. Nou. En nou is hij een keer boos en geëmotioneerd. En dan...
2: Vanuit het hart.
4: Ja.
3: Vanuit het hart, een dag later biedt hij zich...
2: Ja, maar dat is
4: zwak. Ik heb geleerd in het leven, nooit je excuus aanbieden... Als je met een ander wijf in bed gevonden wordt, gewoon ontkennen.
1: Ja. Maar het is niet wat je denkt.
2: Maar wordt het hem dan ingefluisterd, denken jullie? Of doet hij dat uit zichzelf, dat hij denkt...
4: Er zijn natuurlijk reacties op gekomen, want je weet het. Je hebt de woke-familie en je hebt de truttige types. En die gaan dan allemaal een plasje erover doen... En wordt hij dan toch door beïnvloed en dan trekt hij zijn keutel weer in. Maar je kunt ook zo tegen die mensen doen, heel beschaafd.
2: Hoe? Ja, dat deed hij dus niet.
5: Wie wil je nou eigenlijk op de bek slaan, meneer Jetten?
6: Nou, laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen.
5: Een premier onwaardig, zeggen veel politieke partijen.
6: Nou, ik zal, u kent mij ook, het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En altijd die lach erbij, hè? Raymond, dat hebben ze ook afgesproken, of niet?
7: Ja, hij doet eigenlijk hetzelfde wat Mark Rutte een paar jaar geleden deed. Ik geloof in 2017, in ieder geval een paar jaar terug. Die zei toen aan de hand van beelden van demonstrerende Turkse jongeren, die toen journalisten daar wegjoegen, van pleur op. En dan gaat iedereen zeggen dat is niet premierwaardig. Maar Mark Rutte weet, heel Nederland is het met me eens. Pleur lekker op.
2: Ja.
7: En dat zegt Jette ook. Hè. Ik had ander taalgebruik moeten gebruiken. Dus maar ik sta er nog wel steeds achter.
4: Ja. Maar ik kan me ook nog voorstellen. Kijk, de homo-gemeenschap staat een beetje onder druk.
7: Ja.
4: Ze worden bedreigd en ze moeten weer in de kast blijven. Dat hij als homo zich daar emotioneel over opwindt.
7: Ja,
4: en dat je dan zo'n ontlading krijgt, dat vind ik heel menselijk wat hij zei eigenlijk.
7: Ja, ik vind het ook helemaal niet gek dat hij zoiets zegt. Alleen hij richtte zich in die bewoordingen specifiek op rechtspopulistische partijen onder andere. En niet op alle andere oorzaken die er daarvan zijn.
2: Ja, Estefana moet er toch even tegen zeggen, vind ik. Hè? Want ik bedoel, het is een beetje ongelukkig dat het zo naar buiten kwam.
1: Ja.
2: Toch? Want jij zei zelf ook al, zo heb ik het eigenlijk nooit bedoeld.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik heb alleen gezegd dat toen zij hier aangekondigd werd aan tafel... dat ik iedereen hoorde dingen zeggen, die zeiden wat over die... En toen zei ik, als de boog maar niet te gespannen staat nu... Hè?
2: Ja, de verwachtingen te hoog worden.
1: Als de verwachtingen te hoog worden, kan je ze niet waarmaken.
2: Ja.
1: Dat is het enige. En dan hebben mensen het gedacht dat ik het over verwachtingen had. Maar ik had het niet over mij.
2: Je bedoelde het omgekeerd eigenlijk naar de buitenwereld.
1: Juist.
2: Nee, maar goed, je gaf het al een beetje aan. Ja. Vervelend. Ik bedoel, ik had zelf...
4: Ja,
2: misschien had ik
4: wel
2: een kans kunnen geven. Kunnen kijken hoe de tweede keer was
4: gegaan. We wisten niet wat ze zou kunnen, wat ze niet zou kunnen.
2: Ja.
4: En het bleek in die twee keer dat ze hier zat... dat ze heel goed kan babbelen over haar man, de Ajax-voetballer... en over handbal.
2: Hmm.
4: Maar daarnaast gaf ze weinig geluid. En,
2: maar ze is ook 9 jaar weg geweest uit Nederland, hè? Dus,
4: maar het lullige is, dat meisje had recht op een proeftijd van een half jaar.
2: Ja.
4: Dat hadden we eigenlijk moeten uitdienen en haar een beetje coachen... om haar op niveau te krijgen. Maar nu is zij alleen de slachtoffer eigenlijk.
2: Ja.
4: Dat vind ik wel lullig. Het is niet gegaan zoals het hoorde.
2: Nee, dat vind ik ook. Dus dat spijt ons een beetje eigenlijk, toch? Hè?
4: Ja, maar het is op zich een hele, hele leuke meid.
2: Ja, nee, dat vind ik ook. Daarom. Nou ja, je hebt geroepen aan de bar, heb je nog geroepen. Maar of wil je dat ze dat gaat opbouwen weer? Dat ze erin komt en dat ze daarna weer doorgroeit?
4: Oh ja, die mogelijkheid die heb je als je hier komt, hè?
2: Want Michael, hoe is het aan de bar? Is het moeilijk?
4: Raymond bleef even aan de bar. Die mist een niveau om een tafel te zetten.
2: Die heeft al een paar keer aan tafel gezeten. Nee, heb jij niet meegekregen?
4: Die heeft
2: al een paar keer aan tafel gezeten.
4: Dan kom je net met zijn kopie erboven. Ja, ja, ja.
2: Nee, maar je hebt toch al aan tafel gezeten? Dus ja, ja. Dat heeft hij niet meegekregen.
8: Zeker. Ja, als René er af en toe niet is, dan doe ik dat.
2: Maar dat maakt geen indruk, hoor ik net.
8: Maakt geen indruk, nee. Maar ik vind de bar altijd wel fijn. Ik doe dat al heel erg lang. En dan kan ik lekker over Trumpie lullen. En ik bemoei me overal mee. Ik vind het prima.
2: Ja,

0: Eigenlijk alle renners die nog meededen van voren, die waren en een keer gelost en een keer teruggekomen en nog een keer gelost en nog een keer teruggekomen en een keer gedemareerd. Het was echt een komen en gaan van renners eigenlijk in de finale.
1: Ja, dat zie je zelf. Heb je gekeken of niet?
2: Ik heb ook gekeken, maar ik heb meer naar Nederland zelf gekeken, moet ik jou eerlijk zeggen. En daarna heb ik nog zitten kijken naar Max Verstappen. Wat ik ook echt kunstenaars vind, hoor.
1: Niet normaal, want langs die muur, hè?
2: Als je beelden ziet ook, die beelden waar je eigenlijk hun snelheid kan zien, hè? Dus van boven is dat vaak. Ah, dat is... Dat
1: maar zo'n stukje langs de muur soms, hè?
2: Niet normaal, Wilfried. Ja. Dat zijn kunstenaars, man. Maar ik kwam er niet voorbij. Ik ben achteraan gereden.
1: Ja, maar het was wel heel knap dat hij hem bij kon houden. Oh, met die auto kon dat eigenlijk niet. Het zat steeds in zijn slipstream.
2: Niet normaal.
1: En dat laatste stukje, toen maakte hij gewoon een klein foutje.
2: Maar als je ziet hoe hij lag... Maar die gozer kon goed met de druk omgaan. Maakte geen fouten.
1: Die Russell. Ja, dat deed hij echt zo
3: knap, hoor.
1: Ja, wat doe jij hier trouwens? Moet je niet in Griekenland zitten?
3: Wat, nee, die wedstrijd was donderdag, hè?
1: Ja, maar je gaat toch lekker in het zonnetje zitten? Even, daar hou je van.
3: Nee,
1: daar in Qatar was je altijd goed gekleurd, en ook in Amerika.
3: Ik heb geen zin om daar 3 dagen op vakantie te vieren. Want
1: kijk,
3: er is 3 dagen...
1: Zo kennen we jou.
3: Ja, zo wel. Ja, daar wil ik wel vakantie vieren, ja. Ik zat net bijna... Ik liep gewoon het verkeerde vliegtuig in. Een vliegtuig naar Qatar.
1: Ja,
3: maar ze zeiden net op tijd van... Nee, jij hoort hier helemaal niet.
2: Dat zou maar lieve jongen, ik neem toch aan dat je gewoon met wat Nederlanders... en dan zit je... Dat, jij gaat
3: nee, ik was heel laat. Ik was heel laat bij de gate.
1: Ja.
3: Dus, maar nee, uiteindelijk had ik wel de vlucht naar Amsterdam mee. Maar dan zit je daar 2-3 dagen en zit je uit je neus te peuteren. Want vandaag is er niks. Morgen is er... besloten training, vrijdag trainen ze hier. En dan kan je 10 minuten daar in Griekenland met de trainer en de speler. Ja, wat heeft het voor zin om 3 dagen daar te gaan zitten?
1: Maar de sterverslaggever moet er toch bij zijn? De man die alles bepaalt
3: hier. Ik ben er ook niet naar Ajax Real Madrid gegaan of Real Madrid Ajax. Sommige wedstrijden kan je gewoon laten gaan.
2: Ja, maar als je niet van een klein beetje gezelligheid houdt... kan je beter hier blijven.
1: Ja,
2: en dat, want op zich is het natuurlijk wel, als je er bent... gezellig om met medejournalisten gewoon
3: happen. Nee, joh, man, man.
2: Dat is
1: toch leuk, man? Dat is hartstikke leuk, man.
2: Ik moet zeggen... Met vakgenoten. Ja.
4: Wij vermaakten ons wel allemaal, met die oude collega's van jullie.
1: Dat is toch leuk?
4: Dan gingen we altijd naar een
1: museum.
4: Leuk museum.
3: Ja,
1: maar vond je dat echt, dat vond ik altijd juist het gezelligste. Dat je met je collega's daarna even wat ging eten. En dat was altijd leuk. Glaasje wijn erbij. Beetje
3: we altijd in een hotel met het groepje van de Telegraaf. En daar hoef je
4: hun zonder zich altijd af. Dat was altijd al
1: echt
4: zo.
1: Waar?
4: Maar je ging niet bij de pech zitten.
3: Nee, helemaal niet elitair.
4: Nee,
3: juist niet.
1: En dan
3: we hebben nu ook een
1: alleen maar zeiken dan. De hele tijd zeiken op alles. Die is niet goed, die kan er geen kloten van.
3: Ik heb moeite me helemaal niet met collega's of ze wel of niet goed zijn. Nee, maar het me eigenlijk helemaal niet.
1: Zeiken het algemeen. Denk je dat je nog bij...
4: Ik wil nog even zeiken eigenlijk over iets.
1: Oh,
4: want ik heb me ontzettend gestoord. Kijk, als er damesvoetbal is in Nederland...
1: Ja?
4: Nou, dan zet de NOS alles uit.
1: Anderhalf uur van tevoren.
4: Mensen langs het veld, interviews en zo. En nu heb je een WK wielrennen. En het damesvoetbal, dat lijkt niet eens op voetbal. Hè. Dat is totaal niet interessant voor voetballiefhebbers. Daar gaat alleen dat volk heen wat ook staat te schreeuwen... op Tialf, bij die schaatsers, van die feestnummers. Maar nu ga je topsport, want het dameswielrennen is tegenwoordig... minstens zo interessant als het mannenwielrennen. Ja. En dat heb je bij voetbal helemaal niet. En dan zijn ze 70 kilometer voor het einde... en dan worden we afgeknapt... en dan moet je ergens op nummer 81 kun je verder kijken of zo.
1: Maar ik vind het
4: een soort discriminatie van de vrouwenwielrenners.
2: Ja, maar Eurosport heeft het wel.
4: Ja, die heeft alles.
2: Maar, je moet ook Eurosport kijken, joh. Je moet helemaal geen Nederlands...
1: Maar jij staat bij de NOS toch gisteren?
0: Ja, de mannenwedstrijd.
1: Ja, zaterdag heb je er niet bij gezeten.
0: Nee, die heb ik wel op tv gezien. Maar, ik
1: maar hoe wordt er achter de schermen dan over gesproken? Dat ze die wedstrijd niet laten zien tot het einde?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is... Dat vinden die mannen natuurlijk ook niet fijn. Die daar, maar ja, dat bepalen zij niet. Dat bepaalt NPO. En die vonden het... wellicht niet belangrijk.
2: Want wat kwam er?
1: Jong Oranje.
0: Het was natuurlijk nu ook op zaterdagavond... omdat er tijdverschil was, was het laat.
1: Het was juist lekker. Mooie tijd om te kijken.
4: Er was helemaal niemand in Jong Oranje geïnteresseerd. Helemaal niet.
1: Nee. Jij, Valentijn? Jong Oranje?
3: Ook niet.
1: Ook niet? Nou ja, dan hoeft niemand te kijken.
3: Nee, dan hoeft niemand te kijken.
1: Nee, maar dan is het toch gek dat je als Nederlandse kans hebt... dat je het zo goed doet?
4: Ja, maar je weet dat dat meisje de favoriet is om wereldkampioen te worden.
1: Ja. En wat knapper naar was, ze reed eerst weg, daarna werd ze toch weer teruggehaald. En toen moest ze nog aan de bak, hè?
0: Ja, ze moest natuurlijk nog. Ze moest zich wel even herpakken. Ze demereerde eigenlijk op 3 ronden van de tijd. Het was nog 38 kilometer. En dat was wel wat vroeg. De dames hadden het perfect gedaan.
2: Ze heeft wel een mooie stijl, hè?
0: Ze rijdt. Ze is de beste renster bergop. Alleen. Ze ging een beetje vroeg en ze kreeg nooit meer dan 20 seconden. Hè. Dat is natuurlijk wel penibel. En ze kwamen terug. Alleen. Die hadden zoveel gegeven dat ze nog altijd wel het gevoel had. Weet je, zij voelt wel in de koers zelf. Ze kon zich herpakken omdat ze wel weet. Ja, normaal gesproken op zo'n aankomst kan ik die

0: Zweden wil opleggen. De Italiaans ging ook nog demareren, wat niet heel handig was. En de Poolse die kreeg kramp in de sprint. Die bracht haar nog goed op weg. Maar ja, ze was duidelijk de sterkste. En de ploeg heeft echt geweldig gereden. Ja. Makkelijke tactiek, maar je moet het wel doen. En lof voor de bondscoach dat die alle neuzen dezelfde richting in kregen. Want we hebben de afgelopen jaren bij damesuren, en daar zijn we niet echt qua tactisch vermogen niet echt verwend geweest. Hebben ze toch wel wat
1: BK's laten liggen. Als je twee vrouwen hebt die allebei kopvrouw willen zijn, dan ook is dat wel een probleem.
0: Ja, nee, ook dat. Maar ook als er geen duidelijkheid is. Weet je, we hebben sinds verleden jaar een andere bondscoach. En die is wel
1: duidelijk. Maar Laurens de Dam, die heeft wel succes.
0: Ja, zeker. Nou ja, verleden jaar was nog niet top. Maar dit jaar heeft hij wel gewoon alle meiden, ja, met de neus in dezelfde richting gekregen om alles op vollering te gooien. En dan,
2: maar hij had toch ook een paar thuisgelaten. Die Anne van der Breggen had hij thuisgelaten en Marianne Vos. Dat zijn allemaal monumenten van het vrouwenwielrennen. Ja. Daar had hij gewoon maling aan.
0: Ja, nou ja, op zo'n parcours moet je ook, weet je, Vollering wint de Tour de France, is de beste renster bergop. Ja, dan ga je niet.
3: Hoe moeilijk kan het zijn?
0: Veel paarden. Nou, in principe is het heel makkelijk. Tactiek die hun deden was heel makkelijk. Alleen je moet het
1: even invullen.
0: Ja, je moet wel de beentjes hebben. En dat,
3: goed,
0: de
3: NOS niet doorlopen. Sommige media mogen er nog steeds niet in Amerika, begrijp ik, bij Trump. Hè? Dat is nog steeds een gedoe, toch? Of niet?
4: Ja, klopt. Trump heeft oorspronkelijk CNN, MS Now is een vrij linkse zender. Overigens vindt Trump CNN ook links, maar dat terzijde. En Politico geweigerd uit het Witte Huis. En de rechter heeft gezegd, dat kan niet, die moet je weer toegang geven. Want de reden voor Trump was, ja, ze berichten
3: nepnieuws.
4: En toen zegt de rechter, ja, maar dat is geen reden om ze niet uit te nodigen, omdat de berichtgeving je niet aanstaat. En je moet weten, al die journalisten hebben kantoortjes in het Witte Huis, die werken daar ook, en daar moesten ze dus weer toegang toe krijgen. Nu is Trump het afgelopen weekend ook nog eens op reis gegaan, en toen is CNN geweigerd bij de Air Force One. Mochten ze niet mee, hij ging naar een Amerikaanse voetbalwedstrijd. En dan zeggen mensen, ja, dat gaat tegen de uitspraak van die rechter in. Ja, wel tegen de geest van die uitspraak. Maar die uitspraak van de rechter ging echt over het Witte Huis. Maar je ziet dat Trump de media toch een beetje blijft treiteren. Omdat hij denkt, zolang het daarover gaat, gaat het in ieder geval niet over de oorlog in Iran. En dat gaat niet lekker. Maar ik zag het afgelopen weekend oud-president Bill Clinton. Die is meestal vrij mild in zijn kritiek, maar die gaf een toespraak. En die sprak volgens mij wijze woorden.
5: I got news for the people who work in the White House today. There were lots of times when I wanted to ban the White House press corps. You know? And there's a reason we have a constitution. Because none of us are immune from being pissed off. But I'm glad I never did. And I'm glad I couldn't. And these people shouldn't. The law should be what it is.
2: Broze man.
3: 80 jaar
1: inmiddels. Hij is ook oud aan het worden nu.
2: Ja, heel oud.
1: Ja, hij is je whisky stem.
3: Ja. Maar ja, als je bij D66 had gezeten, was je even de dansvloer gegaan. Denk je ook niet dat hij rustig op het podium zo van. Ja.
0: Nou, dat is een broze man.
3: Dat leek er zelf een beetje op. Hè?
0: Ja. Bij de D66. Maar ik luister nog steeds graag naar hem, ook al is hij een beetje broos. En mensen vergeten wel eens, dan zeggen mensen, Trump wordt door de media aangepakt. Dat klopt. Alleen ze vergeten dat toen Bill Clinton president was, anderhalf jaar lang het elke dag alleen maar over Monica Lewinsky ging.
3: Ja.
0: Die is ook aangepakt. Die had ook graag de media willen verbieden. Heeft hij ook niet gedaan.
3: Ja. Ga je nu ook positieve dingen in deze uitzending zeggen? Of is die kans heel klein?
2: Nee, zeker.
3: Gaat dat gebeuren, dames en heren?
6: Ja. Wat wil je zeggen?
3: Ongelooflijk. Want ik zag jouw collega.
2: Ik vind het wel leuk. Wat? Ja,
3: maar nou ja, hoe groot acht jij de kans dat je ooit bij Casa Dibo komt? Wat is jouw vermoeden?
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja? Die kans is groot.
2: Zolang als ik hier kan blijven zitten, dan kom ik ongetwijfeld een keer in beeld voor Casa Dibo.
3: Ik heb het vermoeden dat het niet gaat gebeuren.
2: Nou.
6: Wat hebben we aan zo'n zak?
7: Waarom
6: zo'n cynische zuurpruim, de hele dag alles afzeiken.
7: Hij zit er toch gewoon bovenop? Hij weet toch gewoon van de hoed en de rand?
6: Ja, maar daar moeten we dus van afhalen. Ik zit ernaar te kijken en denk, waar zijn we mee bezig in godsnaam?
8: Je vraagt je ook af, waarom, in wiens belang stelt hij deze vragen? Je dient als journalist natuurlijk ook je publiek.
6: Hij is een ego geworden.
8: Ik heb het idee dat hij stelt hier vragen voor zichzelf. Want is dit
6: het liefste wat zij doen is voor dat land iets winnen. En dat wordt heet in twijfel getrokken, zo'n zak als je van het Hendries.
8: Ja.
6: En laten we gewoon iemand positief neerzetten. En ook iemand onder de 100. En we hebben alleen maar van die oude zakken. En gewoon jonge mensen van een leeftijd, die weten er ook veel meer vanaf. Die staan er de hele dag omheen.
7: Maar jij vindt ook dat hij er eigenlijk niks vanaf weet?
6: Was dat nog niet duidelijk?
7: Nee.
2: Ja, ik denk niet dat ik een uitnodiging krijg.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Dat vermoed ik.
2: Dat vind ik wel jammer eigenlijk.
1: Ja. Maar ik vind het ook helemaal niet bij die Bo passen dit. Want die kruipt iedereen in zijn reet. En nou gaat hij van zich afbijten. En dan vraagt hij zich af waar jij mee bezig bent.
2: Ja, joh,
1: dan vraag ik hem al 10 jaar af waar hij mee bezig is. Want alles mislukt wat hij doet.
2: Ja, maar ze kunnen beter van je lullen dan van, of, over je lullen dan van je vreten.
3: Ja.
2: Dit soort gasten.
3: Ja. Lijkt me ook. Lala gaat. Dus, maar belangrijk is, het gaat gebeuren. Je gaat iets positiefs vertellen. Wat is goed gegaan dit weekend?
2: Gisteren, die Max Meerdink, daar heb ik best wel van genoten.
3: Zo,
2: van die Max Meerdink. Kijk, hij ging wel in de fout bij die goal. Die
3: ja, dat moet je wel even erbij vertellen. Ja,
2: ja, dat hoort er ook bij. Maar het is wel leuk dat je een aantal nieuwe spelers hebt. En je merkt ook gelijk dat iedereen dat elftal wil omarmen. Hè? Die van Bommel en Meerdink.
1: Dat heeft ook te maken met het feit dat die anderen niks gewonnen hebben.
2: Ja, omdat die gewoon
1: net zoals Spanje met Busquets, dat kon veel langer door. Ja. Frankrijk met Tigenazo al in de tijd van Platini konden veel langer door. Die Duitsers ook. Maar wij zijn er gewoon wel een keer op de vrij uitgekeken. En op Van Dijk en op Memphis. Ja. En op de, weet je, maar de, is het nog genoeg geweest. De lichaamstaal van zo'n... Zo'n Max, die is ook veel prettiger dan van Memphis. Kijk, hij heeft er in ieder geval voor gezorgd dat niemand meer om Memphis
9: gaat. Laat ik overigens wel vertellen dat als je de uitslag wegneemt... ik vond het wel een matige wedstrijd.
1: Ja, heel matig.
9: Het was een hele matige wedstrijd. Ja. Er werd ongelooflijk veel balverlies geleden. Terwijl dat niet hoefde, hè, Johan. Want,
1: het was helemaal geen goede idee.
9: Laat me wel stellen dat iedereen had op de... positie van Veerman kunnen spelen. Zo speelt hij het liefst.
1: Ja.
9: Iedere bal vrij aannemen. Ja. Lopen,
1: en dan legt hij ze wel
9: kijken,
1: neer.
9: Draaien, legt hij ze neer waar je ze hebben wil. Dat is op zich niet erg. Maar ze mogen best van mij dadelijk thuis tegen Servië met 5-0 winnen. Hè?
2: Ja,
9: die moet je wel wegzetten, hè?
3: Tjonge, maar jij zet Veerman nu vast in de basis, want je was enthousiast over Veerman.
2: Nou ja, vind ik wel, want Nigel de Jong, maar Frenkie de Jong die is er niet.
3: Nee.
2: Ja. En die is er voorlopig niet, dus dan laat die jongen daar voetballen. Maar niet Timber.
9: Tuurlijk.
2: Tegen Duitsland speelde Timber, nou, die vond ik helemaal niet goed, totdat hij erin kwam.
3: Ja.
2: En wat, hij legt af en toe ballen legt hij gewoon neer. En
1: hij is nog ergens mee bezig, hij is optimaal gemotiveerd... want hij is langzamerhand het ongelijk van Koeman aan het bewijzen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk zijn drijfveer, hè? Want hij is gekrenkt door Koeman. En Koeman had gelijk, hoor, wat hij hem kwalijk neemt. Want als je een team hebt waar je geen balverlies kunt veroorloven... hij staat meestal aan de basis en hij doet niet mee.
9: Maar al die balletjes, Johan, op Gakpo, op Meerdink... werden allemaal weer ingeleverd, hè? Maar het lullige was, dat deden die mensen ook weer.
2: Ja.
9: Dus het was echt een hele
3: maar het feit dat hij Max Meerdink ook gewoon opstelt... dat is al een heel mooi teken.
9: Ja, tuurlijk. Ja.
3: En het feit ook dat hij... Bijvoorbeeld,
9: hij kon even niet anders, hè?
3: Nee, ik weet
9: want
3: wel.
9: Want anders was onze vriend al blijven staan, natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja, maar hij had ook...
9: Robbie.
2: Ja. Maar daarvoor had hij ook de paai kunnen ophalen.
3: Ja, of
2: en
3: Wout
1: Weghorst. Nee, Wout Weghorst, die kan voorlopig niet spelen.
3: Nee, want toch?
1: Nee, want de Passion wordt opgenomen in Twente.
3: Ja.
1: En ik heb...
9: hij speelt Jezus.
1: Ik heb voorgesteld inderdaad dat hij de rol van Jezus krijgt... en dat hij dan de hele avond zo staat.
3: Ja. En dat wil hij, of niet?
1: Nou ja, kijk, als ze dat niet doen... dan laten ze een kans voor open doel liggen. Kijk, dan kan Wout nog even het geloof beleiden daar.
3: Ja.
2: Nee, maar wie gaat dat doen? Maar denk je dat hij alleen Jezus? Dat hij discipelen?
3: Ja, dat wil hij ook.
2: Ja, ik denk dat hij alles wil.
9: Nee, ik denk het liefst in Jezus wil spelen. Ja, ja 100%. Ja.
1: Maar dat speelt hij bij het Nederlands zelfs dan ook al.
2: Ja, bij
3: Twente. En dan draagt hij het kruis met trots, denk je ook.
2: Ja.
3: Oké,
2: maar goed. Zeker. Zeker Wout. Maar volgens mij is dat wel echt.
3: Ja.
2: Dat gelooft hij echt.
3: We beginnen even met de kritische noot. Foutje van Meerdink bij dat doelpunt, zeg jij. Even toch even de kritische noot eerst even. Dat, die had jij gezien.
2: Nou, kijk. Ja, dit. Kijk, het is af en toe een slap, Janus. Zeg maar, in de duels.
3: Oké. Okay.
1: Ja, hij is eigenlijk alleen fel in het strafschopgebied.
2: Ja.
3: Is ook lekker trouwens, hierachter.
2: Ja. Ja, die keeper wordt lekker geholpen door die verdedigers hier allemaal.
9: Het was gewoon slecht.
3: Er staan er ook heel weinig.
2: Ja. Dus,
3: Maar dan het goede werk. Hij pakt gewoon die penalty. Doet niet moeilijk, pakt hem op, schiet hem in.
2: Maar hij stond ook op de lijst, En met volle overtuiging.
3: Ja,
1: ja maar het volk vindt het leuk. Nieuwe jonge jongens.
9: Tuurlijk.
1: Ja. Kijk, die van Bommel is ook een geschenk uit de hemel. Die jongen is herboren, teruggekeerd. Ja. En de mensen zijn een beetje uitgekeken op dat gedoe van die oudjes... die overal babbels over hebben, niet tegen kritiek kunnen.
3: En niks winnen dus.
2: En niks winnen.
3: Ja, dat is het belangrijkste
9: probleem.
3: En dat doelpunt maakt hij goed, hè?
2: Ja, dat maakt hij goed,
3: Dat deed hij echt goed, namelijk.
2: dit vond ik ook goed. Van, hè, want Frenkie de Jong die speelt bijna nooit diep, vind ik. En dat doet Veerman wel. Ja. Nou, Hup of Til, die geeft hem ook netjes. Kijk, we vinden Til allemaal geen goede voetballer. Misschien niet goed genoeg voor het Nederlands elftal. Maar ja, dit soort dingetjes.
9: Wat me wel opviel, Til.
2: Het is ook slechte aanname.
9: Dat hij toen hij alleen op de keeper afging tussen die twee man. Hij is sneller dan ik dacht.
3: Ja, dat dacht ik ook.
9: Ik dacht, dat gaat hij niet redden.
3: Nee.
9: Maar hij is toch wel redelijk snel, is
3: hij? Ja, hij verrast elke keer weer, moet ik zeggen. Wat dat betreft. Ja. Hey, we krijgen dat ook nog te zien? Nee, we krijgen nog even het paasje te zien. Ja, het alle ruimte trouwens daar nog, als je het zo bekijkt.
2: Ja, als jij met een elftal met Tadić moet voetballen, dat zegt toch alles over de staat van dat hele Servië, man.
1: Dan kun je niet verliezen als Tadić met de tegenpartij meedoet.
3: Ja, ik ga toch weer wat kritische noten kraken, zo ken ik je ook weer. Hey, die overtreding op Gakpo, want die mag er dus niet meer bij zijn.
9: Maar ik zou je zeggen, die kan zijn been breken, hè?
3: Ja.
9: Kan echt zijn been breken. Ik moet zeggen dat ik... Ik had niet verwacht dat hij dit nog zou doen. Omdat hij komt er ook niet meer bij, hè?
3: Nee. Je denkt, ik hou hem wel in.
9: Heel erg uitkijken met dit soort dingen. Dan, weet je, hij was uit balans. En dan probeer je toch nog op het laatst, terwijl hij er niet meer bij komt. Nee. En dan vraag ik me altijd af, zou dit ook niet iets te maken hebben met vermoeidheid? Of met... Want er zijn er wat geblesseerd geraakt nu, hè? Van de Mbappé's tot Isaac is geblesseerd. Onze vriend van Arsenal is geblesseerd bij die Duitsers. Musiala is geblesseerd.
3: Ja.
9: Allemaal geblesseerd die jongens, joh, voor een paar weken.
3: Ontzettend zwaar belast natuurlijk allemaal ook. Ja.
9: Maar dit was een hele gevaarlijke actie.
3: Ja.
9: Ik weet niet hoe ernstig geblesseerd is, maar het had behoorlijk ernstig uit kunnen.
3: Hij kan deze hele periode niet meer meedoen. Maar goed, we staan er op zich goed voor. Die nieuwe bondscoach, want dat kun je niet van die Klopp zeggen. De slechtste bondscoach, hebben die nu al genoemd.
2: Dat vond ik wel lekker.
3: Ja.
2: Dat was heerlijk.
3: Ja.
2: En al die Duitsers die liepen achter hem aan van afgelopen donderdag.
3: Ja.
2: Na die 1-1 tegen Nederland.
3: Allemaal
2: hun
3: tanden laten bleken, petje op. En dan heb je dit.
9: Nou, ja. en dan ook zo, weet je, Wilfred, het is zo dat die persconferentie zeggen van, ze mogen fluiten, maar naar mij.
3: Ja.
9: Maar naar mij.
3: Ja.
9: Niet naar het team, naar mij.
2: Dat denk ik altijd, zit hij weer, hoor. Hey. Dat is
3: maar
2: zo
3: je eigen huis van Griekenland, makkelijk. Dat is best pijnlijk allemaal.
2: Dat is nog nooit
1: gebeurd. Dat is heel pijnlijk,
2: dat is nog nooit gebeurd.
1: Het is ongeveer op hetzelfde niveau als Italië, als die verliezen.
2: Ja.
1: Twee grote landen.
3: Ja.
2: Maar het is heerlijk, want ze kunnen hem nu ook zo wegsturen. Want hij zei, als jullie kritiek hebben op mij, dan ben ik weg.
1: Nee,
2: als jullie mij niet meer willen...
1: Zeggen.
9: Nee, maar je mag niet aan mijn familie zitten.
2: En je mag niet aan mijn familie zitten. Ja. Dus, nou,
1: je mag niks meer.
2: Maar nog twee keer en dan is hij ook weg.
3: Ja. En vroeg of laat moet je allemaal weg, want Kees Tol moet nu ook weg bij VT Wonen. Waarom is dat?
1: Ja, ik vind het altijd wel een leuke jongen.
3: Is
1: een
3: goede gozer?
1: Die Volendammer.
4: Ja, volgens mij vond hij het ook leuk om te doen, maar het was ook niet zijn beslissing. Hè? Hij zegt, ik moest daar weg, maar ik had eigenlijk liever doorgegaan.
3: Ja, maar doet hij uitstekend dat VT Wonen.
4: Zeker.
3: Prima. Altijd leuk, Kees. Altijd vrolijk, hè?
9: Zeker.
3: Lacht
2: ik ken
3: altijd
2: Kees niet
3: Kees?
2: Zo. Kees?
3: Zeker.
2: Ik ken Kees niet zo.
3: Je kent Kees Tol niet?
2: Nee, nou ja, die kop ken ik wel, maar ik wist niet wat hij deed.
1: Hij heeft wel een soort Volendamse humor over zich.
3: Hij is relaxed altijd. Ja. Ik kan me herinneren dat Wim Kief vond het altijd zo geweldig. Weet je dat nog?
9: Helemaal geweldig. Dat
3: Wim zat altijd naar VT Wonen te kijken. En dat ging je een keer vertellen bij ons in huis en hij kwam niet meer bij.
10: Mijn dochter, 12 verliezen, die kijkt altijd naar VT Wonen met Kees Tol.
3: Ja. Het is leuk, toch?
10: Die Kees Tol is wel heel enthousiast altijd.
3: Fragmentje even voor de mensen die het niet kennen.
10: Hebben we dat?
3: Ja.
10: Oh. Wauw. Nou, kijk die voor.
11: Oh. Oh, kijk in de voor, je kunt helemaal zo lekker.
10: Oh. En dat ook, dat is goud.
11: Ik vind dat later, meneer Gaas, dat zit.
10: Ja, nu.
11: Oh. Nee, kijk.
10: Hè? Ja, dat is toch leuk, dit. Goed, man.
3: Wim bleef er gewoon helemaal in toen. Maar dat is toch sneu voor Kees, hè?
10: Ja.
3: Vroeg of laat moet iedereen weg.
2: Ga jij ook nog naar Wim, of niet? Jij gaat ook een televisieshow doen, toch?
3: Hoe bedoel
2: Twee linkerhanden.
3: Of, dat is misschien wel leuk om met Wim ook te gaan klussen.
2: Een keertje bij Wim een deurtje
3: Wim is ook niet echt een klusser, hoor, kan ik je vertellen. Nee? Wim kijkt er liever naar.
2: Ja, ja. Nou, het is lekker om jou te zien werken, denk ik.
3: Ja, denk je? Gewoon meekijken? Ja, dat zou kunnen, heel gezegd. Even naar die dame die ooit de persvoorlichter was van Trump. Caroline, die is een beetje uit de school geklapt, begreep ik, hè?
4: Ja, die is hier regelmatig langsgekomen. Ja,
3: leuk mens was dat.
4: Ja, René zei ook een paar keer van toch knap... dat ze dat op die jonge leeftijd al zo kan. Hè. Dat is een hele zaal met journalisten dan toch van repliek dienen. Zij is gestopt, want ze wilde meer tijd besteden aan haar gezin. Maar ondertussen schrijft ze ook af en toe aan in podcasts in dit geval. En dan geeft ze een inkijkje in hoe Trump dan binnenskamers deed. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan Groot-Brittannië... terwijl ze aan het lunchen waren met Keir Starmer.
12: We were in the UK. Actually, it was a year ago today. Mm. My memories popped up on my phone. We were in the UK. And I sat in on a lunch with the president in Starmer. And we're sitting around the table and we're all enjoying lunch and we're in this beautiful place. And president just starts ripping into him for his policies. He's like, your policies here are so stupid. You need to close your borders.
13: Says it just like that.
12: Oh, yeah. You need to deport these people you have in your country. You know, I know your country. I know your people. They hate what you're doing, and you need to... And Starmer's just sitting there.
13: Watching this, do you find it entertaining?
12: And this is in his house, in his country. We're not even at the White House. Like, we're not even on our own territory, and he's just...
13: Do you find it entertaining?
12: Of course.
13: You do.
12: I remember Stephen Miller and I looking at each other like, oh, boy.
13: Here we go.
12: Fun times.
3: Het grappige is natuurlijk dat je hebt het over de belangrijkste man ter wereld. Zij klapt ook gewoon uit de school. Maar het is toch fantastisch zo'n verhaal als je dat
4: doet. Ja, zij gaat ongetwijfeld nog een keer een boek schrijven waarin ze alles opschrijft. Ik zou ook wel een keer een vlieg op de muur willen zijn, zo zeg je dat, geloof ik. Ja. Dat Trump inderdaad binnenskamers niet veel anders zegt dan buitenskamers en dan helemaal tekeer gaat. Ja, dat geloof ik.
1: Je kunt hem alleen maar de mond snoeren door te zeggen, je mag weer koning Charles op het paleis slapen. Dan heb je geen kind aan hem.
3: Nee, maar verder.
1: Hij heeft zich bij Maxima niet misdragen. Hij heeft niet tijdens het ontbijt een scheet gelaten.
4: Maar je ziet ook hoe die Amerikanen erover denken. Hè? Dus zij mag dan mee, maar ze weet niet eens waar ze was. Ja, een paleis of Windsor, waar dan ook. Dat weet ze allemaal niet eens. Dat ziet natuurlijk zoveel.
1: Ik vind het
4: altijd
1: net Chantal Jansen, dat mens.
3: Maar dan kijk je graag toch naar Chantal Jansen, begrijp ik. Bij Got Talent
1: nou,
3: en zo.
1: Nou nee, ik zag die twee bezig.
3: Koen Wouters en Chantal Jansen.
1: Maar het is natuurlijk een co-productie van België en Nederland. Dus er zitten Belgische kandidaten, Belgische juryleden en Nederlanders uiteraard. En ook twee presentatoren. Maar... Het evenwicht is zoek. Chantal Jansen is door de wolf geverfd. Dat is een hele ervaren presentatrice. En die Koen Wouters, dat is een zanger. Die is heel onhandig in presenteren. En wat krijg je dan? Dat Chantal Jansen de leiding neemt. En die was gewoon over hem heen. Want die wil een lekker programma maken. En Koen kan het allemaal niet bijbenen. Want, nee, ja,
3: hij denkt best zelf, de gaat ze.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat is de schuld van de mensen die hem daar neergezet hebben. Want in België kun je best een goede presentator vinden. Want die hebben ze genoeg daar. Die een beetje evenwicht aan haar geeft.
3: Ja, maar waarom zetten ze die man erop, denk je? Jij komt uit België natuurlijk. Waarom is Koen Wouters daarop als tv-presentator?
13: Ja, dat weet ik niet.
3: Nee?
4: Nou, het begint natuurlijk al mee dat het goedkoper is om het vanuit Nederland en België samen te doen.
3: Nee, dat snappen wij.
9: Oh, nee.
3: Nee.
9: Leg uit.
1: Ja. Nou, hij doet dat al. Ja,
3: geef tegen. Hij kan er geen grote van, hoor ik nou.
4: Dat is niet leuk.
3: Nee,
4: dat
3: is helemaal niet leuk.
9: Nee, ik denk dat hij razend populair is in België, of niet?
1: Ja, als zanger.
3: Ja, tuurlijk.
4: Als zanger.
3: Nu het Koning Boudewijn Stadion nog gaan uitspelen.
4: Hij presenteert al jaren.
3: Ja?
4: In België, ja.
3: Wat dan? Maar dat is niet doorgebroken hier dan?
4: Ik weet niet welke programma's, maar ik denk dat hij het redelijk goed doet voor België. Anders zullen ze hem toch zeker
1: maar sommige mensen leren het nooit, hè?
3: Nee, dat is waar. Maar je hebt misschien andere maatstaven daar zou natuurlijk ook kunnen. Ja, toch?
4: Ja.
3: Kijk, dansen ze ook veel in België eigenlijk, of niet?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, dat is ook zo'n programma, hè? So You Think You Can Dance. Ja, dit...
3: Ja, dat blijft vrolijk, dit, hè?
4: Ja, eigenlijk.
1: Het zijn volwassen mensen.
3: Ja, dit bedoel ik dus.
13: Ja, ongehoord.
3: Dan gaat hier toch iets mis.
13: Ja.
3: Dan gaat hier echt iets mis.
13: Ja.
3: Zo wil je zelf toch niet terugzien op tv?
13: Nee.
1: Dit zie ik bij BBB niet gebeuren.
3: Nou... Nee?
4: Nee. Nou,
3: ja, die gaan eerder in de Polonaise, denk je niet, de BBB? Jawel.
4: Ja, ik mag hier niks over zeggen, want toen ik bij de VVD werkte... hadden we L.A. The Voices uitgenodigd om te komen zitten.
3: Met Gordon?
4: Ja, dat was ook, ik wil niet zeggen slecht, maar dat was ook apart. Dat was met Ton Elias op zo'n podium, weet je wel, die ging dansen.
3: Ja, maar die kon eens eentje het podium hebben natuurlijk.
4: Ja, vertel mij wat.
3: Ja. Ja, die Van Wil ondertussen, die zit thuis te huilen nog steeds, denk ik. Die, heeft
1: die Van Wil
3: gehad,
1: die moet eens karakter tonen. Ik heb me eraan zitten. Ergens, we mogen allemaal fouten maken. Een minister mag ook een fout maken. Maar als een minister een fout maakt, dat is het ergste. De Kamer verkeerd voorlichten, wat je kunt voorstellen.
3: Ja.
1: Maar die man die heeft veel aan zijn hoofd. Die krijgt van zulke dossiers mee naar huis die hij door moet lezen in de weekends. En er ontgaat hem wel eens wat. Dus dat is fout gegaan. En dan krijg je al die Kamerleden die geen reet voorstellen. En ook nog deel uitmaken van een partijtje wat geen reet voorstelt. Die gaan de man door slijk halen en die gaan de man staan te beleven.
3: De Kamer verkeerd voorgelicht, wat op zich een beetje waar is het.
1: Ja, oké. En dan denk ik, jongens, jullie staan daar te schreeuwen. Waarom schreeuwen ze? Omdat de camera's draaien. Ze denken, die kans moeten we pakken. En zo'n man die moet halfweg moet hij zeggen, jongens, weet je wie jullie kunnen? Jullie kunnen allemaal de kleren krijgen.
3: Dan gooi ze hem eruit.
1: Ik laat me hier niet piepelen door een snelletje van die onbenullen.
3: Ja.
1: Weet maar je dan, wel, dan is die man is nu, die is beschadigd.
3: Ja.
1: Ik kan nooit meer die man zo serieus nemen als ik hem nam.
3: Maar dat konden wij al niet helemaal toen hij daar in Sierra Leone op de tv kwam. Met die presentator ja. die hem helemaal, helemaal in... En dat hij zei, we hebben hem binnenkort te pakken. Bolle Jos. Bolle Jos is voor ons.
1: Bolle Jos, die verdient voor dat land miljoenen.
3: Ja,
1: en dan Nederland, die komt dan met 200.000... krijg je als je Bolle Jos zijn rustplaats kunt vinden.
3: Het gaat om vele honderden miljoenen, begrijp ik zelfs, wat hij verdient voor dat land. Dus ja, die denken ook...
1: Nee, maar die man is de belangrijkste man in dat land, denk ik, die Bolle Jos.
2: Maar om die Bolle Jos heen sluit het net zich wel een beetje. Want,
3: ja, dat is nu wel het geval, ja.
2: Want zijn broer en zijn vader, geloof ik, en de bankier.
3: Alles moet ingeleverd worden.
2: Ja, dus langzamerhand.
3: Landen eromheen worden mensen gepakt.
1: Ja, het lijkt wel een soort obsessie van de politiek om Bolle Jos te vangen.
3: Bolle Jos is een van de allergrootste drugscriminelen ter wereld. Ik bedoel, van het niveau Taghi natuurlijk.
1: Ja, dus... maar dat red je niet door een mailtje of om even te bellen van kunnen wij...
3: Ze hadden toch bijna die inval toen gedaan in Sierra Leone. En dat hebben ze op laatste moment hebben ze dat toch afgeblazen.
4: Ja, John van de Heuvel,
1: op zee was dat, hè?
3: Ja.
4: Ja. Maar John van de Heuvel suggereerde dat dat was omdat de toenmalige minister zijn eigen veiligheid in het geding zag. Ja. Dat ze daarom niet durfde door te pakken.
3: Ik hoor nu allemaal verhalen dat ze er naar elkaar toe zijn gekomen. Dat Spekman eigenlijk het voor elkaar heeft gekregen. Dat het hele bezuinigingsverhaal over de sociale zekerheid nu van tafel is. En dat ze elkaar gevonden hebben. Dat het liefde is. Ja. Dat er warmte is.
2: Nou. Maar als pro en wie waren de Volt.
3: Ja?
2: Die waren er enthousiast over. Ja. Dan moet je
1: dan
2: maken.
1: Heb ik mijn bedenkingen.
3: Ja. Eerdmans had het iets minder, dat gevoel.
2: Die had dat heel
1: ik
2: wat
1: moet
2: minder,
1: altijd denken, Johan Remkes, dat vond ik een hele wijze politicus.
3: Ja.
1: Die heeft jaren geleden al een rapport geschreven. En daar stond in, het hele Nederlandse systeem moet veranderd worden. Want de mensen die kiezen en die stemmen rechts en ze krijgen links.
3: Ja.
1: Dat is nu... Weer het geval eigenlijk, weet je wel. Ja. We krijgen nooit wat we op gestemd hebben. We hebben geen enkele invloed als kiezer wie er komt te zitten.
3: Maar dan kun je ook zeggen, op rechts zouden ze zich iets beter moeten organiseren... met al dat versplinter daar natuurlijk.
1: Oh nee, maar daar is overal wat over te zeggen. Maar kijk, nu krijg je dadelijk als pro en die gekke Volt... die gozer die ik ook niet serieus kan nemen... Als die dan de redding zijn...
2: Ja.
1: Nou, dan staat het slecht voor met Nederland als Volt ons moet redden.
2: Toch voor?
1: He?
2: Daarom heb je toch op de VVD gestemd, om daar tegen te zijn.
1: Maar ja, de VVD die kan het
2: die
1: niet winnen.
2: Die heulen gewoon mee dan.
1: Nou, ik denk dat CDA en D66 het wel eens zijn... en dan valt de VVD buiten de boot.
3: Ja, ja maar toch opeens kan er weer verrassing zijn. In Texas wordt opeens de Democraten de grootste jongens, of niet?
4: Ja, misschien. Als de Senaat ook nog eens in de Republikeinse handen zou vallen... bij die tussentijdse congresverkiezingen heeft Trump wel een probleem... want de Senaat gaat over het benoemen van ministers bijvoorbeeld. Ja. Hè, en dan kan Trump niet zomaar meer iemand als Piet Hegseth... op het ministerie van Defensie zetten. En Johan vraagt af en toe van waar zijn nou die democratische talenten? Nou, in Texas is er eentje. Hebben de Democraten al 40 jaar geen verkiezing gewonnen... Maar nu kan het. Er is geen één peiling die hem geen voorsprong geeft. Omdat het een getalenteerde, charismatische jongen is... die eigenlijk op een... Ja, hij is progressief, maar hij kan eigenlijk zeggen... ik kom niet uit de grachtengordel. Mm. Ik ben een echte Texaan. En ik heb een campagnespotje van hem meegenomen... die ik zelf wel goed vond. Met hem en zijn opa.
14: All right. This is my papa.
15: And Jamie is my grandson.
14: As a Baptist preacher in South Texas... he taught me to follow the two great commandments... Love God.
15: And love your neighbor.
14: I've tried to follow those teachings, first as a public school teacher.
15: And now as a Texas lawmaker.
14: Providing relief to those struggling to afford their health care, their housing, their groceries.
15: That's loving your neighbor.
14: I'm James Tallarico, and I approve this message.
15: Amen.
14: You're never going to make it in Hollywood.
15: No.
9: Ook een heel slecht toneelstukje.
3: Zo, dus wel
4: het is heel Amerikaans. Kijk,
1: de naam God die valt erg veel.
4: Dat is Texas. Hmm. Ja, je kan ook zeggen, ik vind God helemaal niks... en dan ga je geen verkiezingen in Texas winnen.
3: Nee, dan ben je kansloos. Ja, ik vond hem ook een beetje te glad.
4: Maar je hebt in Amerika altijd maar twee keuzes, zoals je weet. En zijn tegenstander heeft allerlei corruptieschandalen aan zijn broek hangen. Niet heel charismatisch. En dan kan deze jongen zomaar winnen. Dat is wel heel belangrijk als dat gebeurt voor de Democraten.
3: Michael, grootste vraag. Ging hij te vroeg of niet, Mathieu?
16: Ik denk het niet, nee. Ik denk dat hij wilde gewoon die koers hard maken. Want hij weet als... die mannen hebben de grootste moeite om hem terug te pakken. Dat was paniek toen hij ging. Ze hebben er heel lang over gedaan. Dan weet hij ook, als ze dan nog een pijl hebben... die ze in de laatste ronde willen schieten... dan kan ik gewoon redelijk goed volgen. En dat gebeurt niet als hij een niet vroeg aangaat. Want dan krijg je een gecontroleerde wedstrijd. En dan blijft die man in de finale veel...
9: Hij rijdt zich wel altijd kapot.
3: Zou ik net zeggen.
9: Hij rijdt zich helemaal de vernieling in, man.
16: Maar hij rijdt ook die Belgen eigenlijk in één beweging. Rijdt hij dat karretje van die Belgen.
1: Was het niet extreem lang deze keer?
16: Langer dan 260, ja. Is eigenlijk altijd tussen de 260 en de 280.
1: Het is met een end, hè?
3: Zo. Ja, maar vond jij nou slim dat hij vorige week die solo van 175 kilometer...
16: Ik denk het wel.
3: Voor het WK.
16: Kijk, Van der Poel is echt een man die... Weet je, in het wielrennen heb je ook, wat je in het voetbal ook hebt. Weet je, met laptopjes en dingetjes, trainers, coaches. Alles wordt tegenwoordig berekend. En Mathieu is nog echt iemand die op gevoel rijdt. Die weet eigenlijk wat hij zelf nodig heeft... om nog die paar procentje extra te hebben voor een WK. En dan denkt hij gewoon in een koers als de Ronde van Luxemburg... waar de tegenstand niet zo groot is. Oké, ik ga gewoon even lekker een doorgedreven training doen. En kijk wel waar het schip strandt. Ja, toevallig was dat
3: maar
16: dan ook...
3: Wat ik schrik, want wij zaten hier te kijken op de redactie... en toen viel mij dus op dat... kreeg die gozer een bord op de motor, er stond 50 seconden. Wij zagen dan 39 seconden in beeld. Op een gegeven moment zaten ze ook op 10 seconden, leek het wel. Dat ze hem echt vlak... Ze zagen hem op een gegeven moment. Maar hadden ze dat niet door of zo?
16: Wat? Jawel, tuurlijk.
3: Ze konden gewoon niet.
16: Het is 260 kilometer en die mannen die waren echt... Nou, je ziet het ook aan het koersverloop. Ze konden gewoon... Ze willen echt dat gat wel dichtrijden, maar niemand...
3: Maar
16: ten eerste wil je
3: het
16: niet voor je concurrent doen. Hè? Als jij nog die laatste stap wel maakt... dan weet je dat ze uit je hol wegdemereren. En dan zit je daar ook. Dus je moet ook een beetje gokken, maar... Het is van niet kunnen gewoon. Die mannen die waren allemaal...
3: Het leek opeens allemaal, zo dichtbij, ja, voor je gevoel.
16: Het was ook dichtbij, hè. Ze konden hem aantikken. En ik denk, als er eentje wel de benen had gehad... of misschien nog iemand de ploeggenoot had gehad, dan...
3: Dit is er niet, McNulty.
16: Nee, dit was eigenlijk dit net het moment dat Van der Poel was teruggepakt. En McNulty, die zaten met drie man mee, hè. Simmons en nog
3: Jurgensen.
16: Dus die Amerikanen hadden het gewoon prima voor elkaar. Dus die konden ook nog een beetje tactisch rijden. Ja, mooie overwinning.
3: Een goede tijdrijder ook, hè?
16: Ja, een goede knecht, goede tijdrijder. Won verleden jaar de wereldbeker daar in Montreal. Dus hij kan wel veel. Alleen hij is superknecht van Pogacar eigenlijk.
3: Ook rare types, voor de ploeg ook rare types daar op het WK, viel het mee?
16: Rare types.
3: Dan, ik begreep ook dat er op een gegeven moment een verzorger moest mee fietsen, geloof ik. Van Slowakije, want alle renners waren op.
16: Die hadden geblesseerd. Ja, nee, je hebt koers of je hebt startplaatsen. En als je dan niet rijdt met je land, omdat er geblesseerden zijn... dan krijg je dit soort zaken. Dan stapt de een of andere... gasten op die al
3: jaren. Maar dat moesten ze doen om punten te halen, toch? Anders
16: nee, je moet je startplekken wel gebruiken. Of je moet iemand in laat rijden.
3: Ik de masseur opeens de
16: daarna
3: op.
16: Niet meedoen.
3: De masseur van Slowakije heeft meegefietst op het WK.
16: Ja.
1: Ik denk niet dat hij 260
16: hij is net binnen.
1: Kilometer.
16: Hij stond een paar dagen ervoor, stond hij gewoon junior te masseren.
3: Dit deed je vroeger en nu. En nu was hij gewoon verzorger en mocht hij meedoen gewoon. Ja, dat kan allemaal gebeuren.
16: Nee, dat ziet er niet uit, weet je. Je hebt ook allemaal van die exotische landen natuurlijk die meedoen. En die ga je ook een beetje voor de...
1: Jan Bosch kwam niet mee deze keer,
2: Nee, Jan niet.
3: Hoe vaak hebben we die beelden wel niet laten zien van Jan? Dat is echt legendarisch vaak. Maar nu kunnen ze het niet vinden, denk ik zeker.
1: Van Jan.
3: Nee, het enige wat ze kunnen vinden is nu dansen, denk ik, of niet? Dansen was ook wel goed, hè?
2: Dansen was goed.
3: D66, maar ongelooflijk, ja. Kunnen ze ook niet vinden. Oh ja, dat heb je weer. Nou, we dansen even naar de reclame. En we zijn zo weer terug.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell. Dus voor een dagje woonshoppen ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
3: Ja, graag. En dezelfde middag hier in het dorpshuis. Bij het laatste deel van deze uitzending, Dickie, gisteren 79 geworden.
9: En als ik hem dan zo zie staan, denk ik, blijf het gewoon lekker tot je dood doen.
3: Dat zou ik net zeggen.
9: Dan heb je mijn heer, als je hem ziet, hij geniet daar zo van.
3: Het is toch geweldig.
9: Dan kan je hem in het waar zat ze ook alweer, Olsjee? In Edenrock was het toch?
3: Ja, ergens in Zuid-Frankrijk.
9: Daar kan je Dickie week zetten, hij zit liever daar.
3: Ja, tuurlijk.
9: Hij zit liever in Corendon.
3: Gewoon lekker.
9: Oh, je kan niet.
3: Maar 6-1 winnen van die Heerlijk, man. Geweldig,
9: heerlijk.
3: Maar
9: superlekker.
2: Was dat best wel een aardige ploeg, hoor, waar van die wint.
3: Ja, en ook al van Costa Rica.
1: Dat kan ik me niet voorstellen. Dat
2: is
1: 6-1 wint.
2: Van Costa Rica?
9: Nee.
2: Sanchez en Sanchez.
5: Ja. Ja.
1: Hadden ze wel voetbalschoenen allemaal?
2: Ja, dat wel, ja. Ja.
5: Nee, maar het is een knap 6-1 overwinning. En dat wordt in de pers in Midden-Amerika beloofd.
2: Ja, met dat beentje ook, dat
1: Dick
2: spelen.
1: Dick straalt ook vreugde uit.
5: Ja.
1: Dick is helemaal tevreden.
5: Ja. In de 70
1: ik denk dat hij alleen nog een beetje zit met de verbroken relatie met Jansma. Dat zal hij niet leuk
5: vinden. Vast wel een keer weer goed.
9: Die dat waren wel vrienden van elkaar, hè? Dat is wel vervelend.
5: Ja.
9: Ja.
5: Maar
9: dat heb je dat beentje? Heb je dat beentje?
5: We hebben wel dat, hij krijgt een cadeautje, hè? Krijgt krijgt hij. Een heel klein schilderijtje krijgt
2: ja, hij. Dat beentje, dat is toch leuk.
1: Dat is ook
2: een
1: klein dikje.
5: Ja, maar kijk, hier, eerst al iedereen feliciteerd van harte. Hier, dan krijgt hij cadeau. Ik wil ons allemaal gedaan.
21: Onvergetelijk eigenlijk wat ik gezien heb en wat ik meegemaakt heb met jullie de laatste 2 jaar. Dus wat dat betreft hopen we nog 1 jaar hetzelfde te maken wat we het afgelopen jaar gedaan. Dus nogmaals dank voor alles.
9: Maar het leuke is ook... Maar weet je wat het leuke is? Het is een enorm succes.
5: Ja.
9: Want toen hij daar kwam, zaten er 20 op de tribune. Het zit nu gewoon vol.
5: Ja, maar die jongens
9: hier zit thuis een strijd.
5: Jongens van Carendel zijn blij ook, denk ik.
1: Nou, totdat Dick er kwam, keken ze alleen maar naar honkbal daar.
5: Ja.
9: Zeker.
5: Ja.
9: Er kwam geen hond op die wedstrijdjes af.
5: Staat gewoon op de kaart. En een mooi schilderijtje van Dick ook nog erbij.
2: Iedereen heeft hem afgeraden en zo. Maar waarom raad je dat nou af? Waarom gun je die man?
1: Op die leeftijd kun je toch geen gezichtsverlies meer lijden, man?
9: Nou, weet je niet, hè?
5: Pas dan maar op.
9: Ja.
5: Hey, en de KNVB, nieuwe directeur voor het amateurvoetbal?
2: Heb jij die naam? Van die kerel? Nou, die komt bij
1: die is toch van het FNV, hè? He?
5: Zakaria,
1: dan moet hij alleen maar chaos gecreëerd hebben.
2: Daarom. Dus een Gatsha. Grote chaos heeft hij daar
5: Zakaria Boefang Gatsha. Waar heeft hij gewerkt?
2: Zakaria. Bij de FNV. Okay. 18 jaar, ja. 8 jaar in het dagelijks bestuur. Maar er is enorme puinhoop. Daar moest hij voor vorige minister, Lodewijk Asje, die moest daar puin ruimen. Die moest dat herstructureren.
1: Die heeft dat wel heel goed gedaan door Spekman er neer te zetten.
2: En die heeft Spekman daar neergezet. Maar deze man...
5: Maar Zakaria was niet zo goed.
2: Nee, die kan natuurlijk helemaal niet.
1: Kijk nou eens naar die directie. Dan heb je die De Jong, die is technisch directeur. Daar heb ik totaal geen vertrouwen in.
5: Secretaris-generaal bedoel je? Gijs De Jong?
9: Nigel De Jong.
5: Nigel De Jong, die is technisch directeur.
1: Ja, dat zeg ik toch?
5: Ja, nee, ik dacht dat jij Gijs De Jong bedoelde.
1: Ah, nee, die is geen technisch directeur.
5: Nee,
1: als de handjes in de lucht in gaan, dan ben je meteen van je apropos, hè?
5: Ja.
1: Nee, maar dan heb je die vrouw, wat een lachje is. Die is alleen maar benoemd omdat ze vrouw is. Nou, deze is ideaal. Ja. Die heeft nog een kleurtje ook.
2: Ja, dat is
1: en dan hebben ze gehoopt dat hij ook nog homo zou zijn, dat weet ik niet.
2: Nee.
1: Maar ze zitten er niet omdat ze kwaliteit hebben.
5: Dat zal Gijs De Jong zijn, of
2: tuurlijk niet. Diversiteit.
5: Gijs De Jong. Die zal er wel homo zijn.
9: Die is homo.
5: Ja.
9: Alleen weet hij het nog niet. Hij weet het nog niet. Dan weet hij bij deze.
1: Maar die kan zomaar een keer een klap voor zijn bek krijgen van onze premier, hoor.
2: Ja. Maar het is toch één grote woke-organisatie?
1: Ja, dat is verschrikkelijk, man.
2: De grootste bond van Nederland, man.
1: En geen voetbalmensen.
2: Nul. Nee, hij was wel leider van zijn zoontje, was die.
5: Okay.
2: Dus ja, wat dat betreft, dan kan je de KNVB
1: dan heb ik niks gezegd.
2: Nee, dat begrijp ik.
5: We zijn nu toch in die zeikers, hè? Dat zijn we nu wel weer even gehoord. En die Ronaldo was blij met die overwinning op Noorwegen. Heb je hem gezien? Cristiano Ronaldo,
1: we hebben gewisseld, hè?
5: Kijk hier. Oh, we hebben gewonnen. Lekker, man. Juichen.
9: Laat je nou niet zo kennen, weet je. Je bent 41, je hebt een prachtcarrière. Want die kleine krijgt eigenlijk wel een prachtig afscheid. Ik denk dat hij nog gewoon met ruzie weggaat dadelijk.
5: Denk ik ook.
9: Ja.
1: Nou, hij wordt een keer gewisseld, dan is hij zo gebikeerd.
9: Zo zonde maar, dit.
1: Als trainer moet je eigenlijk moet je gewoon wegdoen.
2: Ja, maar het is zo
9: kan
2: zonde.
9: Je hem ook wegdoen, want hij heeft helemaal niet gespeeld.
5: Maar er is tijd voor een nieuwe generatie. Op een gegeven moment is het klaar, toch?
2: Ja.
1: Ja, Max Meerdink erin.
5: Max Meerdink, Jamal, hè? Dat zijn de jongens die het nu doen,
9: ja,
5: toch?
9: Maar die... Ja,
1: Typhoon.
9: Die sloven zich dan wel weer iets te veel uit, vind ik. Die
5: Spanjaarden.
9: Ja, die Spanjaarden. Die vind ik al een beetje te ver gaan, hoor, allemaal.
5: Niet nodig, vind jij?
9: Nee. Je mag ook wel eens een ander puntje gunnen.
5: Ja, wel een leuke wedstrijd. Ja,
1: maar hoe is het nou mogelijk dat Spanje dat houdt stand aan de top... en Italië bestaat niet meer?
5: Nee.
1: Nou,
5: ze staan nu dik voor tegen Turkije, maar gaat het niet goed meer. Maar het was wel goed weer, hè, dat Spanje.
9: Ach, niet normaal.
5: Ja.
9: Ach, niet normaal.
5: Al dan miste hij wel een penalty trouwens, Kane.
2: Kijk dan, jongens.
9: Ja, nee, dat is wel echt...
5: Het is wel mooi voetbal.
2: Maar ja, wie moet er nou wereldvoetballer van het jaar worden dan?
9: Ja, man.
2: Ja. Wel, ja?
9: Jawel.
2: Die zou je het liefst in je elftal hebben.
9: Nee, maar die is 19 jaar even WK en EK gewonnen.
2: Ja.
5: Zo, dat is toch niet normaal?
9: Ja, dat gaat helemaal nergens over. Komen.
5: Dit mag helemaal niet, volgens mij.
9: Nee, joh. Dat is
5: kun je ook een gele kaart voor geven?
9: Ja, tuurlijk, verboden dit.
5: Is het goed?
9: Ja.
5: Ja.
3: Ja, heel goed. Nee. Hey, even, hoe zit het eigenlijk in Iran en die straat van Hormuz? Ik hoor helemaal niemand meer erover. Ja, we kunnen je wel... Ja, Arend-Jan Boekestein. Ja. Gaan we wel uitnodigen, maar hoe zit het?
4: Ja, de korte samenvatting is dat Trump nu eenmaal de strategie heeft ingezet... om ze economisch verder uit te knijpen. Met ook sancties op andere landen die handel met Iran doen. Iran denkt dat Trump haast heeft voor die tussentijdse congresverkiezingen. Trump zegt, nee hoor, daar trek ik het gewoon overheen. En als die verkiezingen geweest zijn, dan komen zij wel naar die onderhandelingstafel. Dus beide kampen hebben een verschillend verhaal. Eén ding is denk ik zeker, die oorlog gaat sowieso de komende maanden nog door. Tot na die verkiezingen. Misschien dat er dan wat schot in de zaak komt. Ja. Maar voorlopig...
1: Dan blijven we dure benzine houden dus.
3: Ja, dat duurt nog wel even.
4: Die wordt natuurlijk alleen maar duurder als ik alle economen
3: We gaan weer met de pet rond vanavond, dames en heren, voor Johan. Anders komt hij niet thuis. Nee. Dus als u even straks wil wachten, dat we even los kunnen gaan. Hé, hey, maar WK wel in Groningen en Drenthe, dan gaat het gebeuren, hè? Toch?
4: Ja, dan krijgen we 2,34 of 2,34.
1: Ben je al tegen die bergen op die vuilnisbelt?
4: Ja, ik ben er vorig jaar.
1: Ik ben er nog nooit geweest, maar het zijn er ook echt bergen.
4: Ja, het is best lastig, ja. Een beetje Limburg-achtig. Het is wel een...
3: Het is toch heel gek dat je vuilnisbelt oprijdt?
4: Maar ze rijden volgens mij maar één keertje op of zo tijdens de WK. Dus
1: want al die mensen uit de buurt bij mij, die gaan allemaal daar berg beklimmen.
4: Ja, het is, je kan er best wel selectief rondje maken. Wow.
3: Maar je rijdt dus op een vuilnisbelt dan?
1: Ja, het was vroeger een afval vuilnisbelt. En daar hebben ze dus grond overheen gedaan. En daar hebben ze natuur van gemaakt.
3: Dat is wel goed verhaal als dan die commentatoren bij het WK zit. U rijdt nu op een vuilnisbelt.
2: Ja, maar dan hebben ze wel heel veel vuilnis daar dan.
3: Ja.
2: Als je daar gewoon
1: maar misschien is de Mont Ventoux ook wel een voormalige vuilnisbelt.
3: Nou, dat lijkt me sterk, eerlijk gezegd. Ik heb toevallig met Adres kunnen weer alles doorgenomen hoe het allemaal ontstaan is. Maar er zit geen vuilnisbelt bij.
4: Hoe hoog is die berg dan?
3: He?
4: Hoe hoog is die berg?
3: Dat weet Johan. Hoe hoog is die berg?
9: Nou, er ligt nu sneeuw.
3: Niet.
1: Nee, ik ben er nog nooit geweest, maar alle mensen die fietsen gaan dan...
3: Deze heuveltje natuurlijk. Het was weer een memorabele uitzending. We gaan eruit met hetzelfde als waar we mee begonnen. Dansen bij D66. Tot ziens.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
4: Dit is Gode Zone FM.

0: naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij een defensiebedrijf. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. De vertraging is wel 25 minuten door een brugopening.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. This is

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde, en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg, en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat na het weekend van de wedstrijd tegen Servië. Voor het eerst ooit speelde Nederland een interland tegen Servië. En dat blijkt dan weer toevallig de lievelingstegenstander te zijn van Max Meerdink. 2 goals, een 1-2 overwinning. En vandaag is het nieuws dat Cody Gakpo naar huis is met een blessure. Er zijn nog 24 spelers over. Hier in de studio hebben we aan 4 eigenlijk meer dan genoeg. Marciano Vink, Arno van Meulen, Kenneth Perez, heren, goedenavond.
1: En Wouter Bouwman.
0: En Wouter Bouwman is er ook. Het is maandag, dus begin jij, Kenneth.
1: Ja, de eerste 3 kwartier van Mark van Bommel. Ik weet niet of jullie toevallig de eerste 3 kwartier gezien hebben tegen Italië. Het was echt genieten. Het was zo goed. Want je hoopt natuurlijk altijd wel dat Nederlandse coach wordt dan daar aangesteld. En je denkt van, nou ja, hoeveel kan die veranderen of whatever. Nieuw energie, dat is toch een beetje de toverwoord over als een nieuwe bondscoach komt.
0: Energie, passie, alles zag je terug?
1: Het was zo. Italië stelt echt niet zo heel veel voor. Is een ideale tegenstander, want het lijkt wat, maar is niet heel veel. Maar Mancini weer teruggehaald, weet je wel, van maar wat hij daar met België, hoe die aan het voetballen waren, met dat opbouwen en tussendoor. En nou, dat was echt, echt heel goed, die eerste 3 kwartier. Dus
0: grappig om te zien.
1: Het begin is er vandaag tegen Frankrijk.
0: Je straalt hem wel. Ja.
1: Nee, maar het is toch leuk. Weet je, we hebben toch te veel. Nou ja, Dick Advocaat deed ook goed met cursus. Maar we hebben toch te veel Nederlandse coaches die het over de grens niet goed doet. Dan vind ik het wel leuk. Ook in trainerstalent. Toch, hij is niet zo heel oud. Mijn leeftijd, denk ik. Nee, jonger, denk ik. Maar
0: best niet oud.
1: Nee, maar het moet nog allemaal, zeg maar, het Antwerp gedaan. Nou ja, en misschien in de toekomst, wie weet. Nederland zelf al, als jullie uitgekeken zijn op Savi.
0: Hij zit er ook relaxed bij die persconferenties. Ik weet niet of jullie ook wat voorbij hebben zien komen. Maar hij zit er heel, hij straalt wat uit.
2: Maar dat past al heel erg bij Van Bommel, toch? Zoals we hem ook wel kennen in Nederland. Dat is niet heel opvallend, vind ik. Gaat altijd wel heel makkelijk met de media om. Hij heeft ook gewoon ballen natuurlijk als mensen, als trainer wel. Maar wat Kenneth zegt, dat bedacht ik ook wel. Het is wel fantastisch natuurlijk als je kunt beginnen tegen Italië. Het is allemaal naam en faam en presteren al jaren helemaal nul werkelijk. Dus ja, dat komt dubbel aan. Je wint van Italië, klinkt fantastisch. Hè? Wij winnen van Servië.
1: Maar het was niet winnen. Het was niet winnen. Het was gewoon de eerste 3 kwartier. Wauw, weet je wel.
0: Ja. Was het nou een goede goal van Gods?
1: Ja, vond ik wel.
0: Of gingen die Italianen, die zag ik aan alle kanten voorbij.
1: Om.
0: Ja, omvallen, voorbij vliegen.
1: Hij moest hem wel even een beetje zo. En dan moest hij hem nog even andere kant op. En Gods met nummer 10. Ja, hij is natuurlijk een andere speler geworden naar Paris Saint-Germain. Dat is meestal wel goed. Maar ja, dat is dan ook weer zo. Oké, hij was niet mee naar het WK.
0: Ja. Wilde zich ook even laten
3: maar
0: zien.
3: Ook gewoon goed dat Van Bommel tegen God zegt, weet je, ook al doe je de 5 acties en ze mislukken alle 5. Ik wil dat je de 6e ook weer die actie inzet. En dat geeft ook vertrouwen. En ik denk dat God echt wel ook zo'n type speler is die dat vertrouwen nodig heeft. En ja, daarom is het ook best wel heel wrang. En ondanks dat België echt op de zijkant hebben ze genoeg keuze, dat hij niet op een WK is geweest. Mm-hmm. Dat is wel jammer. Als je nu ziet wat dat hij die transfer maakt naar Paris Saint-Germain, plus het seizoen wat hij bij Ajax heeft gehad en die goal die hij maakt en hoe die voetbalde en hoe heel België voetbalde. Die voetbalde echt
1: zo
3: heel
1: is
3: mooi.
1: Het natuurlijk wel, hè, Interland. Elke nieuwe periode komt een nieuw bondscoach. Ja. Dan zien we nu 2 spelers uit de Eredivisie excelleren. Nou ja, weet je, dat was waarschijnlijk niet gebeurd onder een andere bondscoach. Of het was gewoon, weet je, dan blijft vaak het bij hetzelfde. Bij de vertrouwde namen die jou eigenlijk altijd wel wat voor je gedaan hebt. Dan voelt vertrouwd en dat soort dingen. En een nieuwe coach komt natuurlijk, nieuwe ogen. Nou ja, en dan is het wel lekker als de spelers die je dan selecteert als nieuw het ook doet.
2: Dat
1: hebben ze gedaan.
2: Voordat dat alle landen hun coach ongeveer ontslagen hebben en een nieuwe hebben genomen. Ja. Dus het is overal fris, toch?
0: Ja. Ja, maar niet overal komt dat frisse er helemaal uit. Dat blije, dat nieuwe, ik noem maar Duitsland bijvoorbeeld.
2: Nee, die daar zit klopt nog in het embryonale stadium met zijn elftal, heb ik het idee. Want gisteravond speelden ze tegen die Grieken en die heb ik toch maar even helemaal gekeken. Maar daar schrik je wel van. En ik weet zeker dat hij ook wel schrikt. Hè. Je kunt zeggen, ik pak 44 spelers, ik ga een nieuwe elftal opbouwen. Maar ik heb ook het idee dat er echt heel weinig kwaliteit in zit. Wie die nou ook opstelt.
1: Hij is iemand van Barcelona, heb je begrepen. Nee.
0: Adeyemi.
1: Die loopt in de stok over het veld.
2: Ja, dat is op papier nog een van de betere. Maar het is echt wel heel matig. En jij gaat nu zeggen dat het elftal wat gisteren speelde is niet een beste elftal.
3: Nee, maar ook het elftal wat tegen Nederland speelde is een prima elftal. Alleen als je echte kanonnen... En dan gaat het van Pavlovic tot en met Musiala, Wiertz, Havertz die geblesseerd uit, Undaf die je niet eens selecteert. Er zijn natuurlijk best wel heel veel Duitse spelers waarvan Klopp denk ik wel weet wat ze kunnen brengen.
2: Maar geen 44 goeie in ieder geval.
3: Nee, er zijn niet 44, of hij heeft nog niet de juiste combinatie. Maar ik vind het wel, en daar hadden we het net over, als straks zij Europees kampioen worden, of ze worden straks weer wereldkampioen, dan zeggen we allemaal van, het is hier begonnen. Met alle spelers in kaart brengen, alle spelers bij je krijgen, voelen. Verschillende samenstellingen, kijken wie waar. Kimmich staat nu op 6, terwijl die eigenlijk in dat hele goede elftal als rechtsback fungeert. Mm-hmm. Nou ja, nu komt Brown er heel erg door. Dus er zitten wel goede dingen bij. Alleen als je heel kijkt naar het creatieve gedeelte, dan moet het van Adeyemi komen. En Adeyemi, als hij geen zin heeft, nou dat is jouw vriend, als hij geen zin heeft, dat de eerste 20 minuten, toen was hij zo nonchalant. Dan komt er een moment in de omschakeling waar Kimmich die bal diep speelt en dan is hij weg. Ja, en daar moet hij gewoon scoren. Het is een beetje, denk ik ook... want je zag ook dat die gasten allemaal op de tribune zitten... en die moeten zich vandaag melden. Hè,
0: ze hebben 44 spelers, twee groepen.
3: Die vinden het die mogen de volgende wedstrijd mogen ze vlammen.
1: Ja. Lekker blijven bloederen, jongens. Wij komen.
3: Dus op de een of andere manier denk ik dat er wel heel veel informatie gehaald wordt. Of het goed is of dat ze straks tweede of derde eindigen.
2: Kan het ook zijn dat hij de opdracht verkeerd begrepen heeft... en dat hij een basketbalploeg heeft samengesteld? Ik heb het nagekeken. Er waren 6 spelers in de basis van 1,90 meter plus.
0: Ja. Okay.
2: Ik denk dat dat een record is, eerlijk gezegd. 6 spelers van meer dan 1,90 meter.
1: Is dit een rode JC in de goede tijd?
2: Ja, die kwamen wel in de buurt, ja, dat klopt wel.
0: Dat is ook zo'n team, ja.
2: Ja, dat is ook zo'n elftal. Maar wat spelers met meer techniek zou ook wel heel welkom zijn. Als je het zo
3: nee, dat klopt. En,
1: maar jij wilde de uitzending beginnen met Duitsland, niet met Nederlands elftal.
0: Nou, we kwamen zo te sprake over... bij sommigen gaat het wel, bij anderen niet. Ja, maar we komen zo op het Nederlands elftal, geen probleem. Het ging ook over... Ja, dan heb je toch nog de Grieken. 44 spelers. Is dat nou handig of niet? Kunnen we dat
1: maar dat is dan weer... Nee, je moet een kleine kern.
0: Ja.
1: Je moet, ik zit wel meer op het spoor. Wat Marciano zegt. Ik denk dat daar heel veel...
0: Informatie halen.
1: Gewoon informatie halen. Want het gaat niet om nu.
0: Nee.
1: Het gaat om straks. En ik denk dat hij nu wel weer meer informatie heeft. Alleen, je kan natuurlijk wel 44 Nederlandse spelers halen. Of selecteren. Maar ja... De volgende lichting is dus Jong Oranje. Ja. Nou, je was er, Marciano.
0: Ja, je wil van Duitsland naar Jong Oranje. Dat gaan we wel heel
1: veel. Nee, maar ik bedoel meer van dat is dan. Ja. Je hebt niet 44 spelers die voor Nederland zelf kan spelen.
0: Maar toch is het paniek wel. Ook al het Schweinsteiger die dan zegt: wij zijn geen topland meer.
1: Dat is toch al lang zo?
3: Maar dat is ook wel heel opportun. Want je moet wel kijken naar. Het proces. Kijk, de ene 45, 46 spelers. De andere, wij hebben nu de vraag... gaat Virgil van Dijk 4 wedstrijden spelen? Mm-hmm. Weet je, zij benaderen...
0: Ben ik eigenlijk straks gast?
3: Nee, maar zij... Ja, maar zij
1: we hebben al één helft genoeg vandaag.
3: Ja, klaar. Nee, zij doen het gewoon anders. En ik, er valt gewoon wel wat voor te zeggen. Als jij de Nations League ingaat om de Nations League te winnen... of de extra prijs die eraan hangt te winnen... ja, dan moet je het doen zoals Nederland. 26, dit is de kern, eentje eruit, eentje erin.
0: Ja.
3: Alleen, zij benaderen het gewoon anders. En zij hebben bijvoorbeeld een Conte op 10 staan... die gewoon aan het werk ziet. Of dat goed genoeg is, weet ik niet.
0: Nee.
3: Maar goed, het is straks...
2: Maar als hij zondag uitgeschakeld is in die Nations League... omdat hij ook van Griekenland... uitverliest, dan denk ik toch dat iedereen behoorlijk onrustig aan het worden is. En dan kun je roepen dat je op de lange termijn bezig bent. Zo werkt het natuurlijk toch ook niet bij een nationale bond. Dus ik vind dat hij wel een risicootje daarmee neemt.
1: Nations League. Twee benaderen. En je weet het pas achteraf. En jouw vraag is natuurlijk ook om... Want als een Nederlands bondscoach 44 had geselecteerd... en dit was niet goed gegaan. Ja, hoezo moet je zoveel?
3: Exact.
1: En toen hij 26 selecteerde, dat is toch veel te weinig?
0: Ja.
1: Ja, weet je, de resultaten die je haalt, dat bepaalt of dat wel of niet een goede is. En die 44 is natuurlijk voor de lange termijn.
0: Wij begonnen...
1: Maar goed, die hoeft niet tijdens de verlies van Griekenland.
0: Nee,
1: dat ben ik wel mee.
0: Nee, dat hoeft zeker niet. Wij begonnen met 26 spelers. Met wij bedoel ik het Nederlands elftal. Er viel hier een aantal af.
2: Ik ken het is dat zij, hè?
0: Ja.
2: Liet hij net nog even.
1: Nou,
4: een beetje vanaf. Hangt
1: een beetje vanaf.
4: Hangt
1: een beetje vanaf hoe het gaat.
2: Had je het over jullie toen het over Oranje ging?
0: Ja, maar er is nu gewonnen, dus nu is het wij. En er zijn een aantal afgevallen. Kluivert, Malen, Brobbey, Geertruida, Gakpo, allemaal naar huis. Gakpo vandaag het nieuws. Alleen Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Nou, eerder nog Til en Meerdink natuurlijk. Er zijn er 24 op dit moment. Geen vervanger voor Gakpo nog even, Arno. Vandaag was dat het nieuws, snap je dat?
2: Ja, maar ik denk wel dat als Daal, die heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, als die fit was geweest, dat hij die misschien er wel bij had gehaald op grond van de Eredivisie dit seizoen. En we zien dat Eredivisie-spelers best wel aardig

0: niks mee te maken van Bronckhorst, want dat gaat
1: nee,
0: wel dat
1: goed. Is, nee, maar de individu heeft er wel iets mee te maken. Want je bent hartstikke blij bij Feyenoord, omdat het gaat goed. Je speelt die positie, je hebt veel vrijheid. Maar het gaat waarschijnlijk ten koste van jouw interlandcarrière. Dus indirect ook ten koste van Feyenoord. Mm-hmm. Omdat een international
0: meer geld oplevert.
1: Meer ding nu is... Ja,
2: 60 miljoen.
3: Wie is vertrokken?
1: Nou, zeg jij 60? Dan zeg ik 65. Wil jij hoger zeggen? Nee, maar die is door het dak gaan. Maar nu valt hij op bij, bij de... Oh, wacht. Ze hebben in Nederlands... Hè? Weet je, hij heeft net met AZ tegen... Wie was het tegen...
2: Sunderland.
1: Sunderland, ja.
0: Maar zou je Valente niet als middenvelder kunnen selecteren als hij 3 keer linksbuiten heeft gespeeld?
1: Kan 100%. Alleen op middenveld is er best wel veel. En als stel je voor dat je excelleert op het middenveld, zoals Zegiel heeft gedaan. Mm-hmm. Als Valente daar had gespeeld en zo, dan was Valente natuurlijk waarschijnlijk Valente geselecteerd. En Zegiel niet als hij linksbuiten...
4: Het punt is dat hij op die teampositie wil die ook diepte hebben. En Valente is toch een speler die graag de bal en de steekpaas wil geven. En hij, hoe Til ingevallen is, ik denk dat dat het... de ideale tien is zoals hij dat ziet. Ja. Dat je rond
2: de spits... ook zou kunnen.
4: Dat Kluivert ook zou kunnen.
0: Daarom selecteer je hem eerst niet.
1: Dat zeg je wel, Marciano. Maar als jij een tien hebt die even 3 mensen wegsteekt... Ja, dan ga je wel denken van, nou, is misschien ook wel handig.
4: Dus hij is een beetje aan het kijken van die team. Bij hem moet diepte maken. En als hij vindt dat het spel breed gehouden moet worden, wat met Frimpong gebeurde, en dat kan natuurlijk ook aan de kant waar Van Bommel stond. Ja, je gaat Valente niet aan de zijlijn zetten. Nee, Valente is echt een speler die tweede team wil zijn. En het liefst vanaf daar zijn actie maakt om iemand weg te steken. Het
1: kan ook zo zijn dat je in de nabij of in de toekomst, dat je wel bij Nederland zelf denkt van, nou, ik wil misschien wel ook zo'n type bij de selectie hebben. Want Van der Ven moet ook zijn ruimte hebben om te gaan.
2: Zeker.
4: Dus dat zit trouwens dat niet kan. Als een linksback, of Van der Ven.
1: Nee, ik ook niet. Maar Nederland heeft echt een probleem op de linksback.
4: Ja, nou ja, Hato heeft dat toch ook gespeeld.
2: Hato bij Chelsea...
4: Weer links centraal. Maar ik vind...
2: Mats Rots.
4: Er komt te weinig uit. Nou ja, dat is misschien op wachten.
2: Is het wachten op?
0: Ja, die liet er bij Jong niet echt zien. Nee. Maar ik denk dat Xavi niet een hele grote fan is van het invullen van... Maar aan de andere kant, er is een moment... tegen Servië, waar het achterin misgaat. En hij natuurlijk wel met zijn snelheid, met zo'n bloktackle helemaal aan de andere kant notabene iets oplost. Hè? Maar ik denk dat Xavi eigenlijk wel daar toch wel meer voetbal wil hebben op die positie.
1: Je hebt, in de laatste 4 heb je gewoon 2 jongens die bij Tottenham 20ste staat.
2: Van Hekken en Van der Ven. Ja.
4: En die vormen een duo. En
1: dat is de ene is aanvoerder en die andere is...
4: Het loopt echt.
2: Maar goed, ze zijn net begonnen. Zie jij nog iemand anders voor die linksbuitenpositie die wij allemaal zijn vergeten misschien? Want het is ons al eerder gebeurd in Voetbalpraat dat we het hadden gehad over vervangers.
4: Ja,
1: Zierkzee was ons even...
2: En dat Zierkzee dat tussendoor fietste. Dus dan is het misschien ook logisch dat hij dan Xavi niemand anders oproept voor die plek.
4: Ik denk dat je de beste wel erbij
1: hebt. Is...
4: Nou, en Daal was dan misschien eventueel op basis van zijn laatste wedstrijd. Ja. Maar misschien nog net even te licht.
1: Ja,
2: maar Van Bommel is wel...
0: Uitspelen kan wel.
2: Is wel vertrokken, hè? In de goede zin van het woord. Die heeft toch een pickstart gemaakt?
0: Ja, omdat hij... je kunt misschien zeggen, er zit nog verschil tussen die twee wedstrijden. Maar de momenten dat hij 1-1 staat, of hij nou met zijn snelheid of zijn beweging er voorbij gaat, dat wapen had hij nu natuurlijk ook weer een paar keer. En... Ja, kijk, we zullen altijd moeten accepteren bij hem, ook het blijft een buitenspeler, dat er ook wel eens wat acties mislukken. Maar dat zal Xavi ook niet heel erg vinden. Maar ook hij, waar we het net over hadden, blijft dat gewoon doen zoals Gods. Ja. Ja, en dan vliegt hij er een paar keer enorm voorbij. Plus die dreiging van zijn schot.
1: Ja, maar je zag het ook. Je denkt ook, hij speelt in Nederland, dan loopt hij zo voorbij. Zoals die van Ajax die naar Manchester United ging. Hoe heet hij ook weer? Die Braziliaan. Die van 100 miljoen mensen.
2: Anthony.
1: Die ging Nederland ook voorbij alsof ze er niet stonden. En in Engeland kon die niks voorbij omdat ze net zo snel waren. Ja. Dus je was ook benieuwd, want Van Bommel loopt zo voorbij. Maar gisteren had hij een paar momenten waar hij zo'n rechtsback van Servië ook in de versnelling nog even versneld. En dat is gewoon met zijn fysiek.
0: Ja.
1: Dat is, weet je, ik denk ook wel dat die twee. Want de Nederlandse competitie is natuurlijk ook maar de Nederlandse competitie. Maar het zijn wel. Ja, excellente spelers.
2: Ja, het is wel grappig dat jij en Arno het los van elkaar al gezegd hebben. Goed voor de Eredivisie dat een Meerdink en een Van Bommel als echte Eredivisie-spelers...
4: En
2: toch,
4: een Til.
2: En een Til in het Nederlands elftal zich toch kunnen...
0: Dat was de trend de laatste jaar toch wel een beetje in al dit soort programma's wel. Van het gaat echt niet, het gat is te groot. Nee. Richting het WK hebben we het ook wel vaak geroepen van

0: Ja, maar zoals vaak met dogma's kloppen ze niet. Want je ziet nu spelers waarvan we het ook niet wisten. Hè? Het is niet zo dat we allemaal een paar maanden geleden zeiden. Want wie had voorspeld dat deze drie spelers de voorhoede zouden zijn van de NL zelf al een jaar geleden?
1: Oh, we hebben toevallig mijn uitspraak.
0: Nou, dan kunnen we wel een paar uitspraken van jou vinden. Dat hadden we niet kunnen voorspellen. Maar dit zijn ook allemaal testen. We weten het niet. En Meerdink, we hebben ook volgens mij allemaal nog wel gedacht nog een paar weken geleden. Ik heb bij AZ alle wedstrijden wel zien spelen dit seizoen. Nou, er waren wedstrijden bij dat je dacht van het mag wel een beetje beter.
1: Ja, maar om international te zijn, dan kijk je ook naar die exceptionele dingen. Wat je doet, die, weet je, hoe je dingen doet van, oh, dat doet niet iemand speciaal. En dan al die dingen, al die andere dingen, dat kan dan groeien. Maar als je dat niet al niet hebt, iets speciaals, dan...
0: Dus kan Kees Smit dat ook, bedoel jij?
1: Ik denk het wel. Want meestal speciale spelers, die worden ook beter als ze met betere spelers spelen die ze sneller en goed begrijpen. Zoals gisteren bijvoorbeeld.
0: Die AZ zijn vrij goed, hè?
1: Ja, maar ze zijn geen internationaal spelers.
0: Nou, langzamerhand wel, maar ga door.
1: Nee, maar ze zijn toch geen internationals. Nee. Ze zijn niet top, man.
2: Je zei maar gisteren.
1: Maar gisteren zag je, maar los van die goals van Meerdink, die penalty natuurlijk ook al bijzonder dat hij een penalty neemt, toch? Ja. Los daarvan, hoe hij die ballen even meegeeft. Wat we zag bij Utrecht uit, bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen, dat zag je inderdaad bij Utrecht. Zag je dat meer dan maar denken, nou, als je dat kan, en dan word je wel goed verdedigd, whatever. Maar gisteren, onder die druk, hoe hij inviel in de eerste wedstrijd, geeft die bal zo easy af.
3: Ik denk wel dat zijn focus, als hij dus blijkbaar getriggerd wordt om een hele hoge focus te hebben. Want het Nederlands elftal is spannend. En je gaat het veld in met echt wel zenuwen. En als jij daar dan doorheen kan voetballen en je kan die focus houden, dan is hij niet normaal goed. Mm-hmm. Want die bal die hij op Dumfries, even zo'n inspelpaas die hij zo heel vlot meegeeft, dat Dumfries alleen op de keeper afgaat. Dat getuigt wel echt van heel veel gevoel in je voeten.
0: Maar dan zou je ook bij AZ eigenlijk los moeten zijn.
1: Tegen Utrecht deed hij dat aan de lopende band.
3: Dat klopt. En toen speelde hij ook echt, denk ik, zijn beste wedstrijd van het seizoen. Alleen, hij heeft denk ik bij AZ een te grote bewijsdrang gehad om in het oranje terecht te komen, om geselecteerd te worden, om gezien te worden. Dus hij is bij AZ bezig om Meerdink te laten zien. Terwijl hij moet gewoon voetballen, hij moet gewoon een goede focus hebben. En dan zie je dat wat hij in oranje gebracht heeft, als hij dat bij AZ, diezelfde...
0: Dat zou makkelijker moeten gaan, denk jij nu?
3: In principe wel. Alleen, hij heeft nu zeg maar het gehaald waar hij heel hard voor werkte. En ik denk dat het nu bij AZ makkelijker gaat. Dus hij heeft een boost gekregen.
2: Hij is ergens doorheen. Maar hoe het ook kan gaan in een voetballeven. Een week geleden gaf hij nog een interview. Ja, ik ben terecht,
3: misschien niet goed,
2: ik ben terecht niet geselecteerd. Ja. Ik ben niet goed genoeg in vorm. Ja. Dan opeens er toch bij. Dan opeens toch ingevallen. Dan opeens Gakpo geblesseerd. Mag ik toch de penalty nemen?
1: Voor mij was het toch een kwestie van tijd. Dat hij... Weet je, geef die jongen even. Die jongen heeft al jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld. Omdat Troy Parrott gewoon een goede eerste spits was. Dus dat was alleen... Ik meende te kunnen zien dat bepaalde dingen, ja, dat kunnen niet iedereen. Hoe hij trapt, hoe hij al die dingen doet afleggen van de bal. En dat is misschien te sporadisch, maar geef hem heel even.
2: Maar zie jij dat soort dingen ook bij Zirkzee dan? Dat soort...
1: Jawel.
2: Ja, die heeft
1: hij ook die dingen. Doelpunt. Alleen naar United, dan ga je altijd naar de kloten. Als je bij United... Ieder speler daarheen gaat, dat wordt niet een betere speler.
2: Nog niet gescoord.
3: Hij is toen geselecteerd geweest toen hij bij Bologna zat, of niet?
1: Ook
2: bij United.
1: Daar speelde hij ook vrij uit en dat soort dingen.
3: Hij was niet normaal goed bij Bologna. En iedereen riep ook dat hij erbij moest. En toen was hij erbij, toen speelde hij zijn eerste interland fantastisch.
1: En toen Brobbie daarvoor.
3: En
1: toen werd het Memphis.
0: Maar hier zet toch de bondscoach van Nederland juist bij die selectie echt zijn handtekening wat hij wil?
3: Ja, hij wil een voetballende spits. Ja. En dat is, hij dacht dat Brobbie dat kon brengen. Nou, en Brobbie is gewoon wat meer gooi- en smijtwerk. En die is gewoon sterk en die leert enorm in de Premier League. Maar als ik dan Meerdink zie...
1: Die wist van een partij finesse.
3: Ja, als ik Meerdink zie, de finesse die hij ook... Die kopballetjes die hij eventjes zo teruglegt, waardoor de doorgevoetbald kan worden. Dat zie ik nog niet bij Brobbie. En ik ga Meerdink echt niet hier ophemelen. Want vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. En nu wordt hij opgehemeld in het Nederlands elftal omdat hij geweldig druk zet.
2: Ja, dus
3: ook bij hem is er, denk ik, met het Nederlands elftal zijn een extra eager focus gekomen. En dat moet hij meenemen naar AZ.
0: Ja.
3: En ik hoop dat hij dat ook echt doet.
2: En die handtekening die
1: maar
2: jij ziet...
1: moet hij daar weg.
3: Eigenlijk wel, maar ja, aan het einde van het seizoen.
1: Nee, maar hij moet echt naar weg. Ja, maar dat is, hij moet getriggerd
0: maar
1: worden.
0: Maar hij gaat toch na dit jaar dan ook weg? Bij AZ hebben ze al even een rekensommetje gemaakt deze week. Ja, absoluut. Van, hallo, gaat geld op de markt komen?
2: Hij moet daar weg, om de volgende stap te maken.
1: Nou ja, het is blijkbaar, dat geld voor sommige spelers, die hebben prikkels nodig. Die hebben, en is veel te vroeg, want hij heeft 7 of 8 wedstrijden nu volledig bij AZ gevoetbald. En is allemaal voorbarig. Alleen dit telt... Dubbel en dwars.
0: PSV gaat hem weer halen natuurlijk.
1: Maar het gaat er meer om, hij moet
0: Van Bommel,
1: getriggerd worden.
3: Klopt. Ja.
0: Het gaat Eindhoven straks.
2: Nou ja, dan schrijven we dat op. Max Meerling
1: kreeg
2: dat moet hij dan weer niet doen. Hij heeft een aantal kanten meegekregen, een aantal tips. Prikkels heeft hij nodig. Hij kan richting PSV als ze hem kunnen betalen. In ieder geval moet hij weg bij AZ. Dat hebben we opgeschreven. Na deel 1 van Voetbalpraat zo meteen. Dan zijn we terug met deel 2. Tot zo. Ja, dat zei je. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Een dag na de wedstrijd tegen Servië. We zitten een aantal dagen voor de wedstrijd uit tegen Griekenland.
1: Goeie overwinning, toch? We hebben eigenlijk vergeten dat het ook gewonnen is.
2: Ja, het is gewonnen.
1: En dan zeggen ze dan, ja, we hebben niet zo goed gespeeld. Maar ja, ik vond wel dat ze hebben heel lang controle gehad.
3: Absoluut.
1: En het baart je natuurlijk wel zorgen dat als ze heel even iets verandert in de rust... is alles kwijt. Toen was Servië echt... veel beter. Even Jovic en Tadic. En toen was Nederland even zo... en dan valt de goal. En wat je irritant vindt aan de goal is dat niemand oplet. Weet je, wordt bam, bam, bam geschoten.
2: Hij kwam de 16, kreeg Nederland hem niet uit.
1: Nee, niet eruit. Oké, dat kan. Maar de verdedigers die zou misschien in plaats van naar de bal kijken... even kijken van, hey, staat er misschien ook iemand in de buurt van ons? En dan één van de twee of één van de drie zou Jovic kunnen dekken. Dat gebeurde niet. En toen dacht je, nou, dat zal toch niet waar zijn dat je eigenlijk tegen zo'n niet al te goede tegenstander controle over de wedstrijd, dat je dan 1-1.
3: Maar had jij toen niet het idee van, Nederland scoort wel.
1: Maar wie dan?
0: Reinders had dat moeten doen.
1: Ja, Reinders, gigantische kans natuurlijk.
0: Ja, maar dat is gewoon een 100% kans. Hè.
1: Ja, een hele grote kans. Ja.
3: Nederland heeft.
1: Maar
3: Nederland
1: Kakko was eruit op dat moment, toch? Kakko was eruit.
3: Ja. En je kreeg eigenlijk best wel grote kansen. En ik vond ook dat je best wel gedomineerd had. En ja, hoe je het went of keert, Veerman is in dit systeem... en dit spelletje wat ze willen spelen, is hij gewoon heel belangrijk. Kijk, en bij Veerman moet je misschien maar op de koop toenemen... dat hij af en toe, het ene moment bijvoorbeeld... dan komt hij met Van Hekken en Gravenberg... staan ze met z'n drieën bij één man en dan loopt er eentje weg... terwijl Dumfries zelfs nog verder weg staat. Dan denk ik, ja, weet je, of je moet ervoor zorgen... dat er een goede communicatie is... of Dumfries moet dan ook af en toe een keer blijven. Nou, en er zijn momenten waar een andere controleur misschien dat eerder ruikt... en die eerder denkt van, oh, wacht even, Dumfries is weg... en daar moet ik misschien de plek oppikken. Dat zal je met Veerman best wel vaker hebben, dat vol gaat komen. Maar wat hij aan een ballen tussen de linies en ballen vooruit, af en toe heeft hij een bal op Summerfield zo strak dat Summerfield hem eigenlijk gewoon kan laten lopen, maar niet eens weet dat hij hem kan laten lopen en die neemt hem dan aan. Er zitten zoveel boodschappen aan zijn ballen dat ja, ik hou daarvan. En ik denk dat het Nederlands elftal daar echt gebaard bij is.
1: Maar dat
3: in
1: is
3: plaats
1: natuurlijk
3: van
1: wat
3: geschuif.
1: Ja, maar het is net wat in bondscoach belangrijk vinden. Ja. Als jij het belangrijk vindt dat je ook af en toe je verdedigende taak doet.
3: Exact.
1: Of je neemt dat is dan het geluk of de pech van zo'n speler. Het is natuurlijk een hele specifieke speler.
3: Absoluut. En hij heeft het geluk dat er zo'n bondscoach is... die eigenlijk ook graag de ballen vooruit wil.
1: We zullen zien, hè, tegen de...
3: Ja, nou ja, kijk, tegen Duitsland... viel hij in en
0: er lag al wel heel veel ruimte.
3: Maar er gebeurde wel wat.
0: Ja,
3: en wij hebben natuurlijk wel vier
1: maar je had
3: jaar...
1: anders geluld als hij die bal... die hij, zeg maar, waar te lang duurde...
3: dat hij erin...
1: dat 1-2 was geworden... Dan is het
3: ik ben sowieso een Veerman-fan.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ik had wel een beetje
1: dan
3: pijn voor hem gehad.
1: Niet zijn
3: dan
1: schuld.
3: Ze hadden misschien ietsjes bij elkaar moeten staan. Nee, weet je, dus... Ik zie dit liever dan dat geschuif. En ik heb te vaak van Dijk naar Van Hekken en naar Van de Ven... weer niks, geen oplossing vooruit en weer breed. Dat hebben we echt jaren gezien.
1: Het lost zichzelf op een Frenkie komt terug en dan speelt hij natuurlijk niet.
0: Ik wou net zeggen, die naam die valt natuurlijk nu even niet rondom Oranje.
3: Dat weet ik niet zomaar.
0: Frenkie de Jong.
3: Stel je voor dat ze nu blijven winnen en het gaat hartstikke goed.
1: Ja.
3: Zou je dan zomaar Veerman eruit gooien en Frenkie erin? Ik vind Frenkie...
1: Ja, ja.
3: 1000 keer een betere voetballer.
1: Frenkie is de hele hart van dit elftal, wat mij betreft.
3: Hij heeft het Nederlands elftal, toen hij erin kwam, heeft hij wel naar een bepaald niveau gebracht.
2: Maar er wordt alleen wel vaak gezegd dat hij niet die ballen naar voren en tussendoor geeft die Veerman vaker wel doet. Ben je dat met de critici eens van
1: Frenkie? Ja, zeker. Alleen hij is natuurlijk zoveel meer. Hij
3: Hij
1: bepaalt de ritme, zoals Kimmich bij Duitsland dat deden in de arena. Ook niet de al te beste elftal, maar je hebt wel zo'n iemand nodig die dat even doet. En je speelt niet voor niks, jaar in, jaar uit bij Barcelona. Op het middenveld, best wel belangrijk.
3: Ja, maar nu hebben ze ook Rodri gehaald, omdat ze ook die ballen, denk ik,
1: hij is te veel geblesseerd.
3: Kijk, ik ben een groot Frenkie-fan, maar ik denk wel dat het Nederlands elftal nu ook gebaat is bij iemand die een paas over 30 meter kan geven en die een bal achter de linie legt op til. En dat doet Frenkie ook, maar Frenkie doet het 1 op de 50 ballen en Veerman doet het 1 op de 5 ballen. En dat vind ik het grote verschil. Hij zoekt gelijk en hij zegt ook, als Til speelt, ik weet, ik kan hem blind leggen.
0: Maar is het onmogelijk dat ze allebei spelen?
3: Nou, dat weet ik. Dat, als je mij hard gelukkig wil maken, dan moet je ze allebei opstellen.
2: Wie zet je daarbij?
0: En dan zal Gravenberg niet spelen.
2: Nee.
3: Ja.
2: En Reinders.
1: Ja. Je bent wel heel erg fan, hè, Marciano?
3: Ik heb het altijd al gezegd. Ik vind wel dat je op die positie, en wij zijn Nederland en we zijn niet Griekenland die inzakt en daar een sloper neerzetten. Wij zijn Nederland en wij willen graag een voetballer op die positie hebben. En dan neem je op de koop toe dat er maar minder.
1: Dat zijn die anderen ook, Frenkie.
3: En dat
1: is, ook
3: dat is eigenlijk al in mijn tijd zo geweest, dat de voetballende zes was eigenlijk meer een voetballer, een middenvelder. Dan
1: nou, Frenkie is toch ook een voetballer?
3: Nou, dat vind ik ook. En Frenkie in de tijd van Ajax, dat hij 3 man voorbij dribbelde en dat hij een overtalsituatie creëerde, vond ik fantastisch. Nou, de een doet het met de paas, de ander met de dribbel. Maar de dribbel is bij Frenkie een beetje weg. Door de enkel, denk ik. En doordat dus de dribbel is weg. Dan blijft er over bal vragen, bal halen, bal vragen, bal halen, bal dribbelen, terug.
0: En roepen wij breien.
1: Wij moeten zien hoe die terugkomt van zijn blessure.
3: Ik hoop dat Frenkie de allerbeste vorm terugkomt.
2: Nee, je hoeft hem ook niet af te schrijven. Toch zit je te kijken, Arno, dan zie je Veerman aan het werk. En dan snap ik dat gaat allemaal snel. Maar dan denk je toch ook, jammer dat hij de afgelopen 2 jaar er niet bij heeft gezeten. Hoeft er niet in de basis. Er hoeft niemand uit. Maar dat hij er eigenlijk dan nooit bij heeft gezeten. En dat hij nu zo belangrijk is.
1: Voor zeker. Nooit bij gezeten. Hij zat toch bij de EK bij?
2: Ja.
1: Dat heb je ook gezien, toch?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en toen daarna.
1: En dan is dat toch antwoord genoeg. Op dat moment was hij gewoon in niet al te goede speler voor het Nederlands elftal, omdat hij veel te veel ballen verloor. Mm-hmm. Kan je die wedstrijd tekenen? Alle ballen verkeerd.
2: Ja, maar hij zei daarover zelf van er zit 2 jaar tussen en 2 kampioenschappen.
0: Maar daar had hij wel
1: dat is ook zo, maar je hebt het over dat moment.
0: Ja, maar het verjaart wel op een gegeven moment. Ik bedoel, natuurlijk,
1: ik heb het ook niet over nu, hoor.
0: Natuurlijk zou normaal gesproken hij afgelopen seizoen, waar hij bij PSV ook ongelooflijk belangrijk was, wel bij Oranje hebben gezeten op weg naar het WK. Koeman heeft heel snel bedacht dat hij hem niet op het WK nodig had en heeft hem dus daarom ook niet laten spelen. Ja, nee, ja, hij bewijst nu het ongelijk van de trainer. Dat kan, maar ook dit is pas nog 1 interland in de basis.
2: Zeker.
0: En moeten we ook even afwachten met de concurrentie die er is.
2: Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat Quinten Timber met zijn hoofd op de knie van Frenkie valt tijdens een WK. Zeg maar iets, hypothetisch.
0: Maar nog even over je noemt Timber, want die is natuurlijk best wel ook wel makkelijk eruit gehaald. Ik vond Timber tegen Duitsland eigenlijk helemaal niet slecht spelen. Ik vond hem eigenlijk goed spelen tegen Duitsland. Omdat ik met Timber ook wel weer een speler zie die wel af en toe gewoon iets doet wat ik niet verwacht. Die het middenveld stramien van balletje breed heel makkelijk doorbreekt. Ook soms met een dribbel, ook met een paas, ook met zijn dynamiek. Ook zijn verdedigende werk doet. Heeft het gif wat je soms wel zoeken op een middenveld. Dus ik bedoel, die is voor mij ook niet weg uit dat,
1: dus Veerman,
0: uit dat middenveld.
1: Timber,
0: we gaan met 6 middenvelders.
1: Wie is de derde? Wie willen jullie voor derde middenvelder? Dat is het Nederlands elftal.
2: Kluivert.
1: Die 3, dat is het middenveld van het Nederlands elftal.
3: Zou zomaar kunnen. En als Frenkie terugkomt, komt Frenkie.
1: Nou, dan
0: dan
1: wens ik jullie veel succes.
2: Dan ga je niet meer
0: voor Denemarken.
3: Niet meer kijken.
1: Ben je toch een hartstikke Deen.
2: Ja, toch wel opvallend, Marciano. Jij gooide deze vraag al in het eerste deel op. Maar we komen er nu pas aan. Weinig wisselingen bij de basiselftallen van Xavi.
3: Hij kiest bijvoorbeeld qua basisopstelling bedoel je?
2: Qua basis. Hij wisselde nu 2 keer, maar Van Dijk, Dumfries. Ga je ervan uit dat hij vier keer basis zouden kunnen spelen.
3: Je hebt Ake nog, je hebt Timber die ook nog teruggekomen is. Hato heb je. Dus er zijn wel een aantal opties die je kan doen. En ja, ik weet niet. Is Nederland de Nations League ingegaan met het idee, we gaan bouwen aan een nieuw Nederlands elftal wat voetballend volgens mij gedachten gaat spelen en winnen of verliezen maakt me niet uit. Of is het Nederlands elftal de Nations League ingegaan, we willen winnen.
2: Ja, maar kan je dat verkopen aan Liverpool?
1: In de eerste zet Xavi. Het resultaat was tegen Duitsland
3: ondergeschikt. Ja. Ja. Was dat niet om jezelf in te dekken?
1: Dat zou kunnen.
3: Maar goed.
2: Maar kan je dat verkopen aan Liverpool, Real Madrid? Van, sorry, we stellen
1: ze hebben niks over zeggen.
3: Nederlands elftal kan je alles verkopen. Of ze blij zijn, is een tweede.
1: Afgelopen maandag ben je in dienst van het Nederlands elftal. En niet van Real Madrid of van Liverpool. Ze mogen doen met die spelers wat ze willen.
0: Het probleem is een beetje dat je nu je belangrijke wedstrijd krijgt bij de Grieken uit. Die hebben 6 punten. Dan ga je niet 8 spelers wisselen, maar hij zal echt wel een paar wisselen. Als Timber 100% fit is, kan hij op 2 plekken gewoon gaan spelen. Ik denk dat Til op 10 gaat starten. Lijkt me best logisch. Dus hij kan heel makkelijk wel een paar spelers wisselen. En als je die dan wint tegen de Grieken, en nou, als jullie ook gisteren gezien hebben die wedstrijd, dan is Nederland echt gewoon beter dan Griekenland. En moet je die, je hebt ook gekeken stiekem, dan moet je die kunnen winnen. Ja, dan kan je thuis tegen Servië nog iets meer doorwisselen. Dan zou je Van Dijk en zo wel vrij kunnen geven. Want die zijn dan klaar. Die gooiden dan wel met de pet naar. Dus ik denk dat je niet tegen Griekenland de gok. Natuurlijk wil hij door. Hij wil door in die Nations League. Hij wil hem ook winnen. Ben ik 100% van overtuigd.
2: Het is steeds over passie en alles. En dat zie je ook aan de lijn.
0: Kom op.
2: Wel.
0: Ja. En die spelers willen ook gewoon winnen. Als jij Nations League speelt, wil je dat ook winnen. Dus ja, die willen winnen.
1: Nieuwe energie.
0: Dus dan, maar dat geeft veel energie. Familie. Als je een prijs pakt. Die pakken we niet zo heel vaak met Nederland.
2: Nee, dat is zeker waar.
0: Dus je wil hem winnen. En ja, dan is het niet slim volgens mij om de hele boel nu op zijn kop te zetten tegen die Grieken. Dus 2, 3 anderen. En dan kijk je daarna wel tegen Servië.
2: En tegen die Grieken verwacht je dan Til en Meerdink in de basis? 2 spelers die er in eerste instantie helemaal niet bij zouden zijn. Die er dan toevallig
0: wel nu al lieten zien met die goal dat ze elkaar wel aardig kunnen vinden. Dus, en dan zal Meerdink misschien ook weer een uur spelen. Daar zal hij ook een beetje rekening mee houden. En dat geldt wel voor meer spelers. Er zal wel een heel wisselprotocol van tevoren worden uitgedacht wie er eventueel in de tweede helft ruimte moet maken. Maar winnen van die Grieken, dan heb je gewoon een hele goede kans dat je ver komt in die Nations League.
2: Een kennetje maakt af en toe geintje over nieuwe energie, familie, dat soort zaken.
1: Maar dat woord is gewoon zo vaak gevallen.
2: Maar je ziet, er gebeurt wel iets, toch?
1: Er gebeurt altijd wel wat als er een nieuwe trainer komt. Want spelers die denken ook van, jezus, ik wil mee. En het is allemaal prachtig en het is allemaal geweldig en al die dingen. En vaak wordt het dan een soort van de trainer die dan net vertrokken is. Dat was allemaal niks. En nu is het echt niet normaal hoe geweldig het is. En wat een openbaring. En weet ik het allemaal. En dat heb je ook bij clubs gehad. Hè. Als een trainer vertrok, dan komt een nieuwe. En iedereen rijdt zijn kans. En over het algemeen is 95% blijft hetzelfde. Zeg maar qua basis. Want er zit gewoon een verschil tussen de spelers. Alleen ja, het is goed dat er iets gebeurt. En dat mensen, zeg maar, dat je echt een verschil misschien merkt. Ja, maar het verschil is niet echt. Ik vind het niet dat het in wereld van verschil is met Koeman. Nee. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja,
1: Want het is ook kwetsbaar.
0: Het is hetzelfde. We winnen niet van een groot land. Nee. Dat deden we met Koeman niet. En we winnen eigenlijk van alles in de middenmoot. Dat deed Koeman ook. En dat doet Xavi ook. Maar daar gaat het er niet helemaal om. Hè.
1: Maar ik heb het meer
3: over. Er was een andere controle onder Koeman. Kijk, Koeman had nooit meer Veerman op die positie gezet. En die had ook nooit Meerdink opgeroepen als vervanger voor Malen. Nog niet. En die had ook niet Van Bommel en Til. En weet je, er lijkt wel alsof er iets. Er lijkt wel of er iets meer.
1: We weten het niet, maar het zou kunnen.
3: Het lijkt, zeg ik ook. Het lijkt wel alsof er, zeg maar, iets meer mogelijk is onder deze bondscoach dan het geëikte 24 namen plan wat er lag.
1: Ja, dat het een soort van in recht was dat je zeg maar geselecteerd werd. Dat je eigenlijk al je abonnement, ja. Dat. Alleen, ik denk ook wel dat we zijn nu ook weer. Want dat was een. Wanneer was de EK? Of de WK was natuurlijk in juni afgelopen, denk ik.
2: Juli.
1: Nu 3 maanden later is het natuurlijk ook nieuwe inzichten, nieuwe spelers die misschien, weet je, het seizoen is nu begonnen en Meerdink doet het goed. Nou, dan doe je het.
3: Van Bommel doet het goed. Maar
1: hoe had je Van Bommel kunnen selecteren? Ja. Niet.
3: Niet.
1: Ik bedoel, hij miste kruisband. Hij was net terug. Dus
0: zeker.
1: Een paar dingen en
3: Nou ja, zoals nu Segiel, die het bij Feyenoord echt fantastisch doet. Jij hebt twee wedstrijden al dat je, zeg maar, geniet van Feyenoord. Mm. Nou, dat is mede door Segiel. Mm. Utrecht heeft een mega voetballend probleem, mede door Segiel. Nou, Segiel was in de vorige cyclus, denk ik, niet erbij geweest in die naam.
1: Maar je haalt
3: van
1: ook, ook niet iemand van Utrecht bij Nederlands Elftal.
0: Ja, toch, dat is best een gekke opmerking eigenlijk. Want
1: nee, dat is helemaal geen gekke opmerking. Wel. Wat jij nu gaat zeggen is gek. Ik weet niet wat je gaat zeggen, maar het moet gek zijn.
0: In jouw ogen en jouw oren wel, maar dat is een hele verstandige opmerking. Zouden we maar eens vaker zo goed kunnen kijken dat we dat wel zien? Want ik vind terecht, Marciano zegt, dat Utrecht stort niet voor niks in elkaar dit jaar. Dat komt omdat CGL daar weg is. Die was vorig jaar dat hele jaar gewoon daar belachelijk goed.
3: Dat was gewoon
0: en dat
3: de
0: hebben we misschien gewoon hebben nog te weinig. Nou, we hebben wel vaak benadrukt misschien, maar misschien toch nog te weinig. Doe het dan maar een keer wel. Ik bedoel, bij Duitsland spelen ook spelers van Brentford en Frankfurt, Hoffenheim. Ik bedoel, het had gekund in theorie. Je ging wel op weg naar een WK. Dat is nog een iets ander verhaal. Maar soms kan dat heus wel. Het is makkelijker om te pakken als hij bij Feyenoord speelt. Dat klopt.
1: Ja, maar dat is ook heel anders om bij Feyenoord te voetballen dan bij Utrecht. Het is heel anders bij Ajax voetbal dan bij AZ voetbal.
3: Eigenlijk mag dat niet. Mag dat voor een bondscoach, mag dat niet uitmaken.
0: Nee, want zoals jij zegt, dat je bij Meerdink dingen ziet waarvan je denkt van daarom snap ik ook dat Tien Oranje eigenlijk meteen mee kan. Zou jij dat misschien dus ook van CGL bij Utrecht kunnen zien? Dus
1: dan ik zag het niet bij Utrecht bij hem, nee? Zoals jullie dat gezien hebben. Nee, ik...
0: We zijn wat vlotter.
1: Jullie zijn altijd wel wat...
2: CGL tegen Jong Noorwegen lukt het hem ook niet. Want nee. Jong Oranje...
1: Hè? Wat?
2: Ja. Ja.
1: Dat kan niet waar.
3: Die uitzondering bevestigt de regel.
1: Nee, hij moet wel gewisseld zijn na 10 minuten of zo.
2: Het werd 0-0. Jong Nederland tegen Jong Noorwegen. Waardoor het chagrijn rondom Jong Oranje nog groter was. Of is dat eigenlijk wel zo? Want dat
1: hoe ging jij naar huis, Marciano?
2: Jij was erbij in deze keer?
3: Zwaar teleurgesteld.
2: Maar waren de spelers en de
3: ook,
2: trainer dat
3: denk
2: ook?
3: Ik, dat zag je wel na afloop, denk ik, aan de spelers op het veld. En ja, er werd wel gelijk gesproken dat er nog steeds een kans bestaat en dat ze daarvoor moeten gaan. Alleen deze wedstrijd, ik miste gewoon vanaf minuut 1 het vuur dat je bijvoorbeeld een Noorwegen wil bombarderen met aanvalsdrift en gelijk bovenop de bal, druk op de bal. En dat miste ik. Het was een beetje weer gezapig en ja, dat vond ik wel heel jammer, want het duurde eigenlijk tot de tweede helft, tot de 70ste minuut, dat er een beetje pit in de wedstrijd kwam en dat er in één keer kansen via Oefkir. Ze kregen wel in het begin gelijk met Hanen kansen en dan krijg je een andere wedstrijd en dat zal echt wel gezegd zijn.
2: Van,
3: als die bal erin was gegaan, dan heb je een hele andere wedstrijd. Klopt. Maar wat je ervoor deed, vond ik gewoon te weinig. En dan heb je een Poku die niet in vorm is. Ik had die in de rust gewisseld, daar hadden we het net over. Daar had je misschien met Sliti. Die bracht meer energie. Soms druistig, maar er zat meer energie. De enige die in mijn ogen echte energie hadden, waren Oefkir en Riet. Nee, CGL ook vanuit stilstand.
0: Maar die kwam ook echt wel heel diep terug te spelen.
3: Ja, maar het was Kwakman, CGL, Smit. En ja, CGL speelt bij Feyenoord veelal samen met Valente op die 10-positie waarin ze echt met elkaar dartelen.
2: Ja.
3: Nou, en dat miste ik nu bij CGL. Die was gewoon vanuit stilstand aan het voetballen. En het hele team. Want Smit probeerde nog wel een paar keer diep, maar dan werd het niet gezien. Achterin was het allemaal wel prima op orde, maar je moest scoren. Nou, en dat miste ik. En dan zag je hem.
1: En nu?
2: Ja.
1: Wat moet er gebeuren?
0: We gaan het niet meer halen. Maar we hebben echt gefaald. Ja, we falen met Jong Oranje. De trainers falen ook met dit elftal. Hier zitten spelers bij. Zoals Kenneth dat zegt, waarvan je kunt ruiken dat ze misschien Oranje halen. Er zitten er echt wel vier.
2: De een ziet het wat eerder dan de ander.
0: Dat hou je toch.
2: Ja.
0: Maar qua potentie, als je naar Reed kijkt, Rots, CGL, Smit, is het niet raar als die de komende jaren kansen krijgen bij Oranje. Dan kan dit niet gebeuren. En als je ziet, ik heb ook zitten kijken, ergertje kapot. Het was labbekakkerig voetbal. Dan zeg je als trainer in de rust, ik haal er gewoon echt alleen om te laten zien dat moet veranderen, haal ik er 2 of 3 uit. Ja. En had hij kunnen doen. Van Bergen had heel veel energie kunnen brengen. Nou, vervolgens wordt er niet gewisseld in de rust, wat ik echt heel gek vond. Dan wordt er daarna 3 keer 1 speler gewisseld. Volgens mij 3 keer 1.
2: Ja. Ja.
0: Waardoor Van Bergen daar bijvoorbeeld daarna er niet meer in kon, omdat de 3 wisselmomenten waren gebruikt. Getrut. Dat kan zo niet. Dat is niet goed.
2: Nee, want je zit te kijken naar een Oranje, Jong Oranje, waar wel wat talent in zit.
0: Ja, maar er komt echt helemaal niets uit in zo'n wedstrijd. Echt niks.
3: Je hebt ook nog Steur. Steur viel in, dus dat is ook nog eentje voor eventueel de toekomst. En Nijstad op de bank. Dus er zit genoeg potentieel. En daar gaat het in principe om. Dat die jongens naar het grote Oranje gebracht worden.
2: Maar dat is toch irritant om te kijken naar een ploeg waar het wel in zit, maar totaal niet uitkomt.
1: Nou,
3: de vorige cyclus wonnen ze alles. En er werd gezegd, je zit zit in een of andere achterlijke groep waarin iedereen alles had kunnen winnen. En dan gaan ze naar het EK en dan haal je de halve finale met heel veel geschuif op die zespositie. Want Proper was geblesseerd geraakt. Nou, nu heb je een nieuwe cyclus met eigenlijk in mijn ogen fijner talent, maar iets jonger. Die jongens die allemaal kampioen zijn geworden met dat met het Nederlands onder 19, die zitten allemaal in deze lichting. En dus dit zijn echt de potentiële jongens die richting Oranje zullen gaan. Alleen dan denk ik, ja, als je dan het veld ingaat en je weet wat het belang is. Je hebt een vol stadion, het was behoorlijk uit...
1: Dat is ook een onderdeel van een goede speler zijn.
3: Ja, nou ja, en dan vind ik dat die spelers zichzelf ook mogen aanrekenen. Ja, en dan kan je als trainer alles op whiteboard en weet ik veel wat aangeven. Maar die spelers, en dan neem ik Poku, en dat is misschien niet helemaal eerlijk, want die jongen die speelt niet zo heel veel, maar dan neem ik Poku. Dan denk ik, ja, dat is nog maar de helft van de Poku die ik ken. En maar dan Smit kwam er ook niet uit.
0: Smit speelde ook echt gewoon met een handrem erop. En,
3: dus ik mis het vuur.
1: Gewoon een ontwikkeling om iets te missen qua toernooi.
0: Ja, er is een Olympische ticket ook weer aan verbonden. Ja, weer aan het EK en zo. Dus je doet echt hele slechte
3: zaken.
0: Maar
3: ze kunnen het nog halen. Kijk, Noorwegen moet gewoon nog tegen Israël. Israël is je grootste concurrent. Want Israël speel je niet meer tegen. Dus als Israël alles wint, gaat Israël als nummer 2 een play-off spelen. Nederland moet hopen dat Noorwegen gewoon gelijk speelt of wint van Israël. Die kans is groot, want Noorwegen heeft uit met 0-3 gewonnen bij Israël. Dus de kans is groot dat Noorwegen gewoon wint. Als Nederland gewoon deze 2 wedstrijden wint tegen een directe concurrent en eentje die er helemaal niks van kan.
2: Slovenië en Bosnië.
3: Slovenië, daar heb je met 10 man 2-0 gewonnen. En de Bosnië-Herzegovina heb je 20 doelpogingen gehad. Bosnië 0. Dus daar moet je ook van kunnen winnen. Als je dus gewoon je best doet en je doet je plicht. Werd 0-0.
1: Ik vind die veel energie brengen aan tafel.
0: Ja. Ik vind hem wel echt een jonge Oranje-expert.
2: Ja, dat is hij ook.
1: Weet je wat?
0: Echt de jonge Oranje.
1: Ga alvast.
3: Ik ben al onderweg. Ik zometeen als het afgelopen is, wat is het? Nog 1 minuut 19. Dan ben ik al onderweg.
1: Dan gaat de auto richting Slovenië. Spelen.
2: Eerst vrijdag is het Jong Slovenië uit. En dan is het dinsdag Jong Bosnië en Herzegovina thuis. En Jong Bosnië is dus die ploeg die 6 wedstrijden heeft gespeeld. 4 keer 0-0. 2 doelpunten voor en 1 tegen in 6 duels. Dus dat is knap op zich. Dan hebben we nog precies 1 minuut, Arno, om de situatie bij Manchester City even...
0: Die is fantastisch. er hangt natuurlijk een grote straf boven het hoofd, omdat ze in de Premier League hebben kunnen aantonen dat ze 114 overtredingen gemaakt hebben.
2: Financiële
1: van
2: doping.
1: De 115.
0: De 115. Ik ben alleen benieuwd welke niet. Maar ja, ze gaan straks in beroep met veel advocaten. Als er een straf uitrolt, straf kan puntenverlies zijn. Dat zal echt wel een forse straf zijn, omdat de Premier League al andere straffen de afgelopen jaren heeft gegeven. Ook echt puntverlies, punten ingenomen, geldstraffen. Dus daar moet gewoon een serieuze straf uitkomen. Dan gaan ze in beroep, dan gaan ze rekken.
1: Wat is een serieuze straf voor jou, Arno?
0: In dit geval, die staat er eigenlijk niet tussen. Ik zou sowieso zeggen, volgende 2 windows geen transfers mogen maken.
1: Okay, ja.
0: Daar pak je ze op.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, ik vind 100 miljoen boete niet zo raar in dit geval.
1: Okay. Ja.
3: Maar niet naar de third division of...
0: Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat kan je voor die supporters van zo'n club ook gewoon niet doen. Of, je hebt er helemaal niks mee te maken.
1: Misschien naar de Conference League sturen.
3: Moest.
1: Dat is pas...
2: Ja, in Italië zijn die straffen weer heel anders.
1: Nee.
2: 100 miljoen.
0: 100 miljoen en geen transfers
2: en
0: mogen
2: geen
0: maken.
2: Transfers. We schrijven het op. We geven het door. Dank voor het kijken. En heel graag. Tot later. Dank allemaal. Ciao.

0: vreemde voor mij.
1: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook 2 verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Denk jij na over een wereldreis? Of over vermogen opbouwen voor je kinderen? Speciaal voor jou is er Preferred Banking. Een exclusieve service waarmee je makkelijk, snel en vrijblijvend persoonlijk in contact komt met onze experts. Voor korte vragen en uitgebreid advies. Jouw plan, onze expertise. Preferred Banking. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Terwijl Max Meerdink de held van Oranje werd, zat Cody Gakpo al in de kleedkamer. De aanvaller inmiddels terug naar Liverpool. Want die is niet meer inzetbaar deze week. Ouderwets uit de wedstrijd geschopt. Dat zie je niet heel vaak meer.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 29 september met Mikkel Schauka. Dat is een tijd geleden. Dat is een beetje jouw tijd, toch? Dat je iemand moedwillig de wedstrijd even uitschopt.
6: Ja.
4: Je had in jouw tijd bij Maassluis wel een paar verdedigers rondlopen die dat konden doen, toch?
6: Ja, die zaten bij mij in de ploeg meestal. Maar nee, ik had dat idee helemaal niet dat hij uit de wedstrijd was geschopt. Maar het is een conclusie van velen. En zijn been zat een beetje klem tussen de voet, zeg maar, waar hij mee in werd gezet. Mm-hmm. En dat gaf wel nare gevolgen, maar... Ja, in eerste instantie dacht ik niet. Hij wordt moedwillig uit de wedstrijd geschopt. Zoals je dat inderdaad in de jaren 80 en 90 nog wel eens voorbij zag komen. Maar goed, ja, of het nou wel of niet moedwillig was. Hij is naar huis en de vraag is hoe lang die eruit ligt.
4: Ja, en geen vervanger erbij. Nee. Is dat logisch? Want bedoel, de een naar de ander valt af. Hè? Geertruida geblesseerd naar huis, et cetera.
6: Ja, dat is op zich wel logisch. Want ze hebben Van Bommel en Noah Lang. Dus ze kunnen voor 2 wedstrijden nog altijd gewoon hebben ze nog een dubbele bezetting. Dus... Als je iemand anders oproept, is het misschien voor de aantallen, ook op het trainingsveld. Maar of links, linkerspits, daar hebben ze voldoende spelers. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar nou niet in één keer halverwege deze interlandperiode een nieuwe speler aan toe wilde voegen. Al is het ook nog maar de vraag wie je dan daaraan toe zou willen voegen op die positie.
4: Ja, en bovendien, zoveel train je ook niet meer. Want het is meer eigenlijk onderhouden voordat je het einde hebt van deze periode. Donderdag Griekenland, vrijdag dan uitlopen, zaterdag rustig voorbereiden op zondag.
6: Ja, ik vind het wel, maar dat is een persoonlijke mening. Ik vind het wel veel, zo'n interlandperiode, zo in het begin van het seizoen, 4 wedstrijden. We zijn natuurlijk gewend geraakt aan 2. En dat het dan voorbij is. En nu zitten we op de helft. Ik vind het best pittig.
4: Maar vind je het best veel pittig omdat het veel interlandvoetbal is en weinig clubvoetbal is? Of wat is het dan?
6: Nou, sowieso ga je wel hopen weer snel op het clubvoetbal. Maar sowieso de interlandse. Kijk, het is natuurlijk altijd nog maar Nations League. Het interesseert natuurlijk bijna niemand wie die uiteindelijk wint, die Nations League. Het is wel interessant omdat we hier en daar nieuwe bondscoaches zien, hè? Dat wel. En ik denk dat het voor deze bondscoach wel lekker is om gelijk 4 interlands te kunnen spelen. Waardoor die echt, zeg maar, echt gestart is. Maar gewoon voor de gemiddelde kijker. Je kijkt natuurlijk toch naar wedstrijden waarbij het eindresultaat allemaal nog niet zo heel belangrijk is. Want ik geloof niet dat de bondscoaches ontslagen worden omdat ze in de Nations League pool degraderen.
4: Zeg nooit nooit. Niet. Zeg nooit nooit. Hè? Er zijn natuurlijk een paar landen waar dat wel kan gebeuren.
6: Ja, er zijn altijd landen die dat wel doen. Maar ik zie ons ook niet de straat op gaan als we ons plaatsen voor de volgende ronde van de Nations League. Dus het zijn net zoveel wedstrijden als dat we op het WK hebben gespeeld straks. Hè? Ja.
4: Nee, je ziet ook veel spelers bij Jong Oranje. Je zag ook Wouter Goes alweer geblesseerd afhaken. Er zijn toch veel jongens die... En dan hebben we nog maar de rustige periode eigenlijk gehad. Hè? Want ik hoor steeds Van Bronckhorst zeggen... na deze interlandperiode, dan wordt het pas echt zwaar. Dan moeten we er echt staan.
6: Ja, maar het is natuurlijk ook logisch als je zo'n langere periode hebt... dat natuurlijk spelers afhaken, omdat je... Kijk, normaal ben je na 2 interlands klaar. Dus bij Gakpo had je nu gezegd, nou ja, die is geblesseerd uitgevallen. Iedereen gaat terug naar huis, ook Gakpo.
4: Ja.
6: En nu is het natuurlijk in één keer nieuws omdat spelers halverwege afhaken. Nou, Klopp heeft dat een beetje getackled, hè, met 2 selecties. Maar Nederland heeft dat niet gedaan. Ja, dan raak je onderweg wel wat spelers kwijt. En op een eindtoernooi gaan spelers natuurlijk vaak door. Omdat je toch hoopt dat het daar wel goed komt. Of dat er misschien toch een klein risicootje wordt genomen. Maar nu, aan het begin van zo'n competitie, is het natuurlijk ook nog zo dat je geen spelers... Dat je daar risico's mee neemt. Dat het lastig is om dat te verkopen aan de clubs. En dat heeft weer te maken met die lange periode van 4 wedstrijden. Ja, dan haken de spelers af.
4: Ik wil even terug naar de kleedkamer. Jij bent iemand die opgegroeid is ook in de kleedkamer en ook meegemaakt heeft, bijvoorbeeld in het amateurvoetbal, dat er spelers binnenkwamen die van buitenaf werden gehaald. Hè? Heb je meegemaakt, toch?
6: Zeker, ja.
4: Ik heb altijd geleerd, als je bij de vereniging blijft waar je bent opgegroeid, dan krijg je minder geld dan de spelers die van buitenaf werden binnengehaald.
6: Ja, dat klopt. Dat klopt.
4: En hoe ging dat dan in de kleedkamer als, nou ja, jij daar ineens zat met je leuke doelpuntengeld en je puntengeld, en er was iemand van buitenaf binnengehaald die voor veel meer geld binnenkwam? Wat gebeurde er? Wat gebeurde er dan in de kleedkamer?
6: Ja, op zich niet zoveel, omdat je er niet zo gek veel aan kan doen. En ook vaak niet weet wat een ander wel krijgt natuurlijk.
5: Nou, dat is niet waar. Dat geloof ik niet.
6: Nee, het is natuurlijk niet zo dat zij binnenkomen en zeggen, nou, ze hebben mij voor 8000 gulden gehaald of zo. Of wat was het in die tijd? Ja. Dus moeilijk. Het gaat er vooral om, hoe is zo'n speler, dat is natuurlijk op alle niveaus, maar ook gewoon op de werkvloer. Hoe is iemand, is die heel goed en verdient hij dat geld? Of blijkt hij veel minder dan je te zijn? En verdient hij toch meer geld, dan gaat het denk ik irriteren. Maar als iemand gewoon heel goed presteert, dan maakt het niet zo gek veel uit, denk ik. Als die ook veel geld verdient. En dat is gewoon ook in het voetbal zo, denk ik. Jij doelt waarschijnlijk op de Saoedi-Arabische.
4: Nou ja, ik doelde een beetje op het verhaal in de tijd. Ik weet nog dat Piet Veldhuizen bij het Nederlands elftal zat. En dat Wesley Sneijder en consorten ongeveer vertelden wat zij verdienden. Of die speelden dan ergens een potje om. En dat ging om heel veel geld. Terwijl Piet Veldhuizen net twee karpers had gekocht. En dat was het, geloof ik, ongeveer.
6: Ja, Noppert vertelde dat laatst ook. Hè?
4: Noppert vertelde dat ook, ja.
6: Dat hij moest betalen ergens en dat hij toch even een huis moest bellen.
4: Ja.
6: Om te zeggen dat het lastig was. En toen hadden twee spelers, met de naam even kwijt, hadden hem geholpen. Mm-hmm. Om de rekening te betalen. Dat was een sushi bar in Qatar.
4: Ja.
6: Die nogal duur was. Maar ja, dat hou je natuurlijk wel. Kijk,
4: en je hebt nu jongens.
6: Ik denk niet dat Veldhuizen dacht, goh, wat oneerlijk dat Sneijder veel verdient. He, want hij was een modale keeper en ook nog bij een modale club. Dus daar zou het hem niet in zitten. Maar
4: wat doet het met de kleedkamer? Want ik kan me voorstellen, je hebt dan nu Reinders, die daar voor veel geld getekend heeft in de Saudi League. Dat geldt ook voor Somerville. Doet dat iets met de kleedkamer?
6: Nationaal elftal niet, denk ik.
4: Nee?
6: Blijkt mij niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral bij een club is, omdat je dat heel goed kan vergelijken. Hè? Dan krijg je het salaris vanuit dezelfde persoon uit overgemaakt natuurlijk. En die vinden dus dat jij beter bent of meer waard bent of minder waard bent dan een ander. En dat is bij interlandvoetbal is dat natuurlijk anders. En van Reinders ligt het nu op tafel, maar veel internationals verdienen natuurlijk heel veel geld. Mm-hmm. En zij verdienen nog veel meer, maar daar leveren ze ook veel voor in. Hè. Dus je kunt dus inderdaad denken, ja, ik speel bij Barcelona, ik verdien zoveel. Reinders verdient nu meer dan ik ooit heb verdiend. Maar goed, die moet daar wel wat voor inleveren, hè, door in zo'n competitie te gaan spelen. In een land te gaan wonen waarin het misschien niet zo prettig is als dat je s'avonds over de Ramblas sloft in Barcelona of iets dergelijks. Dus ja, ik weet niet of dat heel pijnlijk is. Het is denk ik pijnlijker als Reinders op het middenveld speelt naast iemand die daar nog meer verdient, maar niet presteert. Dat je daarvan denkt, dan had ik misschien nog wel wat meer kunnen vragen.
4: Ja, maar ik vroeg het ook omdat hij natuurlijk door Sjoerd geïnterviewd werd. En dat stond bij ons ook van de week op de site en in de krant. En eigenlijk was hij heel open en eerlijk. Hè? En toen zei hij, ja, maar luister, ik heb de toekomst van mijn familie heb ik veiliggesteld. Ook voor de nakomelingen. Ik wil ook niet meer werken naar het voetbal. Dus ja, als je zo'n aanbieding krijgt, ja, waarom zou je het niet doen? En dat is op zich ook gewoon een hele opwekkende, verfrissend antwoord eigenlijk, toch?
6: Is het ook. Alleen, ik vind wel dat we dat geluid wel vaker hebben gehoord als spelers daarvoor kozen. Het is alleen, bij de een wordt het wat meer uitvergroot en als een soort van een bekentenis gezien dan bij de ander. Want Wijnaldum heeft dit soort verhalen natuurlijk ook verteld. Daarvan werd toch vooral gezegd dat hij zijn carrière had vergooid en wat moest hij daar nou, en had bij Feyenoord moeten gaan spelen. Bij Reinders horen we dat niet of nauwelijks of veel minder. Maar allebei waren ze wel, denk ik, vrij open. En ook als ze niet open zijn, weet natuurlijk iedereen inmiddels wel hoe het zit. Ik blijf wel geïnteresseerd in wat hij zegt over die competitie.
4: Ja. Wat je ook al zei.
6: Hij de zoveelste is die zegt dat het beter is dan de Eredivisie. En dat je eigenlijk nog een beetje zit te wachten op de eerste krant die een verslaggever vrijmaakt om eens twee weekenden lang al het voetbal in Saoedi-Arabië te bekijken en
4: nou,
6: te beoordelen.
4: Wat let je?
6: Ja. Wat let je? Nou, er moet meer gebeuren. Het is ook niet meer zo zoals vroeger dat er heel, heel veel mensen op een redactie werkten, waarbij sommigen misschien dachten, fijn als ik deze week ook wat te doen heb.
4: Maar je weet wat er nu gebeurt. De chef luistert deze podcast ook, dus die gaat je vandaag bellen.
6: Ja, nou ja, dan ben ik misschien niet de meest geschikte persoon om te bellen, gezien wat ik deze week allemaal moet doen. Maar het is wel een keer een verhaal om eens goed te kijken naar kun je ze een klein beetje leggen naast Club Brugge of misschien naast Brighton. He, ik neem aan dat het allemaal veel minder is, maar wat daar gebeurt. Maar misschien valt dat wel mee. En je zou ook natuurlijk de statistieken of de fysieke data misschien een beetje kunnen vergelijken. Komen er nog steeds zoveel sprints uit Summerville als dat die had in de Premier League?
4: Maar dat kunnen we opvragen, toch? Die kan je zo bekijken als je de juiste data gegeven hebt. Opvraag bij trainers.
6: Ja, dat is niet altijd makkelijk omdat het over die persoonlijke data gaat, maar die zijn er wel. Maar ik heb dat echte verhaal, zeg maar. In Saudi-Arabië zijn ze veel beter dan de rustige landen, zeg maar, op voetbalgebied. Nederland, België. En de top zal nooit aanraakbaar zijn, denk ik, voor ze. Dus dan hebben we het over Spanje, Italië. Nou, Italië is al wat minder natuurlijk. Engeland, Duitsland. Maar daaronder is het misschien wel vergelijkbaar. En wat is het dan vergelijkbaar? Kunnen ze zich meten met PEC Zwolle of met FC Utrecht of met AZ? Of misschien wel met Feyenoord, Ajax, PSV? Dat is op zich natuurlijk wel interessant om dat dus gewoon een beetje objectief naast elkaar te leggen. En eigenlijk meteen of te bevestigen of af te rekenen met die verhalen van die spelers die daarheen gaan en die zeggen, het is veel beter dan de Eredivisie.
4: Nou, we hoeven volgens mij maar één ding te doen. En dat is volgens mij bijvoorbeeld Marcel Keizer bellen, want die is daar trainer geweest. Die kan dat een beetje... En ook,
6: ja, maar kijk, dan heb je toch wel weer een betrokkenen.
4: Ja, maar die kunnen toch ook vergelijken? Ook... Die kunnen vergelijken. Die hebben de competities in heel Europa meegemaakt. Alfred Schreuder ook.
6: Ja, maar toch is dat natuurlijk... Die zijn toch een beetje...
4: Gekleurd.
6: Gekleurd natuurlijk. Marcel Keizer is ook een slecht voorbeeld. Want die heeft volgens mij sinds die bij Ajax weg is... nooit meer een oproep van een journalist aangepakt. Maar... Ja, kijk, die heeft daar gewerkt en die zal misschien niet 1, 2, 3 zeggen dat het daar allemaal niet zo goed is. En misschien is het ook wel gewoon heel goed. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd, als Sparta in die competitie meedoet, zijn ze dan volstrekt kanseloos? Of kunnen zij op fysieke data soepeltjes mee? En is het ook nog eens goed of lastig te vergelijken omdat daar met warmte wordt gespeeld? Hè? Ik las ook dat Reinders zei, ik ben de hele dag thuis met vrouw en kinderen. Wat ook leuk is, denk ik. En dan 's avonds gaan we trainen, want we ontwijken de warmte een beetje op die manier. Nou, ik ben benieuwd hoe dat zich verhoudt. En kijk, er is natuurlijk wel een aanwijzing dat spelers die daar spelen toch vaak op een EK van WK terechtkomen en dan ook nog eens goed presteren. En zo'n Laporte is er niet minder van geworden. En ik heb Summerville deze twee interlands gezien.
4: Ja.
6: Die is er ook niet minder van geworden. Reinders was wat moeizamer, maar Summerville is echt niet minder geworden. Kan ook zijn omdat hij er pas net zit, hè, als een speler uit de top van het amateurvoetbal in een vierde klasse gaat spelen, is hij de eerste weken ook heel goed en daarna zakt hij mee met het niveau. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Dus,
4: ik ook, ja. Ook omdat al die spelers, dat Xavi zegt het. En Talpa heeft er interesse in, want die hebben die recht.

0: punt. Als Ajax op bezoek gaat, over het algemeen, hè, bij PEC Zwolle of iets dergelijks, is het ook niet de meest lastige wedstrijd over een heel seizoen genomen. Dus ja, dat vergelijken, dat is natuurlijk, het is niet helemaal te doen, maar het is wel te doen. En dat zou nu eigenlijk misschien wel eens een keer moeten gebeuren.
1: Ja, ik moet trouwens nog even Bart van der Tang bedanken. Gisteren in de podcast hadden we het eigenlijk, Sjoerd en ik, heel automatisch bijna over het Oostblok met Servië. Maar dat is het niet. Zijn vriendin komt uit het Belgrado en die zei, het is eigenlijk Zuidoost-Europa. Behoort niet tot het Oostblok. Dat is zeg maar dat we dat even helder hebben. Dus bij
0: ik hoorde het ook. Ja. Ik hoorde het ook.
1: Je wilt ook gelijk ingrijpen.
0: Nou, ik dacht bij het Oostblok altijd aan Polen, Tsjechoslowakije destijds, Oost-Duitsland.
1: Ja, maar je bent ook wat ouder, hè?
0: Nou, iets.
1: Ja, iets. Ja, ja iets. Dat scheelde hoor een paar jaar.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat ik was wel bewust meegemaakt in de periode.
0: Dat toen alle grenzen omvielen toen ik geboren werd. Maar jij hebt ze toch ook nog wel gezien? Die,
1: Nee, zeker. Ik heb die grenzen ook meegemaakt. En Marcel van Oosterom die stuurt nog een berichtje vanuit Belgrado Live dat Harry niet meer als Tieteman door het leven gaat. Dus dat hadden we in Amerika al gezien, natuurlijk. Maar toen dachten we, misschien komt het nog doordat hij in Amerika was, dat hij bang was dat IJs hem zou oppakken en het land uit zou zetten of de titel zou doorprikken. Dat kan natuurlijk ook. Maar hij blijkt nu ook in Belgrado titeloos door het leven te gaan. Dus het is andere tijd voor Harry.
0: Ja, misschien een beetje met zijn tijd meegaan.
1: Ja, dat kan.
0: Kan maar eigenlijk ook niet meer natuurlijk, dat zo accentueren.
1: Waarom niet?
0: Nou, in deze tijd is dat toch allemaal, ligt toch allemaal een beetje gevoelig. Met de tieten en noem alles maar op, ja.
1: Ja.
0: Ah, lastig onderwerp. Laten we het ook niet over de VAR hebben. Daar heb ik ook genoeg over.
1: Nee, gaan we het ook niet meer over hebben. Waar we het over gaan hebben. Heb jij het gezien, het filmpje van de NOS? Rondom de interland van het Nederlands elftal?
0: Nee.
1: Nee? Heb jij, nou, ik ga je nu even doorsturen, ook die afbeelding. Kan je nog even bekijken, want je hebt je telefoon naast je liggen. Ja. Nou, dit moet je toch even zien. Ik werd alle luisteraars die dit volgen, zeg maar, die hebben dit berichtje naar mij doorgestuurd met de afbeeldingen erbij. Dus heel veel luisteraars kan ik je vertellen, want we hebben er vrij veel. Die toch even een fragmentje doorstuurde uit het filmpje van In het Spoor van Oranje. En kijk wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: Oh. Ja.
0: Het lijkt wel een metro, maar dat is het niet.
1: Een bemoedigend klopje voor de journalist geeft Xavi. En aan wie geeft hij dat bemoedigende klopje?
0: Ja, bij Wijfels.
1: Ja, Maarten Wijfels.
0: Ja. Ik hoop niet dat hij daar, zeg maar op een andere manier over hem gaat schrijven. He? Dat
1: nee, was, ik heb ook gezegd, wel kritisch blijven, zei ik.
0: Ja, ja, ja. Weg met de weg, niet embedded worden natuurlijk.
1: Nee, of dan gewoon assistent bondscoach weer definitief worden, zoals het ook de afgelopen jaren geweest is natuurlijk. Dat kan ook, hè?
0: Ja. Ja. Dus de Spaans is niet goed en ze hebben al 17 assistenten, maar ja, hij komt heel dicht bij de bondscoach.
1: Hij komt heel dicht en de bondscoach doet een bemoedigend klopje naar hem, hè? Dat is duidelijk.
0: Maar onze luisteraars weten nu natuurlijk niet waar we het over hebben.
1: Nou, ik zei al, bij de NOS, in het item.
0: En jij stuurt iedereen even naar de concurrent.
1: Ja, ja, maar dat is toch...
0: Weet je waar ze lekkere sperfs hebben?
1: Nou,
0: zei ze, vertel eens. De vrouw van de zaken waar ze sperfs verkocht.
1: Maar Joe's zei ook toch, toen we bij Joe stonden in Kansas City, zeiden ze ook, misschien kom je iemand tegen van een goed restaurant uit de buurt en ga je daar een keer eten.
0: Ja, ja. Ja. Dat was wel nadat we al daar in de rij hadden gestaan. Maar goed, het kostte ons weinig geld die avond, dankzij jou.
1: En
0: maar laten we niet op Joe terug blijven blikken, want straks krijgt hij nog...
1: Nou, ik wilde hem namelijk als bruggetje gebruiken. Want velen zeiden toen we dat filmpje lieten zien, dat is de broer van Jurgen Klopp, die we toen geïnterviewd hadden bij Joe's. En dat was eigenlijk een bruggetje naar Jurgen Klopp bij Duitsland. Want die had een lekkere start. Eerst gelijkspel tegen Nederland en dan verliezen van Griekenland.
0: Ja, en de Grieken die zijn uitgeschakeld voor het afgelopen. Want iedereen heeft het nu over een geweldig elftal en een geweldige generatie die eraan komt. En dat zal allemaal wel, maar ze zijn uitgeschakeld in een pool naar het WK toe met Schotland en met Denemarken. Dus het is ook niet zo dat... daar hebben ze ook gewoon twee keer van verloren van Denemarken. Die hebben op het WK niets gepresteerd. Dat het een onklopbaar team is om het maar eens op Klopp te houden. Maar ik was wel gefascineerd door Klopp. Allereerst afgelopen vrijdag in de arena, waarin die werkelijk waar de Duitse en de spaarzaam opgekomen Engelse pers volkomen inpakte met die pet op zijn hoofd, die glimlach. Dat lacherige. Iedereen is natuurlijk enthousiast over hem. Maar nu had hij iets geniaals, vond ik. Hij zei nadat ze van Griekenland hadden verloren, het Duitse voetbal bevindt zich momenteel niet in de beste situatie aller tijden. Het is niet zo dat als Jurgen Klopp langskomt, zijn hand er even oplegt en alle problemen dan zijn opgelost. Dat wist ik van tevoren al. Dat dacht ik, dat doet hij zo goed. Oh, mochten anderen dat nog niet weten, dan weten ze het nu. Want het is nog slechter dan voorheen, hè? Ze verliezen van Griekenland thuis. Dat is nog nooit gebeurd. Maar dat met deze uitspraken gaat hij daar natuurlijk slalomt hij daar op een geweldige manier omheen. Mm-hmm. Door net te doen alsof dit is wat Duitsland is. Maar het is niet zo dat zij onder Nagelsmann en zijn voorgangers ook even thuis van Griekenland verloren. Alleen hij schetst het nu zo slecht, dat het zo slecht

0: Het is dat, ja, dit is eigenlijk even op dit moment even niet anders. En hij heeft heel veel tijd nodig om daar bovenop te komen. Maar het was niet zo dat Duitsland zo diep in de put zat. Natuurlijk hebben ze een slechte eindronde gespeeld in 2026. Maar in 2024 werden ze geroemd om hun voetbal op het eigen EK. En niemand vindt het normaal dat ze van Griekenland verliezen. Maar Klopp draait dat op zo'n schitterende en sluwe wijze. Dat je als kijker denkt, wat kunnen we nu op dit moment even van hem verwachten? Alsof Van Bronckhorst zegt, na een nederlaag tegen PEC, we stonden er niet goed voor bij Feyenoord, dat wisten we. En als we het nog niet wisten, weten we het nu ook. Dan denk je, al die trainers ervoor verloren ook niet van PEC. Nee. Ik heb trouwens niks tegen PEC, gebruik nu veel PEC.
1: Ja, je gebruikt heel veel PEC de laatste tijd, merk ik. Ja,
0: ja, straks klachten uit Zwolle. Maar daar is Klopp natuurlijk wel echt heel goed in. Ik ben wel benieuwd.
1: Het is trouwens een beetje Beenhakkeriaans, hè? Don Leo kon ook altijd, na die 10-0 van die Feyenoord verloor bij PSV, kon Don een persconferentie beleggen. En iedereen liep weg met het idee, als je het zo schetst, dan is het eigenlijk heel normaal dat je met 10-0.
0: En zelfs ik dacht, kan ook wel een keer gebeuren. En dat dan kom je bij de mensen die zeggen, wat ga je tikken? En die zeggen, maar dat is natuurlijk wel een beetje raar dat we de 10-0... Dan word je weer met beide benen op de grond gezet. Maar de Don had dat zaadje wel in ons hoofd geplant. En daar is Klopp dus ook goed in. Natuurlijk, als die van Servië verliest, wordt het weer een heel ander verhaal. Want hoe kan je dat nog verkopen? En van Servië zullen ze normaal gesproken niet verliezen. Maar het is wel een moeizame start die heeft. En hij neemt de druk weg door dit soort dingen te zeggen.
1: Ja, dat is ook knap, toch?
0: Zeker knap, zeker, ja.
1: Maar je kan ook het gevecht aangaan natuurlijk met de media. Dat krijg je natuurlijk ook vrij vlot natuurlijk, hè?
0: Hij nam ook alles op zich en daar zei hij ook bij, al dat gewissel, weet je wel, door al dat gewissel, en dat doet hij natuurlijk ook zelf. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, wat Xavi doet, ik selecteer 26 namen, ik speel met mijn beste spelers. Maar hij doet nu, door al dat gewissel, dan wordt het toch lastig om wedstrijden te winnen. Maar dat doet hij. Ja. Dat deed me denken aan Van Persie, die vaak bij een persconferentie zei, die sliet hij. Het zou mij niks verbazen als die binnenkort speeltijd krijgt. En dan zeiden we de afgelopen wel eens, als wij dat zouden zeggen, is het normaal. Maar jij beslist of die speeltijd krijgt. Dus het is een beetje raar. Als jij dan als beslisser zegt, het zou mij niks verbazen als die binnenkort speelt. Alsof jouw vrouw zegt, het zou mij niks verbazen dat we morgenavond macaroni eten. En als zij voor het eten zorgt. Ja, dat beslist zij. Zou pas gek zijn als iemand die het niet beslist daar goed mee zit. Dus dat doet Klopp gewoon goed. Alleen je weet hoe het in het voetbal werkt. Nog een paar nederlagen en daar prikken ze ook bij Klopp er doorheen.
1: Ja.
2: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: In Xavi werd gepresenteerd en die kreeg bij zijn tweede perspresentatie de vraag, wat vond hij leuk aan Nederland? Dat was de directheid van de staf. Hè, want 10 uur is 10 uur vergaderen en niet 5 over 10 zoals in Spanje. Maar ook de directheid. In België lopen ze ook weg met Mark van Bommel. Hè? Het is gelijk duidelijk hoe ze willen spelen. En het is allemaal duidelijk. De Bruyne ook in de voorbeschouwing op het duel met Frankrijk.
0: Is ook een geweldenaar erin. En als je ziet hoe zij op dit moment praten over Mark van Bommel, dan kun je eigenlijk niet voorstellen dat hij bij ons helemaal niet in beeld is geweest in de functie van het Nederlands elftal. Omdat we toch ook een beetje een moeizame zoektocht was. En dat we nu ver over de grens zijn gaan kijken. En waarbij Xavi natuurlijk daar helemaal buiten staat en alle kans moet krijgen om te slagen in Nederland. Is het toch een beetje gek dat een oud ploeggenoot van Nigel de Jong helemaal niet in beeld is geweest bij Nederland. Dus er bestaat intern in Nederland is een heel ander beeld van Mark van Bommel dan dat het in het buitenland is. En natuurlijk, het is allemaal maar net begonnen, ik weet het.
1: Weer de broodsweken,
0: En straks zal alles nog veranderen. Maar als je nu de commentaren leest en de persconferenties volgt, dan zie ik een in katzwijm gevallen Belgische pers die daar van Bommel ziet, die alleen maar rake dingen zegt. En hij is er heel slim in. In zijn eerste interview zei hij, het noemde hij zo 8-9 oud-topspelers van België op uit zijn hoofd. En toen zei hij ook nog even George Grün, die ons het WK kostte, met die kopbal in de Kuip. Destijds. Dus hij speelt daar natuurlijk heel goed op in. Maar op dit moment, is een geweldig resultaat natuurlijk tegen die Italianen. En toch ook wel zijn duidelijkheid. En dan ook dingetjes als, die opstelling heeft hij al ruim van tevoren gegeven. Waarom niet? Ja, daar gaat hij het wel een beetje op winnen van ten opzichte van zijn voorgangers. Rudy Garcia, Domenico, Tedesco, ook Roberto Martinez misschien wel een beetje. Dus hij start uitstekend. En
1: is het dan ervoor dat hij in België werkzaam is geweest ook? Want die andere bondscoaches die van buiten afkwamen hadden natuurlijk misschien ervaringen in andere competities, maar dat was vaak de afstandelijkheid. En hij heeft daar gewerkt in Antwerpen.
0: En gepresteerd, dus dat scheelt sowieso. Maar goed, dat had voor ons natuurlijk ook een punt kunnen zijn. Dat we denken, ja, hij heeft daar toch goed gepresteerd. De dubbel gewonnen met Antwerp. Dus hij is bij ons ook een kandidaat. Wij hebben dat, nemen dat blijkbaar toch op een andere manier serieus dan dat de Belgen dat doen. Maar ja, hij heeft daar natuurlijk wel een voorsprongetje gehad. Maar ze kijken daar toch op een hele andere manier naar hem. Wij kijken toch een beetje naar de PSV-manier. En daar is het natuurlijk een beetje treurig geëindigd. Ja. Dat is het beeld wat we hebben van de trainer van Bommel. En ik zie ook wel eens dat hij bijvoorbeeld bij vacatures werd genoemd. Hè, bijvoorbeeld Feyenoord destijds. Dat er toch heel veel reacties op komen van zijn jullie gek geworden? Of, dus wij zien dat helemaal niet zo. En ik, als wij hem als bondscoach naar voren hadden geschoven, was daar denk ik diezelfde reactie op gekomen van waarom van Bommel. Maar in België kijken ze er heel anders naar. En als ik mensen spreek die dat elftal volgen, ja, die zijn eigenlijk allemaal enthousiast over hem. Gelikte persconferenties, goed tactisch plan, spelers die enthousiast zijn, de juiste mensen oproepen, ook nog eens op de juiste manier proberen bijvoorbeeld Courtois binnen te halen. Er was wel wat commentaar van Philippe Albert en er was ook een vraag vanuit Nederland dat hij nog geen Frans spreekt. Ja. Maar dat zijn echt hele kleine dingetjes die hem voor zijn voeten kan leggen op dit moment.
1: Toen hij bij PSV-trainer was, was beginnend trainer en ja, hij was daarin misschien eigenwijs en zat ook op de stoel van de medische staf. Die verhalen kwamen allemaal naar buiten, maar daarna heeft hij ook nog in Duitsland gewerkt. En in Bel, een mens gaat ook verder, toch? En ontleert ook van zijn fout als het goed is.
0: Zeker, maar in die theorie had hij dus ook nu op een lijst in Zeiss kunnen staan. En dat vonden ze niet. En hij was ook nog op het WK. En dus was hij ook nog in de trainingskamp, hebben we hem zelf gezien. Dus het is niet zo dat mensen die aan het roer zitten denken, die van Bommel, daar moeten we helemaal niks van hebben, laat die alsjeblieft niet komen. Maar ze hebben toch niet gedacht van laten we hem als kandidaat voor het Nederlands elftal nemen. En ja, het is allemaal witte broodsweken wat je zei. Over een half jaar kan alles anders zijn. Als Savi alles wint en van Bommel wat minder. Maar het kan ook andersom zijn. En dan zou het toch altijd nog een keertje boven kunnen komen. Dat je denkt, ja, België, een vergelijkbaar voetballand als dat van ons, als ons nationaal elftal. Is dat dan logisch dat daar een bondscoach is die het geweldig doet, maar die bij ons niet in beeld was, terwijl we het zelf op dat moment minder doen? Dat kan altijd nog een item worden. En het verbaast mij ook wel een klein beetje dat hij totaal niet op die lijst heeft gestaan. Terwijl die, misschien had hij het wel niet gedaan, net als Slot, maar volgens mij was er een periode dat hij dat best wel had gewild. Al zag ik wel dat die CEO van de Belgische Bond, al voor het WK, wat de Jong dus niet deed, voor het WK al eens gaan praten met Van Bommel. Ja. Toch om te kijken, als Garcia stopt, wat hebben we dan voor opties?
1: Jij noemt trouwens Slot. Hoe gaat het eigenlijk met Arne Slot?
0: Ja, die zit
1: In Zwolle.
0: Die zit in Zwolle of in Ibiza en die zit het voetbal te kijken. En dan zal die hem kennende denken, dit had ik anders gedaan, dit had ik zo gedaan. En ik weet het niet, ik denk dat hij dat het toch, zoals het bij veel trainers gaat, dat ze tevreden zijn met wat ze nu doen. Hè. Dus genieten van hun rust, maar dat het toch altijd wel een beetje gaat kriebelen met wat er mogelijk is op clubgebied. Hè. Is er een club straks die toch aanklopt? En dan is het altijd een club waarvan het seizoen al een beetje vergooid is, normaal gesproken.
1: Ja.
0: Dus ja, normaal gesproken is het toch een tijdje toekijken voordat je ergens instapt. Maar ik neem aan dat hij alles kijkt en veel volgt. Hij was nooit fan van het interlandvoetbal. Misschien heeft hij daar nu een uitzondering voor gemaakt, omdat hij zelf bijna bondscoach was en misschien al in zijn hoofd had. Zo en zo had ik het gedaan als ik ja had gezegd. Maar het is wachten.
1: Het is niet wachten op Dick Advocaat. Die blijft doorgaan. Deze week 79 geworden is volgens mij, hè?
0: Klopt, ja. 27 september.
1: Ja, ik zag het zeg maar voorbij komen, het feest op Curaçao met trommels en al. Werd hij gefeliciteerd. Had eerst gewonnen van Costa Rica. Na een 3-0 achterstand 4-3 winnen. En vervolgens op gelijk met 6-1 winnen van Nicaragua. Ja. Gaat gewoon door, hè, op Curaçao.
0: Ja, zeker die van Costa Rica. Dat was toch een land waar wij ook moeite mee hadden, hè, destijds op het WK. Dus best wel een voetballand. Het zal wel een slechte generatie zijn. Weet ik het wat allemaal nu. Maar het is ook natuurlijk niet zo dat Curaçao zomaar uit 80 spelers kan kiezen. Maar ja, toch goed. Natuurlijk 3-0 omdraaien naar 4-3. Dat brengt wel iets teweeg. De volgende overwinning ruim en makkelijk. Dus ja, die gaat een prima maand daar draaien met 4 interlands. En dan zo snel mogelijk weer terug. Want dat is natuurlijk een beetje het hele euvel bij hem. Hij kan natuurlijk niet iets aanpakken waar hij heel lang weg is van huis. En dit is eigenlijk ideaal voor hem.
1: Ja, vrijdagochtend Trinidad en Tobago. Vrijdagnacht om 12 uur is dat in ieder geval. Nog één dingetje. In de zoektocht naar nieuwe clubs komen ineens namen naar boven drijven dat je denkt, echt waar? Mitchell Bakker, die met NEC meegaat op trainingskamp. Ik dacht zo, ben je bijna vergeten inderdaad. 26 pas.
0: Ja, maar zware blessure gehad natuurlijk. Ja. Hè? Kruisbandblessure. En einde contract in september. Dit is eigenlijk wel een beetje wat bij NEC past. En wat voor hem misschien ideaal zou zijn. Hij moet natuurlijk gaan spelen na zo'n blessure. Ja, en dan denk ik terug aan Liel Feyenoord. Niet eens zo heel lang geleden, 6-1. Toen was hij echt de beste man op het veld aan de kant van Liel. Speelde hij echt uitstekend. Ja, dan komt zo'n zware blessure. En dan heb je de clubs in één keer niet meer voor het uitkiezen. Dus volgens mijn berichtgeving, of de berichtgeving die wij hebben via Jeroen Bijma in de Gelderlanden, is het gaan ze kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen op dat trainingskamp. Maar dat hij het niveau heeft van top Eredivisie, dat is natuurlijk niet zo moeilijk te raden. Het is alleen even de vraag, is hij fit genoeg? Is hij gelijk inzetbaar, denk ik? Daar zal ik wat moeten verdienen. En ze hebben nog een paar linksbacks die eraan komen. Dus het is ook misschien de vraag, kan hij ook nog op een andere manier uit de voeten? Dat denk ik wel. Maar het is leuk dat hij, dat hij een kans krijgt. En dan kun je het misschien beter toch in Nijmegen doen dan dat je ergens in Italië bij een wat onbekendere club voor je, dat je daar de boel op moet pakken. Hij is een Nederlandse trainer, ze kennen hem. Dus ik denk dat het een goede zet is. En dan kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
1: Ja, en dat is een beetje ook natuurlijk wel mooi, dat die Eredivisie dan soms ook een pleisterplaats is om weer een beetje terug te komen op niveau en dan weer door te kunnen gaan eigenlijk.
0: Nou ja, kijk, Guus Til bijvoorbeeld, we hadden het er van de week. Jij brak gisteren nog een lans voor hem, maar die heeft natuurlijk ook een hele moeilijke periode gehad in Moskou en in Duitsland.
1: Ja.
0: Die kwam terug in Nederland en in no time zat hij bij het Nederlands elftal. Dus het zijn wel vaak dingetjes dat je daar, als je daar het niveau weer kan oppakken. Die had geen zware blessure gehad, dus dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar de Eredivisie kan je wel snel weer op de rit zetten en in de picture brengen.
1: Nou, dat lijkt me ook mooi. Dan gaan we tot slot deze podcast, Mikkels, naar de vraag van vandaag, toch?
0: Ja.
3: De vraag van vandaag.
1: Want dit was de vraag van Sjoerd gisteren.
4: We zijn hier nu in Belgrado, in dat schitterende Rajko Mitic stadion, dat ook wel Maracana wordt genoemd. En dat stadion is wereldberoemd geworden, onder andere dankzij die penalty van Panenka in 1976. Toen werd het EK namelijk in Joegoslavië gespeeld. En dat was een heel klein EK, daar deden maar vier landen aan mee. En er waren ook maar twee stadions destijds op dat EK. Nederland speelde twee wedstrijden op dit toernooi. Allebei in dat andere stadion, in die andere stad in Joegoslavië. Dus niet hier, maar in het tweede stadion, zou ik maar zeggen. En de vraag is, welke stad en welk stadion was dat?
1: Ben je dan te kijken alsof je het gewoon uit de blote kopje weet?
0: Nou, het was Zagreb. Dus ja? Het is even zoeken, want dat is nu Kroatië uiteraard. De naam van het stadion vind ik moeilijk.
1: Maximierstadion. Dat was de wedstrijd, 76. Inderdaad, in het kader van de eervolle vermelding, Paul van Vliet had dat goed. Ook raar trouwens, als je over nadenkt, het EK met vier landen, dat zou niks voor Infantino zijn. Die zou het niet bedacht hebben.
0: Toen we het EK wonnen, was ook bij acht landen. Hè?
1: Ja, klopt. Dus
0: het was kwalificeren eigenlijk al een geweldige prestatie. Ja, dat 76 EK, ik ben van 73, dus ik heb dat niet gezien. Of in ieder geval niet bewust meegemaakt. Maar dat staat natuurlijk vooral als de rode kaarten die Van Hanegem onder meer kregen.
1: Neeskens ook, hè?
0: Ja, dus ze met negen man eindigden.
1: En weigerden af te trappen na een tegengoal. Ja, allemaal dat soort
0: stond niet in de regels volgens Van Hanegem dat hij daar zich moest melden. Dus en dan hebben we het over een klein zijsprongetje. Dan hebben we het over voetballers met een eigen gereidheid, eigen mening. En er komt een boek aan van spits Michiel Kramer.
1: Leuk vind ik dat tenminste, iedereen heeft tegenwoordig een boek. Dat is natuurlijk de andere kant, het fenomeen een voetbalboek. Ja.
0: Nou ja, ik heb hem daarover gesproken, geïnterviewd. En dat was ook wel een dingetje voor hem. Hè. Geen international geweest, et cetera. Michiel Kramer. Maar plus dat er natuurlijk ook een soort van druk op lag. Want Michiel Kramer is natuurlijk niet iemand die zegt, ja, het kan A zijn, maar het kan ook B zijn. En vergeet C niet. Hij is natuurlijk nogal uitgesproken. Dus ik was vandaag in Barendrecht, waar hij weliswaar meer dan een uur te laat was. Dat was jammer. Weliswaar door een file. Daar kon hij ook weer niet zoveel aan doen. Maar dat was een geanimeerd gesprek over een boek wat ik al heb mogen lezen.
1: Is leuk.
0: En dat is wel, daar staan wel wat explosieve dingen in die zin. Hij onthult wat geheimen. Bijvoorbeeld hoe dat broodje kroket uiteindelijk in zijn mond terecht is gekomen. Waarom die vorig seizoen maandenlang niet heeft gespeeld. En dat is een ander verhaal dan dat je zou denken. Maar ook gaat hij in op allerlei namen in het voetbal. En dan spaart hij ze niet. Dus hij vertelt over zijn trainers, met wie die wel kan opschieten en met wie niet en waarom niet. En hij gaat ook in op wat hij nou van Jasper Cillessen vindt, weten we inmiddels wel natuurlijk. Maar er zijn nog wel een paar mensen waar hij een duidelijke mening over heeft. Dus dat gaat de komende weken denk ik wel hier en daar een beetje terugkomen. En wij hebben, zonder nou alles alvast te verklappen, wij hebben een interview met hem. Dus dat eind van de week hebben wij dat zelf ook. ook.
1: Ja, leuk. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik ga eens even. Dat boek ga ik zeker lezen. Wie heeft het geschreven?
0: André Valkeman. André Valkeman. En die heeft, die heeft allerlei dingen daarin uitgezocht. Maar ook gewoon verteld wat voor jongen het is. Er zit één aardig verhaal in. Hij heeft dus ooit Harry Vermeegh aan de deur gehad. Nou, dan wordt dus het al moeilijk, hè. En Harry Vermeegh was getipt. Er was een soort programma onthuld waarbij een jong spelertje die nog niet in de opleiding van een club zat, maar wel de kwaliteiten zou hebben dat hij die mee kon laten trainen. Clubs werkten daaraan mee. En hij was getipt dat Michiel Kramer een hele goede jeugdspeler was. En dus stond Harry voor de deur. En ja. Michiel Kramer werd van zijn kamer gehaald. Maar die schrok zo ontzettend van Harry Vermeegh en de camera's en het programma dat hij geweigerd heeft mee te gaan. Dus hij trainde helemaal niet bij de jeugd van Feyenoord mee. Dat had hem misschien al heel jong in de jeugdopleiding van Feyenoord kunnen brengen. Maar het was natuurlijk nog een bedeesd, verlegen jongetje, waar hij later wel een beetje afscheid van heeft genomen, van dat stempel. Nou, dat soort dingetjes staan er allemaal in. En ik weet ook wel, het is geen tienvoudig of vijftigvoudig of 70-voudig international geweest. Hij is wel kampioen geworden met Feyenoord. Hoewel hij zelf vindt dat zijn rol in dat kampioensjaar zo klein was. Wat viel volgens mij nog wel mee. Hij heeft een paar hele belangrijke goals gemaakt. Maar dat hij niet het recht had om dat heel uitgebreid te vieren met de schaal alleen in zijn hand, et cetera. Maar ja, hij is daar allemaal heel open en eerlijk in. Dus het is een trainer in wording. Maar het is ook zo dat hij in dit boek een aantal mensen niet spaart. En je kent de voetballerij.
1: Ja,
0: daar wordt gezellig. Er komen ook rekeningetjes. Ja. Dus hier en daar zal hij geen assistent meer kunnen worden.
1: Nee.
0: Maar het is niet mijn taak om het hele boek alweer te verklappen. Maar het voorproefje hebben we nu. En dan hebben we eind van de week het interview. En dan moeten de mensen, als ze het interessant vinden, dat boek zelf maar lezen.
1: Maar is dit nou een opmaat naar de vraag van vandaag? Die gaat over Michiel Kramer? Of
0: nee,
1: of
0: dat is een opmaat wel over een trainer. Maar dat is omdat we tegen de Grieken spelen. Waar natuurlijk, dat is natuurlijk een heel apart voetballand. Hè? Die hebben eigenlijk nooit iets gepresteerd. Behalve dan die ene keer op dat EK dat ze meteen ook won. Hè, 2004. Toen was Otto Rehagel de bondscoach. Maar Otto Rehagel was natuurlijk, los van de Grieken, ook een geweldige trainer in Duitsland. En hij heeft het gepresteerd om met twee clubs in de tweede Bundesliga kampioen te worden. Met de twee dezelfde clubs. Maar ook in de Bundesliga zelf kampioen te worden. Met welke twee clubs is hij ooit in de tweede Bundesliga kampioen? Dus hij heeft ze eerst naar de Bundesliga gebracht. En later werd hij ook kampioen in de Bundesliga. Dat zijn twee Duitse clubs. Welke twee clubs zijn dat?
1: Mooi. Nou, als je weet welke twee clubs Mikkel zoekt, laat maar weten. Kan via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren op Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Of reageren even via Spotify, laat een reactie achter. En dan kan je daar ook reageren. Morgen is deze podcast natuurlijk vanuit Griekenland. Want Maarten en Sjoerd zitten daar. Dus morgen vanaf Griekenland. Dus horen hoe het daar allemaal gaat. Neem het laatste actuele voetbalnieuws ook daar met de mannen door. Dus dat morgen. En dan Mikkel, wens ik jou een hele fijne verjaardag.
0: Ja, ik dacht, je begon al halverwege over. Ik dacht, daar gaat hij weer. Ja, bedankt.
1: Ja, maar jouw verjaardag kan ik niet vergeten.
0: Nee,
1: mijn dochter is op dezelfde dag jarig. Dus ja, dit is echt te
0: tot
1: makkelijk.
0: Tot in lengte van jaren hang ik. Ik weet het.
1: Ja, hangt ook. Als je 60 wordt, hang je. 65. Ja. Bij 70 ga ik je nog bellen.
0: Ik een beetje low profile houden, maar dankzij jou.
1: Kan dat niet, hè? Kijk, hier, de eerste berichtjes komen binnen. Zie je?
0: Ja, ja.
1: Gelijk.
0: Wat hoor ik nu?
1: Ja. Al die mensen die live luisteren, horen allemaal gelijk dat je jarig bent vandaag.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Kan niet meer op.
0: Nou, hartelijk bedankt. Hè?
1: Voorzichtig met de taart, hè? Rustig aan.
0: Ja, ja, goed. Komt goed.
1: Tot later.
0: Doei.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindighausen door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhout en Elspeet.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperaturen variëren van zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond is er her en der wat bewolking, maar blijft het wel droog bij een meest matige zuidoostenwind. De nacht verloopt overwegend helder en regen valt er niet. Het kwik wijst een graad of 13 in het noorden aan tot 18 in het zuiden en er staat een overwegend matige zuidoostenwind. Morgenochtend is het al meteen vrij zonnig. 'S Middags krijgen we volop zon, maar neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking toe. Het blijft dan wel vrijwel droog. De temperatuur is hoog voor september met zo'n 22 graden langs de zuidwestkust tot 27 in het oosten van het land. En er waait morgenmiddag een overwegend matige zuidelijke wind. Morgenavond komt er meer bewolking bij, waaruit ook later op de avond in het westen een paar buien kunnen vallen. Donderdagochtend krijgen we wat regen, daarna is het najaarsweer rustig en warm met temperaturen rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Valt wel reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerderzand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207, Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht. Bij Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wil samen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Rwanda is als eerste in beeld. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. 10 kilometer file alweer daar. Vanaf Nieuwegein-Zuid heb je een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File rijden over 4 kilometer tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. En een kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Rotterdam-Delshaven 5 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar, en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond is er her en der wat bewolking, maar blijft het wel droog bij een meest matige zuidoostenwind. De nacht verloopt overwegend helder en regen valt er niet. Het kwik wijst een graad of 13 in het noorden aan tot 18 in het zuiden en er staat een overwegend matige zuidoostenwind. Morgenochtend is het al meteen vrij zonnig. 'S Middag krijgen we volop zon, maar neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking toe. Het blijft dan wel vrijwel droog. De temperatuur is hoog voor september met zo'n 22 graden langs de zuidwestkust tot 27 in het oosten van het land. En waait morgenmiddag een overwegend matige zuidelijke wind. Morgenavond komt er meer bewolking bij, waaruit ook later op de avond in het westen een paar buien kunnen vallen. Donderdagochtend krijgen we wat regen, daarna is het najaarsweer rustig en warm met temperaturen rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en bij Utrecht is het ook druk op de weg. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging. Maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2. De N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 minuutjes vertraging. En op de N48 om een Hogeveen. Een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan omrijden via Hardenberg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
1: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
0: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we dan voor de allerlaatste keer in het Slaakhuis. Dat wordt een hele sentimentele uitzending, dat kan bijna niet anders. Met Wim Kieft, u weet wel van die kopbal. Met Rob Jansen, opgestaan uit de dood. En het mediafenomeen. En Kieron uit Bergen op Zoom, die gaat ons helpen. Het gaat voorkomen dat we heel veel onzin vertellen.
2: Dit Slaakhuis, dat gaat de historie in. Weet je nog, bijvoorbeeld, nou noem eens wat legendarische plekken. De Rolling Stones, die hebben
3: Koerhuis.
2: Zoiets.
0: Ja, denk je?
2: Zoiets voor Tik, ja.
0: Denk je dat er ook...
2: 15 jaar hebben mensen het hier nog over.
4: Maar denk jij dat ze dat Slaakhuis, als wij weg zijn, dicht doen?
2: Ja.
4: Gewoon dicht.
0: Dat het geen zin meer heeft.
4: Dat het geen zin meer heeft om het nog open te houden.
0: Dat zou kunnen. Ik wil in ieder geval een eigen suite. Net als Dick Advocaat heeft ook een eigen suite in Noordwijk. De Kieft Jansen Egmond Grijp suite.
3: Vind ik heel normaal.
0: Lijkt mij normaal. Had er eigenlijk al moeten zijn.
3: Absoluut.
2: Ik ben er wel eens in die... Ja, niet gelogeerd. Maar Hans Kraaij junior heeft een paar keer geslapen in die Dick Advocaat suite.
0: Dat is een heel klein kamertje.
2: Met je vrouw, zo gezellig. En dan... Doe je ogen open en zie je een foto van Dickie.
0: Maar er hangt toch geen foto van Dick?
3: Ja, boven het bed.
2: Daar alleen maar foto's van Dick. Daar dus, alleen maar foto's van Dick.
0: Doe je toch geen oog dicht?
2: Ja, daar alleen maar foto's.
3: Over waar je loopt, hangt Dick.
0: De kleine advocaat.
3: Ja, boven je bed in de wc, overal.
0: Dick was jarig, jongens.
2: Ja.
3: En hij heeft gewonnen, 6-1.
0: Hij heeft 6-1 van Nicaragua. Het altijd lastige Nicaragua.
4: Maar die had geen team gestuurd, hè, Nicaragua.
2: Hoe oud is Dick geworden dan?
3: 78.
2: Ah, oké.
3: Okay. Ja, hij begint. Oh. Hij gaat nu beginnen.
2: Nog wel even door.
0: Hij kreeg een bezoek van een brass band, een Antilliaanse brass band.
4: Ja.
0: Heb je dat gezien?
4: Hij zat heb ik niet gezien.
0: Hij zat met Cor Pot op het... Want Cor Pot neemt ook de felicitaties in ontvangst. Ook als Dick gewoon jarig is, dan staat Cor er ook naast. Maar ze zaten op het terras, er kwam zo'n brass band en die spelers hadden een cadeautje voor hem. Ja. Hij ging niet huilen, dat viel me wel tegen.
3: Ja.
0: Meestal gaat hij huilen als hij iets krijgt, maar nu niet.
4: Hij heeft natuurlijk wel dat Curaçao enorm op de kaart gezet.
0: Ongelooflijk.
4: Dat is natuurlijk wel, ik kan me wel begrijpen dat die jongen van Corendon dat hij heel blij met Dick is.
0: Weet je wel, ja. Want
4: iedereen in Nederland heeft het over Curaçao.
0: Ja.
4: En dat is dat, kijk, dan ga je die betalen dan, ik geloof, 10 miljoen per jaar. Dan staat er op dat shirt van Arsenal staat Visit Rwanda. Ja. Heb je dat wel eens gezien? Maar hoeveel mensen zullen dan zeggen... Godverdomme, toch eens even kijken dat Rwanda... Op hoe heet het?
0: Booking.com.
4: Visit Rwanda.
0: Maar je kan je wel afvragen hoeveel mensen gaan er daardoor naar Rwanda. Maar je kan je ook afvragen hoeveel komen er weer terug.
3: Ja. Heel weinig. Ja.
2: Hoetsies en toetsies.
0: Hoetsies en toetsies, ja. Dat kunnen wij ons nog wel herinneren.
3: Daarin kom je wel.
2: Niet normaal, man.
0: Ben jij wel eens in Rwanda? Jij bent overal geweest, maar je was in Rwanda geweest.
4: Rwanda?
3: Nee, wel overheen gevlogen.
0: Ja.
3: Je bent nooit geweest.
2: Visit Rwanda.
3: Visit Rwanda.
2: Dat is zo goed.
0: Hoe is het met je, Rob? Even een korte update.
4: Dat doen we een beetje denken aan... Dat doen we een beetje denken aan Theo Maassen. Die zei dat hij dan op de tribune bij PSV zat, opeens een bord langs kwam. Stop racisme. Dat hij zei dat hij... Godverdomme dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Vond ik zo goed ook.
3: Gelukkig dat dat bord er is.
4: Vond ik zo goed ook toen, hè. Stop racisme.
0: Ik kwam Theo Maassen laatst nog tegen. Daar krijg je nog de hartelijke groeten
2: wat
0: van.
2: Wat leuk. Waar kwam je hem dan tegen?
0: Hij
2: de
3: TBR-inrichting.
0: Wat zeg je?
2: Hier op straat of op zo'n brug of waar?
0: Nee, met Theo. Rotterdam bestaat niet alleen uit bruggen. Dat wil ik je om te beginnen even meegeven.
3: Hij denkt dat er maar één brug is.
0: Hij denkt dat wij de hele dag over de brug lopen. Omdat hier toevallig een rivier is. Maar dat is niet zo.
3: Ze hebben twee bruggen.
0: Nee, hij ging Wilfried de Jong interviewen voor zijn podcast. En hij heeft een hele leuke podcast over Theo. Ervaring voor beginners heet hij.
4: 60 minuten?
0: Ja, zet die kookwekker. En dan gaat hij 60 minuten interviewen. Heel goed.
2: Leuk.
0: Ja, kan ik je aanraden. Maar goed, Rob,
3: Hoe gaat het
0: met
3: proberen,
0: je? Hoe gaat het met je?
4: Hey, Mies, heb jij nog... dit was een grapje. Dit was een grapje.
3: Dat vind ik wel jammer.
0: Even een medische update.
3: Medische update?
0: Ja, even hoe het met je gaat gewoon. Mensen zijn blij, kijk ze zitten. Ze zijn allemaal blij dat je
3: rug is heel slecht.
0: Ja.
3: Maar hoor, ik ben geen klager.
0: Nee.
3: Natuurlijk vanwege de oorlog.
0: Ja,
3: en,
0: oorlogen.
3: Ik krijg morgen een MRI. Dat weet de chirurg die mij behandeld heeft niet.
0: Dat ga je zelf doen?
3: Dat doe ik zelf. Dat ga ik zelf doen.
0: Rob gaat nu de regie nemen.
2: Ja,
3: Ja, ik ben helemaal klaar met die arts.
0: Met de medische, medische wetenschap.
3: Ga zijn naam nog niet noemen.
0: Maar dat duurt niet lang, hè?
3: Volgende week ga ik zijn naam noemen.
2: Kan je niet naar die arts die in Curaçao zijn eigen schedel had gelicht? Weet je nog die man?
0: Die zijn eigen hersenoperatie had gedaan, volgens jou.
2: Ja, die had zijn eigen schedel open gespeeld.
0: Maar de vraag is, is die gelukt of mislukt, die operatie?
3: Ja, daarna werd die arts.
2: Die man vroeg aan mij of ik misschien even wilde kijken bij zo'n oogoperatie.
0: Ja.
3: Ja, dat zei hij inderdaad.
2: Loop maar even mee. Ik zeg, dat sla ik wel even over.
3: Je mag ook meedoen, zei hij.
2: Ja.
0: Wilt u een oogoperatie bijwonen? En toen zei Wim, nee, maar ik wil wel een nieuw hoofd. Kan dat hier ook? Herinner ik me nog.
3: Ja. Wat een geweldige man.
2: Maar Rob.
3: Ik was goed.
2: Ja.
3: En ik was op de begrafenis van Bartina.
2: Oké.
3: Okay.
2: In Laren.
3: In Laren. Dat was heel indrukwekkend, moet ik zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, begrafenis, je kan er niet van zeggen. Wat is dat?
2: Sprekers?
3: Ja, natuurlijk waren er sprekers.
2: Jij?
3: Maar de entourage.
2: Jij niet?
3: Nee, niet.
2: Nee.
3: Was het Zingermuseum. En hoe er werd gedaan. Het waren optreden, Treintje Oosterhuis en Edwin Evers, et cetera. Maar de hele entourage was bijna chic.
2: Wilfred Giné?
3: Nee, die
2: nog
3: was
2: opgetreden?
3: Die zat in de pauze bij de toiletten. En,
2: het was wel heel
3: indrukwekkend en ik vond het heel bijzonder hoe het gebeurde.
0: Ja, ja.
3: Ik kan zeggen, een begrafenis is een begrafenis.
0: Nee.
3: Maar dit had een hele speciale sfeer. En ook de afloop, ze bewogen tussen de mensen door, met iedereen praten, iedereen aandacht geven.
0: Hij was ook een indrukwekkende afvaardiging uit Spanje, hè?
3: Ja, de Barcelona, de president, Laporta, Bikeri Stein. Ja. Dat waren er allemaal.
0: Dat is toch een steun, denk ik, voor je dan, hè? Als die mensen uit Spanje
3: ja, ook dat
0: komen.
3: Is getuigd van respect.
0: Ja.
3: Maar ook ze hadden geselecteerd wie er uit de voetballerij kwam. Nou, ook allemaal uitstekend. Het gaf een hele bijzondere sfeer. En de familie die maakte een grote indruk. Ik vond het wel bijzonder.
0: Ja, snap ik.
3: Heel bijzonder was het.
0: Ik snap het. Oké, Rob, nou, we zijn in ieder geval blij dat je er weer bent, jongen.
3: En mijn dochter is 16.
0: Ja, dochter is Nina 16 geworden.
3: Ja, die heeft een feestje gegeven zaterdag. Ja, we zijn nog wat opruimen.
2: Ik heb het beelden gezien, ja.
3: Ja, beelden gaan nu ook door, hè. Politie heeft ze. En we zijn aan het onderzoek van de
2: bewaren. En ja, weet je wat het is?
3: Het leek een beetje op Project X.
2: Ik heb dat ook wel eens met mijn dochter gehad. En weet je, dan kom je op een feest waar ook die kinderen allemaal zijn. Gezamenlijk, weet je. Je weet dat...
3: Waar die kinderen sporen.
2: En van alles gebeurt. Maar je kan het beter maar niet zien.
3: Ja, dat ben ik helemaal met je. Alleen de ellende
2: is, niet zo blij
3: wij
2: van.
3: Zagen een hoop.
2: Ja.
0: Wat bijvoorbeeld?
3: Nou ja, die generatie, ik weet niet, die generatie is een beetje overdreven.
0: Ja.
3: 15, 16. Zuipen.
0: Echt?
2: Ja.
3: Zuipen.
2: Want weet je wat wij weggewerkt hebben?
3: Ja, maar toen waren we veel ouder.
2: Kasper zegt altijd tegen mij... Als jij vlak voordat je je ogen dicht doet nog één keer ziet hoeveel whisky je in je leven opgezopen hebt, ben je blij dat je ogen dicht doet. Dat je in één keer zo'n heel voetbalveld vol met whiskyflessen ziet staan.
3: Ja, maar jij bent geen maatstaf.
2: Nee, maar wij...
0: Jij wordt gewoon postuum ereburger van Schotland. Ja. Vanwege al die whisky die je opgezopen hebt.
2: Als ik die Negronis ga drinken, dan ben ik ook echt...
0: Ik had hem van de week een paar keer aan de lijn. Ook een keer s'nachts. Toen had ik toch bij een van de gesprekken had ik het idee dat je misschien de laatste 12 Negronis niet had moeten nemen. Toen was je heel vrolijk.
2: Ik belde hem op toen hij bij Eva gezeten had.
3: Ja. Over het 100 jaar.
2: En toen hij bij Renze gezeten had met jou.
0: Ja, ik kreeg altijd
3: waren er ook programma's waar je niet zat?
0: Nee, ik word zelf ook doodziek voor mijn eigen gauw, hoor. Maar je moet iets doen tegen de ontlezing.
3: Ik zag heel veel bij Sesamstraat.
0: Ja, dat klopt, in dat pak. Ja.
3: Een hele oude aflevering.
0: Ja, ja.
2: Hoe gaat het met Boek?
0: Uitstekend, dat staat op nummer 2 in de bestsellerlijst, zoals jullie weten.
2: En wie staat daar boven dan nog steeds?
0: Nu was het Beatrice de Graaf, met een heel vrolijk boek. Denk over terrorisme of zo.
2: Ja. Nee, socialisme, weet ik veel wat allemaal. Ja. Cultuur. En
0: nu komt natuurlijk de broer van Princess Di aan als concurrent. Ja. Ik weet niet of ik het daar tegen op kan nemen.
3: Die gaan we niet winnen, denk ik.
0: Dat gaan we niet winnen. Nee. Mijn vrouw is daar geweest trouwens, bij die man.
2: Ik heb dat vaak tegen jou verteld.
0: Dat was wel leuk.
3: Hij moet even het woord.
2: Ja, ik heb het een keer opgezocht.
3: Sorry dat het zo lang duurt.
2: Dat de biografie van Obama, die stond in Zwitserland op 1.
0: Ja.
2: Toen heb ik opgezocht hoeveel boeken er verkocht waren. 1400.
0: Ja, dat zijn geen lezers.
2: Dus in Zwitserland is gewoon...
3: Lezen ze geen boeken?
0: Dat zijn tellers in plaats van lezers. Ze hebben geld te tellen.
3: Maar misschien was het niet in Zwitserland.
2: Het is natuurlijk wereldwijd allemaal. Hè. Dat zijn ongekende verkoopcijfers.
0: Ja, natuurlijk. Dat loopt gelijk in de miljoenen.
3: Wat wij hebben.
0: Lopen in de miljoen.
2: Ik voelde me, als ik nog even wat terugkom op die vorige podcast... waarin ik heb geroepen met die Richard Groenendijk... over die Disney van jullie.
0: Over de hond?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat, is Antoinette daar nog op teruggekomen, of niet? Ik zei namelijk dat Richard Groenendijk, als je op die hond past, wel die hond af en toe ook een keer thuis laat als ze uit eten gaan. En
3: ja,
2: zo.
3: Ja. Nee, de Antoinette Link.
0: Dat was een heel pijnlijke opmerking van jou. Die heeft voor heel veel onrust in huizen van Egmond Schulderman gezorgd. Ik heb dat enigszins kunnen rechtbreien, maar nu jij daar weer over begint, maakt dat niet beter op.
2: Maar heeft ze hem gebeld, of niet?
0: Nee, ze heeft hem nog niet gebeld. Overigens, ik moest wel lachen met Dizzy, want mijn vrouw was dus op bezoek daar bij die Spencer in Engeland.
3: Maar de boer van Diana.
0: De boer van Diana. En die zou dan dinsdagavond terugkomen. En ik moest woensdagochtend, want ik doe alles in de strijd tegen de ontlezing, naar Goedemorgen Nederland.
3: Oh, dat was je ook natuurlijk nog.
0: Dan moet je natuurlijk de wekker zetten om half zes.
2: Ik ben wel heel desperaat, toch?
3: Je hebt geld nodig, hè?
0: Ja, dat is ook zo.
3: Hij leest van die boekje.
0: Ik ben bezig met jullie pensioenvoorziening. Ik weet niet of je dat weet.
3: Maar goed. Staan we er lekker op.
2: En toen
0: bleek haar vlucht was gecanceld. En ze kwam, dus dan moest ik Disney meenemen naar de studio. Dus ik bel die gozer 's ochtends op. Ik zeg, ik neem een hond mee.
4: Die hond schrok natuurlijk ook die half zes op moest.
3: Ja.
0: Ook dat. een hondenwekkertje gezet. Dus ze zeggen, ja, we hebben wel hele strenge regels voor honden in het studiocomplex. Die hond moet in een kamertje blijven.
4: Oh jee.
0: Dus die werd ondergebracht in het kamertje. In een kamertje. En dat meisje zei tegen mij, ja, dit is eigenlijk de kleedkamer van Jan Slachter. Ik zei, nou, oké, dan nemen we dan genoegen mee. Dus ik heb die hond daar neergezet. En ik ben even 's middags tussen de bedrijven door gaan kijken. Maar na afloop, toen ik de deur opendeed, rook het toch anders dan toen ik er binnen had gezet. Dus ik weet niet of Jan Slachter luistert naar deze podcast. Maar dan wil ik excuses aanbieden. Maar ik denk dat Disney een ondeugend plasje op de bank van Jan Slachter heeft gedaan. Kan er niks aan doen. Jongens, het Nederlands elftal heeft gespeeld. Zullen we daar ook even over hebben?
3: Ja, goed.
4: Ja, maar Wim,
2: alles is anders, hè?
3: Alles is nu anders.
0: We zijn in Xavi Wonderland.
2: Ja, nee, maar dat. Weet je, ik begrijp ook wel hoe dat werkt, natuurlijk. Weet je, een beetje door die omstandigheid komt hij meer dingen in. En die doet het hartstikke goed. En die Ruben van Bommel doet het hartstikke goed. En dan doet Joey Veerman mee, weet je. En dan krijg je weer die hele ophef van, weet je, oh, onder hem wel en onder hem niet. Weet je, ik begrijp ook die journalisten, die denken ook lekker, we zijn van die kom maar af. Niet lullig bedoeld.
0: Nee, maar kan weer wat anders
2: weer
0: schrijven.
2: Even wat anders kunnen. Weer andere verhalen. Ja. Weer andere inkijken en zo. Nou, het was toch allemaal niet bijster spectaculair wat we gezien hebben. Het was wel leuk.
5: Wat wel is, wat ik denk, is dat je als jij in Spanje bent met Busquets, Xavi, hoe heet die voorstopper? Hoe heet die ook alweer? Puyol, maar ook Nesta. Met Piqué. Als je zolang je resultaten haalt, vinden mensen het niet erg dat die heel lang aanblijven. Ja. Ja. Maar als er geen resultaten gehaald worden, zijn mensen misschien de Van Dijks en de Memphis Depay's en wel een keer zat.
3: Ja.
0: Ja.
5: Weet je, als je nou een keer Europees kan weer, dan is het anders.
0: Ja.
5: Want Ramos heeft ook tot zijn 43ste in de Spaanse helft gespeeld. Ja. Maar werd wel Europees kampioen en wereldkampioen. Ja. Dan vinden ze het niet zo erg. Maar anders zie
0: je moet je nieuw bloed hebben.
5: Maar dat zie je nu in België ook. Lukaku op de bank. En het is wel een keer leuk geweest met de Bruyne. En, weet je, die hadden dan maar een keer wat moeten winnen.
0: Weet je,
2: maar je ziet hoe dat gaat met zo'n meer ding. Eerst zat hij er niet bij.
0: Ja. Ja.
2: Nou, we hebben allemaal hetzelfde verhaaltje over meer ding altijd. Toch van, nou, getalenteerd, maar kom op, weet je. Ja. Laat het eruit komen.
5: Maar
2: Wimpie. En nu komt dat eruit. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, maar die gaat een hele andere carrière tegemoet nu in één keer.
0: Als, wil iemand iets zeggen?
5: Nee, maar als hij nou heel getalenteerd was geweest, dan had hij toch Parrot wel uit het elftal gespeeld, of niet?
0: Mm-hmm. En dan was hij ook niet op zijn 22e gedebuteerd.
5: Toch?
2: Ja. Maar hij deed wel aardig.
3: Hij deed zeker
2: niet ontkennen. En wat je dan hoopt, wat je erin ziet, dat zie niet alleen ik, dat ziet iedereen wel, dat het dan doorpakt.
0: Ja.
2: En dit is natuurlijk een geweldig moment om door te pakken.
3: Maar het is toch ook,
2: met
3: het is toch ook
2: vertrouwen
3: leuk,
2: wat je ook hebt.
3: Wim, het
2: natuurlijk
3: is toch ook leuk dat er nu door omstandigheden ineens een andere groep jongere spelers.
0: Ruben
3: van Bommel, fantastisch gespeeld.
2: Maar die had anders ook gekomen, Rob.
3: Maar die was anders ook gekomen. Meerdere is dan nog door omstandigheden, maar doet het wel fantastisch goed.
0: Ja.
3: Somerville vind ik een uitstekende speler met snelheid. En het is toch leuk dat er nieuw bloed bij komt.
0: En Veerman terug is toch ook
3: en
0: leuk?
3: En Veerman is ook prima. Ja. Maar dadelijk komt Frenkie de Jong, kan hij daar lekker de strijd mee aan.
0: Ja.
3: En die staat natuurlijk nog even voor hem.
2: Dat deed die jongen wel goed van Joey Veerman. Weet je, met al die vragen. Weet je, die journalist die ergens naartoe wilde. Iets over Koem.
3: Ja, maar Veerman maakte
2: dat bleef hij van vandaag. Dat deed hij wel goed, ja.
3: Je kan toch ook beschaafd blijven als speler. Ja, en zeggen, joh, ik kom nu, we gaan nu beginnen. Ja. Maar het is ook niet zo als Veerman mee was gegaan naar de WK dat we hem gewonnen hadden. Nee.
0: Weet je nog dat die Veerman die advertenties zette?
3: Ja, ja.
0: Dat was goed eigenlijk, hè?
3: Was niet slim.
2: Waar ging hij ook weer over?
3: Ja, iets over vertrouwen of zo.
0: Ja, zoiets.
3: Is een van de broekenmerken of zo.
0: Ja, een broekenmerk, ja.
3: Maakt niet uit.
0: Ja.
2: G-Star.
0: Zoiets, ja.
3: Ja. Ja, dat was hem, ja.
0: Dingers heeft het nog niet op de rit, hè, Klop.
2: Je ziet hem wel
0: de hele tijd lachen, maar...
2: Hij heeft dit weekend... Hij heeft 283 hucks gedaan tijdens die...
3: 283 hucks?
2: 283
0: hucks. Elke week iets meer.
2: Ja, dit, ja, ja, ja.
3: Nee, dit gaat niet werken.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Die spelers gaan hem daar op zijn bek slaan.
2: Ja, maar natuurlijk niet, erop.
0: Nee, joh, nee, die spelers, weet je... Nee, maar als... Die voetbalhumor onder elkaar...

0: er zit zo eentje, Leinders, en er zit er eentje bij, net een bulldog. Heb je die wel eens gezien, die andere assistent?
1: Wie is
0: die? Had die ook al bij Liverpool.
2: Dat is een danser.
0: En die, zijn, die twee zijn niet heel vrolijk, vind ik.
3: Okay, misschien compenseer je die een beetje.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Wim, dat je... Het heeft ook wel weer iets aandoenlijks. Dat je dus niet kan onderdrukken dat je zo, zo zeg maar, slecht als die Ronaldo. Die was ziek ervan, hè, dat hij reserve zat.
3: Geen gelijk de kleedkamer in.
1: Precies staan. Maar dat je dat niet kan onderdrukken, Rob.
3: Ja, daarom is hij zo goed. Daar, zo lang.
1: Misschien wel, ja.
3: Omdat hij zo gedreven is.
1: Dat je het niet kan onderdrukken.
3: Niet kan relativeren.
1: Dat je niet bij jezelf denkt, ik ga lekker naast die trainer zitten.
2: Of kom gewoon niet meer.
1: En ik lul gewoon een beetje met hem over voetbal.
3: Ja, of ik sla gewoon een wedstrijdje over, niks aan de hand. Joh, dan doe ik volgende keer weer mee. Nou, maar zo deed hij niet.
0: Maar de glorieuze aftocht.
2: Glorieus.
0: De glorieuze.
3: Ik wist dat je dat
2: ging in Nederland.
3: Glorieus.
2: Dat
3: is heel vermoeiend.
0: Wat zei je weer? De glorieuze aftocht die hij verdient.
1: Ja.
0: Die krijg je niet.
3: Nee,
0: en het komt door hemzelf.
3: Ja, verpest hij zelf.
0: Zo jammer,
1: maar,
0: weet
1: je. Op het eind gaat hij gewoon met de ruzie weg daar, hè, Wim?
3: Ja, stampvoetend.
1: Dat is toch niet goed?
3: Stampvoetend verlaat hij het wereldtoneel.
1: Die kleine teringaap gaat dadelijk een afscheidswedstrijd spelen.
3: Ja, voor Argentinië. Ja. Messi.
1: Is toch beter?
0: Maar hij zou gewoon...
3: Even voor de mensen, de kleine teringaap is Messi. De beste voetballer ter wereld.
1: Hey, wat wou je zeggen,
0: Wim? Hij zou gewoon, weet je, dan heb je zo'n Nations League wedstrijd. Dat gaat helemaal nergens.
3: Nee.
0: Dan laat je hem 20 minuten voor tijd invallen. Het stadion wordt helemaal gek, weet je.
3: Ja,
0: en dan
3: dat kan ook,
0: werk je er zo langzaam naartoe dat je hem... een glorieus afscheid geeft.
3: Ja, maar dan moet iemand wel een afscheid willen nemen. Dat wil hij gewoon
2: niet.
3: Nee.
1: Hey Rob, heb jij je nog verdiept in Manchester City?
2: Oh, sorry.
0: Oh ja.
1: Wat gaat daar gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? Hoe lang gaat het duren bijvoorbeeld dit?
2: Nou, het probleem voor City is niet alleen die aanklachten... die natuurlijk extreem zijn en nooit gebeurd in de geschiedenis.
1: Nee.
2: Dat heel Engeland ze veroordeelt. Dus alle oud-spelers, iedereen die een naam heeft...
1: Klopt,
2: sloopt
1: alles.
2: City.
1: Ja.
2: Ook mensen van City, van het verleden.
1: Ja.
2: Die zeggen, dit kan niet.
1: Nee, dit kan niet.
2: Deze titels... Dus dit kan het grootste voetbaldebakel in de geschiedenis worden... van het voetbal wereldwijd.
1: Maar hoe lang gaat het duren, Rob? Want er komen rechtszaken, ze gaan in beroep.
3: Eerst komt er nog een uitspraak.
2: Nou ja, ik denk dat ze achter de gesloten deuren wel zoeken naar oplossingen. Want daar speelt, ik al eerder gezegd in de voetballerij... daar speelt politiek een rol. Ja. Abu Dhabi, de club is van Abu Dhabi.
1: Ja, weet
2: het is geen privé-eigendom.
1: Maar dan is het natuurlijk ook, Rob, dat als FV... Hè, ga je de club kapot maken of hou je mijn leven? Dat is, de keuze die je moet maken.
2: Denk aan de Rangers in Schotland, is kleiner, dat snap ik ook wel. Die zaten soortgelijke problemen, werden echt teruggezet naar de vierde divisie.
1: Ja.
2: Die kwamen terug, dat begrijp ik wel. Maar ze gingen er echt uit.
1: Ja.
2: Maar daar is Anglo-Saxisch recht... En Anglo-Saxisch contract lezen is veel stringenter dan wij hebben.
0: Maar Rob, sportief, financieel, begrijp je, moet je aan regels houden. Dit en dat, zus en zo. En dat zal allemaal wel. Maar ze hebben niet al die titels en die kampioenschappen gewonnen... omdat ze zoveel geld hebben uitgegeven.
2: Dat
0: heeft Chelsea ook gedaan, heeft Manchester United ook gedaan.
2: Ja, maar ze hebben het beter besteed.
0: Jawel, maar ze hebben wel... Met die Guardiola hebben ze wel...
2: Tuurlijk. Het top
0: op sportief gebied wel verdiend. Weet je, beter voetballen,
2: maar het is
0: maar Chelsea had ook geweldige spelers.
2: Ja, maar zij hebben
0: dan... Er is nog geen garantie dat je succes hebt uiteindelijk.
2: Dat is waar, maar dan heb je... Als ze dat geld op een andere manier hadden vergaard... hadden we dit gesprek niet gehad. En wat er bij die 114 aanklachten staat, ik heb ze niet gelezen. Moet ik heel eerlijk toegeven.
3: Ze zijn er op eentje vrijgesproken. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ze zijn 115 aanklachten en 114 zijn ze schuldig. Wat is, ze hebben dus één ding wel volgens de regels gedaan.
2: Ja, parkeerterreinen, dat heel goed gemeld.
3: De wc's. Genderneutrale wc's.
1: Maar wat ze bijvoorbeeld deden, Rob, dat was dat bijvoorbeeld die trainer, die Italiaan... die nou weer bij Mancini... die stond bijvoorbeeld ook op de loonlijst bij Abu Dhabi als...
0: Adviseur.
2: Aan de consumeren meer betalen.
1: Ja.
2: Ja, dan gaan ze buiten het licentiesysteem om.
1: Dat mag niet.
2: Nee.
3: Nee, daar gaat die hele zaak eigenlijk om.
2: En je kan ook krijgen als ze meerdere baantjes hebben... maar je kan het liëren aan de club... dan is de ontduiking loonbelasting.
1: Uh-huh.
2: En dan ben je ook aan de beurt, hoor. Ik heb het nog niet gelezen, maar... En ik weet niet of ze ooit gaan lezen. Maar
1: denk jij dat
2: doen?
1: Het gaat... Wat jij zei, ze gaan nu een uitspraak doen en dan komt
3: eerst komt nog de officiële uitspraak, dan gaan zij in beroep.
1: Oh, okay.
3: Maar ondertussen lees je dat werkelijk iedereen schadeclaims aan het voorbereiden is.
2: Ja,
3: dus niet alleen de clubs, Liverpool, United, die zeggen de titels zijn ontlopen. Maar bijvoorbeeld ook de clubs die eronder zitten, die geen Europees voetbal hebben gehaald. Die hebben gezegd van anders waren we een plekje op. Ja.

0: geschoven. Maar ook bijvoorbeeld spelers die kunnen zeggen... Wij zijn in de halve finale uitgeschakeld voor de FA Cup. Misschien had ik de FA Cup wel gewonnen. Was mijn prijs hoger geweest. Dus werkelijk iedereen kan aan alle kanten
1: glimpen. Ga je dat veroorzaken, Rob?
2: Ik durf er geen antwoord op te geven.
1: Maar
2: als dit begint... Ik zou ook... Als die Engelse bond echt toe wil slaan... waardoor de rest zijn mond houdt... Ja. Dan degraderen ze.
0: Nee, maar wat dacht je van de...
1: En pak je al je titels af.
2: Ja, dan pakken ze de titels af.
0: Maar wat dacht je van de tv... mensen die voor de tv-rechten hebben betaald? Ja. Die kunnen ook zeggen... we hebben betaald voor iemand die vals speelt.
2: Nou ja, als het door zou gaan zoals jij nu zou spiegelen... Dan zijn ze failliet.
0: Ja, dan zijn ze failliet.
2: Dan is het klaar.
3: Ja, zijn ze de essentie kwijt.
2: Ja, maar dat, als dat gebeurt, dan is wel bizar.
3: Ja.
2: En als ze in hoger beroep gaan... ik wil die aanklachten, moet je eigenlijk weten.
3: Ja.
2: Ik denk in transfers, in salarissen, in weet ik wat ze allemaal gedaan hebben.
3: Ja.
2: Maar dat moet je wel weten voordat je echt kan oordelen. Maar het is wel heftig.
3: Ja.
2: Dus ik denk niet dat ze blij zijn.
0: Nee.
2: Ik denk niet zo blij zijn.
0: Maar het wordt in de kranten gezien als een potentiële bom onder de hele Premier League ongeveer, hoor. En het grootste sportschandaal, voetbalschandaal ooit.
2: Nou, en als dat zo is, daar lijkt het op, dan is de straf ook dienaangaande.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dan kan je niet zeggen, je krijgt 4 punten. Dat kan je in je hoofd zetten.
1: Nee.
2: Kansloze missie.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ah, ja.
2: We gaan het zien.
0: Weet je wie er ook een hoop centjes kwijt is? Die Roberto Carlos.
1: Kan dat nou?
0: Die had 160 miljoen.
1: Maar hoe kom je aan 160 miljoen?
0: Maar hoe kom je er zo snel vanaf?
1: Crosby?
3: Dat is wel heel veel geld, toch? 170.
1: Maar hij speelde erop.
0: Hem vragen?
1: Hij speelde
3: nee,
1: toch?
3: Kom op.
1: Hij speelde toch bij... Speelde hij nou in Grozny of speelde hij nou...
3: Ja, met Dickie toen, met de Zenit.
2: Zenit.
3: Jij hebt dat verhaal verteld dat Dickie hoorde dat hij Roberto Carlos...
1: Dickie ging met Roberto Carlos eten en Dickie had 14 miljoen, had hij... kon hij gaan verdienen bij die club. Wat was dat nou? Tarek Grozny, of wat was dat?
3: Oh ja, Tarek Grozny.
1: En toen ging hij eten met die Roberto Carlos. En toen zei hij tegen die Roberto Carlos... wat verdien jij hier dan? Hij zei 18 miljoen. Dus ik heb Dick s'avonds aan die voorzitter gebeld. Hij zegt, ik wil 18 verdienen.
0: Ja.
1: En toen denk je... voorzitter niet meer teruggebeld. Was Dick die 14 miljoen kwijt.
2: Ja, de kerst kwam
1: daarna, een week daarna, werd Hiddink trainer.
0: Ja.
1: Ze weten wat Hiddink verdient.
0: Ja. Daarom is hij zo vrolijk. Wij zeggen toch de hele tijd in die podcast... dat die Hiddink zo'n opgeruimde indruk maakt.
2: Ik ben bij hem geweest deze zomer weer een paar
0: keer. Ja.
1: Met zijn vrouw.
0: Met zijn vrouw. Met zijn vrouw.
2: We gaan niet met jou over zijn vrouw praten. Ik heb bijna geen vrienden over hem.
3: Hij was bij Leo Driessen.
0: Ja.
3: Zaterdag. Ja, leuk.
0: Over geld gesproken, wij moeten ook wel eens een beetje reclame maken, hè?
2: Serieus?
0: Oh, ja, wat denk je?
2: Ik heb geen idee.
3: Met Sleeps.
2: Nee. Iets met een bed?
0: Nee, het heeft niks met matrassen te maken.
2: Oh, dat valt mee.
0: Het heeft met Shopify te maken.
3: Shopify?
2: Ja. Wat is dat?
1: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ja, dat kan niet, want dat heb ik al een paar keer verteld. Als je een website wil bouwen.
1: Shopify.
0: Als je iets wil verkopen. Bijvoorbeeld,
3: omdat je beschermd bent dus.
0: Bijvoorbeeld Wesley Snijder, bijvoorbeeld. Die verkoopt al zijn medailles en al zijn schoenen.
3: Echt waar?
2: Ja, is alles kwijt.
0: Als hij nou een website nodig heeft, dan moet hij dat bij Shopify doen. Want dat is heel makkelijk.
3: Oké. Okay. Maar waarom verkoopt Wesley Snijder als ze mee is?
0: Ik denk of ruimtegebrek of geldgebrek, een van de twee. Ik weet het niet.
2: We houden maar op ruimtegebrek.
0: Waarom heb jij je gouden schoen weggegeven? Ja. Dat zou ook wel eens antwoord op willen weten.
3: Ja.
0: Als jij die nou terug hebt en je wil die verkopen, dan moet je dus naar Shopify. Dan die helpen jou met die website bouwen.
2: Dat is een goed idee.
0: Hoef je dus niet informatica gestudeerd te hebben. Die helpen je. En als je er niet uitkomt, heb je een AI-assistent. Moest ik er ook nog bij zeggen.
2: AI.
0: Dat is ook wel wat voor jou.
3: Shopify.
0: Hey, in het echte leven, een AI-assistent voor jou.
3: Oh, jezus, ja. Nee.
0: Shopify.com. Daar vind je alle informatie en in de show notes.
2: Maar dit is dan de reclame?
0: Dit was de reclame.
3: Oh, okay. Nou ja, oké.
2: Okay. Goed gedaan.
1: Maar waar ik nou aan zit te denken, Rob, waar ik nou aan zit te denken...
2: Op zich
1: dat,
2: op knap,
1: dat die klopt. Dat die toch bij zichzelf dacht van... ik ga het even gewoon even allemaal anders doen.
0: Ja, maar klopt, zei toch...
1: En dan nullen in Griekenland. Hoe wordt die man van... die wordt vanochtend wakker. Ja. Dan moet zijn vrouw eigenlijk tegen hem zeggen... joh, dat kan iedereen gebeuren, joh.
2: Maar moet hij niet gewoon zijn tanden wat witten?
3: Ja. Nee, maar
2: als hij in een leeg stadion loopt,
3: hij had ook al in die persconferentie... die pers zo bestraffend toegesproken.
0: Ja,
3: dat gaat nu natuurlijk helemaal gebeuren.
0: Hij had gezegd, als jullie vervelend gaan doen... en mijn familie bij betrekken, dan ben ik gelijk weg. Nou, ik raad hem aan morgen de krant even over te slaan. Ja. Want ik denk
2: dat hij morgen weg
0: gaat beginnen. Wat vonden jullie trouwens over persconferenties gesproken... van het schitterende toneelstuk tussen Van Dijk en Valentijn Driessen de afgelopen
3: week. Die heb ik gemist.
0: Hoe kan dat nou? Dat was overal.
3: Die heb ik gemist.
2: Gezien, natuurlijk
3: nee,
2: wel.
3: Maar weet je, Mies,
1: je moet je voorstellen dat je speelt in de Premier League.
0: Ja.
1: Je wordt bijna door iedereen met status daar, of het nou Rooney is, of het is Lineker, of het is als een van de beste
0: alle tijden
1: centrale verdedigers ooit.
0: Ja, van de Premier League.
1: En in Nederland doen ze je af als de voorstopper van IJsselmeervogels.
0: Ja.
1: Dat is niet lekker. Dat is niet lekker.
0: Het is een enorm contrast.
1: Dat is niet lekker.
0: Als je daar in zo'n perszaal zit in Engeland. Er zitten zoals, kijk, die hebben een uitzicht wat wij hebben. Maar er zitten allemaal mannen in pakken met stropdassen.
1: Ja.
0: Van hele gerenommeerde kranten. Die keurig Engels je weliswaar ook tot de enkels toe afzagen als het nodig is.
1: Zeker.
0: Maar met enige egaar.
2: Ja.
0: En dan kom je in Nederland, er zitten die jongens in die spijkerbroeken onderuit gezakt.
2: Slecht Engels.
0: En die schieten in een soort moeder-mavo-Engels allerlei raketten op je af.
3: Ja, die broodjes zitten.
0: Dat is nou eenmaal zoals net
2: al. Weet je, ik heb het gezien. En ik zou, als ik Virtual zou raadgeven, zou ik het volgende zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Virtual, weet je wat jij moet doen? Jij moet heel veel gaan lachen.
1: Ja.
2: Jij moet echt dit volkomen met humor gaan behandelen.
1: Ja, dat moet je kunnen.
2: Hij, je ziet op zijn gezicht dat hij zo boos is.
0: Hij was echt boos.
2: Hij
0: kan het niet verbergen.
2: Hij is zo ervaren. Hij heeft een ervaren leeftijd. Hij heeft alles meegemaakt.
0: Hij is toch leuk dat iemand een keer zijn gevoelens...
2: Pak Valentijn aan, zeik hem af, zet hem neer voor wat je vindt. Pak andere journalisten. Ja. En dan gaat Nederland lachen. Maar als je boos wordt...
1: Wacht even, Rob. Het is niet alleen Valentijn, hè? Het is Marco van Basten, het is Ruud Gullit.
0: Ja.
1: Die hem gewoon wegzetten als dat is gewoon geen leider, klaar.
2: Dat heb ik niet gehoord, van Ruud ook?
1: Nee, al jaren.
2: Ja,
1: al
2: Marco toen.
1: Marco ook,
2: maar
1: Ruud ook.
2: Op een andere manier, die hebben wel respect voor hem.
1: Nee,
2: dan
1: gaat het niet om het respect. Maar in Engeland is hij zowaar verheven boven iedereen, hè?
0: Ja.
1: Dan zit hem niet lekker.
0: Weet je wie ook nog gezegd heeft? Is dat niet makkelijk?
1: Tuurlijk niet, wat?
3: Voetbal spelen.
1: Wie?
0: Ernst Happel.
3: Die documentaire is herhaald. Die vond ik zo goed.
0: Ja,
3: wat een krachtige powerman was dat, hè?
0: Zonder woorden.
3: En die maakte ook, weet je, gewoon...
1: Ik heb hem ook gezien.
3: En natuurlijk is dat voetbal wel tactisch geëvalueerd. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar wat hij zei gewoon, tactiek. Ja, wat is tactiek? Als ik 4 hele goede spelers in mijn elftal heb... Dan regelen die dat ook wel. Dan is tactiek. Mijn invloed maar heel klein, zei hij.
0: Ja, dat is een hele beroemde uitspraak van hem. Tactiek is Koentje, Willem en Rinus.
3: Ja.
0: Dat is mijn tactiek, zei hij toen.
3: En hij had er ook geen problemen mee om, als hij geïnterviewd werd, stilte te laten vallen.
0: Nee. Hij zei zwijger. Ik vind het beste Happel-verhaal ooit. Dat is namelijk zo goed dat je bijna niet kan voorstellen dat het waar is. Wat Rob Venter mij ooit heeft verteld.
1: Ja.
0: Dat Happel trainer was van HSV. Dat ze die wedstrijd tegen Utrecht speelden.
3: Ja.
0: Bij Utrecht speelde Aad Mansveld mee in zijn nadagen. Die hij natuurlijk in Den Haag had meegemaakt. En dat Happel Mansveld het veld opkwam voor de warming-up. Happel stond daar in zijn bondjas. En Aad wilde hem even gaan begroeten. Weet je wel. Die gaf hem een hand. En toen zei Happel, voordat Mansveld iets kon zeggen, zei Happel, hey Aad, hast du nog immer die groentezaak? En daarna draaide hij zich om. En toen heeft die Mansveld dus de hele warming up gedacht van, neemt hij me nou in een maling? Kent hij me niet meer? Verwart hij me met iemand anders? Ik heb helemaal geen groentezaak. Waar komt dit nou allemaal vandaan? Psychologisch heel sterk. Ja.
2: Hij was de tijd redelijk vooruit.
3: Wat een goede man was dat.
2: Hij had ook heel veel voetballen.
1: Dat is wat jij zegt.
0: Maar weet je wat hij voor voetballer was? Hij was de laatste man bij Rapid Wien of zo. Maar hij hield dus van, in tegenstelling tegenover het gedisciplineerde wat hij als trainer had, was hij als voetballer heel speels. Hè? En zijn specialiteit was bijvoorbeeld de kontstop. Zo'n hoge bal en dan met je kont stoppen. En dan begon het hele stadion te juichen, deed hij het nog een keer. Maar wat hij ook wel eens voor de grap deed, was met een boogbal op de keeper terugspelen. Gewoon om te laten schrikken. Dat kan je toch niet voorstellen?
1: Van wie? Zat hij dan altijd in Café Het Haantje?
0: Ja. Zat hij altijd uit de kaarten, ja.
2: En in Den Haag had hij ook vast de tent.
0: Ja, en daarna had hij die conditorij, Wiener conditorij.
2: Ja, de stad, ja.
0: En in Wenen had hij Café Ritter en daar zat hij altijd uit de kaarten. Want die assistent van het Nederlands elftal, die oud speler.
3: Assistent van het Nederlands elftal?
0: In 78.
2: Vaardonk.
0: Nee, hoe heet hij nou?
3: Arie de Vroet.
0: Die ging alleen maar mee op de kaarten.
3: Ja.
0: Hij had gewoon iemand die lekker kon kaarten.
3: En Jan Zwartkruis, we keken hier niet eens.
0: Nee.
3: Maar ik vond het ook wel weer goed, dan zag je die... En in één keer dacht ik, ja, dat heb ik ook allemaal gedaan. Dat vond ik altijd zo onzinnig. Dan moest je zo lopen als spelersgroep. En dan had hij dat fluitje. En als je dan, als hij dan floot, dan moest je heel snel naar beneden. Keer die oefeningen nog. Het slaat toch helemaal nergens op, of wel?
1: Nee, maar
3: dat doe je toch in de wedstrijd toch ook niet? Als...
0: Maar is toch van... Als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als ik twee keer fluit, kom je weer naar beneden.
3: Onzin
1: al. Ja. Hey Rob, maar ik denk wel dat er... dat clubs wel gaan ageren tegen Havertz geblesseerd, Brobby geblesseerd, Mbappé geblesseerd.
2: Ja, Gakpo.
1: Gakpo geblesseerd. Ja. Hoe heet die? Ik heb die hele lijst zitten kijken.
2: Er zijn er wel veel.
1: Er zijn er echt enorm veel. Mbappé, van hele grote clubs.
3: Ja.
2: Die zijn niet blij.
1: Die zijn niet blij, die clubs. Die zijn niet blij met dat... het is ook een gedoe natuurlijk, erop om vier interlands te gaan spelen.
0: Ja, met dat reizen erbij en al dat gedoe.
2: Nation League.
1: Ja. Nee, dat is ook in het leven geroepen om vriendschappelijke wedstrijden iets van de cachet te geven.
2: Ja. Het gaat eigen leven. Het
1: gaat nergens over.
0: Kijk, we worden nou gefilmd door Joey, hè? Dat heb je niet in de gaten. Joey. Maar dat is de oud-cameraman en verslaggever van Vandaag Inside, die altijd bij jou thuis kwam.
3: Nee,
0: om koffie te drinken.
3: Bij restaurant Loetje.
0: Oh, jouw lievelingsrestaurant.
3: In Overveen. En daar ging hij mij altijd interviewen. Hoe heet dat ook weer? Koffie met...
0: Ja, een hele originele titel.
3: Sorry, VI-site,
2: leuk verhaal.
3: Wel, ja. Dat ging er ook een beetje in, geloof op een gegeven moment, Joey. Hè? Natuurlijk ook. Joey werd gewoon nog populairder dan degene die interviewde.
0: Nou, behalve dan bij de trainers. Joey had wel altijd de gave om één op het oog hele onschuldige vraag te stellen.
3: Ja,
0: op papier, als je die zou staan, zou je denken, ja, er is niks mis mee. Maar als Joey hem stelde, brak altijd de pleuris uit. Hé, Joey? Dat is toch een groot talent. Ja. Hé, hey, Wim, ik moest ook om jou lachen. Ik was dus ook nog, ja, ik heb alles gedaan deze week.
3: Nou.
0: Ik was ook nog... kwam ik ter sprake in de podcast van mijn vriend Erik Dijkstra en Misha Blok. Maar die Misha Blok die houdt helemaal niet van voetbal, maar die had toch wel jouw boek gelezen, je eerste boek, weet je wel. En weet je wat zij het leukste vond, en was ik zelf vergeten, dat jij een keer wilde gaan sporten. Ja. En dat je toen helemaal geen zin had. En dat je toen halverwege dacht, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in om te sporten. En dat je toen die hele tas in de gracht hebt gepleurd. Dat vond zij het hoogtepunt van dat hele boek. Want dat zie ik ook zo voor me. Dat Wim loopt langs de... Hoe heet dat daar in dat Amsterdam? Elandsgracht of zo, weet ik van hoe dat daar heet. En denk, pleur ook op met dat sporten. En die hele tas in de gracht.
3: Ja. Nou, ik had meer zoiets... Ik dacht, daarna ging ik dan meestal de stad in naar de sport. Dus
2: dacht je gelijk?
3: Ik dacht, die tas hier raak ik toch kwijt onderweg. Dan kan ik hem dus zo goed weggooien. Ja.
0: Dat was de logica. Ik word straks maar zo dronken dat ik die tas kwijtraak. Dan gooi ik hem nu alvast weg.
3: Ja. Ik was er toch al bang dat de politie zag dat je die tas in die gracht gooide. En die tas zinkt natuurlijk niet zomaar. Als je
2: dat duurt even.
3: Ja,
2: en dan zat die privé-trainer nog in.
3: Ja.
0: Ongelooflijk. Weet je wie het niet zo goed doet? Die Michael Reiziger. Dat is wel zo, toch? En hij geeft ook heel raar commentaar.
1: Weet je wat hij
0: zegt de hele tijd, het is wat het is.
1: Nee, maar weet je wat het ook is?
0: 12-0 verloren van Finland.
1: Weet je wat het ook is, Mies? Hij straalt ook uit dat het niet zo lekker gaat. Dat voel ik zo goed.
0: Michael, we hebben nu 58 tegendoelpunten en geen één voor. Iedereen is geblesseerd en iedereen wil je weg hebben. Ja, het is wat het is.
3: Ik heb daar geen invloed op.
1: Mies, vond ik ook zo goed van die documentaire van Michael Reiziger, dat ze die documentaire gemaakt hebben om dat Jong Oranje toernooi heen. Die Jong zei tegen die Reiziger, mag ik misschien een keer die groep toespreken? Nou, zei Reiziger, ja, prima.
3: Nigel de Jong.
1: Die ging toen roepen dat ze in de spiegel moesten kijken. Jullie hield in de spiegel kijken, jullie moeten eens goed in de spiegel kijken. Dat vind ik allemaal zo simpel. Hè, dat soort opmerking, Wim.
3: Ja.
1: En het begin bij?
3: Ja.
1: Instelling.
3: Ja.
0: Dat is bijna het enige wat nog erger is van die voetballers die worden toegesproken door iemand van de harde kern.
1: Ja, ja, ja.
0: Die dan als van die schooljongetjes voor zo'n vak staan.
2: Dat gebeurt in het buitenland veel.
0: In Italië.
1: Inter, Lazio.
2: Maar die gaan de training op.
0: Ja, ja, die, maar die hebben, ja, ook, die hebben ook de sleutel.
1: Ja, ja.
2: Kan beter even luisteren.
1: Ja.
0: Dat was bij Feyenoord ook een keer, met in die coronatijd. Kan je dat nog herinneren?
1: Weet je wie de enige is?
0: Nee, in het stadion. Dat zei die commentator. Ja, het is natuurlijk een beetje vervelende ambiance. Zo'n lege kuip om te voetballen. Opeens komt er 500 man binnen, waarvan de voorste de sleutel omhoog hield. Een grote sleutel van de kuip.
1: Weet je wie de enige is die nooit één woord met de harde kern heeft
2: gesproken?
1: Maldini.
0: Maldini, ja? Die weigerde dat.
1: Die weigerde dat,
0: ja. Oh, ja.
1: Om met, oh, überhaupt, om met dat
0: niks
1: soort,
0: mee te maken.
1: Die wilde er niets mee te maken. Met al die types wilde hij niets te maken.
0: Maar ja, die kon dat dan.
3: En maar ik moest ook wel, ik zat even wat van die hoogtepunten te kijken van die Neseling met die Van Bommel. Die goal die Gods maakte, prachtige goal tegen Italië. Heb je gezien?
1: Ja, ja.
3: Ja, die dribbel.
1: Ja, ja, heb ik gezien.
3: Ja. Dat die vier van die Italianen komen inglijden als waanzinnige werkelijk. Dat in die tijd niet gebeurd, hè? Met Baresi, Maldini,
2: Costa
3: Curta. Dat was wel een hele mooie goal. En wij kenden die bewegingen wel een beetje van die gods. Maar
2: waarom is Italiaans voetbal nu zo slecht?
3: Ja, weet ik veel. Ja, nee. Nee. Spelers uit het buitenland meer naar de Serie A gaan, natuurlijk.
2: Vind jij niet leuk als je het Italiaanse voetbal die oude beelden ziet van die elftallen die opkomen?
3: Ja.
2: Het nationale team of Milan, maakt helemaal niet uit, Juventus.
3: Volkslied.
2: Nee, hoe ze eruit zagen, die gasten.
3: Ja, mooi.
2: De arrogantie.
3: Ja.
2: Maar ook vreselijk kunnen voetballen.
1: Ja. Doe je Maldini-Nesta? Die tijd?
2: Die Maldini zag er ook wel aan. Ja, die tijd.
3: Maar die 82 elftal toch ook. Met Cabrini en Antonioni en die jongens allemaal. Ja. Ik denk dat ze daar ook wel een opleiden doen. Ik begrijp het ook niet zo goed. Maar het is weer gewoon als je dat Spanje dan weer...
1: Oh.
3: Weet je, die zijn dan een paar maanden niet met elkaar geweest. En die gaan gewoon weer lekker voetballen.
0: Ja.
3: Die gaan gewoon lekker weer voetballen. Het is toch
1: en die
3: ongekend.
1: Kunnen voetballen, hè, Wim.
3: Het is ongekend. Het is echt...
0: Die Mark van Bommel, die heeft wel een lekkere week, hè?
3: Want?
0: Nou ja, met die zoon. Ja, hij doet nou tegen Frankrijk. Ja. Hij staat er goed op in België.
2: Ja,
1: zeker.
0: Ze zijn dol op hem daar vooralsnog. Ja. Oh, grappig, toch?
1: Nou. Maar ook wat ik net zei. Ook klaar met die andere generatie. De wereld vertongen.
3: Ja, maar
1: Lukaku, niets gewonnen, moet je ook een keer afscheid nemen.
3: De Bruyne is hier
1: wel Lukaku op de bank.
3: Dat was heel over die De Bruyne. Het beste wat er ooit geweest is.
0: Ja, Wim, ik zou uren met je over De Bruyne willen praten. Ja. Maar ik moet afsluiten van Hugo. Hij is heel streng vandaag. Hij staat de hele tijd die aanwijzingen te geven.
2: Ik weet wie Hugo is.
3: Natuurlijk ook een speciale dag voor Hugo.
0: Het is een emotioneel moment, jongens.
2: We gaan met pensioen, hè?
0: Nee, we nemen Hugo ook mee.
3: Maar waarom blijven we hier? We gaan hier weg. Hoe zit dat precies eigenlijk?
0: Er zit een hele...
2: Laten
0: we het erop houden dat het zo is zoals het is.
3: Toch mooie
0: tijden. We nemen dit...
3: We hebben toch mooie tijden gekend
0: schitterende
3: hier in de
0: tijden.
2: Maar zo is het leven.
0: Ik zou je naar een top 3 kunnen vragen van mooie momenten. Maar dat zal ik je besparen. Maar het was één groot hoogtepunt.
3: Ja.
2: We nemen een vraag voor onze vriend?
0: Bemoei je er nou niet mee? We nemen wel dat tafellaken mee.
2: Ik dacht mijn best om je te helpen, maar het is zinloos.
1: Geeft niet.
0: Nou ja, maar voor Kieron is het ook.
2: Is eigenlijk ook
0: bijzonder. Want het is de laatste man die op deze legendarische plek in die legendarische stoel heeft gezeten.
1: Ja.
0: Kijk maar wat er nu gebeurt.
3: Ja, dat hadden jullie echt niet moeten doen, hoor.
0: Kijk eens.
2: Ja, daar komen ze toch.
3: Ja, ja.
2: 52 weken.
4: 52 weken. 128 broodjes bal.
3: Ja,
4: 86 broodjes filet americain.
3: Ja,
1: ja. Alleen Wimmel, hè?
2: Over Wimmel.
4: Een flessen water en cola zero.
3: Ja.
2: Ik kan niet meer bedanken.
4: Het slaakhuis.
3: Nou, dank je wel.
2: Doe straks.
4: Jaar. Wij hebben genoten. Elke keer.
3: Dank je wel, Laura.
4: En jullie gaan naar een heel mooi plekje toe.
3: Ja.
4: Veel succes.
3: Ja.
4: Hartstikke
2: dank je wel,
3: gelukkig.
4: En don't be a stranger.
0: Dank je wel voor de gastvrijheid.
3: Dank je wel.
1: Dank je wel, man.
0: Dankjewel, hè.
1: Top, jongen. Top, jongen.
5: Dankjewel.
2: Oh, wauw. Oké, lieve meid, dank je wel.
1: Lieve schat.
0: Nou, we hebben cadeautjes.
1: Ja, heb ook nog een cadeau.
5: Ja. Eentje voor.
0: Ja, okay, eigenlijk zouden we dat zo meteen doen.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: goed, maak het uit.
1: Ik stuk je taart.
2: Doe het ook graag.
0: Ja,
4: kun je wat zien door de bubbel?
0: Ja, ja, ik heb...
1: Ja.
0: Haal hem er maar uit.
1: Ja.
2: Ja, dat is geen rommel.
4: Nee, niet.
0: Als je het niet leuk vindt, het is wat het is, hè?
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja.
1: Dat hoofd van die reiziger vind ik zo goed, Bob.
0: Ja. Hele nieuwe tactiek.
1: Dat hoofd staat echt zo van, ja, je kan mij wel een schuld geven. Nee, maar die jongen die heeft gewoon de tering in uiteindelijk. Ja, die denkt, ja, die hebben helemaal gek gemaakt door die, door die twee.
0: Even voor de luisteraars.
1: Door die Nigel de Jong.
0: Even voor de mensen die alleen luisteren en kijk... Je had vroeger die, hoe heette die president van Oostenrijk? Waldheim.
1: Ja, Waldheim.
0: Die ging naar de pauze op audiëntie en die gaf een foto van zichzelf cadeau. Dat is dit een beetje. Een beetje arrogant om een foto van jezelf cadeau te geven. Maar ik hoop toch dat jullie er blij mee zijn.
4: Ja,
0: ja.
4: Absoluut.
0: Dankjewel. We gaan ermee ophouden, mensen. Het was een emotionele dag. We nemen, ja, we nemen de tafelkleed mee. We nemen Wim en Rob.
1: Nee, we, gaan nog...
2: we krijgen nu nog de tweede.
1: We gaan er nog door.
0: Nou, mensen, we gaan helemaal niet weg. We laten dat tafelkleed lekker hier liggen. En we gaan donderdag de vragen... Ja, de vragen, ja.
1: Dan krijgen we weer taart.
0: Dan krijgen we weer taart. We gaan die taart opeten en dan gaan we vragen beantwoorden. En dan is het echt voorbij in het slaaphuis. Ja. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. Ja.
6: Mijn naam is Anja Schram. En als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
7: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober... door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan wat de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging 1,5 uur. En ook nog 1,5 uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Het blijft vanavond droog en we zien nauwelijks bewolking. Er waait een matig windje uit het zuidoosten en het koelt af naar 13 graden in het noorden. In het zuiden blijft het met 18 graden midden in de nacht behoorlijk warm. Morgen begint de dag droog en zonnig, maar later in de middag komen er vanuit het zuidwesten wat wolken binnendrijven. De temperatuur is met 22 graden aan de kust tot wel 27 graden in het oosten zomers warm. En daar hoort natuurlijk ook een zuidenwind bij. Morgenavond neemt de bewolking in het hele land toe en is er in het westen kans op een bui. De rest van de week zien we overdag perioden met zon en 's nachts kans op mist. De middagtemperaturen bereiken een fraaie 20 graden. En dat is best warm voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp, een kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts bij dag 2 van de World Grand Prix 2026. Wat een dreun leverde die eerste avond op. Van Gerwen naar huis. Littler in de eerste ronde al uitgeschakeld. Ja, wat voor spektakel staat ons vanavond te wachten? Bij aanvang van dit toernooi was een kwart van het aantal deelnemers Nederlands. En 4 komen vanavond in actie. Maar van 2 onderling, Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode later op deze avond. We gaan op naar Leicester.
1: Tournament, it's doubles to go and doubles for dough.

0: dat is een mooie reis door de historie van de World Grand Prix. Maar nu is het nu en we zijn nu in de Mattioli Arena in Leicester. Eens even kijken hoe de darts fans zijn uitgedost. Nou, dat ziet er eigenlijk nog wel vrij netjes uit. En de sjaals die hangen er ook weer. We kijken direct naar het programma voor vanavond. Eerste ronde partijen bij deze 2026 editie van de World Grand Prix. Zometeen Jermaine Wattimena die de avond aanvangt tegen Chris Dobie. Aansluitend Ryan Searle tegen William O'Connor. Dan Niels Sonneveld. Lastige kluif gaat hij krijgen in Josh Rock. Dan ook een wedstrijd om naar uit te kijken hoor. James Wade tegen Joe Cullen. En ook Gary Anderson tegen Damon Hetta zal ongetwijfeld leuk worden. Maar waar we nog veel meer naar uitkijken. Echt een Nederlandse clash. Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode. En daarna nog Luke Humphries tegen Dave Chisnell. En als er kerst op de taart. En hoe die kerst dan smaakt, dat weten we later vanavond. Steven Bunting tegen Andrew Gilding. Goed, nogmaals goedenavond. We zijn hier in de Viaplay Dart Studio met Jerry Hendricks. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij werkt bij een dartsfabrikant. En ik wou zeggen bij Bulls, maar ik moet zeggen werkte, want het heet niet meer zo.
1: Ja, dat is een beetje een gekke kwestie. Je had in dartland, zullen we maar zeggen, twee merken die de naam Bulls hanteerden.
0: Ja.
1: Zijn overeengekomen dat een van beide, wij dus, veranderen van naam.
0: Naar
1: Beast.
0: Beast.
1: Schrijven dat ZD. Maar je spreekt
0: naam
1: uit als Beast.
0: Ja, en hoe is die naam zo tot stand gekomen? Wie heeft dat bedacht? Jij toevallig?
1: Nee, ik toevallig niet. Nou, we hebben met een team bij elkaar gezeten. En met een team inderdaad zelfs. Om te kijken van wat past hier nou bij? Hoe gaan we het verhaal vertellen? En we evalueren van Bull. Van een stier naar een beest. En beast mode on, zeggen we dan maar.
0: Wat zeg je nou?
1: Beast mode on.
0: Mode on?
1: Beast mode.
0: Oh, mode. Modus. Oh, de mode. Modus, oké. Okay. Ja, al die Engelse
1: lekker,
0: termen.
1: Lekker, man.
0: Ja. Overigens, jullie waren de leverancier van Wattimena, die zometeen gaat beginnen. Maar dat zijn jullie niet meer. Ik wil zometeen wel even van jou weten wat er dan nu anders is aan zijn materiaal. Maar eerst even. Je weet, als onze gast aanschuift, dan gaan wij altijd de archieven in. Dan gaan wij op zoek met een loop af en toe naar mooie beelden. Even attentie voor het volgende beeld van de heer J. Hendricks.
1: Oké. Okay.
0: Wat is dit?
1: Ah, kijk. Nou ja, ik heb een zomerranking gegooid bij de Zuidhoek. En toen was ik in aan het gooien en toen moest ik tegen een speler bij ons uit de regio. Andy Hendricks toevallig. Geen familie.
0: Ook wel, dat wil ik net vragen. Maar dit is ingooien dus.
1: Dit is ingooien.
0: Je gooit net 180.
1: En, ja.
0: Je gooit hier nu.
1: Nog een keer 180.
0: Nog een keer 180. Ja, normaal zal maar ingooien dit. En nu gooi je?
1: 141 uit.
0: Ja, je gooit gewoon een 89.
1: Dat was toevallig op stream. En het mooiste was nog, in die periode, die weken, zat ik echt lekker erin. Ik gooide de twee beurten vervolgens daarna nog twee keer 180. Dus ik gooide 15 perfecte pijlen achter elkaar. De partij gooide ik rond 100 gemiddeld uiteindelijk. Was ook prima. Dus dat was wel een periode waar. En de zomer waar ik goed gooide.
0: Ja, ik zag je met korte broek. Nou wel, de dag vandaag had het ook gekund. Ja, maar je ziet het niet vaak hoor, darters in korte broek. Maar toen in de zomer kon dat prima. Maar ja, 139 gooien.
1: Ja.
0: Bij het ingooien, ja.
1: Ja, is toch lekker.
0: Stinkend, dus,
1: dat geeft toch
0: hoor.
1: Wel een goed gevoel voor de partijen erop, ja.
0: Ik wil even met jou naar nieuws van vandaag. Ik weet niet, ja, je hebt het vast meegekregen over Phil Taylor. Die gaat weer darten.
1: Ja, ja mooi.
0: Mooi, ja. Ja, hoe serieus moeten we het nemen?
1: Nou goed, hij gaat naar mijn weten een soort landen-event gooien met Adrian Lewis samen bij de Modus Super Series, althans voor landen.
0: De Modus Super Series International Pairs.
1: Ja, precies. Ja, en ik weet je, ik ben een liefhebber van een darter, dus dan vind ik het mooi om Phil Taylor weer aan het werk te zien. Hopelijk wel op goed niveau, want dat is een beetje de vraag. Hè? Hij heeft niet meer op competitieniveau geacteerd. Haalt hij dan nog wel zijn niveau?
0: Maar hoe moeten we dit inschalen? Is dit een beetje een circus toernooi?
1: In principe wel. In principe wel, maar
0: het gaat om heel veel geld.
1: Je hebt veel liefhebbers. Er wordt op gegokt inderdaad op die wedstrijden. Ik vind dat Modus Super Series best wel goede zaken doet om het darten ook weer daar weer populairder te maken.
0: Vooral voor niet-tourkaart darters, hè, is het bedoeld.
1: Ja.
0: Nou ja, het is wel bijzonder om die oude Phil weer dekken dadelijk aan een hockey te zien met de papijlen in zijn hand. Dat brengt ons naar de avond van gisteren. Eventjes nog het geheugen opfrissen. Wat is er gisteren allemaal gebeurd met het commentaar van Jacques Nieuwlaat?
2: De eerste Nederlander die we in actie zien is Danny Noppert. En Danny Noppert speelt in het begin van de wedstrijd uitstekend eerste set. Zonder enig probleem met 3-0 naar de Nederlander. Maar dan is het toch Nico Springer, zijn Duitse tegenstander, die wat terug gaat doen. Via dubbel 3 weet hij de set te pakken. Mooie schil ook van Nico Springer. Maar het zou niet genoeg zijn om de Nederlander te verslaan. Want Danny Noppert in de derde set is weer bij de les. Die set gaat weer met 3-0 naar de Nederlander. En zo is hij veilig door naar de volgende ronde. Dan is het de beurt aan Kevin Doets. Kevin Doets speelt tegen Nathan Aspinall. Aspinall is een favoriete tegenstander van Doets, want hij verslaat hem bijna altijd. Wint ook meteen de eerste set met 3-1 en krijgt dan hier matchdarts. Had natuurlijk een 18 willen gooien om dubbel 18 over te laten. Dat lukt niet. Het worden 4 voor Bullseye. En die zit er dan inderdaad zo'n stuk vandaan. Maar er komen meer matchdarts. Ook voor dubbel 16. Maar ook die gaan mis. 3 gemiste matchdarts voor Kevin Doets. Aspinall die stilt dan die set. En langzaam maar zeker weet Aspinall zich in die wedstrijd te spelen. Doets staat dan op 52 te wachten om de wedstrijd alsnog te winnen. Aspinall op 115. En dit doet even pijn. Het is 2-2 in de laatste set. En dan is het Aspinall die de beste laatste leg heeft. Een beetje zuur voor Kevin Doets, maar hij ligt er gewoon uit. Dan Michael van Gerwen. Niet in vorm de laatste tijd, maar hij staat best wel oké te spelen in deze wedstrijd. Pakt de eerste set tegen Ryan Joyce. Maar Ryan Joyce is een taaie en Van Gerwen mist heel veel dubbels in deze wedstrijd. Met name op de beslissende momenten. Hier bijvoorbeeld. Heeft dan dubbel 8 nodig. Die zit er vlakbij. Maar hij krijgt de tweede er niet aan de goede kant tegenaan. En dan is het Ryan Joyce die terugkomt voor 65. En één ding waar Ryan Joyce altijd ijzersterk in is, dat zijn de dubbels. En dat bewijst hij ook hier weer. Hij pakt de derde leg van die beslissende set. Komt dus op 2-1 voor. En dan moet Van Gerwen deze 86 uitgooien om in de wedstrijd te blijven. Krijgt hij 1 pijl voor Bullseye. Maar ook die gaat er niet in. En dan is het Ryan Joyce voor dubbel 18. De eerste gaat aan de binnenkant. Dan moet hij naar dubbel 9. En die gaat erin. En zo is Michael Van Gerwen weer uitgeschakeld in de eerste ronde van een major. En dan is het de beurt aan Luke Littler. En Luke Littler die staat niet best te spelen op deze avond. Hij komt in de problemen. En als hij in de problemen komt, is dat meestal tegen Luke. En dat klopt ook deze keer. Het is Luke Woodhouse die deze 75 feilloos weet uit te gooien. De stunt van het toernooi tot nu toe. Luke Littler ligt eruit. En het toernooi lijkt open te liggen voor misschien wel een nieuwe winnaar. Misschien is die nieuwe winnaar wel Wessel Nijman. Die moet het opnemen tegen Rob Cross. Eerste setje staat 2-2 in legs. Rob Cross krijgt 5 kansen om die set te pakken. Maar alle setdarts zijn niet aan hem besteed. Wessel Nijman komt dan terug voor dubbel 8. En die gooit hem er wel in. Zo stilt hij de eerste set van Rob Cross. En dat zet ook wel een beetje de toon voor deze wedstrijd. Nijman blijft goed spelen, Cross blijft heel veel missen. En zo is het Wessel Nijman die gewoon veilig door is naar ronde nummer 2.
0: Ja, hij is in ieder geval door. Laten we hopen dat er in ieder geval 3 Nederlanders vandaag ook weer doorgaan. Eén zat vast, want die gaan namelijk onderling tegen elkaar spelen. Zullen we het eventjes gewoon doornemen gisteravond? Want ja, Littler naar huis in de eerste ronde. Bizar.
1: Ja, ja, dat had je toch niet verwacht. Als je dan Littler heet en je zou verliezen, dan denk je eerder daar in een later stadium misschien tegen een Price of een Vergeven of Humphries of noem maar op.
0: Ja, en toch
1: maar niet
0: zagen
1: tegen Luke Woodhouse.
0: Nee, nee, nee. Overigens, die zagen we natuurlijk, ze winnen de pijlen gooien. Ik vond hem helemaal niet zo heel uitgelaten, niet heel blij of zo. Ja, dat zal hij ongetwijfeld zijn, maar het spatte er niet vanaf.
1: Nee, nou, ik denk meer uit respect voor Luke Littler. Dat hij zoiets zegt van ja, we hebben allebei niet een superieure wedstrijd neergezet. Het was prima, het was goed. Het was 82 à 83 gemiddeld van beide. Maar hij weet dat ze allebei beter kunnen. Dan wil je misschien niet te overdreven reageren richting je tegenstander uit respect.
0: Maar vorige week waren we natuurlijk in Amsterdam bij de World Series Finals. Toen is hij natuurlijk ook uitgeschakeld al vroegtijdig, Littler. En dan had je eigenlijk het hele weekend het idee. Hij is kwetsbaarder, ja. Hij is te pakken. Waar zit hem dat in, denk jij?
1: Ja, met name na vorige week en die partij tegen Clayton die hij verloor, merkte dat hij zich steeds meer ging irriteren op het publiek.
0: Ja.
1: Dat hij steeds meer ermee bezig was.
0: Gisteren weer uitgefloten.
1: Pakte gewoon vakkundig alles af. En gisteren, ja, toch willen mensen niet een dominant iemand zien, blijkbaar.
0: Nee.
1: Met name het publiek die al op locatie is. Ja, ik snap dat aan de ene kant wel, maar het moet wel respectvol zijn. Want Luke Littler betekent iets voor de darten, voor de dartsport, voor de darthandel. Ja, dat mag wel gewaardeerd worden.
0: Merk jij dat ook? Want jij werkt in die darthandel. Dat heeft de afgelopen 2,5 jaar een enorme vlucht genomen.
1: Ja, dat is
0: door hem.
1: Ongelooflijk. Ongelooflijk. Hij werkt daar zeker aan mee. Hm. Kijk, en het is niet alleen dat bijvoorbeeld het merk waar hij aan gekoppeld zit daar baat bij heeft. Maar
0: allemaal.
1: De sport in de breedte en alle andere merken ook. Dus ik denk dat wij daar ook dankbaar voor moeten zijn.
0: Ja, het was een kleine shock wel. En dat is eigenlijk ook natuurlijk als Van Gerwen uitgeschakeld wordt.
1: Ja.
0: Of is dat iets wat, ja, waar je rekening mee houdt gezien de staat waarin hij verkeert?
1: Ja, aan de ene kant ook weer niet, want nu had ik meer het gevoel, althans wat ik van hem voorbij zie komen, en als ik dan bijvoorbeeld Vincent hoor in de podcast van hem, dat hij echt al veel aan het werken is. Ik had niet het gevoel dat hij deze partij ging verliezen. En uiteindelijk verlies je hem toch, en dan zie je in zo'n kort format, ja, kan iedereen kwetsbaar zijn.
0: Ja, het was zonde. Hij verloor van Ryan Joyce uiteindelijk.
1: Ja, laat het
0: hopen. Terwijl het spel geeft wel een soort van vertrouwen.
1: Er zitten echt wel goede dingen in. Alleen nog niet die finesse en die puntjes op de i wat hij echt nodig heeft om goede runs te maken en weer titels te winnen.
0: Ja. Toen jij topdarter was, Jerry, was jij dan te triggeren? Was jij dan uit te dagen door je tegenstander?
1: Ja, wel.
0: Was er bij jou een snaar te raken waardoor jij dacht, oh, maar wacht even, vriend. Nou ben je van mij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Want dat is wat Noppert gisteren had, hè?
1: Ja, maar ja, goed.
0: Tegen Springer.
1: Dat heb je nodig. Dat heb je nodig.
0: Springer gaat even irritant extra doen. En hij gaat ook terug irritant doen. En dat was doping voor Noppert.
1: Ja. Nou ja, goed. Het kan ook afleiden. Als jij in je flow zit en je denkt van, nou heb ik je en dit heb ik even nodig, dan gaat het goed. Maar je kunt je ook af laten leiden. Hè? Dus het kan twee kanten op gaan. Maar dit was voor Noppert denk ik een goede uitslag.
0: Zeker. Gewoon weer keurig door zoals we Noppert...
1: Moeilijke tegenstander ook springen. Maar ja, je hebt hier geen slechte spelers in dit toernooi.
0: Nee. Nou, we dachten bij Nijman van, oh, dat kan ook nog wel eens pittiger worden voor hem tegen Cross. Ja. Bleek helemaal niet, hè?
1: Uiteindelijk, ja, Cross is best wel in vorm, dacht je de laatste tijd. Hij had goede resultaten gehaald. Alleen, we gaan even die eerste set te pakken. En Nijman maakt er goed gebruik van. Maar toch ook lekker van Nijman. Een tv-toernooi, lekker die eerste ronde overwinnen. Terwijl die vorig jaar nog van Cross verloren in de eerste partij.
0: Ja.
1: Dus dan is het wel even een lekkere binnenkomen.
0: Zeker. Nou, mooi dat we hem dus ook gaan zien in het vervolg van dit toernooi. Eén Nederlander wil ik er nog eventjes met je uitpikken. Terwijl we nog even naar de winnende darts kijken van Wessel Nijman. Kevin Doets, die had niet hoeven te verliezen, toch, van Espanol? Met darts gehad.
1: Ook hier sta ik te kijken naar die wedstrijd en ik denk van, nou, dit is kat in een bakkie. Er is niks aan de hand. En dan gooit hij Espanol. Ja, dit was wel een momentje. Hier moet je eigenlijk wel een pijl op een buitenranddubbel krijgen. En komt hij uiteindelijk op de bullseye. Ja, die kan dan misgaan. Vergalopeert zich een beetje erin. Hier moet hij het afmaken. En ja, hier verwacht je ook dat hij uitgaat. Want hij stond echt wel lekker te gooien. En dan komen er een paar momenten van Espanol dat hij gewoon goed aanhaalt. Goed aanhaakt. En 115 finish op een belangrijk moment. En uiteindelijk deze dubbel pakt. Ja. En dan komt er even een lading frustratie en opluchting uit, denk ik.
0: Emotie ook wel, had ik het een beetje idee bij Espanol. Goed, we gaan gisteren afronden. We gaan naar vandaag.
1: Ja.
0: Met zometeen direct Jermaine Wattimena tegen Chris Doby. Even Wattimena is dus bij jullie vertrokken. Bij jullie merk. Bij een ander merk. Andere pijl. Hoe komt het op je over?
1: Ja, wel goed. Ik had toen hij zijn prototype setje ontvangen had, had ik er even met hem over de pijl even bekeken met hem samen. Wat me wel opviel, de lengte en de dikte van de barrel, van het metalen gedeelte van de pijl dus, was gelijk gebleven. Alleen van een hele gladde barrel wat hij bij ons had, is hij echt overgegaan naar een extreme grip.
0: Okay.
1: En dat is wel, als darter zijnde, is dat fascinerend om te zien. Want normaal dan plakken de pijlen dan wat meer aan je hand vast. Dan moet je echt je worm een beetje aanpassen. Maar vanaf moment 1 dat hij daarmee ging spelen, won hij meteen een titel. Dus alle vraagtekens weg, alle twijfel weg en gaan.
0: Kansen tegen Doby tot slot?
1: Ja, hij is voor mijn favoriet in deze wedstrijd.
0: Kijk eens aan, Jermaine Wattimena, daar is hij voor zijn walk-on. Inderdaad, commentaar van Jacques Nieuwlaat en Frank Visgraper.

0: We gaan verder met de World Grand Prix van 2026 in de Mattioli Arena in Leicester in Engeland. De tweede avond en het tweede gedeelte van de eerste ronde. 8 partijen worden vanavond afgewerkt. En we beginnen met Chris Dolby tegen Jermaine Vatimena. Dolby die bij zijn eerste deelname in 2019 de halve finale haalde. Daarna nog 2 keer de kwartfinale. En Jermaine Vatimena is zijn tegenstander. Die in 2019 ook één keertje de kwartfinale gehaald. Daarna was hij er nog 2 keer bij, 2020 en 2025. Toen kwam hij de eerste ronde niet voorbij, die laatste 2 keer. Vorig jaar verloor hij met 2-1 in sets van Danny Noppert. Dan gaan we nu eens kijken hoe dat zal gaan tegen Chris Dolby. Hij mag in ieder geval beginnen aan de wedstrijd. Wat is jouw gevoel bij deze wedstrijd? Heb je er een gevoel bij?
1: Nee, dat sowieso niet heel veel. Maar als ik dan een gevoel heb, denk dat het een beetje 50-50 is. Ik kan daar niet echt een huishoge favoriet aanwijzen in deze partij. Het zal een beetje op de vorm van de dag gaan. Het is op papier de wedstrijd die het dichtst bij elkaar zit. Zijn er nummer 16 en 17 van de wereld. Op dit moment. Dus ja, ik verwacht wel een goede wedstrijd in principe. Maar we hebben het gisteren gezien. Het draait uiteindelijk om die openingsdubbels met name.
0: 97. 60. Dobie ook zijn laatste 2 keer verloren in de eerste ronde op de World Grand Prix. Hij was er de laatste 2 jaren wel beide keren bij. Vorig jaar ging het mis voor hem. Tegen Cameron Menzies gooide hij echt een hele matige wedstrijd, Dolby, een jaar geleden.
2: 45. Jermaine Mackay, 170.
1: Matig weggezet door Dolby. Geef wat hij mee naar kansen.
2: 60.
1: Mag misschien nog wel een keertje 100. Terugkomen, wilde ik zeggen. Dolby op 111. Dit is wel met een trippel. 19 voor dubbel 16.
2: 79.
0: Hij opende er wel mee, maar hij sluit er niet mee af. Chris Dolby. En wat hij meena mag sowieso niet naar een dubbel.
2: Christian Mackay, 32.
0: Dus Dolby kan hier meteen een eerste slagje slaan als hij die dubbel 16 nu wel gooit. Als hij nu de dubbel 8 weet te bereiken.
2: 24.
1: De eerste twee zaten er ook niet echt dichtbij in de buurt, moet ik zeggen.
0: Nee, die zaten er ook niet lekker voor die laatste pijl. Wat hij meena. Op het allerlaatste moment pakt hij dan toch nog de lek.
1: Nu wel de dubbel 16 met de eerste bel. Dan zie je de opgetrokken wenkbrauw van Dolby. Nu wel.
2: 71.
0: Waarom net niet?
1: Het is geen speler die heel veel weggeeft in zo'n wedstrijd aan emoties.
2: No score.
0: Ja, voor de mensen die misschien vandaag pas voor het eerst aan het streamen zijn. En die misschien ook vandaag pas voor het eerst naar zo'n toernooi als de World Grand Prix kijken. Dit is het enige toernooi, enige grote toernooi, televisietoernooi, waarbij je ook met een dubbel moet beginnen.
2: 100.

0: die drie pijlen op de openingsdubbel mist wat hij meena. Herstelt hij dat goed? Met 160 openingen, deze 180.
1: 99, Jermaine, you require 61.
0: Zo kan hij Dolby gaan breken. Daar waar in de vorige leg Dolby hem had kunnen breken.
1: Game, show on the second leg. Jermaine, what's it mean? Third leg, is Jermaine to throw first?
2: In de eerste leg raakt wat hij meena tops. Nu raakt hij dubbel 16. En staat hij 2-0 voor in de eerste set. Het gaat om twee gewonnen sets in de eerste ronde. Het is een relatief kort format.
1: 48.
2: Maar door het setsysteem
1: 180.
2: Is het ook heel goed mogelijk om nog in de wedstrijd terug te komen. Ook al zou je die eerste set met 3-0 verliezen. Zoals Dolby misschien gaat overkomen, maar misschien ook niet.
1: 140.
0: Nou, heb je het gisteren gezien, hè? Lang niet alle spelers die de eerste set wonnen, wonnen ook de wedstrijd.
1: 100.
2: Nee, we hadden aardig wat wedstrijden die naar een beslissende derde set gingen. Maar twee wedstrijden gebeurde dat niet. Overigens is wel. Het werd een lange avond. Dat zou het vanavond ook weer kunnen worden.
1: 58.
2: Maar dat is alleen maar goed nieuws voor de dartliefhebbers.
1: Jermaine
0: Rekai
1: 106.
0: Dubbel 18 voor wat hij meena.
1: 88.
0: Net aan de binnenkant.
1: Christian Rekai 92.
0: Dolby op 92. Iets voor twee keer dubbel 18, maar hoor hem niet.
1: Jermaine Rekai. Dan
0: komt wat hij meena terug voor de set.
2: Goeie marker.
1: Ten.
2: Ja, hij wordt die laatste aan de verkeerde kant.
1: Christian Rekai, 24.
2: En zo kan Dolby dan alsnog in die set blijven hangen. Door de dubbel 12 erin te hangen. En daarna ook zijn eigen leg te houden. Maar daarbij is het dan op zo'n toernooi dit wel cruciaal dat je ook snel opent natuurlijk. Anders kun je direct in de problemen komen in je eigen leg.
1: 28.
2: Hij opent met zijn derde pijl op dubbel 14. Dus gaan er 28 punten af.
1: 57.
2: Versnelling van wat hij mee na die twee triples gooit.
1: 100.
2: Van deze wedstrijd mag zich trouwens gaan richten op een tweede ronde partij tegen of Luke Humphries of Dave Chisnell. Die gaan ook vanavond tegen elkaar spelen. Alle mannen uit de onderste helft van het schema, om het zo maar even te noemen, die spelen vanavond
1: 60.
2: Hun wedstrijden. En voor wat betreft de Nederlanders, ook Niels Sonneveld, Giel van Veen en Dirk van Duivenbode. 170 voor Dolby. En hij krijgt zijn kans, maar mist zijn kans zeer ruim. Is wat hij meena vanaf 58. En dat gooit hij uit. Hij wint de eerste set die hij zelf ook begonnen was met 3-1. Een goed begin is het half.

0: there.
1: Ja, dus zo is het. Een goed begin is het halve werk. Die gaat hij als eerste de trap af. Jermaine Wathimena gaat 1-0 voor tegen Chris Dobi. Hoe blij mogen wij en vooral hij hiervan worden?
2: Nou, ik denk wel dat hij een goed gevoel eraan over heeft gehouden. De aanvangsdubbels is 1 keer mislukt. Maar verder zag het er prima uit. Scorend zag het er goed uit. Hij vergeet even die 3-0 te pakken. Ja. Dat was het enige minpuntje voor hem. Maar dan ben je toch wel opgelucht als je daarna gewoon meteen een breekplaats...
1: Kreeg er ook maar 1 pijltje voor, geloof ik, hè? Voor die 3-0.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Nee, twee zelfs. Want hij mist hier vooral een beurt. En nu 2 pijlen. En deze moet eigenlijk altijd wel uit. Dus hier voelde het, voor wat hij meende waarschijnlijk, van... Ja, hier had ik eigenlijk al de pauze in moeten gaan. Maar als je hem dan alsnog pakt, dan is er geen veldje in de lucht. Dus ik denk dat hij wel een goed gevoel in deze sessie heeft overhouden.
1: Is Dobi te pakken?
2: Ja. Ja, wat ik al van tevoren zeg, ik vind Jermaine in een betere flow dan Dobi de laatste maanden. En ja, dat straalt hij ook wel uit. Hij bent op de vloer ook veel toernooien, vind ik. Althans, niet wat de buitenwereld ziet, maar hij speelt losse toernooien die niet PDC gerankt zijn. Mm-hmm. Daar zie ik hem vaak winnen. En dat zorgt toch voor wedstrijdritme en een goed gevoel. En dat, ja, ik denk dat hij gewoon in een goed moment van zijn leven zit nu.
1: Ja, en wat zal daar aan ten grondslag liggen? Hij wint 1 vloertoernooi wel natuurlijk dit jaar. Ik zal zeggen, het grote vloertoernooi. Ja. Jij nu dat nu net omschrijft. Doet van zich spreken, ook op de Eurotour. Wat voor knop is er om?
2: Durf ik niet direct te zeggen, maar ik heb wel het gevoel als ik hem spreek dat het privé ook goed gaat. En dat heeft toch altijd wel ook dan een goede invloed op je dachten. Ja. Dat is een sport waarbij je heel veel nadenkt. Ja, ja. Als het privé een hoop aan de hand is, dan werkt dat averechts. Dus naar mijn gevoel maakt hij gewoon een goede indruk. En ik gun hem dat natuurlijk van harte.
1: Nou, het is onmogelijk om deze jongen iets niet te gunnen. Ja. Hè? Ik bedoel, een vrolijke knuffelbeer.
2: Jawel.
1: Ja, aardige gozer.
2: Hij kan ook zijn nukken hebben. Ja, maar dat heeft iedereen als een keer verliest, toch? Ja. Maar dat hoort een beetje bij. Je moet een beetje getriggerd worden en ook gepassioneerd met de dag te omgaan, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar wat voor... Dit zou lekker zijn, hè, als hij deze eerste ronde zou overleden. Zover is het allemaal nog lang niet. Maar wat voor stappen zou hij nog kunnen zetten om toch nog eens echt richting die echte top aan te hurken?
2: Ja, er zijn wel wat punch op de i te zetten in zijn spel. Dus makkelijk om vanuit deze kant als analist zijn. Want ja, natuurlijk heb ik die zelf ook. Ja. Maar ik denk dat er nog wel veel mogelijk is voor hem. Als hij in zijn flow zit, zijn A-game en zijn toppen en pieken die kunnen heel hoog zijn. Waarbij hij het heel veel spelers moeilijk kan maken. En dat heeft hij in het verleden ook al bewezen. Ook van goede spelers gewonnen, van topspelers. Dus er zijn nog wel wat mogelijkheden voor hem. Ja. Dus goed, met deze partij winnen al, waar we toevallig net achter schermen aan het kijken, dan gaat hij ook toevallig... Dobi staat 1 positie voor hem, gaat hij over Dobi heen.
1: 16.
2: Dan stijgt hij ook weer op de wereldranglijst.
1: Wordt hij de nummer 16.
2: Ja.
1: Ja, nee, maar als het dus gaat om dat stapje zetten, hè, waar we het dus over hebben...
2: Laten we daar vanavond maar mee beginnen, denk ik.
1: Dat is dus gewoon gelijk echt een flinke stap.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, als je de top 16 van de wereld staat met de hedendaagse toppers... Ja, dan doe je het echt wel goed, hoor.
1: Ja, en ik vind, hij straalt rust uit. Het is...
2: Ja.
1: He?
2: Ja, het kan wel eens een beetje een stuiterbal zijn.
1: Tuurlijk,
2: op het podium
1: maar...
2: ook. Hè? Maar, dat, maar goed, hij oogt aan de okkie. Als hij ervoor gaat staan, oogt hij rustig.
1: Oké, maar goed, hij staat 1-0 voor. En we hebben gisteren gezien, tijdens de World Grand Prix... de ene set is de andere niet. Op naar set nummer 2, tussen Wathimena en Dobi.
3: Second set, first leg. It's Chris to throw first. Game on.
4: Ja, de enige die gisteren met 2-0 in 6 wisten te winnen waren Gerwin Price. Die won van Sebastian Biowetzki, de jonge Pool. Tweede pole ooit op de World Grand Prix. En Wessel Nijman, die met 2-0 won van Rob Cross. Maar ja, daarbij was de ene 2-0 wedstrijd ook weer niet de andere 2-0 wedstrijd, zeg maar.
5: Ja, Price was gisteren echt heel erg goed.
4: En Nijman kreeg ontzettend veel cadeau van Rob Cross.
5: Ja. Dat klopt inderdaad, zoals Wathimena nu al flink wat cadeau krijgt. Van Dobi.
3: 100.
4: Namelijk 6 gemiste pijlen op de openingsdubbel. Maar als hij alleen maar los is...
3: 146.
4: Dan gaat hij erachteraan.
3: 146.
4: Zegt Wathimena. Ik ga de keihard weer vandoor, joh. Doei.
3: 93.
4: Derde 180.
0: van de Machine Gun tegenover 0 Verdobi. Nou ja, we weten allemaal, het wordt niet op 180 rust gewonnen zo'n wedstrijd. Maar toch.
5: Voor wat hij meen. Dan mist de boel, dan is de finish weg. Dan wegzetten nog wel handig. Ook Dolby staat nog op best behoorlijke finish. Dat heeft natuurlijk te maken met al die missers aan het begin van deze leg. Twee van die nodig. Voor dubbel 10.
0: Want hij bijna stond al van ja te knikken. En het wordt ook ja. 128 was het winnende getal. 52. Het was dus alleen om de eigen leg te houden.
3: No score.
5: Dolby.
0: Daar gaat hij weer.
5: Opende de legs in het begin van de partij nog heel makkelijk, maar dat is inmiddels wel klaar.
3: 57.
5: Hij heeft nu gemiddeld al één pijl meer nodig dan wat hij meenam te openen. Ja, dat scheelt toch gewoon iedere leg 25 tot 30 punten.
3: No score.
5: En is het tweede leg op rij dat hij er gewoon 6 mist bij aanvang.
3: 60.
5: Vorige leg kwam hij er nog mee weg. Dat zal nu toch niet het geval zijn. Nou, hij is in ieder geval binnen.
0: Hij is in, hij is binnen, hij is los. Dit zijn allemaal...
5: Mag allemaal.
0: Ja, allemaal woorden die we eigenlijk alleen gebruiken bij de World Grand Prix.
5: Nou, los gebruik ik wel vaker.
0: Oh ja, dat is waar.
3: 139. 140.
5: Wat hij mee na die laatste pijl hoog in die 20 bewust gooit. Geen zin in 180 en dan dubbel 6 overlaten.
3: Hij
5: wilde gewoon hier naar zijn favoriete dubbel toe werken, naar dubbel 16.
3: 36.
5: Zo. Nou, die zat ook niet.
0: Nee, maar we weten natuurlijk dat hij wel gaat terugkomen voor dubbel 8.
3: 44.
0: En we weten ook dat Dolby nog steeds niet op finish staat. En dan ergens zal die dubbel wel vallen. En dat gebeurt ook bij de dubbel 4. En Dolby moet dus uitkijken dat hij niet gebroken wordt in deze set. Anders zou het heel snel afgelopen kunnen zijn voor hem.
3: 71.
0: Dit is de tweede keer dat Wattimena niet meteen weet te openen.
3: 100.
0: Ja, dat was Dolby al 4 keer overkomen.
5: Ah, de vorige keer dat Wattimena niet opende, opende hij met 160. Dat doet hij nog een keer. Toen gooide hij in die leg ook nog een 180.
3: 100.
0: Dat doet Dolby nu voor de eerste keer.
3: 140. Christian McKay 150.
0: Je hebt nu 6 pijlen voor 150.
3: 56.
0: Wat die Mena zou er flink druk op kunnen gaan zetten nu.
3: 80. Christian McKay 94.
0: Nou, dat valt dan nog enigszins mee.
3: 84.
5: Hij is niet zo lekker op zijn dubbels vandaag, Chris Dolby.
0: Maar mag terugkomen.
3: 57. Christian McKay, 10.
0: Dubbel 5 moet het worden. Dubbel 5 wordt het ook. Dolby laat zich ook in deze leg niet breken.
3: 80.
5: En weer is hij niet open in de eerste beurt. Het gebeurt hem echt veel te vaak.
3: 96.
5: Ja. Hij blijft maar koppig naar die dubbel 16 gaan.
3: 108.
0: Dan ben je nog niet zo lang geleden ruim in de top 10 van de wereld. Inmiddels dus
3: 96.
0: Nummer 15, nummer 16 op de geschone wereldranglijst, hoorde ik eerder deze wedstrijd van jou. Nog een plekje gezakt dus. Maar wat hij mee na eigenlijk alleen maar aan het stijgen is, nog steeds. Inmiddels dus nummer 17 van de wereld. Die hier geen 92 gaat uitgooien om er 2-2 van te maken in de tweede set.
5: En indien wat hij mee naar deze wedstrijd wint, gaat hij ook Chris Dobie op de wereldranglijst voorbij.
3: 94, Jermaine, you require 32. Game, Sean, the fourth player. Jermaine Watterly.
0: Raakt hier nummer 16 voor de tweede keer, althans aan het einde van de leg. Aan het begin van de leg heeft hij hem al vier keer geraakt. Net als de dubbel 20 overigens daar, aan het begin van de legs. Ja, dit is de leg van de waarheid voor Chris Dobie.
5: Ja, hij is in ieder geval met zijn eerste pijl binnen, maar dat is wat hij mee nou ook. Hij kan er meteen achteraan.
3: 19.
0: Nou, switch daar wel weer heel makkelijk terug naar 19.
3: 100.
0: Als wat Imena Dobie weet te breken, staat hij meteen in de volgende ronde. En dan gaat hij. Dan zou hij voor het eerst sinds oktober 2019 weer eens een wedstrijd winnen op de World Grand Prix.
3: 137.
5: Weer twee trippels voor Watimena. Het ziet er goed uit. Dolby. Dit is dus zijn wegzetbeurt. Oh, die eerste pijl was goed, maar die laatste twee niet zo goed. En dus Watimena misschien wel de favoriet nu. Die gaat tops overlaten.
3: 94.
5: En dan moet Dolby het maar zien te doen vanaf 124.
0: Nou, hij heeft het al een keer gedaan vanaf 128. Aan het begin van deze set. Maar hij gaat het niet doen vanaf 124. Jermaine Watimena met drie wedstrijdpijlen. Hij is 2 uit 4 op tops. Hij is 3 uit 6 op tops. Op het allerlaatste moment gaat hij er voorbij in deze set. Jermaine Watimena verslaat Chris Dobie met 2-0. Setstanden 3-1, 3-2.
6: Geen woestijn. Geen zand. Maar donkere wolken. Tropische hitte en een legendarische baan. Sepang is terug. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
7: Fantastic. Yeah, Monster 21.
6: Live op Viaplay.
1: Een sterk nummer van Jermaine Watimena. Hij wint met 2-0 van Chris Dobie en staat dus in de tweede ronde van de World Grand Prix. Het komt hem toe. En het ging soepel.
2: Ja, nou eigenlijk alle elementen die je bij dit toernooi moet beheersen. Dus de ingooidubbel en je tegenstander onder druk blijven houden. Ja, dat ging gewoon prima.
1: Alles kon hij afvinken.
2: Het zag er echt wel goed uit. Dobie vergalopeerde ze hier en daar. Maar dat was ook echt positief voor Jermaine. Die moeten we erkennen, dat hij gewoon echt sterk was.
1: Ja, één ding viel op net in die tweede en dus laatste set. Hij opent vaak op dubbel 16, Watimena. En dan ineens denkt hij, nee, tops wordt het nu voor mij.
2: Ja, wat er gebeurde is dat hij toch wel hier en daar een misseltje had in het begin van de leg op de dubbel 16. Terwijl hij daar denk ik op getraind heeft, want dat was zijn to-go-dubbel. En ja, de tops die ging er elke keer in. Dus als hij een keer een beurt miste op de dubbel 16, opende hij met 160 twee keer. Dus hij dacht van ja, laten we dan maar toch op die tops een keer gaan beginnen.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel weer sterk. Dat je dat dus merkt, analyseert en dus ook durft aan te passen in een wedstrijd. Want je hebt natuurlijk een plan. En je wijkt af van je plan. Aldoende.
2: Ja, nou ja, goed, dat is iets wat je moet inschatten. Ja. En als het dan meteen weer lukt, ja, dan is er...
1: Dopie had het misschien ook moeten doen. Want die bleef maar klooien.
2: Hij bleef stoïcijns op de dubbel doorgooien. Maar ja, dachters zijn ook een beetje eigenwijs. Dus
1: ja, maar wat hij meende dus niet.
2: Nee, wat hij meende
1: is dus goed.
2: Ja, daarmee heeft hij ook gewonnen.
1: Oh ja,
2: duidelijke analyse.
1: Ja, die 128 van Dobie nog wel bij aanvang van die tweede set, die was nog wel even...
2: Ja, die deed goed, wel een beetje pijn misschien omdat Jermaine op 52 stond. Maar daarbij, het was wel zijn eigen lek. En als je dan al zo'n finishes nodig hebt, dan laat dat wel zien dat je achter de feiten aanloopt, dat je tegenstander wel beter aan het scoren is ook.
1: Ja, precies. De blijdschap bij Wathimena net, toen hij zijn pijlen uit het bord pakte, vond ik wel mooi. Kijk, hier is het nog vrij zijn. Dankjewel.
2: Ja, even respectvol naar je tegenstander, maar toch moet even eruit.
1: Ja.
2: Eerste ronde toch weer overwonnen. Lekker wat prijsgeld erbij op order of merit.
1: Dit bedoel ik, Jerry. Hier zit enorm veel blijdschap. En hier zit misschien ook het zich realiseren dat hij nu de nummer 16 van de wereld is.
2: Ja, dat vraag ik me af.
1: Of hij dat nu weet.
2: Het kan, omdat hij er zelf rekening mee heeft gehouden, dat dit dan het resultaat ervan was.
1: Probeer het toch eens in te schatten wat dit met hem doet.
2: Nou, ik denk dat het meer zo is. Hij heeft best wel wat moeizame jaren hier en daar gehad. Hij heeft ook goede jaren wat langer terug gehad. Dat hij nou weer hier staat en dat hij die gang naar boven inzet. Top 16 van de wereld nu. Resultaten op het podium halen. Dat je hier een eerste ronde overleeft in de World Grand Prix. Zijn beste resultaat was hier volgens mij de tweede ronde. Ja, dat heeft hij sowieso minimaal geëvenaagd.
1: Zo is het.
2: En kans op beter.
1: Ja, Dobie, die is lastig, hè?
2: Ja, ik vind hem ook weinig inspiratie uitstralen. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar heb ik een beetje.
1: Het is natuurlijk van nature volgens mij nou niet echt een circus artiest, Dobie. Maar ja, nee, het is vlak.
2: Ja, kijk, en hij zag ook een beetje weg. Als je dan kijkt dat hij vanaf de top 10 van de wereld komt, nu 17e inmiddels, dan zijn er wel wat stappen te zetten voor hem. Want talent heeft hij, dat straalt hij uit. En dat zie je ook wel. Alleen een beetje vlakjes.
1: Dat was Chris Dobie. Maar nu weer terug naar de winnaar. Jermaine Wathimena. Jermaine, goedenavond. Van harte gefeliciteerd.
8: Dank u wel.
1: Wij probeerden net een inschatting te maken wat er door jouw hoofd heen ging toen je pijlen uit het bord pakte na de overwinning. Daar zat voor ons als tv-kijkers heel veel blijdschap, leek er van je gezicht te lezen. Kun je ons eens meenemen wat deze overwinning met je doet?
8: Het doet al heel veel. Alleen in de wedstrijd best wel vijanden. En Dobie is toch best wel goed rond. Vooral met het team ook. Ik ben blij met deze overwinning. Ik denk dat ik qua dubbel in was goed geworden. Ook een paar kleine fouten maken, maar goed, ik was toch wel de betere speler in de wedstrijd.
1: Ja, maar goed jongen, je staat er gewoon weer lekker in de tweede ronde van de World Grand Prix. En, dat zaten we ons trouwens net ook af te wagen, Jerry, of hij zich dat realiseert. Je bent over Dobie heen, je bent de nummer 16 van de wereld. Ka-ching.
8: Ja, zeg het hard. Ik had 2 keer geweest dit jaar. En 2 keer goed over mij, dus nog niet hard zeggen.
1: Nee? Nee, maar goed, dat is nog een mooi perspectief.
8: Als je een beetje bijhoudt ook. Ik heb straks nog even 60k te verdedigen op de EK.
1: Ja, zo is het.
8: Dus ga je ook hard aan mee, hè?
1: Ja. Met een prettig gevoel het vervolg van dit toernooi in, toch?
8: Ja, zeker weten. Ik denk de volgende ronde met Chisholm of Luc Humphries. Beide zou best een goede wedstrijd worden, heel eerlijk gezegd. En ik denk dat met eerder clash kijken tussen mijn Humphries dan tussen mijn Chisholm, eerlijk gezegd.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel dat je eventjes gauw bij ons wilde aanschrijven, Jermaine. En maak er een mooie avond van. En nogmaals gefeliciteerd vanuit deze kant.
2: Lekker man.
1: Hartstikke goed. Dat was het ermee wat hij meenam. We gaan alweer direct door naar de volgende partij. Dus Ryan Searle en de Ier William O'Connor. Durf je daar enige voorspellende uitspraken over te doen?
2: Ja, ik vind
1: want de vorige waren namelijk goed van jou, ja, dus ik vraag het nu maar weer.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat Ryan Searle de betere speler is. Maar ja, William O'Connor kan ook verrassen. Maar ik zet mijn geld op Searle als ik zou mogen inzetten.
1: Oké, is dat veel geld eigenlijk? Of,
2: Ja.
1: Ik weet niet hoeveel je hebt. Goed, dit is William O'Connor en zometeen Ryan Searle. Veel plezier bij deze tweede wedstrijd.

0: O'Connor op de voorgrond. Gaat het opnemen tegen Ryan Searle. Die één keer de kwartfinale haalde van de World Grand Prix in 2021. En dat was het dan. Daarna wist hij nog één keer een wedstrijdje te winnen, 3 jaar geleden. Ook geen hoogvlieger geweest op dit toernooi. Maar William O'Connor al helemaal niet. Die speelde sowieso zijn laatste wedstrijd 11 jaar geleden op de World Grand Prix. Dat was zijn 4e wedstrijd. Hij debuteerde in 2010. En tot nu toe verloor hij alle 4 zijn wedstrijden. Jacques, dat roept vragen op. A. Waarom heeft het 11 jaar geduurd voordat William O'Connor weer terug is op de World Grand Prix? En waarom gaat William O'Connor vandaag wel winnen op de World Grand Prix van Ryan Searle?
1: Ja, eigenlijk maakt William O'Connor, dat weet jij natuurlijk niet, zijn debuut op de World Grand Prix. Jij denkt hij heeft al 4 wedstrijden gespeeld. Dat klopt ook hoor trouwens. Dat klopt als je niet helemaal aan jezelf gaat twijfelen. Nee.
0: Wat nu?
1: Hij, in die jaren dat hij mee heeft gedaan, toen mochten er nog automatisch een x-aantal Ieren meedoen aan dit toernooi. Dus toen kwalificeerde hij zich altijd via de Ierse route voor dit toernooi. Dat is de laatste jaren niet meer zo natuurlijk. Dus hij heeft nu eindelijk zich voor dit toernooi weten te kwalificeren.
0: Op eigen
1: kracht.
0: Merites.
1: Ja. Dat is nog mooier.
0: Maar waarom heeft het dan 11 jaar geduurd?
1: Omdat William O'Connor een vaste top 64 speler is, maar eigenlijk altijd in de onderste helft van die top 64 bivakkeert. En dan kom je net niet genoeg om bij de beste 32 spelers, en er doen maar 32 mee aan de World Grand Prix, om daarbij te horen. Maar dit jaar heeft hij echt een goed jaar gehad. Met name op de vloertoernooi, op de Eurotour-toernooi. Zich bijna voor alle Eurotour-toernooien weten te kwalificeren. Ja, en dan kun je dus ook de World Grand Prix halen.
0: Ja, en dat op 40-jarige leeftijd.
1: Precies.
0: Voor hem is het leven nu echt begonnen, zo lijkt het. Het dartsleven in ieder geval. Ja, dat tweede blok van 16 spelers die zich plaatsen bij de Pro Tour Order of Merit. Dus de spelers die niet op het moment dat het deelnemersveld werd vastgesteld in de top 16 van de wereld stonden. Van dat tweede blok van 16 spelers was hij uiteindelijk de nummer 6. Dus hij heeft het echt heel goed gedaan.
1: Ja, echt heel goed gedaan inderdaad.
0: Inmiddels ook nummer 33 van de wereld. 100. Tegen Searle, de nummer 14. Is wel wat aan het zakken, Ryan Searle. Na zijn halffinale plek op de laatste WK was hij nog nummer 8 van de wereld. Maar inmiddels toch weer nummer 14.
1: Ja, hij
0: lijkt hard te gaan.
1: Ja, normaal gesproken haalde hij zijn meeste prijzen geld weg bij de vloertoernooien. En dat doet hij gewoon de laatste tijd niet zo. En omdat hij die halve finale op het WK heeft gehaald, heeft het nog een soort vertragende werking op de wereldranglijst. Ja, als hij niet snel weer wat gaat doen, met name op de grote televisietoernooi, want daar kan hij happen natuurlijk bij zetten, terwijl hier die 100 moeiteloos uitgaat. Dan gaat hij echt snel zakken volgend jaar. Dus het is voor hem te hopen dat hij het voor elkaar krijgt op de, ja, of op de vloertoernooi of op de grote televisietoernooi. Ik vind het altijd wel een prettige speler om naar te kijken, Ryan Searle. Het is een lekker tempo, het is anders dan anderen, maar ja. Hij is ook soms wel wat kwetsbaar, met name die dubbels heb ik het idee. Het is of heel goed, of hij zakt meteen ook heel ver weg.
0: Een gebrek aan consistentie, zou je het zo mogen noemen?
1: Ja, nou, dat is het wel. Kijk, als hij een uitschieter heeft, kan hij echt van iedereen winnen. Nou, dat liet hij de afgelopen week aan natuurlijk ook wel zien. Dan speelde hij echt uitermate sterk.
0: Ja. Overwinningen op Chris Landman, Brandon Dolan, Martin Schindler, James Hurrell en Johnny Clayton in de kwartfinale. Ja, tot hij dan ene Luke Littler tegenkwam.
1: Ja, daar hebben we er meer last van gehad.
0: Ja.
1: En je kunt zeggen natuurlijk, als je al die namen opnoemt, dat het de weg ook wel een klein beetje voor hem geplaveid is geweest, dat WK. Maar ja, je moet ze toch maar winnen. 60.
0: Heavy metal gaat het ook wegzetten, zal verwachten, denk ik, dat O'Connor hier op 1-1 gaat komen. Game, short En ja hoor, net als Ryan Searle, die dubbel 20 in één keer raakte, doet ook William O'Connor dat.
1: Dat is ook wel een opmerkelijke switch van Ryan Searle trouwens. Die begint dus op tops en als hij die mist aan de binnenkant, dan gaat hij naar dubbel 19. Dat zegt werkelijk, verder op het bord kun je er bijna niet vandaan komen te zitten. 60.
0: O'Connor heeft in de onderlinge wedstrijd een 8-4 achterstand tegen Searle. Dit jaar twee keer tegen elkaar, allebei een keertje van elkaar gewonnen. Searle won op de World Matchplay, O'Connor nam revanche. Eerder deze maand in Tsjechië op het Eurotour-toernooi, daar de Czech Darts Open. Het was de eerste keer dat O'Connor op het podium wist te winnen van Searle. 59.
1: Voorzichtig. Searle aan het voorbijsteken is.
0: 100. Een van die vier nederlagen op de World Grand Prix die O'Connor leed, was trouwens tegen Vincent van der Voort in 2012. 140. William Urquhart, 118. Ja, Searle heeft ook geen best record op de World Grand Prix. 3 gewonnen, 6 verloren. De laatste 3 wist hij sowieso allemaal niet in winst om te zetten.
1: Deze 64 doet hij goed. Hij is voorlopig op het openen uitstekend bezig. Twee keer met zijn eerste pijl, twee keer met zijn tweede pijl.
0: Niet gemist. O'Connor op een hoog gemiddelde voorlopig.
1: Ja, dat komt omdat zijn scorende pijlen veel beter zijn voorlopig dan die van Ryan Searle. Zoals met name veel meer beurten zonder triple. 7 om 2. Dat is echt een groot verschil. Veel in die 1 en die 5 te peuren. Dus O'Connor gaat er normaal gesproken hier 2-2 van maken.
0: Waarmee de 56. Controle in de wedstrijd in principe nog steeds bij Ryan Searle zou moeten liggen. Maar ja, op de World Grand Prix moet je in je eigen legs 93. Natuurlijk ook zo snel mogelijk openen. We zeiden het al eerder, anders kom je in de problemen al heel snel. Eerst maar eens die 2-2 maken. Gaat hij er wel komen? Ja, die gaat er komen.
1: Searle voldoet in ieder geval aan de opdracht door in de eerste beurt open te zijn.
0: Dan heb je ook O'Connor weer.
2: 76.
0: Had er wat meer van willen maken. Searle die heeft trek in de triple 19 ineens.
2: 140.
1: En weer een beurt zonder triple voor Ryan Searle.
0: Ja, inmiddels al zijn 9e. Er staan er voor O'Connor nog maar 3. Ja, nu dus 4. Hiermee kan hij nog heel veel goed maken.
1: En die staat al 1-0 nu. En de timing voor deze 180 was best oké. Dan kon er achteraan. Ah, dat is goed gedaan. Searle mag als eerste, 103. Dubbel 17 voor dubbel 16.
0: Zo, Ryan Searle. Die geeft O'Connor geen kans meer op die 87. Met de eerste finish van boven de 100 deze wedstrijd pakt hij de eerste set met 3-2.
2: En de Ryan Searle verloor de afgelopen 2 jaar steeds de eerste ronde op de World Grand Prix. Zal hij dan extra gebrand zijn, denk je, in zo'n partij tegen O'Connor vanavond?
3: Ja, hier wil je toch revancheren. Ja. Dat je een beetje een slecht gevoel hebt gecreëerd de laatste 2 jaar voor jezelf. En dan denk je bij William O'Connor, ja, dat moet wel te doen zijn. Maar die staat eigenlijk best wel puikenpot te gooien tot nog toe.
2: Dus, allebei toch eigenlijk
3: ja,
2: wel?
3: Ja, het is eigenlijk een hoogstaande kwalitatieve wedstrijd wel.
2: Omdat?
3: Ja, qua gemiddeldes, qua openen, qua uitgooien. We hebben alleen maar 1-180 gezien van Searle dan. Ja, maar het ziet er gewoon echt solide uit. Ja. Dus een ton finish. Hij eindigde met een 103 finish, terwijl O'Connor ook een goede leg gooide.
2: Dus het is een leg in de set.
3: Ja, en ik denk dat O'Connor zoiets heeft van, ik sta eigenlijk niet heel veel fouten doen hier. Wat gebeurt hier? Ja, goed, Searle die pakt gewoon alles aan. Ja. Kundig.
2: Zeker. Maar zo is het al met al gewoon. Was op voorhand misschien niet een partij waar je denkt, nou, daar gaan we nou eens voor zitten. Nou, ik zou het maar wel doen. Laten we hier maar gewoon wel voor gaan zitten. Dan die O'Connor. Staat niet heel erg bij ons op de radar. Na 11 jaar doet hij weer eens mee aan dit toernooi. Hoe zou jij hem omschrijven?
3: Ja, ik vind hem gewoon een hele goede, stabiele stijl hebben. Als hij gefocust blijft, dan is er ook weinig aan het handje. Maar ik heb het gevoel, als ik hem zo op tv zie acteren en als ik hem op het toernooi heb gezien, dat hij zichzelf vaak uit de wedstrijd haalt. Door gekke dingen te doen, door zich snel te irriteren. Maar ook bijvoorbeeld cynisch te zijn, terwijl het misschien niet helemaal nodig is.
2: Had hij net ook niet even een klein momentje, hè?
3: Ja, toen hij 2-2 maakte, vond hij waarschijnlijk dat hij een vreemde route had gegooid met die dubbel 16. Had hij overgooid die 8, 12, dubbel 6. Ja, had natuurlijk liever die eerste spel een dubbel 16 gegooid. Dat snap ik dan wel. Ja. Maar je maakt 2-2, je staat lekker te gooien. Focus je dan op de voorne leg. Hij gooit daarna meteen de eerste spel open, dus dan heeft hij gelijk. Maar ik denk, dat is dat niet nodig.
2: Nee,
3: misschien
2: haal
3: je jezelf toch wel iets eruit. Maar ja, dat is een beetje op kleine puntjes commentaar hebben, misschien vanuit mijn kant. Maar ik denk, daar zou hij zich misschien kunnen verbeteren.
2: Ja, wat is verder voor een man? Kun je dit zo maar zeggen? Ken je hem?
3: Niet heel goed. Ik heb weinig interactie met hem gehad altijd als ik hem tegenkwam. Dus nee, dat kan ik niet echt overhoren.
2: Misschien hebben meer dat wel niet. Dat je een beetje een Einzelganger binnen zo'n circuit.
3: Kan. Misschien is het wel een super relaxe, gezellige kerel. Geen idee. Ja. Maar nee, ik heb nooit met hem aan de bar gehangen.
2: Het is in ieder geval zo dat hij na 11 jaar dus weer terug is op de World Grand Prix. Dat geldt niet voor de man die zo meteen gaat spelen, Niels Zonneveld. Want die debuteert vanavond in Leicester bij de World Grand Prix. En hij is binnen. De kerstverse vader. Ja, nou ja, hij ziet er gefocust uit, hè?
3: Ja, het is toch altijd wel fijn als je ergens naar een nieuw toernooi gaat waar je zelf nog nooit aan deel hebt genomen. Ja, om in die venue binnen te komen. En het is toch wel even weer iets nieuws. Een nieuw format ook met dit toernooi. Dus,
2: ja, want dat heeft hij natuurlijk nog niet. Hebben jullie dat dan, jullie darters? Doe je dat wel eens in de kroeg, dit? Nee, dat dubbel in, dubbel uit?
3: Eigenlijk niet. Het is wel een beetje een basisregel. Bij ons in ieder geval in de competitie dat je de hoe noem je dat goed? Ja, bij ons noemen we dat de bierronde.
2: De bierronde?
3: De laatste ronde dat je met team tegen team, met 4-4 speelt, dan moet je met een dubbel ingooien. Dus dat maken we elke week wel eens mee en dat is toch wel grappig.
2: Kan je het?
3: Ja, ik sta altijd op tops en die gooi ik eigenlijk altijd wel.
2: Ja, dus je begint met top?
3: Dat is mijn favoriet. Ja, zeker.
2: Omdat dan is de route naar de 20.
3: Die lijn naar de 20 is open. En dus iedere dag heeft een voorkeur voor een bepaalde dubbel. Als jij altijd naar de 16 werkt, dan snap ik dat je hiermee opent ook bij dit toernooi. Als je altijd naar tops toe werkt in jouw tellen, dan open je ook met tops.
2: Ja. Oké, hoe noemen we dat? Bierronde?
3: De bierronde, dat is het laatste punt wat je kunt verdienen in een competitiewedstrijd.
2: Oké, nou, zo leren we bij tijdens deze editie van de World Grand Prix. We gaan terug naar het vervolg van de partij tussen Searle en O'Connor. Searle die met 1-0 voor staat.
0: Ja, omdat hij alle drie zijn eigen legs gehouden heeft in de eerste set. O'Connor hield zijn twee legs. En wat mij dan opvalt, Chuck, is dat geen van beiden eigenlijk nog een kans gehad heeft om de ander te breken. Terwijl dat soort dingen best wel vaak voorkomt in World Grand Prix wedstrijden.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad opvallend. Ik heb het gevoel dat O'Connor een paar keer dichterbij was dan dat Searle erbij was. Maar nou, ook O'Connor heeft geen pijlen gekregen. En dit blijft toch een opmerkelijke switch, hè? Van tops naar dubbel 19.
0: Ja, dan moet je wel een heel vast gevoel in je arm hebben of zo. Als je denkt dat je zo'n afstand...
1: Ja, je ziet de meeste darters toch... Nou ja, O'Connor is een goed voorbeeld. Die gaat over dubbel 18. Maar als die mist, gaat hij naar tops toe. Zit er vlakbij, twee vakjes verderop.
0: 96. Kijk, O'Connor heeft anderhalve dart gemiddeld nodig om te openen. En Searle bijna drie.
4: 99.
0: Nou ja.
1: Nou, als dit het verschil blijft, dan is het natuurlijk absoluut in het voordeel van O'Connor. Het gaat zich een keer uitbetalen. 136.
0: Searle wel 3-3 op de afsluitende dubbels.
1: Searle denkt, ik ga nog even 180 kijken of ik O'Connor nog aan het wankelen kan krijgen.
0: Dat lijkt niet het geval. Ook hier wordt de lek weer gehouden door degene die hem begonnen was. Ook hier komt er geen breekpijl, geen breekkans.
1: Voor de eerste keer deze wedstrijd dat O'Connor de volle drie pijlen nodig heeft om te openen.
0: Nou.
4: 83.
0: Maar ja, nog steeds is hij 100% in zijn openingsbeurten.
4: 140.
0: Searle heeft trouwens ook nog maar één openingsbeurt laten liggen. Wat dat betreft...
4: 60.
0: Is dit wel een goede wedstrijd? Het is sowieso wel een goede wedstrijd.
1: O'Connor is echt die vorm van het hele jaar door aan het zetten hier op het podium van de World Grand Prix. Searle is toch de wat meer wisselvallige van de twee, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, daar hadden we het begin al over. Dat hij,
1: ja.
0: Maar je bedoelt ook in deze wedstrijd?
1: In deze wedstrijd
0: meer wisselvallig.
1: Ja.
0: En waar blijkt dat uit?
1: Ja, nou met name uit de beurten met twee trippels. Dat is vaak dan toch waar je constantheid ligt. Hoe vaak gooi je twee trippels in een beurt in zo'n wedstrijd? En dan zie je dat daar O'Connor er 11 van heeft en Searle maar 4.
0: Voor het eerst krijgt iemand de kans om te breken. En voor het eerst doet iemand dat ook daadwerkelijk. Een hele goede leg van William O'Connor.
4: 56.
1: Die nog altijd de legs opent als een koning.
0: Dan moet ik zeggen...
4: 120.
0: Misschien is het al gebeurd, maar ik heb nog nooit een koning een leg zien openen. Maar... Dus ik weet niet of ze dat goed kunnen.
4: 59.
0: Ik weet niet of onze koning wel eens een pijltje gooit bijvoorbeeld.
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Koningin misschien. Die scoort altijd maximaal natuurlijk. Oh, daar is William O'Connor ook weer. Zijn 12e score met twee trippels in deze wedstrijd. Searle staat op 4. Die heeft al...
4: 26.
0: Meer scores met één triple.
1: Ja, maar goed, ook weer heel veel meer scores zonder triple. En
0: ja.
1: Als je dat bij elkaar optelt, dan merk je dat O'Connor gewoon de meest constante van de twee is.
0: En daarmee heeft hij het ook niet de wedstrijd nog gewonnen. Hij kon Searle niet breken in die eerste set.
1: Hij gaat wel de tweede set winnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat,
1: schrijf maar op.
0: Garandeer jij?
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Triple 18 voor O'Connor.
0: Ja.
1: Voor dubbel 16.
4: 74.
0: Maar je hebt niet gezegd of het al in deze beurt
1: nee.
0: zou gebeuren of in de volgende.
1: Nee. Of in de daaropvolgende. William, you require
0: 32. Ja, je krijgt nog wat meer respijt van Ryan Searle. Nou, het is duidelijk nu. Tweede set gaat met 3-0 naar William O'Connor. Die nu in legs 5-3 voor staat. Maar ja, dat telt niet in het setformat. Een paar keer per jaar kunnen we ons laven aan dit spelformaat. Waarbij je drie legs moet winnen om ook de set te kunnen pakken. En zo nog zomaar ineens kunt terugkomen in de wedstrijd. O'Connor voor het eerst.
4: 79.
0: Nee, het was... Wacht even hoor, nou ben ik even door. Ah nee, Searle is natuurlijk hier... De leg begonnen. Ze zijn allebei meteen open.
1: Nee, O'Connor was niet meteen open. Je had er al drie gemist.
0: Nou, dat ging even aan mij voorbij. Maar goed, dankjewel voor deze update. Zo hebben ze dat allebei nu één keer gedaan. Ja, het is ook een ingewikkeld systeem, weet je wel.
1: Ja.
0: Voor sommigen dan.
1: Te veel cijfertjes soms ook, hè?
0: Ja.
1: Searle, ondanks het feit dat hij meteen open was en O'Connor niet, komt hij toch in gevaar in zijn eigen leg. Omdat hij weer niet goed genoeg scoort. Te veel beurten zonder triple, ook weer in deze leg. Dan moet hij 155 gaan uitgooien en dat lukt niet.
4: 68.
0: En dan kan O'Connor dus zijn vierde leg op rij gaan pakken. Via tops. En dat is de eerste voorsprong in de wedstrijd voor William O'Connor.
1: Ja, ook Gian van Veen zal deze wedstrijd aandachtig volgen, kan ik me zo voorstellen. Want zijn eventuele volgende tegenstander komt uit deze partij.
0: Als hij zichzelf voor de tweede ronde weet te plaatsen, uiteraard. Overigens, we hadden het net over dat systeem. Openen met een dubbel, wat we nog niet gezien hebben dit jaar. Wat nog wel eens wil gebeuren, maar dat... Ja. Meestal in een openingswedstrijd had iemand vergeet dat je... Oh ja, we zijn op de World Grand Prix. Je moet ook met een dubbel beginnen. Je begint meteen op triple 20 te rossen.
1: Nog niet gezien, nee. Ook nog niet gezien dat iemand op 501 blijft staan. Terwijl de andere light is. Trippeltjes gewild, Searle. Maar daar gooit hij er in deze wedstrijd niet zo heel veel van die beurten.
4: 171.
0: De eerste beurt met drie trippels van William O'Connor. Daar heeft Searle er al twee van.
1: Keurig weggezet op tops door Searle. Maar O'Connor mag het wel proberen. geen triple 19 gegooid. Dan twee keer dubbel 19 erachteraan.
5: Eerst vult hij de triple 19 in die vorige beurt helemaal op. En nu gooit hij twee pijlen in de dubbel 19. Geweldige wedstrijd van William O'Connor. 60. Met een gemiddelde van 95. Finishpercentage van 58 over al zijn pijlen die hij op de dubbels gooide. En vijf leeks op rij gewonnen inmiddels. 36. Hij is wel even bezig. Nadat hij die eerste set toch met 3-2 aan Searle moest laten. Om zijn tegenstander te overklassen.
1: Had hij er nog geen een van. 180 is.
5: Ja, wel die 171 zojuist. O'Connor nog 185 punten verwijderd. Wat een eerste overwinning ooit op de World Grand Prix. Na een afwezigheid van 11 jaar. Leed zijn laatste nederlaag toen tegen de Welshman Jamie Lewis.
1: Bullseye voor Searle. Bullseye gemist. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat we O'Connor ook naar die bullseye zien gaan.
5: Het zou voor hem ook voor de eerste keer zijn. Nu eerst naar de 19. Als hij 4 keer 19 weet te gooien, dan mag hij daadwerkelijk naar de bullseye. En zo gaat het ook precies. Hij zit er dichterbij. Maar zit er niet in. Dat was de eerste match, Dort.
1: Nee. Gewoon net niet zijn dag hè, voor Ryan Searle vandaag. Alles wat hij moet gooien zit er gewoon net een klein stukje naast. En William O'Connor kan het dan gaan afmaken. Via dubbel 8. Of dubbel 4. En die zit er toch wel een flink stukje naast. Is hij er dan toch net even te veel over aan het nadenken, William O'Connor? Het zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval Ryan Searle die de wedstrijd in ieder geval met nog één lekkie verlengt. Ja, deze lek mag O'Connor zelf beginnen. En hij krijgt nog wat hulp van Ryan Searle ook.
5: O'Connor staat al de hele wedstrijd echt een stuk beter te scoren dan Searle. Zeer constant bezig.
1: Op het moment dat hij dicht nodig heeft, produceert Searle een 160 opening. En gooit O'Connor geen triple. Is hij er dan toch te veel over aan het nadenken?
5: Ja, als Searle O'Connor hier weet te breken en daarna zijn eigen lek weet te houden, dan wint hij alsnog de wedstrijd. Zo is het ook weer.
1: In het verleden is hij er nog wel eens aan onderdoor gegaan aan de druk, William O'Connor. Nu neemt hij even zijn rust bij het tafeltje, neemt even een slokkie en begint dan opnieuw. Maar weer een beurt zonder triple.
5: Oei, wat gebeurt er ineens met de Magpie?
1: Ja, wat gebeurt er in het hoofd van de Magpie, kun je beter zeggen. 84 over. Er was geen ruimte in de triple 20. Dat was al de reden waarom hij naar de 19 ging natuurlijk. Hij kiest toch voor de triple 20 met de laatste.
5: Ja, dit zou wel te laat kunnen komen. Nou, hij kan dat niet zo goed zien. Hij moet het even navragen, maar zat dus in de triple 8. En ineens is Ryan Searle weer helemaal terug in de wedstrijd. Nadat hij 5 legs op rij aan O'Connor moest laten, die linea recta op weg leek naar de tweede ronde.
1: Ja, en dat beeld is ook wel het beeld dat we kennen van William O'Connor, hè? Hoofdschudden. Nou, is er echt een koning in om zichzelf in de put te praten?
5: Ja, maar dat... wel merkwaardig. Dan gaat het zo goed deze wedstrijd. Het gaat echt geweldig. Hij heeft die wedstrijd na de eerste set helemaal onder controle.
1: Ja.
5: En dan, dan heeft hij even, wat was het? 3 beurten op rij zonder triple. En dan is het ineens een ander mens of zo. Ja, dan ontbreekt er toch iets.
1: Nou, er is natuurlijk een reden waarom iemand die al zo lang speelt zo zelden ver komt in grote toernooien. Dat is geen toeval.
5: 3 kwartfinales op majors.
1: Kijk, ook hier weer. Kijk, dit is de laatste leg van een wedstrijd, William O'Connor. Dan ga je lopen muiten tegen jezelf eigenlijk.
5: 1 keer ooit in de halve finale. UK Open 2022. Dat jaar ook zijn laatste kwartfinale op een major. Op datzelfde toernooi.
6: 136.
5: Nou, om hier in de kwartfinale te komen, moet hij eerst door de eerste ronde. Nou ook nog door de tweede ronde.
6: 140.
5: Hij gaat wel voor de wedstrijd gooien.
1: Die matchstars heeft hij al gehad. Gaat hij nog een vierde krijgen? Triple 19 dan heeft hij nodig. En die gooit hij voor Bullseye. Maar nee, ook die niet. En dan gaat Ryan Searle 2 matchdarts krijgen.
5: Dat was net aan de 14. En dat is tops. Ryan Searle. Waar hij het vandaan haalt, haalt hij het vandaan. Dan krijgt natuurlijk ook flink wat hulp van William O'Connor. Het is toch echt Ryan Searle die doorgaat naar de tweede ronde. Een klein wonder wat zich hier voltrekt.
7: Maak je klaar voor de ultieme ronde.
8: Jongens, wil iedereen even hartje klappen, een beetje aanmoedigen.
9: Ga ik hem halen? Oh nee.
10: Ja, het ging niet goed.
11: Het stuit het alle kanten op.
8: Wat een bal is er te klem.
12: Wij gaan even verder met de walls hier.
13: Oh, wauw.
14: Formule 1, kijk je naar...

0: vergeet het of laat zichzelf ook uit zijn wedstrijd gaan?
1: Ja, ik hoorde Sjagger al zeggen, dat is wat ik ook benoemde in de eerste break. Ik vind hem een beetje cynisch af en toe overkomen of heel negatief op bepaalde momenten dat het eigenlijk niet hoeft.
0: Nee.
1: En hij vergeet gewoon even alles af te maken hier. Want er was helemaal geen vuiltje aan de lucht hier. Als je hier gewoon de dubbel gooit, dan win je. En dan weet ik, het is makkelijk gezegd vanuit hier. Maar ook de lag daarna zie je dat dit alles nog invloed op hem heeft.
0: Ja.
1: Kan die negen geen triple meer raken. Laat Sjo gewoon volledig in de wedstrijd komen. En die zegt dankjewel. En die pakt een cadeautje uit en die is naar de volgende ronde.
0: Want hoe O'Connor zich toont op dat podium, dat ziet en dat voelt Sjo natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk doping voor die gozer.
1: Ja, dat denk ik ook. Hij mist uiteindelijk nog één match dat hier. Maar gedurende de laatste 2-3 minuten van die wedstrijd ook, voor het handje geven al, voor de laatste leg. Een boksje inderdaad. Ja. Voor je wenst dan je tegenstander een mooie laatste leg. Daar zie je hem al neeknikken en een beetje zuchten van, oh, wat, hoe kan ik hier nog in deze positie zitten?
0: Wel, dit is de beslissende leg. Ja. Je bent sportman, nu of nooit, nu knallen. En dan straal je dat uit.
1: Ja, dat wil je toch ook niet naar je tegenstander. Ja. En dan moeten er eigenlijk mensen om je heen zijn die zeggen van, ja, kom op, probeer dat een beetje om te draaien. Want je, inderdaad, wat je zelf al zegt, je voedt de tegenstander gewoon daarmee.
0: Ja. Sjo is door. Die zal opgelucht zijn, naar ik aanneem.
1: Ja.
0: Ja. En wat zal Gian en Dirk nu denken als ze Sjo vanavond zo zien?
1: Ja, als ik hun was, zou ik zoiets hebben van focus op de eigen wedstrijd. Want je moet nooit op de feiten vooruit lopen. En ik denk dat ze beide er ook zo in staan, eerlijk gezegd.
0: Oké, goed. Dan gaat een krul door deze wedstrijd. Dan gaan we nog niet naar die van Gian en Dirk. Maar hier is nog een andere Nederlander. Namelijk Niels Zonneveld. Hij gaat debuteren op de World Grand Prix. En gaat het opnemen tegen een geen makkelijke klant. Namelijk Josh Rock. Wel, als mijn huiswerk klopt, is het zo dat als Zonneveld zou winnen, dan komt hij in de top 32 van de wereld.
1: Ja, dat is toch wel mooi. Dat is wel voor jezelf een mijlpaal.
0: Ja.
1: Je hanteert altijd voor jezelf, top 16 of top 32 of top 64. Want dan hou je je tourkaart. Dat zijn toch wel zo'n posities waar je een keer wil staan. En dat zou wel een kers op de taart zijn van Niels van een goed seizoen.
0: Ja.
1: Hij draait gewoon goed.
0: Ja, waarom vind je het een goed seizoen? Want je zou het seizoen van Zonneveld tot zover, want het is pas eind september, ook een beetje in twee delen kunnen splitsen. Van heel goed tot iets minder goed, toch?
1: Ja. Nou ja, goed. Ik vind bijvoorbeeld die World Matchplay waar hij de eerste ronde verloor tegen Bunting.
0: Ja. Je had die moeten winnen.
1: Heeft hij zichzelf echt wel laten zien. Ja. Hij heeft echt wel goede dingen, goed niveau laten zien. En dat kan een keer gebeuren. Maar ik kan me alleen maar heugen van de laatste maanden dat ik echt constant zoiets had van zo, onder de indruk, ook op vloertoernooien waar ik video's van voorbij zie komen, komt diepe runs. Ik denk dat hij gewoon een goede space van zijn leven ook zet. En ik ach, niet onmogelijk dat hij hier van Josh Rock gaat winnen. Heeft
0: overigens.
1: Nee, zeker niet. Omdat hij gewoon ook de laatste 3 keer dat hij onderling tegen elkaar hebben gespeeld, heeft hij gewonnen van Rock. Dat zit ook bij Rock nog in zijn gedachten. Die heeft ook niet het beste constante seizoen. Hij heeft het op de tv-toernooi wel redelijk gedaan. Een paar kwartfinales. Maar daarbij, ja, ook op vloertoernooien en op Eurotours, wel hier en daar kwakkelend. Geen super Premier League gedraaid. Ja, ik denk dat er gewoon een goede kans is dat Niels hier gaat winnen.
0: Ja, 3-2 is op dit moment de onderlinge verhouding. Inderdaad, de laatste 3 daarvan heeft Zonneveld gewonnen. Die trouwens sinds juni van dit jaar vader is.
1: Ja.
0: Dat wil geloven. Kijk, ik heb zelf geen kinderen, jij wel. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn invloed op je slaap en op daarmee je voorbereiding. Toch?
1: Ja, met name kleine kinderen, de mensen die dat.
0: Of is het ook gewoon een ongelofelijke boost ook voor een darter?
1: Ja, ik denk dat het tweede met name de overhand heeft. Natuurlijk zijn er wat nachten dat die kleine verschomen worden of huilen of wat dan ook. Dat kan gebeuren. Maar dat neem je als vader zijnde of als moeder zijnde denk ik ook gewoon voor lief.
0: Ja. Goed, als jij Zonneveld als darter, technisch, want dat is waar jij vanuit je vakgebied natuurlijk ook op let, hem zou moeten beoordelen. Waar valt hij in op? Wat kan er mogelijkerwijs nog beter?
1: Ja, goed, ik vind hem een hele mechanische stijl hebben.
0: Mechanisch?
1: Dat gaat niet op in een flow op souplesse. Hij haalt hem echt naar voren en dan een beetje een soort robotachtige mechanisme in zijn stijl. Die er wel voor zorgt dat hij eigenlijk best wel altijd hetzelfde gooit. Ik vind hem een super relaxe. Ik heb een paar keer met hem in de studio gezeten. Super relaxe, vriendelijke jongen. Maar aan de baan, tijdens de wedstrijd, vind ik hem toch wel een drive en een killer uitstralen. Dus dat belooft wat voor vanavond.
0: Ik wil het zeggen, want dat kun je eigenlijk ook als stempel op Rock natuurlijk plaatsen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook

0: Ja, een bijter, een vechter.
1: Ja, toch vind ik bij Rock straalt er ook wel een beetje onrust en een beetje onzekerheid uit de laatste maanden.
0: Ja, vooral onrust misschien.
1: En dat heb ik bij Zonneveld heb ik iets meer verzekerdheid dat hij uitstraalt.
0: Wie is de favoriet?
1: Oh, ik ga voor Zonneveld.
0: Jerry gaat voor Zonneveld. Nou, dan gaan we ons daar lekker achter scharen. Hier is hij, Niels Zonneveld. Onze landgenoot spelen tegen Josh Rock. Veel plezier.

0: staat hij, George Rock, de nummer 7 van de wereld. Gaat het opnemen tegen de nummer 35 van de wereld, Niels Sonneveld. Die weer een major kan gaan afstrepen. Hij gaat nu ook voor het eerst meedoen aan de World Grand Prix, waar hij eerder dit jaar al voor het eerst meedeed aan de Masters en aan de World Matchplay. Niet met het gewenste succes overigens op die toernooien, want hij verloor daar zijn eerste wedstrijd. Kijk hoe dat dan gaat op de World Grand Prix tegen George Rock, die neem ik aan toch wel als favoriet mag bestempeld worden in deze wedstrijd?
1: Dat lijkt me wel, ja, top 8 speler. Dus ja, die, tegen de nummer 35 van de wereld ben je dan wel de favoriet.
0: Overigens, de onderlinge resultaten zijn wel in het voordeel van Sonneveld. Er staat 3-2 voor. De Rock won de eerste twee partijen. Eentje in 22 en eentje in 24. Ja, vorig jaar en ook twee keer dit jaar was Sonneveld de betere van de twee. De laatste ontmoeting was ook de eerste op een podium in april van dit jaar op een Eurotour-toernooi. Daar speelde Sonneveld een hele goede wedstrijd met bijna 104 gemiddeld. En een 6-5 overwinning op Rock. Die daar als 50 geplaatst was zelfs. Cijfers die aanwijzen dat Rock zijn laagste winstpercentage heeft van enig kalenderjaar in 2026.
1: Ja, nou. Stop de pers, hij heeft de Premier League gespeeld dit jaar. Wat denk je wat dat met je winstpercentage doet? Ik bedoel, als je daar geen informatie bij geeft, dan klinkt het alsof hij heel slecht staat te spelen dit jaar. Maar dat valt gerust reuze mee. Maar het zijn twee factoren. Hij speelt de Premier League, dus daar verlies je
0: En had een hele moeilijke start.
1: Precies, en daar verlies je gewoon meer dan in een gewoon toernooi. En hij speelt heel weinig vloertoernooien. Daar waar hij normaal gesproken makkelijk aan overwinningen komt. Dus ja, 1-1 is 2. Zo lust ik er nog wel een paar.
0: Nou, ik zal dus even bellen naar Engeland of ze er nog een paar hebben voor je.
1: Geen probleem. Misschien kun je ergens nog een ranking vinden van vorm of zo.
0: Ai, ai, ai. 66.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat George Rocket niet meteen super fijn vindt om tegen Niels Sonneveld te spelen. Rock is wel echt iemand van het doorgooien. En Sonneveld heeft gewoon een wat lager ritme dan dat Rock dat heeft. En als je zelf niet zo lekker staat te spelen, dan heb je gewoon een aanpassing nodig daarop. Kijk, als het lekker gaat, dan maakt het allemaal niet uit. Geen doet de boel. Dan nu. Dit is een hele rare manier. 76. Dit is iets wat je normaal gesproken in demonstratietoernooien doet. Kijk, dat je met de boel begint, dat is wel oké. Maar daarna ga je niet voor één dubbele boel, omdat die er al in zit. Nee, dan ga je toch gewoon voor 19, dubbel 16 of 11 en tops. Sonneveld mag naar dubbel 14. 79. Nou, ik wil wel zeggen, daar heeft hij al een tijdje op geoefend met het openen van de leg. Rock komt ermee weg, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Op 14. Voor de tweede keer geraakt door Sonneveld. Ja, die heeft dus een keuze gemaakt. Hij is normaal van de dubbel 20 eigenlijk, toch?
1: Ja, we zien hem wel vaak naar dubbel 20
0: aan
1: gaan.
0: Het einde van de legs?
1: Ja.
0: En wat zou dan de overweging zijn om de legs te openen met dubbel 14?
1: Ja, ik heb het wel vaker geprobeerd uit te leggen. Ik denk dat het een hele verstandige keuze is. Want darters op dit niveau, die missen over het algemeen meer in verticale zin dan in horizontale zin. En als je dan op een verticale dubbel gooit, kijk maar naar Rock. Die gooit 100 en die gooit ze gewoon in een verticale lijn eigenlijk, die 100 punten. En dan zijn de dubbels aan de zijkanten in principe makkelijker te raken. In principe gooit een darter natuurlijk niet zo heel vaak naast de 20 bijvoorbeeld. Nou is de 20 wel wat breder dan een dubbel, dat begrijp ik zelf ook wel. Maar vaak zitten ze ook nog in de dubbel, zeg maar, in het midden van die triple.
0: Ja,
2: 140. Here's your required 16.
0: Zonneveld mag terugkomen. Zonneveld maakt 1-1. In de eerste set.
1: Bij Rock heb je vaak het gevoel dat als het niet helemaal lekker gaat, dat het ook te gehaast gaat. Er zit niet heel veel rust in zijn spel. Ja, als het raak is, dan is het vaak fantastisch om naar te kijken.
0: Daar is de eerste van Rock.
1: Ja, de resultaten van Rock op de World Grand Prix zijn nou niet echt om over naar huis te schrijven.
0: Eén potje gewonnen in 4 duels. Dat was vorig jaar in de eerste ronde. Met nummer 2 hebben we Ryan Joyce. Om daarna met 3-0 te verliezen van Gerwin Price.
2: 95. Joshua Require 105.
0: Nou. Gaat George Rock Niels Zonneveld nog in deze lek laten?
1: Ja, Zonneveld maakt ook een rare beslissing, hè, met die laatste pijl. Die gaat dan voor de boel. Maar enkele boel levert helemaal niks op. Staat hij op 177. Dus hij had gewoon een triple nodig. Dit doet hij uitstekend. Dat zet hem weg op tops.
0: Hij mag wel terugkomen. Hij mag weer gaan proberen, net als in de eerste lek, om Rock te breken. Ja, toen kreeg hij er maar één pijltje voor. En nu heeft hij maar één pijltje nodig van de drie. Daar is de break en dan denkt hij even, ja, wat zal ik eens gaan doen? Meteen omdraaien of toch maar even naar het tafeltje lopen? Daar is de dubbel 14 alweer de enige openingsdubbel die hij tot nu toe geprobeerd heeft.
2: En
0: met redelijk succes ook.
2: 89.
0: En dan is het nu weer lekker naar de triple 20. Erin, Zonneveld, dat mijn idee.
1: Het is niet per definitie de meest makkelijke stel die hij heeft natuurlijk. Elleboog naar buiten zie je ook niet zo heel vaak bij spelers. Ja, het werkt voor hem. Maar wat tops.
0: Ja, voor de set.
2: 73.
0: Deze keer mist die tops. En Rock gooit 157 niet uit.
2: 95.
0: Alle gelegenheid dus voor triple Z. Om het nu wel af te maken. Hij pakt de set af van George Rock. Kwam nog wel 1-0 achter. En dan pakt hij 3 legs op rij.
3: Ja. Kijk, hij roept nog even wat tegen zijn... Ja, ik weet niet wie daar zijn. Zijn manager misschien.
4: Misschien wel Kevin van Vincent zijn zoon.
3: Oh ja,
4: Vincent
3: natuurlijk.
4: Zoon, die gaat vaker met hem mee.
3: Begeleiding, hè? Ja.
4: Ik weet niet of die nou is, hoor.
3: Weet ook niet goed. In ieder geval, hij zei iets tegen zijn kant. En dat is iets vrolijks. Want dit gaat hartstikke goed.
4: Ja, Ja, het straalt gewoon heel veel zelfverzekerheid uit.
5: Ja,
4: hè? Ik vind het fascinerend om te zien. Ik denk als je iemand willekeurig die geen dartkennis heeft dit laat zien, dan denk je dat Niels Sonneveld de ervaren man is. Degene die hoog op de wereldranglijst staat. Er straalt gewoon heel veel rust en professionalisme uit. Ja, ja. Ook met name een moment die we misschien dadelijk klaar op staan, dat hij die voorsprong pakt. En nu, nou, dit even. Even. Oh ja.
5: Hierna, een rustmoment.
4: Dat hij even de tijd neemt. Even Josh Rock laat wachten
5: kijk,
4: en naar het tafeltje gaat.
5: Kijk, dit. Ja, dit is doordacht.
4: Dit is top. Dit is top. Pak de tijd. Gaat staan. Midden die dubbel 14 in. Ja. Laat Rock even nadenken.
5: Irriteert Rock dit?
4: Rock is iemand die wil gewoon tempo maken. Die gaat op de flow mee. En ik vind dat gewoon super slim wat Niels hier doet.
5: Ja.
4: Pak gewoon zijn eigen tijd. Op zijn manier. En straalt gewoon heel veel zelfzekerheid uit.
5: Ja, het gaat allemaal van een souplesse. Het gaat met een gemak. Even nog een paar dingen uit die eerste set. Wat doet Rock bij die 101?
4: Ja, dat was een beetje een raar begin. Want Jacques benoemde het ook al. Als je op 101 staat en je gooit die bullseye, dan ga je voor normaal 11 tops of 19 dubbel 16 misschien zelfs. Die zat er wel goed vol voor zijn stijl. Maar ik vind dat je daar Niels Sonneveld misschien wat tekort mee doet. Inderdaad, in een demo waar je een avond het publiek moet entertainen.
5: Ja, dan doe je dit.
4: Leugenadig. Ja. Maar ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat Niels Sonneveld die 107 stond hij volgens mij op uit had gegooid. Mis één pijltje op dubbel 14.
5: Afstraffen.
4: Maar dat lukte dan net niet. Maar heeft hij daarna wel even goed gemaakt.
5: Ja, absoluut. Want hij wint die eerste set. Ik heb die 137 wegzetbeurt toch van Sonneveld. Hoe keek je daarnaar?
4: Ja, die was perfect getimed. Want Rock die gooit daarna de finish niet uit. En Niels die pakt hij gewoon vakkundig die set af.
5: Ja.
4: Ja, dat is al echt, ja, met name, kijk, hij is heel de tijd gefocust geweest gedurende die hele sessie. Hier komt even een opluchting. Loopt dan terug en dan zagen we dat beeld wat we net al...
5: Hier nog eventjes.
4: Even lachen.
5: Ja, het gaat net te snel om te liplezen, maar...
4: Ja.
5: Als in, het gaat wel lekker, hè?
4: Ja.
5: Toch, zoiets?
4: Ja, prima toch.
5: Ja. Wat moet hij nu doen daar, nu in die break? Want wel even de rust bewaren natuurlijk ook in de koppie, hè?
4: Ja,
5: het is maar 1-0, het is de World Grand Prix. Dat kan er zo weer omdraaien.
4: Nog niet denken dat je er al bent.
5: Nee.
4: En met name in dit format, dat je een dubbel moet openen. Je moet gewoon die concentratie meteen weer hebben. Vanaf moment 1 zet, Rock onder druk. Blijf gewoon elke keer de eerste beurt ingooien. Ja, dan komen die kansen echt wel, want zijn scorende vermogen was ook gewoon on point. 180 is gezien, dus ja, eigenlijk... Ja, alles wijst ernaar dat hij nog een goede kans maakt, maar onderschat die Rock niet. Maar ja, Rock is wel nog steeds als een stuiterbal op dat podium nu.
5: Ja, maar wel te pakken vanavond.
4: Ja, dat denk ik wel. Ik nogmaals, ik heb het voorspeld.
5: Ja, je hebt het voorspeld.
4: Ik hoop dat ik nou gelijk heb dat Niels
5: zich maar jij hebt ook voorspeld dat wat hij mee zou winnen. Dat is uitgekomen. Je hebt ook voorspeld dat Sonneveld gaat winnen. Laten we hopen dat het gebeurt. We gaan op naar de tweede set tussen onze landgenoot en Rock.
2: Second serve, first love. Niels to throw first. Jay.
0: Ja, dan mag Sonneveld ook nog eens aan die tweede set beginnen. Altijd lekker. Blijft heel standvastig naar die dubbel 14 gaan. En terecht ook, want dat loopt goed. Moest even op gang komen daarmee, maar...
2: 70.
6: Rock lijkt nu te besloten om niet meer voor tops te gaan, maar gewoon voor dubbel 16, zijn favoriete dubbel.
0: Wat een prachtige gemiddelde van Sonneveld. Ja, het schiet nog erg omhoog natuurlijk zo in de vijfde leg van deze wedstrijd. Naar boven de 100 nu zelfs.
2: 91.
0: Dat zijn zeldzame gemiddelden op de World Grand Prix. Maar het feit dat je ook moet beginnen met een dubbel... Het wedstrijdgemiddelde door de bank genomen zo'n 10 punten naar beneden haalt.
2: 140.
0: Heeft hij 180 nu al drie keer gegooid. We staan drie beurten op 112. Pakte de vorige twee legs in 13 darts. Dat zou nu weer kunnen gaan gebeuren.
6: Hij staat fantastisch goed te rooien voorlopig, hoor.
2: 17.
0: Eerste wedstrijd ooit op de World Grand Prix in dit format, waar je ook met een dubbel moet beginnen. En dat is voor hem de dubbel 14. En aan het einde van de leg nu voor het eerst de dubbel 10. Dubbel 14, de helft. Oh nee, precies zijn leeftijd natuurlijk, 28.
6: En voor George Rock geldt nu echt wel. Waarom gaat hij ineens voor tops dan?
7: Hij was 5 uit 11 op dubbel 14 om te openen.
6: Ja, en had de eerste 5 gemist. Dus hij is eigenlijk 5 uit 6.
7: Daarna, ja. Ja, dat is heel verrassend inderdaad. Ja, hij opent, dus... had hij even zin in iets anders misschien?
6: Ja, zou kunnen. Ook op 170.
7: Rock die op de laatste major, de World Series Finals, iets meer dan een week geleden, de kwartfinales haalde. Op de World Matchplay deed hij dat. Nee, voorlopig blijft de 158 finish van Cameron Menzies de hoogste van die toernooi. Daarna hebben we nu inmiddels een 128 staan van Chris Dobie. Het haalt nog niet echt over met de hoge finishes, de echt hoge finishes. Rock weet dan weer zijn lekje te pakken. Maar het initiatief in de set blijft bij Zonneveld. Die nu gewoon weer terug gaat naar de dubbel 14. En hem ook weer gooit.
6: Ja. De reden erachter, hoor ik zojuist, is dat als een tegenstander maximaal opent... En dat deed Rock in die vorige leg. Dan gaat hij voor tops, omdat hij dan in 3 beurten uit zou kunnen.
7: En van wie hoor je dat dan?
6: Ja, dat kan niet alles gaan. Je kan niet alles vertellen.
7: Je kan niet alles vertellen.
6: Kan niet alles vertellen.
7: Nou, dit vind ik wel heel mysterieus.
6: Maar
7: allemaal.
6: Dat is wel een goede reden om het te doen. Dat had ik niet meer aangedacht.
7: Dat moet een darts insider zijn.
6: Kan bijna niet anders, hè?
7: Nee.
6: Of misschien wel de moeder van Niels. Je weet het echt niet, hè? Zou zomaar kunnen, hè?
7: Oké. Okay.
2: 75.
7: Ja, Rocket draait de duimschroef aan bij Zonneveld. Zonneveld draait ze weer los ook.
2: 140.
6: Toch kan Rock wel als eerste richting een finish.
2: 97.
7: Ja, 140 scoren zou natuurlijk ideaal zijn nu voor Zonneveld. Nou, u vraagt. En Niels draait.
6: Nee, de tijd begint te dringen voor George Rock. En de finish komt dichter en dichter voor Niels Zonneveld. Die uitstekend blijft gooien.
7: Openen op dubbel 14 in bijna alle gevallen. En afsluiten meestal op de dubbel 20.
2: 88.
7: Ook nog een keertje dubbel 10 en dubbel 4.
2: 61.
7: Ik vind dit wel mooi om te zien en ook om te horen van jou. Dat Zonneveld, ja, die zijn eerste wedstrijd in het format speelt, dus echt een hele strategie heeft als het aankomt op die openingsdubbel.
6: Ja. Goed over nagedacht. Maak je niet vaak mee, darters die heel goed ergens over nadenken.
7: Nou, dat is ook weer een statement.
6: Nee, nee, de meesten doen het op gevoel.
7: Van wie heb je dat statement nou weer?
6: Ja, dat is van mijn schoonmoeder.
7: Van je schoonmoeder, oké. Okay.
6: Deze leg lijkt dan weer wel gewoon naar George Rock te gaan. Dan moet Zonneveld nog één keer zijn eigen leg houden. Dat is tot nu toe iedere keer gelukt.
2: 43. Daar is de volgende.
7: Ja, de eigen lek houden en George Rock verslaan. Of toch weer de bal bij Rock leggen en een nieuwe wedstrijd laten ontstaan. Andere opties zijn er niet op dit moment voor Zonneveld.
2: Volgens die eten.
1: Het belangrijkste is gebeurd. Hij is meteen in de eerste beurt open.
7: Ja, Rock blijft feilloos wat dat betreft. 9-9. Zonneveld heeft één keer één openingsbeurtje laten liggen.
1: Ja, de allereerste. En verder openend goed, scorend goed. Er zitten eigenlijk geen zwakke punten in. Finishend uitstekend.
7: Ja, zo was William O'Connor in die vorige wedstrijd ook geweldig op weg. Alleen, die kon het niet afmaken. Zonneveld doet er alles aan om dat nu zelf wel te doen.
6: Rock zet nog één keer aan. Met deze 180 in de laatste leg mogelijk van de wedstrijd.
7: Zijn derde maximale score. Zonneveld moet het gaan wegzetten. Zonneveld stapt een beetje opzij om alsnog die triple 20 te gooien. En die gooit hij ook.
1: 51 voor Rock. Dat is een goeie.
7: Dat oei. Oei, oei, oei, oei, oei, George Rock. Holy cow. Heilige koe. 151 finish. Voor de setwinst. En dat was de set van Niels Zonneveld. Die op 91 stond te wachten.
6: Ja, is geen fout van Zonneveld natuurlijk. Maar gewoon klasse van de tegenstander. Daar heb je niet altijd invloed op. Ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dan moet je heel snel dit wegzetten.
7: Ja,
6: maar datzelfde geldt voor Rock, hè. Bij hem spuit nu de adrenaline natuurlijk.
7: Daar heeft hij sowieso altijd wel last van. Dat moet hij altijd heel goed doseren. Kijk, nu kom je niet meer waarschijnlijk bij die dubbel 14, toch, denk ik? Nee. Ja, oh, kijk, probeert het wel. Nou, dubbel 9 dan.
6: Prima.
7: Ja hoor. 18 puntjes.
6: Ik zie daar 1-1 op.
7: Wat een dreun was dat die Rocca deelde, die 12 darter. Met die 151 finish aan het eind.
2: 174.
7: Dit is zijn vierde beurt met drie triples. 94 overgelaten. Daar komt Zonneveld. Met zijn 480.
6: Kies Rock voor twee keer dubbel 19.
2: 38.
7: Hoogste finish tot nu toe van Zonneveld.
2: 103.
7: Is 40. Heeft hij drie keer gedaan. Wat niet wil zeggen dat je hier nu niet een 103 zou kunnen gooien natuurlijk.
6: Vier dubbel 18. Deze is ook lekker hoor.
7: Maar dit is dan geen heilige koe, maar toch op zijn minst een heilig kalfje. Wat daar geboren wordt. 103 finish. Pak aan, George Rock. Geweldige wedstrijd is dit geworden. Dat was sowieso kwalitatief al een goede wedstrijd. Hoewel Rock met name wel even op gang moest komen.
2: 28.
7: Ja, ze blijven gewoon maar openen.
6: Ja, dat rijtje van George Rock is ook bepaald indrukwekkend. Die heeft één keer drie pijlen nodig gehad. En verder is hij altijd met pijl 1 of 2 helpen. Dat zou normaal gesproken de basis moeten zijn om heel ver te kunnen komen in een toernooi.
2: 56.
0: Ja, dan moet je nog wel je wedstrijd winnen.
6: Ja, want als je die allereerste leg van Zonneveld niet meetelt, dan is Zonneveld eigenlijk ook altijd met de eerste twee pijlen binnen.
0: Break verzilveren. En
2: 38.
0: Hij ging niet makkelijk in deze leg, maar Rock eigenlijk ook niet.
6: Nee.
0: Die gooide één keer een 125 scoren. En Zonneveld komt nu door met 134. Op een goed moment.
6: Deze leg lagen echt kansen voor Rock om Zonneveld te breken, maar hij blijft ver verwijderd daarvan. Zonneveld gaat naar tops.
7: Ja, doet hij ook nog even. Het is klaar met die eenvoudige finishes op tops voor Niels Zonneveld. Hij doet nu achter elkaar 103 en 116.
6: Dat is wel knap hoor, nadat je zo'n tik krijgt van die 151 om dan zo terug te komen. Het geeft ook wel aan dat Zonneveld gegroeid is de afgelopen 29. Tijd. Ja, dan staat Josh Rock weer met zijn rug tegen de muur. En dan lijkt hij het beste van zijn spel te kunnen brengen.
7: Ja, dit is dus min of meer de situatie waarin William O'Connor ook zat in die vorige wedstrijd. 2-0 voor in de beslissende derde set. Die had op dat moment 5 legs op rij gewonnen, als ik me goed herinner. Voor Zonneveld zijn het er nu 2. Maar ja, hij staat 2-0 voor in de beslissende set. Die situatie is hetzelfde. Hij moet het nu wel over de streep zien te trekken. En niet 3 legs op rij aan Rock laten.
6: 180 is komen ook in series.
0: Ja, voor de tweede keer dat hij er na 2-1 lek gooit. Overigens de eerste keer won hij de lek er niet mee in de eerste set.
6: Nee.
2: Joshua
6: de Goa, 32. Dat lijkt je nu wel toch wel wat dichterbij.
0: Voor het eerst dat iemand aan het einde van een lek op dubbel 16 gooit. George Rock gooit hem er ook meteen in. En Zonneveld opent meteen op die dubbel 14. Neemt dan even zijn tijd met die derde pijl. Hij is in ieder geval weer onderweg. En George Rock die gaat gezellig mee. Die gaat er. Die doet zijn raapje naar beneden en die zwaait Zonneveld tegendag. Ik neem even een voorsprong.
2: 96.
0: Ja. Dit is de mazzel, wellicht voor Zonneveld.
6: Had net zo goed 180 kunnen zijn, zo dicht zaten ze bij elkaar.
0: De hoogte was goed.
6: Heeft iemand het bord gedraaid?
0: Ja. De triple 1 in plaats van de triple 20 hangt ineens.
6: Geen triple in deze beurt voor Rock.
0: Nee, het begon al zo goed met die 146. Echt een uitnodiging aan Zonneveld dit om alsnog die eigen lek te houden en die wedstrijd te winnen. Dit is lekker voor Triple Z. Wat gaat Rock doen?
6: Nummer 33 voor Zonneveld. Begint goed. Dan naar triple 19. Hij kiest voor triple 15 en dubbel 14. Dat mag ook.
7: Oh, wat heeft hij dit geweldig opgebouwd, zeg, in deze set. 103 finish, 116 finish en hij maakt het af met een 133 finish. Maar Rock op 126 stond, dat had zeker gekund. Maar Rock krijgt er de kans niet voor. Het is Niels Zonneveld die zijn allereerste wedstrijd ooit op de World Grand Prix winnend afsluit.
8: Druk loopt op.
9: Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De drie punten zijn zeer welkom.
8: United zoekt naar vorm.
9: Ontlading bij Matheus Cunha. Het staat gelijk.
8: Spurs naar doelpunten.
9: He, hij zit erin. Jan-Paul van Hekken.
8: Op Old Trafford de kans om die stroeve seizoenstart weg te poetsen.
9: Fernandes maakt zijn derde.
8: Kijk live naar Manchester United tegen de Spurs.
9: En Bruno galmt weer door Old Trafford.
8: Via Play. De beste kijk op sport.
5: Wauw. Alleen maar wauw.
4: Ja, chapeau. Chapeau.
5: Echt geweldig wat Niels Zonneveld die doet bij zijn debuut op de World Grand Prix door Josh Rock te verslaan. En even serieus. Die laatste set.
4: Ja, we hadden het al over hoeveel rust hij uitstraalde. En dan krijg je zo'n klap te voortduren met die 180, 151 van Rock.
5: Ja.
4: Om die set.
5: Wat een moment.
4: Te trekken. Ja, dat vond ik wel echt. Ja, ook gewoon voor Rock wat hij daar presteert. Ja. Echt super knap, want je staat met de rug tegen de muur. En dan weet je zoiets uit de hoge hoed te toveren.
5: Tegenstander staat te wachten op 91 voor de wedstrijd.
4: Ja. Ja, en het leek er eigenlijk gewoon op. Je verwacht wel bijna dat hij dan uitgaat van Zonneveld. Zo efficiënt was hij. Op de finishes, op de openingsdubbel. Uiteindelijk heeft alleen Niels in de eerste leg de openingsdubbel gemist. Maar voor de rest waren ze allemaal op afspraak. Zowel Rock als Zonneveld.
5: Ja, in de eerste beurt.
4: In de eerste beurt om te openen inderdaad. Ja. Maar dat zet zoveel druk op de tegenstander al. Dan weet hij, ik mag niet meer missen. Maar ze lieten daar beide naar elkaar niet heel veel ruimte over. Maar echt knap dat hij zich zo heeft om weten te draaien.
5: Het was
4: zo
5: geen
4: rustig.
5: Dreun.
4: Nee, want nee. Als je dan ziet wat hij de laatste set allemaal uitgooit.
5: Ja, we hebben het hier 103, 116, 133. Ik denk dat we het gewoon chronologisch allemaal nog even de revue laten passeren. Want wat een prestatie van Niels.
4: Ja, maar onder deze druk, je weet, Rock die mocht deze leg beginnen.
5: Ja.
4: Die gaat een vreemde keuze voor dubbel 19, dubbel 19. Terwijl, Zonneveld op 103 staat, het kan. Maar dan is het mooi dat die 103 nu wel uitgaat. 116 erachteraan. Ja, hier maak je eigenlijk het verschil, hè. Je pakt je eigen leg, je weet, Rock mag de volgende leg wel winnen. Ik heb daarna altijd nog een kans om mijn eigen leg te pakken en de partij naar je toe te trekken. En laat het dan net zo zijn, de dubbel 14 is zijn startdubbel.
5: Wat een verhaal.
4: Daar ga je naartoe en die valt er gewoon in.
5: Onvoorstelbaar.
4: Ja, super vet. Zo gegund. Ja, mooi.
5: En wat hij ook weer deed, Jerry, wat je in de break van deze wedstrijd ook al even memoreerde. Na een mooie finish, na een belangrijk moment dat in zijn voordeel uitpakt. Rust. Ja. Wachten. Even een beetje onder de huid van die tegenstander gaan kruipen.
4: Ja, nou goed, dat is iets waardoor hij onbewust misschien Rock ook uit zijn tempo haalt. Want die wil door, die wil in zijn ritme blijven. Terwijl Niels even de tijd kan nemen om zijn focus weer te herpakken. En met name om dan die leg te starten. Zo belangrijk dat je die eerste dubbel meteen gooit.
5: Ja.
4: En dat heeft hem gewoon echt deze partij opgeleverd.
5: Ja, wat denk jij dat dit voor hem betekent? Hij komt nu de top 32 van de wereld binnen. Hij is nu de nummer 32 van de wereld. Wat betekent dit voor hem?
4: Ja, ik denk dat dit een bevestiging voor hem is dat hij ook op de grootste toernooien heeft hij natuurlijk al vaker laten zien. Maar ik vond de partij tegen Bunting viel het dan net niet zijn kant uit.
5: Matchplay.
4: En dat dit zoiets is van nou valt er wel mijn kant op. Dit kan ik gewoon en hier hoor ik thuis.
5: Ja.
4: Ik denk dat dat zijn gedachte zal zijn.
5: En vind je dat terecht? Hij hoort hier nu thuis.
4: Ja, dat laat hij gewoon ook zien.
5: Ja,
4: dus zeker terecht.
5: Knap hoor. Hij gaat spelen tegen de winnaar van de partij tussen Gary Anderson en Damon Hatton. Maar volgens mij, als ik het goed heb gehoord, zit Niels nu voor ons klaar. Daar in Leicester. Niels, goedenavond. Kun je mij horen en zien? Volgens mij wel. Van harte gefeliciteerd. Ja, we kunnen heel veel over deze wedstrijd bespreken. Helaas hebben we die tijd niet helemaal, want die volgende partij is aan het punt van beginnen. Maar even serieus, gozer. Die laatste set. Wat was dat?
10: Ja, dat was redelijk goed, denk ik.
5: 103, 116, 133. Schoon aan de haak.
10: Ja, zo had ik het nog niet eens bekeken. Maar ik had wel het gevoel dat ik deze wedstrijd echt moet winnen. Omdat ik Ja, voor mijn gevoel is gewoon de hele wedstrijd beter. En dan is het zo zonde als je die wedstrijd weer verliest. Eigenlijk zoals de matchplay ook was. Dus dat zat wel een beetje in mijn hoofd. En op het einde was ik ook echt best wel zenuwachtig. Maar ik denk dat ik het heel goed bij elkaar kon houden. En ja, die 133 finish, ja, dat is echt even de opluchting op dat moment. En ja, fantastisch.
5: Ja, met de dubbel 14 een wedstrijd winnen. De dubbel 14, dat is jouw vriend blijkbaar, dit toernooi. Want dat is je openingsdubbel gebleken.
10: Ja, normaal ga ik wel echt voor tops. Alleen ik denk onder druk dat dubbel 14, een verticale dubbel, wel gewoon iets makkelijker is dan een horizontale dubbel. Dus vandaar de 14. Maar ja, ik ga nu niet zeggen dat ik daar het hele toernooi op blijf gooien. Want het is maar net hoe het op dat moment voelt. En misschien wel tops, misschien wel dubbel 15. Want die ligt mij ook wel heel erg lekker als linkshandige. Maar vandaag was 14 gewoon goed. En daar ben ik me ook aan vast gaan houden. Gelukkig, want als je gaat twijfelen, denk ik niet dat het in je voordeel werkt. Maar ja, vandaag ben ik echt hartstikke blij.
5: Ja, dat snap ik. Hoe blij was je? Nou nee, blij niet, maar hoe hard was de tik bij die 151 van Rock? Want toen stond jij op 91 te wachten om de wedstrijd uit te gooien, hè?
10: Ja, ik dacht, oh, het zal toch niet weer, hè? Niet weer zo'n nederlaag, niet weer zo... Met in ieder geval op zo'n manier, dus... Daar dacht ik natuurlijk wel aan, maar op hetzelfde moment dacht ik ook van... ik ben al drie keer in deze situatie geweest en ik moet zorgen dat ik gewoon... mijn koppen blijf houden en dubbel in en dan gewoon lekker je trippeltje meepakt. En dan krijg je vanzelf wel echt die kans om hem af te maken. En ja, uiteindelijk doe ik dat via een hele goede finish en daar ben ik gewoon hartstikke trots op.
5: Je bent de nummer 32 van de wereld nu, man.
10: Ja, dat klopt. Ja, mijn manager zei het vanmorgen, dus ik ben ja, trots.
5: Wat doet het met je?
10: Nou,
5: wat brengt jou dit, denk jij?
10: Nou ja, je hele leven sta je er wel op blind natuurlijk... dat de top 32 wel iets speciaals is. En vandaag heb ik het mogen bereiken, maar vanaf nu wil ik ook weer door naar het volgende. Maar top 32 is zeker een hele mooie mijlpaal.
5: Het komt je zeer toe, vader.
10: Ja, dankjewel. En succes daar.
5: Dit is een kleintje heel erg trots op je, geloof me daar. Hij is misschien maar een paar maanden oud, maar die is trots op je. Dankjewel dat je zo snel bij ons eventjes te gast wilde zijn. Niels Sonneveld vanuit Engeland. Graag tot van de week. We gaan snel door naar de volgende partij. Want de walk-ons zijn al begonnen. De partij tussen Joe Cullen en James Wade. Veel plezier.

0: Vorig jaar stonden ze ook in de eerste ronde tegenover elkaar. Deze twee Engelse heren. Het was toen Joe Cullen die met 2-0 in sets ging winnen. Sets stonden 3-0 en 3-2. Was uitstekend op zijn afsluitende dubbels, Joe Cullen. Dat was hun voorlaatste wedstrijd. De enige ontmoeting van dit jaar was op de vloer. Die won Wade dan weer. Die staat in totaal nu 12-9 voor. Ja, en dan nu deze wedstrijd weer op de World Grand Prix dus. Hoe staan ze ervoor, Jacques?
1: Ja, Cullen die is al een tijdje een beetje aan het zakken op die wereldranglijst. Hij heeft zich al net geplaatst voor deze World Grand Prix. Het zou me ook niet verbazen dat dit voorlopig de laatste major is waar we Joe Cullen zien. Buiten dan de Players Championship, Farmers UK Open en het WK. Maar de toernooien waar maar 16 geplaatste spelers zijn en 16 Pro Tour spelers. Ik denk dat we hem daar misschien volgend jaar niet meer gaan terugzien. Tenzij Cullen het kan omdraaien nog. Maar ja, daar lijkt het in ieder geval niet op. Hij lijkt een beetje de motivatie kwijt te zijn.
2: Dat gaf hij ook zelf aan onlangs.
1: Ja, ja, dat zie je ook wel een beetje in zijn spel. Als het loopt het, dan kan hij nog steeds natuurlijk wel fantastisch darten. Daar ligt het niet aan. Maar ik zie hem ook wel eens op die Eurotour. En dan ja, zie je hem een beetje langsloffen eigenlijk. Zo van, nou ja, ik ben er. Doet mij een beetje denken aan de laatste maanden of jaren van Adrian Lewis in het circuit. Die had een beetje datzelfde.
0: Nou moet ik zeggen dat Wade natuurlijk ook altijd sloft.
1: Ja, maar dat is toch echt op een andere manier.
0: Dat is een andere manier sloft,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, we worden net Niels Sonneveld natuurlijk de top 32 in. Die is daar blij mee. We hebben ook voor het eerst in de geschiedenis 5 Nederlanders in de top 16 van de wereld. Met het binnenkomen van die top 16 van Jermaine Wattimena. Dat is ook wel bijzonder. Kim van Veen, Wessel Nijman, Michael van Gerwen en natuurlijk Danny Noppert. Nu is het nog niet officieel natuurlijk, want wat hij meent, kan nog wel ingehaald worden voor het einde van het toernooi.
0: Maar dus,
1: op dit moment is het even zo.
3: 65, James de Kwaar, 40.
0: Maakt niet uit voor Wade. Dat wil zeggen, wordt wel een beetje tricky nu natuurlijk.
3: 89, James Urquhart 5.
0: 1 dubbel 2, die heb je liever niet aan de binnenkant, de dubbel 2. Nou ja, die gaat toch aan de binnenkant. Dan moet hij naar dubbel 1.
1: Dat zit naast tops.
0: Oh ja.
3: 3. James Urquhart 95.
1: En toch nog een kansje voor Cullen. Zo onverwacht. Triple 19, dubbel 19. Hartstikke idee.
0: Heel vlot dit. Ja, op het nippertje heeft Joe Cullen zich geplaatst voor deze World Grand Prix. Hij was echt de allerlaatste van dat tweede veld van 16 deelnemers. Hij eindigde £750 in de Pro Tour Order of Merit boven Christo Reyes en £1,250 boven Kim Huibrechts. Die zijn er dus allebei niet bij. Hij wel.
1: Ja, het scheelde echt één rondje op een Eurotoernooi. Kim Huibrechts, die kreeg 6 matchdarts in, waar was dat, Antwerpen. Als hij die een van die 6 erin had gegooid, had hij hier gestaan. Dat was het lijntje waar ze op lopen dus. Ik kan me best voorstellen dat hij deze wedstrijd even overslaat.
0: Ja. Ja, en datzelfde lijntje maakt dus het verschil tussen wel of niet deelnemen aan de World Grand Prix. En dat kan vervolgens op allerlei andere manieren ook weer een heel groot verschil gaan maken.
1: Natuurlijk.
0: Voor je carrière.
1: In ieder geval voor je wereldranking. Hè. Het prijsgeld in de eerste ronde hoef je dus alleen maar hier te komen, je stempelkaart af te stempelen en op het podium te gaan staan. 7.500 Britse ponden. 1 rondje winnen. Ga je naar 20.000. Dat zijn gigantische bedragen die er tegenwoordig omgaan in het darten.
0: Wade gooit ook in deze leek weer 180. James Wade is de laatste tijd
3: 435.
0: Zeer productief naar mijn idee als het gaat om 180'ers gooien. Om hogere gemiddelden ook te gooien dan we van hem gewend zijn.
1: Ja, hij scoort beter dan ooit misschien wel. Beide staan goed in het bord. Hij heeft een goede, krachtige worp op dit moment. Even bij Wade. Terwijl we even naar Cullen kijken. En de bullseye. Het heeft bij Wade heel vaak te maken ook met medicatie. Daar komen we zo nog wel eventjes op. Wade eerst voor 8 en tops.
3: 42.
0: Medicatie, voor alle duidelijkheid. Niet meditatie.
1: Nee. Ik dacht dat ik het goed zei.
0: Ja. Je zei het ook goed. Ik kan het misschien verkeerd verstaan worden. 2-0 voor de Rockstar.
1: Maximaal geopend door James Wade.
0: Dat gooit gewoon weer een beurt met 3 triples erin. Maar hij heeft nog geen leg gewonnen.
3: 39.
0: 5 kansen in de eerste leg en eentje in de vorige leg. Dit is de man die alles zo'n zeldzame 39 gooide op de World Grand Prix.
1: Ja, die kunnen ieder jaar met z'n allen uit eten gaan. Daar hoef je geen grote taal voor te boeken.
3: 58.
0: Brandon Dolan, Robert Thornton en James Wade.
1: Ja, om nog even terug te komen op die worp. Wade heeft een bipolaire stoornis, zit dus aan de medicatie en... Nou, op een gegeven moment is zijn medicatie goed afgesteld. Nou, dan heeft hij vaak ook een hele goede fase in het darts. Maar uiteindelijk neemt de werking van dat medicijn ook weer af. Moet hij weer opnieuw bijgesteld worden. En dan gaat hij vaak in die schommelingen zitten. En je merkt aan alles nu dat hij in een constante fase zit. Dat hij lekker staat te spelen. En dan staan zijn pijlen ook goed in het bord. Als hij in een wat minder goede fase zit, dan gaan ze wat vlakker staan. En het bord kan hij ze wat minder goed gebruiken. Je ziet ook, sinds Australië, waar we midden augustus waren... Hij wint de Australian Darts Masters, wint daarna het Eurotoernooi in Antwerpen. En verliest dan uiteindelijk in de kwartfinale van Gerwin Price vorige week in Amsterdam. Maar hij is aan een ongelooflijk goede reeks bezig.
0: Hij pakt nu wel zijn eerste leg van deze wedstrijd. Maar het is Cullen die aan leg nummer 4 begint, voor alle duidelijkheid... Een bipolaire stoornis is een stoornis die mij...
1: Manisch depressief volgens mij is.
0: Manisch depressief is hetzelfde. Pieken en dalen in je stemming, zeg maar.
1: Ja. En die pieken en dalen worden weggenomen door medicatie.
0: Waardoor het wat meer een vlakke lijn wordt.
1: En vaak een overdreven vlakke lijn, zal ik maar zeggen. Waardoor je ook wat lusteloos overkomt.
0: Ja. Ja, het lijkt er toch op dat die eerste set door Cullen zal worden afgepakt van Wade.
3: 134.
1: Heeft even de tijd, Cullen. Dus hoeft niet voor de bol. Kan gewoon voor de triple 20, dan triple 17. Als die wil in ieder geval. Lijkt me wel. En een enkele 18 laat dan tops over.
3: 95.
1: Nou is tops niet echt de dubbel voor Joe Cullen. Maar hij heeft er even de tijd voor. En als die wil, kan hij zelfs nog voor 8 en dubbel 16 gaan. Maar dat zal niet het geval zijn, neem ik aan.
0: Nee hoor, dat is niet het geval. Cullen maakt het af via tops. En Wade stond even af te wachten, maar komt er nu achter dat we inderdaad even een pauze hebben.
2: Ja, wist hij dit nu weer niet, Wade? Dat er een break was na set 1?
4: Volgens mij wel 100 keer gezien. Dat je even kijken van, moeten we weg? Mooi,
2: Hij verliest het, de eerste set. Ik moet jou heel eerlijk bekennen, toen Littler gisteren uitgeschakeld werd op dit toernooi, zo vroeg in de eerste ronde. Ik zat voor te bereiden op vandaag en dan zit je Wade en dan kijk je naar de vorm van Wade, net door Jacques al eventjes benoemd. Je weet dat Wade geweldig is in finishen. Dus dubbel in zal ook wel in orde zijn. Is hij niet gewoon favoriet voor de titel? Maar ja, daarbij is het gat.
4: Ja, goed. Ja, favoriet van de... Kijk, Jacques benoemde net ook al dat hij zo'n goede reeks aan elkaar heeft geregeld de laatste maanden. De laatste tijden in ieder geval. Dus het is niet onmogelijk. Hij heeft dat toernooi ook al twee keer eerder gewonnen.
2: Lang geleden wel.
4: Het ligt in zijn straatje. Inderdaad, langer geleden, want eigenlijk de laatste tijden waren de resultaten niet super hier. Maar een Joe Cullen die niet in de beste vorm van zijn leven verkeert, dan zou je denken van, ja, we moeten hier eigenlijk wel overheen lopen.
2: Gebeurt niet.
4: Maar vergeet even een goede start te maken hier. En ja. Cullen die pakt gewoon goed die eerste set. En terecht ook gewoon. Ja. Dus niet dat de eerste leg alleen stond weet ver voor. Doet hij nog een beetje cynisch? Ja, bij weet heb ik zoiets van, ja, dat kan. Dat komt nog wel goed.
2: Dan Cullen voor 95 in de break.
4: Ja, dat is eigenlijk niet wat we verwachten. Wat ik verwacht zou hebben voor de wedstrijd. Maar ja, goed, een 1-0 achterstand wil niet zeggen dat je de partij meteen verloren hebt. En bij weet, die maakt ze niet zo heel snel druk. Dus het kan wel omdraaien. Maar nu is de kans wel aanwezig dat Cullen zoiets heeft van, nou goed, hier valt wat te halen. Dus een kort format, 1 keer best of 5 in de volgende set winnen. En je bent gewoon door naar de tweede ronde.
2: Hier kwam Cullen op een 2-0 voorsprong nadat Wade deze 62 aan zich voorbij laat gaan. Ja, je hoort hem tegen het ijzerdraad gooien. En de 25 is dan uiteindelijk wel voor Cullen. Toch even, Jerry, deze man, hè. Wat is er gebeurd met dit grote dartstalent?
4: Ja, goed, hij heeft 1 matchdart gemist voor de Premier League-titel. Ja, ik denk dat
2: 2022 in Berlijn.
4: Ja.
2: Ja, tegen Van Gerwen.
4: Goed dat je...
2: Ja, ik stond daarnaast. Ik stond aan het trappetje met de cameraman te wachten om de winnaar te interviewen. Ja. Van Gerwen of Cullen.
4: Ah, natuurlijk.
2: En ja, je denkt, nou, dat wordt Cullen.
4: Ja, millimeter. Ja. En ik denk dat best wel wat met hem gedaan heeft. Hij heeft daarna natuurlijk niet de exposure gekregen die hij had gehad als hij Premier League kampioen was geworden.
2: Ja, precies.
4: Dus misschien dat ermee te maken heeft. Inderdaad, een beetje als je andere mensen hoort. Dus Jacques, die is vaak op die Eurotours

0: goed. Ieder zijn eigen ding.
1: Ja, hij staat wel maar mooi met 1-0 voor tegen James Wade. Wat is dat toch met die World Grand Prix? Dat je eigenlijk na één set er eigenlijk ook nog niets van kunt zeggen. Dat het best wel makkelijk ook weer alle andere kanten op kan gaan. Ja,
0: omdat hier ook de kansen groter zijn dat je gebroken wordt en terug kan breken. Als iemand even 1 of 2 pijltjes mist, dan kan je als tegenstander gewoon goed instappen.
1: Ja, nou, we zijn alweer begonnen aan die tweede set.
2: 52.
3: Hij gebruikt die marker iedere keer uitstekend, Joe Cullen. Tot nu toe alle legs in 2 pijlen binnen. Eerst de marker, dan erin.
2: 70.
4: Joe Cullen, de halve finalist op de World Grand Prix in 2023. Daarnaast nog 3 kwartfinales. Nou, Wade, die won dit toernooi 2 keer, 2007 en 2010. Het is lang geleden. Nog een keer een finale in 2014, die hij dan verloor van Michael van Gerwen. Ja, daarna nog 1 kwartfinale 2 jaar geleden. Het houdt allemaal niet over voor James Wade na 2014.
3: Ja, terwijl ik toch zou denken, als er nou 1 toernooi is dat hem op het lijf geschreven zou moeten zijn, is het wel een toernooi waarbij je niet 1 keer op de dubbel gooit, maar 2 keer op de dubbel moet gooien. Omdat hij daar zo goed in is over het algemeen.
2: 59,
3: JJ 117. 57. Dit doet Cullen nog even knal. De druk op Wade zetten. Is Wade onder druk te zetten?
4: Of het algemeen niet?
2: 50.
4: Maar dat wil niet zeggen dat hij ook altijd die dubbel raakt. Meestal wel, maar soms ook niet. Kunnen naar een van zijn favoriete dubbels. Ja, dubbel 4 hoort daar zeker ook bij, maar die had hij nu even niet nodig.
3: Dat is een kostbare misser voor Cullen zijn, denk ik zomaar. Want hier wordt de rockstar gebroken in zijn eigen set.
4: Door de huidige nummer 6 van de wereld. Nummer 6 van de plaatsingslijst ook. De winnaar van de Flanders Darts Trophy op 13 september, 16 dagen geleden, James Wade. Winnaar op de Australian Darts Masters, finalist de UK Open. En ook nog winnaar van de Players Championship toernooi in februari.
2: 114.
4: Dat leek niet zo heel veel ruimte meer in die triple 19. Ja, Wade heeft een aardige voorsprong. Dus ik probeer het gewoon.
2: 90. Nu
4: krijgt Wade de kans om 2-0 voor te komen in de set van zijn tegenstander. Ja, het is nou de derde keer dat Wade

0: team probeert aan het einde van de leg. En de derde keer dat hij hem mist. Tops loopt ook niet super. Daar was er één raak van de vijf pogingen. Maar hij komt wel terug voor dubbel 10. Hij zal wel een keertje gaan vallen. Hij valt.
1: No score.
0: Hey. James Wade voor de tweede keer niet meteen open.
1: On.
0: Nu valt die dubbel 20 wel in één keer.
1: 120.
0: Dan gaat hij proberen Cullen nog in te halen. Dat zal normaal gesproken nog wel knap lastig worden. Wait, nog een triple om op finish te komen.
1: Dan niet. 62.
0: Dat doet James Wade heel goed. En dit doet Joe Cullen heel goed.
2: Wat er nu een belangrijke leg voor James Wade aan. Dit is de leg die hij zelf mag beginnen. Houdt hij hem, heeft hij de set. Houdt hij hem niet, dan mag Joe Cullen daarna voor de wedstrijd gaan gooien.
1: No score.
2: Nee, opent niet.
0: Mijn heren wisselen nog wel eens van openingsdoel. Bij Cullen meestal dubbel 16, bij Wade meestal tops. Maar ze hebben alternatieven.
2: Zo sterk van James Wade. Had het initiatief aan Cullen gegeven, maar pakt het nu weer terug.
0: Vijf beurten met drie hoge trippels alweer voor Wade.
2: Cullen. Dit doet hij wel lekker. Dat is zijn eerste 180 van de wedstrijd. Komt op een goed moment. Wade op 81. Moet naar de 12. En moet ook naar de bullseye.
0: Yeah. En gooit de bullseye. En daar waar Joe Cullen het eerste set won met 3-1. De eerste set die begonnen was door James Wade. Gebeurt nu het omgekeerde.
1: James
2: Dit is wel een hele lekkere finish voor Wade, hoor. Ja, Cullen voelt hem. Natuurlijk neemt James Wade professioneel de tijd nu.
3: James Wade die deze wedstrijd fantastisch staat te scoren. Als hij eenmaal die openingsdubbel gegooid heeft.
1: 60.
3: En daarna het echte scorende werk begint. Dan staat hij te knallen dat het lieve lust is.
1: No score.
2: Ja, die openingsdubbels die gaan niet super. En het finish ook al niet.
1: 36.
3: 28. Nou, Cullen nu dan ook maar eens naar die dubbel 14 om te openen.
2: Nou, omdat het zo lang duurt, is hij eigenlijk deze leg ook al meteen weer kwijt. Ik zei het aan het begin van die tweede set al, er konden wel eens dure missers zijn geweest. Die zijn dat ook eigenlijk, hè. Op het moment dat hij nog het momentum in handen, dat heeft hij zelf eigenlijk aan Wade gegeven.
1: 100.
3: Wade op weg naar zijn eerste voorsprong in de wedstrijd.
1: 93,
3: change of the ball, 109. 69. Nu nog niet. Want tops loopt nog steeds niet.
1: 121, change of the ball, 40. Cash on the first leg.
3: Dan valt nu dan toch voor de tweede keer bij de machine.
2: En voor het eerst in de wedstrijd heeft hij een voorsprong.
1: 112.
2: Wade zal nog even moeten wachten of Cullen op de tegenstander, want die komt uit de laatste wedstrijd van vanavond tussen Stephen Bunting en Andrew Gilding.
1: 434.
3: Nou, dit was het kwart waarvan jij gisteren zei, het kwart van het bracket dan, waarvan je gisteren zei, hier liggen mogelijkheden. Voor degene die er goed uitkomt.
1: 59.
2: Het zou zomaar James Wade kunnen zijn. Het is al flink wat majors de laatste tijd gelukt voor hem.
3: Maar dit kort komt een halve finalist.
1: 104. Jay Record 56.
3: Cullen raakt uit koers.
2: Ja, de dubbel 18 doet hem de nek komen. En daar mist hij 5 pijlen op de dubbel. 3 in de eerste leg van de tweede set. En nu weer 2. Ja, en nu is Wade niet meer te houden normaal gesproken.
3: Oh, daar gaat hij weer. Weer een negentje voor zijn naam staan. En zijn scorende gemiddelde, als je de openingspijl niet meerekent, krijg je, zoals wij dat dan noemen, een schoon scorend gemiddelde exquisiete openingspeil. Zit rond de 115 met James Wade. Het blijft echt steensterk.
2: Ja, als James Wade, zeker nu het format omhoog gaat, zo blijft spelen als dit, dan gaat hij heel moeilijk te kloppen zijn in dit toernooi. Want ik kan me niet voorstellen dat die dubbels zo slecht blijven gaan. Dus het gaat alleen nog maar beter worden.
3: Ja, de openingsdubbels zijn nog wel oké. Afsluitende dubbels kunnen inderdaad beter.
1: 86. James Rickman, 40.
3: Voor de wedstrijd. De man die de eerste set meteen moest inleveren bij Joe Cullen. Daarna de tweede set pakte met 3-1. Maar de derde set nog niet met 3-0.
1: 142.
3: Nog niet, maar waarschijnlijk wel in de volgende beurt. Ja, hij is 1 uit 7 op dubbel 10. Zijn favoriete dubbel.
1: 67.
3: Ja, Topsy is een beetje gaan lopen. Dan zou dubbel 10 toch ook wel een beetje moeten kunnen gaan lopen, zou je zeggen. Ja, ja, ja, wat is dit nu? Zoveel kansen heeft Wade al gehad in deze leg. Om de winst te pakken. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij wordt teruggebroken door Joe Cullen. Die desondanks nog steeds niet heel overtuigd lijkt dat het allemaal nog goed gaat komen. James Wade mist even 6 matchstart. Staat hij zo fantastische score, Wade. Dan is hij gewoon 1 uit 10 op zijn favoriete dubbel 10.
2: Ja, dan maak je niet vaak mee. En ook 0 uit 4 bij dubbel 10 als hij erin moet. Dat is dus echt even zijn vriend niet.
3: Merkwaardig.
2: Maar ik voorspel je, als hij de volgende ronde haalt, gaat dat percentage echt omhoog.
3: Dat kan bijna niet anders, hè?
1: 58.
3: Totaal dus 1 uit 14 op die dubbel 10 als je de openingsdubbelpogingen erbij optelt, voor zover dat een woord is. Mensen van buiten Nederland die Nederlands proberen te leren worden over het algemeen helemaal gek dat wij zoveel woorden aan elkaar knopen en er gewoon één woord van maken. Openingsdubbelpogingen, ja, daar kunnen ze helemaal niks mee.
2: Nee?
3: Nee.
2: Dan gaan we dat nog even extra proberen dadelijk.
1: 130. Jerry Require
3: 157. 157. Ga er maar even aan staan. Nou, dat is dan helaas de verkeerde triple.
1: 61. Jerry Require 31.
3: Mist er dus 6 matchstarts in de vorige leg. Gaat toch weer naar dubbel 10. En tot zijn eigen verbazing gooit hij hem ook. Zo wint James Wade dus toch nog deze wedstrijd. De eerste set ging met 3-1 naar Cullen. De tweede set met 3-1 naar Wade. En de derde set ook met 3-1 naar James Wade. Die zich meldt voor de tweede ronde in Leicester.
4: kort en bondig zijn, goed?
5: Het gaat nog steeds op dezelfde manier. Hè? Wij zijn niet in bedwang te houden.
6: Mag ik daar wat aan toevoegen?
5: Ja,
6: want
5: mag.
6: Ik ben het wel met je eens.
4: Even over wat geklungel praten.
5: Ik vond dit de slechtste race van het jaar. Ik vond het absoluut een walgelijke vertoning.
4: Ben je Tinder, Kees?
6: Daar doen Kees en ik niet aan mee.
5: Jij neemt het. Maar de duim omlaag gaat naar Bin Salayem.
4: Waar zullen ze het over hebben?
5: Ze hebben het erover. Kijk eens hoeveel mensen naar mij kijken. Fijn duo, hè?
7: Viaplay, de beste kijk op sport.
8: James Wade wint met 2-1 en staat in de tweede ronde. Hij wint van Joe Cullen. Ik ben gelijk helemaal van mijn apropos. Ja,
9: snap ik.
8: Hij rondde trouwens af met een dubbel 10. Geheel in stijl.
9: Ja, die was schaars voor hem heel de avond.
8: Niet te geloven, hè?
9: Ja, dat was echt niet te verwachten. Waar we James Wade voor prijzen dat hij zo goed op de dubbel 20 is, op de dubbel 10 is. Zijn dubbels zijn over het algemeen gewoon heel goed verzorgd. En met name blanke momenten. Ja, dat was vandaag eigenlijk niet heel zichtbaar. Hij maakte juist goed met zijn scorende power.
8: Ja.
9: En was wel een beetje een rare wedstrijd. Want Cullen zal echt wel denken, hier lagen kansen.
8: Ja, absoluut. We hadden het in de break even over in hoeverre Wade mogelijk kandidaat is dit toernooi te winnen. Zeker met de uitschakeling van Littler. Nu maar gewoon concreet. Als je hem vandaag zo ziet en je laat even die dubbel 10 buiten beschouwing. Is die titel favoriet?
9: Niet favoriet, dat vind ik een beetje too much. Want ik denk dat een Humphries ook wel echt hele goede dingen heeft laten zien. Hij heeft het toernooi ook al eens een keer gewonnen.
8: Dus dan moet je titelkandidaat misschien als woord gebruiken?
9: Ja, dat wel. Dan hoort hij zeker in thuis met de laatste maanden wat hij aan het doen is. Maar, kanttekening, hij moet wel binnen de komende 2 dagen even orde op zaken stellen. Even die scherp dat die dubbel 10 en de tops even aanscherp.
8: Ja, maar dat kan toch gewoon?
9: Ja, zeker. Maar ik denk dat hij echt wel zoiets heeft van hier lagen. Had het moeilijker kunnen zijn. Cullen mist een belangrijke dubbel in het begin van de tweede set om Wade pijn te doen.
8: Ja.
9: Wade pakt deze finish wat we nu zien om de tweede set te pakken. Die tweede set had er heel anders uit kunnen zien als die twee net de andere kanten waren gevallen. Had het misschien gewoon zomaar 2-0 voor Joe Cullen kunnen zijn. Maar niks is minder waar. Wade is gewoon door naar de tweede ronde. En laat het wel toch wel makkelijk ogen op het laatst. Want er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht meer in die laatste set. Buiten dat hij hier even nog een paar pijlen mist.
8: Ja, dat ging wel vaker missen. Voor mij heeft hij 6 matchdarts gemist in deze partij.
9: Ja, en dan denk je, op een gegeven moment zal hij wel een keer moeten vallen. En dan gaat hij hier 3 keer strak op de draad. En dan gaat hij in die laatste leg, waar het er echt om draait, toch gewoon eigenwijs weer voor die dubbel 10. En dan heeft hij toch gelijk, want dan valt hij erin.
8: Ja.
9: Je pak Cullen nog.
8: Ja, dat vond ik toch wel weer goed, hoor.
9: Ja.
8: Toch nog niet helemaal een geslagen hond.
9: Ja, nou, of hij er heel veel in geloofde, heb ik een beetje vraagtekens.
8: Heeft hij een probleem, Cullen?
9: Ja, denk ik wel.
8: Of had hij dat eigenlijk al?
9: Dat had hij eigenlijk al.
8: Ja.
9: Dus dat hij hier nog speelt, dat hij zich nog gekwalificeerd voor dit toernooi.
8: Op een haar na.
9: Maar hij moet echt, ik ken hem niet persoonlijk, dus ik weet niet wat er allemaal speelt. Maar er moet echt wel wat veranderen om hem weer richting die top te pushen.
8: Ja. Goed, maar goed, we gaan James Wade zien in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Bunting en Gilding. Vul jij hem dan al met potlood? Ja, ik heb een pen in mijn handen, maar zou het een potlood zijn? Vul je hem al in voor de kwartfinale?
9: Ja, persoonlijk, gebaseerd op de laatste weken / maanden wel.
8: Ja.
9: Moet wel wat scherper. En misschien verrassen Bunting en Gilding ons met goed spel, wat ze eigenlijk de laatste tijd niet hebben laten zien.
8: Nee. Dat is voor later, dat is de laatste wedstrijd. We gaan nu op naar de volgende tussen Gary Anderson en Damon Hetta. Daarna is de Nederlandse clash tussen Gian van Veen en Dick van Duivenbode. Dus blijf bij ons, die wedstrijd komt eraan. Maar eerst deze, die denk ik ook de moeite van het bekijken waard is. Gary Anderson tegen Damon Hetta. Anderson, ja, dat is altijd aanwezig als hij wil, hè?
9: Fascinerend. Hij wordt wel eens de part-time darter genoemd.
8: Ja, maar dat is hij toch ook,
9: ja? Ja, want eigenlijk, hij maakt volgens eigen zeggen sowieso de trainingsuren niet zozeer. En als die man in vorm is en de flow heeft te pakken, dan kan hij gewoon van iedereen in de wereld winnen of in ieder geval moeilijk maken.
8: Is hij in vorm?
9: Hij laat echt wel goede dingen zien. En hij staat niet voor niks, volgens mij 10e van de wereld nu.
8: Nummer 10 van de wereld.
9: Ja, dat is eigenlijk toch te absurd voor woorden als je erover nadenkt. Want hij skipt gewoon ook best wel regelmatig toernooien. Haalt gewoon uit het niets gewoon finales van Eurotour toernooien. Ja, dat is Hij kan gewoon van iedereen winnen.
8: Het is zo. Hij is nu de nummer 10 van de wereld, onze Schotse vriend. Zou hij op dit toernooi de halve finale halen, dan wordt hij de nummer 7 van de wereld. Part-time darter.
9: Ja, precies. Ja, dan zie je maar weer wat voor talent die man heeft. Ja. Heeft hij altijd al gehad hoe makkelijk hij het laat uitzien. Ja, dat is gewoon een
8: voorbeeld. Maar er zit geen sleet op dat talent. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk vaker wel gebeuren naarmate ze wat ouder worden. Dat het minder wordt.
9: Ja, dat heb ik bij hem niet echt het gevoel. Nee. Natuurlijk is er wel wat scherpte die hij af en toe wat nodig heeft. Maar misschien is dat met trainen aan te scherpen. Maar ja, ik vind het gewoon een genot om naar te kijken nog altijd. Gewoon een legende van de sport en dat hij gewoon op het hoogste niveau nog altijd acteert. Ja,
8: zijn stijl is jaloersmakend voor iedereen, hè?
9: Ja, zeer zeker.
8: Of een voorbeeld zelfs ook.
9: Ja, ik denk beide. Ik vind het als wij Luke Littler of Anderson of Adrian Lewis ook zo'n in die categorie schaal ik je dan in.
8: Maar wie vind je nou de mooiste stijl hebben van de huidige tour?
9: Ja, ik vind als Luke Littler in vorm is, dan vind ik het echt niet meer om aan te zien. Zo jaloers maken dus dat. Ja. Dus, want die positioneert de pijlen echt op een vierkante millimeter.
8: Ja, met een snelheid.
9: Ja. Ja. Dus dat is wel.
8: Okay. 1 Littler, 2?
9: Ja, toch wel Anderson dan.
8: Ja? Ja. 3? Noem je dat jezelf? Of,
9: Nee, laat het maar zo. Nee.
8: Wie is de nummer 3 dan?
9: Suljevic misschien?
8: Oh, ja.
9: Nee. Oh. Dat ziet er niet uit. Nee.
8: Nee, de nummer 3 moet ik even weten.
9: Van qua stijlen.
8: Mooiste stijlen? Ja. 1 Littler, 2 Anderson, 3?
9: Oh, Raymond.
8: Ah ja, tuurlijk. Ja, die moeten we zeker noemen. Ja. En ze gaat spelen tegen Damon Hetta. Wat te verwachten?
9: Ik schaal in dat Anderson toch deze partij gaat winnen.
8: Ja. En van Hetta heb je dan dus waarschijnlijk weer. Ja, hoor, heb ze minst weer op hoor.
9: Ja, dat doet hij goed. Nou, ik vind Hetta een beetje achterblijven de laatste.
8: Ja, hè?
9: Dus daarom geef ik hem nou aan Anderson.
8: Oké, we gaan naar Damon Hetta tegen Gary Anderson. En daarna weer het commentaar van Frank Vischgraper en Jacques Nieuwlaat.

a well-grown breed.

0: voor de eerste keer in 7 jaar tijd weer eens op een podium tegenover elkaar. Voor de eerste keer weer eens met publiek erbij tegenover elkaar. Gary Anderson en Damon Hetta, die 7 onderlinge wedstrijden speelden, waarvan Anderson er 4 won en ook de laatste 2. Maar ja, dat waren allebei overwinningen op vloertoernooien dus. Dit is Damon Hetta, zoals u wellicht weet. Een man van het fabuleuze kapsel en dito snor aan linksbaard. En deze Australier deed 5 keer eerder mee aan de World Grand Prix. En 5 keer eerder verloor hij zijn wedstrijden met 2-1. Vorig jaar nog van Luke Woodhouse. Het jaar daarvoor van Mike Dekker. Dat is ook de enige van die eerste ronde wedstrijden waarin hij 1 matchstart kreeg. Die ging er niet in. En Mike Dekker won het toernooi. Dat is het lot van Damon Hetta tot nu toe op de World Grand Prix. Tegelijkertijd kijkend naar de prestaties van Anderson op de World Grand Prix. Hij verloor finale in 2016 en nog 2 halve finales. Van het laatste in 2016 dan nog een hele serie kwartfinales. Vorig jaar haalde hij wel de kwartfinale, Anderson. Maar ja, we kunnen nou ook niet zeggen dat dit zijn meest favoriete toernooi is.
1: Nee, absoluut niet. Nee, Anderson, zeker in het verleden, was zijn Achilles hield natuurlijk ook altijd de dubbels. En als hij dan 2 keer dubbels moest gooien, vond hij dat helemaal niet meer leuk.
0: Ja, maar die Achilles heel, die heeft hij niet meer, toch?
1: Nee, dat valt heel erg mee.
0: Om de hele tijd.
2: 140.
0: Versloeg Gary Anderson in de eerste ronde even voor Barneveld. Tweede ronde Joe Cullen. Moest hij te onderspit delven tegen Danny Noppert.
2: 121.
0: Hetta was vorig jaar voor het eerst geplaatst op dit toernooi. Maar ja, dat hield dus ook niet. Want hij verloor met 2-1, zoals u weet. Want dat is de vaste uitslag van Luke Woodhouse, zoals gezegd.
2: 81.
1: De pijlen die rechtsaf slaan bij Gary Anderson voorlopig. Poink. En op de vloer. Ja, dan wordt het een beurt van niks op deze manier.
0: Dan zal hij het nu vanaf 109 moeten proberen.
2: 99. Damon, you require 109.
1: Op 19 voor dubbel 16.
0: Game, ja, doet hij toch nog. Anderson breken.
2: Damon had second
0: leg,
2: Damon
0: first.
2: Game on.
0: Met meteen maar een 109 finish.
2: No score.
1: He misses for Gary Anderson. Even Damon Hetta wat ruimte in zijn eigen leg.
2: 18. 160.
0: Nou ben jij veel meer een pijlenspecialist dan ik, maar
2: 58.
0: Deze pijlen waar Gary Anderson mee gooit, die herken ik niet zo 1, 2, 3? Of?
1: Ja, de pijlen herken je wel, denk ik. Alleen, hij heeft een gouden punt ingezet, die herken je niet. En hij heeft een doorzichtige flight shaft systeem opgezet, die herken je ook niet.
0: Maar het is voor de rest
1: hetzelfde. Ja, de pijl is wel hetzelfde, ja. Ja, tegenwoordig kun je heel makkelijk punten verwisselen, omdat het tegenwoordig allemaal schroefsystemen zijn.
2: 81.
1: En dan gaat iedereen toch een beetje experimenteren. Ietsje langer, ietsje korter, iets meer grip, iets minder grip. En dat heeft Gary Anderson dus blijkbaar ook gedaan.
0: Maar je zei in eerste instantie dat het exact dezelfde pijl is. Maar
1: ja, de barrel is hetzelfde.
0: De barrel is hetzelfde, ja. Maar de punt kan wel iets.
1: Ja, de punt is anders, die is goudkleurig nu. Waar hij normaal gesproken altijd een zwarte punt had. En er zit wat grip op deze punt. Dus ja, waarschijnlijk vindt hij het fijn om toch iets meer grip te hebben op die vinger die op die punt ligt.
0: Het daar, verzilverd de break.
2: No score.
0: En Anderson met nog maar eens een openingsbeurt die niet lukken wil.
2: 51.
0: Dat kost hem uiteindelijk in de eerste leg een break tegen.
2: 53. 59.
0: Aan het einde van de leg nog geen pijl op een dubbel gehad, Anderson.
2: 80.
1: Ondanks dat het lijkt alsof het meeste van de dart van Gary Anderson hetzelfde. Je ziet het een beetje aan deze bounce. Heb ik toch het idee dat die pijlen anders in het bord staan. Ze lijken wat vlakker te staan. En als je dan die tweede pijl ziet aanvliegen op die eerste, dan helpt die eerste dus niet de tweede pijl richting de triple. Kijk, deze staat beter. Maar die tweede gooit die wat meer ontspannen, heb ik het idee. Die staat dus niet zo goed. En daardoor helpt de tweede pijl de eerste als het ware. Niet de kets die af in plaats van dat hij hem begeleidt. Het was in die slow motion heel goed te zien.
0: 148. Nou, Anderson zal 73 uit moeten gooien, want
2: 59. Gary will require 73.
0: Het is een beetje set van X tot nu toe voor de vliegende schot. Zijn eerste pijl op een dubbel. De tweede gaat erin. Dat is iets. Meta opent weer op zijn favoriete dubbel 16. Dat doet Anderson ook maar. Die hangt er erg losjes in.
2: 139.
1: Ja, hetzelfde probleem weer. En Anderson heeft dat ook door. Die schudt ook een beetje het hoofd. Ze landen niet zoals hij wil.
0: Ja, switch maken wellicht naar de pauze.
1: Nou, Anderson is niet zo van het switch. Dus ik vermoed dat hij dit wel gaat houden zo. Hij zal ongetwijfeld bij het ingooien prima resultaat hiermee gehad hebben. Anders ga je er niet het podium mee op. Ja, soms voelt het gewoon in een grotere zaal. Anders dan in een klein zaaltje.
0: Ja, nou ja, dat is
2: 100.
0: De luchtverplaatsing, luchtdruk, ja. Kan anders zijn. Nou kijk, daar staat Gary Anderson op 48. Speelt een prima leg nu.
2: En kijk.
0: Daar staat Hetta op dubbel 12. Ja, dit is spijtig voor Anderson. Nu krijgt Hetta 3 set darts. Hetta heeft nog geen pijl op een dubbel gemist aan het einde van de leg. Oh, zo. Oh, ik geloof dat die mis was, die. Maar die niet. En daar gaat het om. En zo pakt Damon Hetta de eerste set af van Gary Anderson. En wint hij die set met 3-1.
3: Ja, dat is toch wel weer verrassend, Jerry. Hetta deze eerste set pakt.
4: Ja. Nou ja, speelde ook gewoon beter. Anderson was er niet heel wakker. Pijlen zaten niet mooi in het bocht.
3: Andere pijlen?
4: Ja, de pijlen op zich niet echt. Dat is gewoon een pijl die hij al best wel wat maanden gebruikt. Alleen zijn flight shaft systeem. In één keer een andere kleur, doorzichtig in ieder geval. En punt een andere kleur. Waarbij ik daar denk dat daar het grootste verschil in zit. Dat er wat andere grip op zit of zo. Waardoor, ja, wat de commentator al beaamde, de vlucht van de pijl niet zo lekker zat. Met name de eerste twee legs, als dat die zouden moeten zitten.
3: Hmm.
4: Ja, heeft wel effect.
3: Vind je ze mooi eigenlijk, die pijlen?
4: Ik vind de pijlen supermooi.
3: Ja.
4: Alleen,
3: het is wel bling-bling, hè?
4: Ja, supermooi. Alleen, je hebt er weinig aan als ze niet in het vakje gaan waar je ze wil hebben.
3: Nee, dat is tamelijk essentieel. Ja. Ja. Waarom, bedoel, hij is 55? Waarom zou je dat doen?
4: Ja, ik... Of is dat toch ook... Ik gewoon zelf leuk vinden, zo dat hij even wat veranderingen in het materiaal wil hebben qua kleurencombinatie of zo. Dat het moet zijn. Maar ja, goed. Hij pakte zich enigszins. Mist dan wel weliswaar op het laatste twee dubbels. Maar het zag er in leg 3 en 4 al iets anders uit. Dus misschien was het gewoon even een beetje opwarmen.
3: Ja. Maar goed,
4: in principe zit niet slecht, hè.
3: Nee, staat dicht tegenaan.
4: Dit van
3: deze niet trouwens.
4: Tegen.
3: Zo. Heb ik geleerd, dan zeg je in het darten, dat is bijna een andere postcode.
4: Wat mooi dat Frank zelf zo schokt ervan. Ja, het heeft nog niks gemist aan het einde van de leg. Paf, wordt hij bijna.
3: Deze is mis.
4: Twee.
3: Oei, oei, oei.
4: Ja.
3: Afijn. Deerde hem niet, de Australiër, want hij staat voor. Weliswaar nog altijd pas na één set natuurlijk. En we zijn op zijn minst pas halverwege deze wedstrijd tussen Hetta en Anderson. Ik zat trouwens net nog even te denken. We hadden het over jouw top 3 van mooiste stijlen. En jij noemde Anderson op 2, Littler op 1, Van Barneveld op 3. Dus wat ik later denken, hoort Humphries toch ook niet in die top 3?
4: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar jij hebt
3: welke
4: een aantal
3: plek dan?
4: Spelers. Ja, ik... Oeh. Nou ja,
3: Ex-equo met Van Barneveld?
4: Ja, ik schaal die dan wel op dezelfde positie. Ja. Maar ik vind Van Barneveld legendarische stijl. Altijd op souplesse gegooid.
3: Ja. Maar de stijl van Humphries is wel... Dat gaan we trouwens vanavond ook nog zien. Dat is ook wel adembenemend.
4: Ook jaloersmakend, ja. Met die mega grote shafts op zijn pijlen. En dan slingert hij ze naar het bocht. En vaak raak.
3: Ik wil even met jou naar darts historie. En dat is pas één week geleden. En dit notabene in Nederland gebeurd, in Den Bosch, tijdens de Player Championship. Voor het eerst dat daar een vloertoernooi is gewonnen door een Tsjech. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Karel Sedláček, hoop ik dat ik het goed zeg. Sedláček. Eén van de twee.
4: Ik noem gewoon Karel.
3: Nee, dat is ook niet goed. Karel.
4: Ja, maak ik ervan.
3: Oké. Wat maakt het zo knap?
4: Ja, omdat toch van oudsher was het altijd zo dat de Britse spelers altijd de darts domineerden. Toen kreeg je op een gegeven moment een periode dat ook bijvoorbeeld Raymond heeft het een beetje geïnitieerd. Ook andere spelers buiten de UK toernooien gingen winnen. En je ziet dat darts gewoon steeds internationaler wordt. En dat ook mensen uit andere regionen dus grotere toernooien winnen. Dus er zijn Duitsers geweest die Eurotours hebben gewonnen. Nu dus een Tsjech die een vloertoernooi al wint.
3: Ja.
4: Ja, en Sedláček.
3: Goed.
4: Kijk. Ja. Die heeft gewoon het niveau om zulke toernooien te winnen. Anders had hij dat niet gedaan. Nou waren er misschien niet alle topspelers aanwezig, maar dat neemt niks weg van zijn prestatie.
3: Nee, zeker, absoluut. Gewoon historisch, hè? Nooit eerder gebeurd dat een Tsjech dit flikt. Overigens, ik zag eerder deze week al op de socials dit fragment voorbij komen. Toen zat ik me wel te irriteren aan de reactie van Williams, van de man die verloor in de finale. Maar goed, komt er misschien voor later, want we gaan weer door met deze partij.
0: Hetta probeert te openen.
2: No score.
0: Dan beginnen we de tweede set. Dat lukt hem voor het eerst niet in deze wedstrijd.
2: 160.
5: Tweede keer 160 geopend door Gary Anderson.
2: 146.
5: Aardig antwoord van Hetta.
2: Seven. 140.
0: Anderson speelt nu overigens 59. Zijn eerste officiële wedstrijd sinds...
5: Speelt Gary Anderson zijn eerste officiële wedstrijd?
0: Nee, laat me nou even mijn zin afmaken, Jacques. Jij springt daar veel te snel bovenop. Ik was nog bezig.
2: 59.
0: Zijn eerste officiële wedstrijd sinds 5 september. Dat is 24 dagen geleden.
5: Ja. In Hongarije kwam ik hem tegen, Gary Anderson. Want daar was hij weer, nadat hij ook al de hele zomer vrij had genomen. En toen zei hij ook van, ja, terwijl je vrij hebt, dan kijken 156, doe je zo. Nice.
0: Wat zei Gary Anderson? Ja, zei hij. En nog...
5: Nou, ik heb het verhaal ook van Vincent gehoord. Maar hij had het aan mij ook verteld in Hongarije. Hij zegt, ja, ik werd thuis tureluurs van die kinderen. Dat gerend de hele tijd. Die hebben 6 weken vakantie gehad. Ik dacht, ik ga weer eens een keer een weekendje darten. Daar kwam het eigenlijk op neer. En die kwam naar Hongarije. En daar kwam hij ongelooflijk ver ook weer gewoon meteen. En toen is hij volgens mij nog doorgegaan naar Praag. Omdat hij dacht, misschien kan ik nog wat EK halen.
0: Hij haalde in Hongarije de finale tegen Ross Smith. Ja. En toen was de koek wel op. We verloren met 8-2. En toen in Tsjechië... verloor hij meteen zijn eerste wedstrijd van Cameron Menzies, zijn landgenoot.
5: Ja, en toen heeft hij ook meteen weer afgezet voor de volgende die daarna kwam. Toen dacht hij, niks voor mij zoveel darten. Het is toch fantastisch als je dat zo kan doen, hè? Dat je gewoon daarheen gaat waar je zin. Vorige week had hij ook kunnen spelen in Amsterdam. Maar ik ga liever vissen.
0: Deze man die staat gewoon grotendeels op spiergeheugen te gooien. En daarmee is hij dus gewoon op dit moment de nummer 10 van de wereld. Daar word je toch gek van, of niet?
5: Ja. Ja, goed. Heel veel natuurlijk hangt wel aan dat 2K vast van afgelopen jaar. Maar ja, goed. Hij had daar gewoon zelf op eigen kracht die halve finale natuurlijk. Natuurlijk een periode gehad dat hij heel veel trainen met Ryan Searle.
0: Ja,
5: en toen was Searle ook fantastisch goed. Die merkt nu aan Searle... dat ze niet meer zo vaak trainen, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Is die liefde voorbij?
5: Nou, de liefde is niet voorbij, maar ik denk gewoon de motivatie even weg. Misschien dat het richting het WK nu wel weer gaat komen.
2: 95. Damon, you require 170.
0: Ja, dat was een hele leuke geweest voor Damon Head als hij deze gegooid had. Dan had hij er heel goed voor gestaan ineens. Maar het loopt anders. Het wordt 1-1 in de tweede set. Ja, dan weet Anderson dat hij nog maximaal 2 pogingen heeft om het aan te breken in de set. En terug te komen in de wedstrijd. En dit wordt de eerste poging. Althans, als je weet te openen, want Etta heeft het al... Etta, met een H aan het begin, die heeft dat al heel goed gedaan... En die pakt hier ook nog een trippeltje mee.
5: Dan zijn ze in ieder geval open.
2: 170.
5: Maar heeft Hetta de teugel stevig in handen voorlopig in deze leg.
2: 85.
5: Nou, Hetta die toch niet aan de makkelijkste fase van zijn carrière bezig is. Heeft het moeilijk dit jaar. Dat zie je ook wel in zijn ranking natuurlijk. Hij zakt een beetje weg op die wereldranglijst. Was natuurlijk heel lang zat hij in de top 10. Of in ieder geval tegen de top 10 aan.
0: Hij zat erin ook, ja.
5: Ja. Nu staat hij... Ja, toen we begonnen aan dit toernooi als nummer 23 op de wereldranglijst. Inmiddels is hij naar 21 toe. Omdat wat mensen boven hem zijn weggevallen. Maar toch.
0: Ja, het gaat allemaal niet vanzelf.
2: 75.
0: Dit ook even niet, maar hij komt wel gewoon terug voor dubbel 6. Ja, de Player Championship toernooi van de week in Den Bosch.
2: 140.
0: Nou, er ook geen grote succes te noteren voor het Hetta. De World Series Finals ook niet. Daar verloor hij zijn eerste wedstrijd met 6-5 van James Wade.
5: En hier brengt hij zichzelf in de problemen. Door er 3 te missen op dubbel 6. Anderson, een triple 18. Nou, hij komt er mee weg, Hetta.
2: 92. Damon, you
0: als hij dan nu wel de dubbel gooit. En wat doet hij? En zo is hij nog één gewonnen leg verwijderd van een plek in de tweede ronde tegen Niels Zonneveld.
1: Nou, die stond vandaag in ieder geval beduidend beter te spelen dan deze twee mannen.
6: 134.
1: Maar ja, er zijn geen garanties in het darts. Morgen kan het zomaar weer anders zijn. Of in hun geval overmorgen. 60.
0: Heel veel kunnen er weer gezet door Anderson. Die na 12 pijlen op een dubbel staat.
6: 58, Gary won by 32.
0: Ja, die er 2-2 van maakt. Maar nu. Mooi eroverheen gegooid. Maar nu zal die echt moeten breken, de Flying Scotsman. Die.
1: Hier is de hulp van Hetta. Maar die hulp wil Anderson niet. Oeh. Daar komt Hetta goed weg, zeg.
6: 70.
0: En Sunder achteraan. Hij zal er overheen moeten. Geen andere keus meer.
1: Of gaat Damon Hetta toch dan eindelijk zijn eerste overwinning op de World Grand Prix op laten tekenen?
0: Gaat hij niet weer met 2-1 verliezen voor de zesde keer?
6: 140.
1: Anderson zit wel op de bagagedrager alvast. Wachtend op een kansje om het daar eraf te tikken.
0: 96. Of gaat het dan misschien weer een match door te krijgen?
6: 140.
0: Dat Anderson uiteindelijk, net als Mike de Dekker 2 jaar geleden, ook het toernooi gaat winnen, ja. We weten het allemaal niet. Dat is maar goed ook.
6: 100,
1: Eén triple voor Hetta. En dat is een 161. Dat gaat niet uit. Dus hij gaat de kans krijgen, Hetta. En dan is de vraag, wat ga je doen? Oeh, slechte beurt van Anderson. Het kan nog eens wel helpen. Triple 19, dubbel 19. Of voor de bol? Bol, 20. En dubbel 5.
0: Daar is die matchstart en ook deze gaat er niet in. De geschiedenis herhaalt zich voor nu. Anderson 115. Anderson terug naar de 20. Anderson gooit 115 uit. En maakt er 1-1 van in sets.
1: Natuurlijk doet hij dat, het is tegen Hetta.
0: Dan moet het naar een derde set toe.
1: Ja, je kan hier toch meevoelen met deze man, of niet?
0: Ja,
1: hebben ze nou allemaal wat tegen hem? Het is zo'n aardige kerel.
0: Hij keek ook zo net dat je denkt van... Oh, Damon. Zal ik je even troosten?
1: Precies.
0: Het lijkt wel alsof die snor nog wat extra gaat hangen dan. En dat matje in zijn nek ook.
6: 71.
0: Uit pure teleurstelling. Het zal toch niet weer gebeuren.
6: 18.
0: James Wade in 2021 won met 2-1 van hem in de eerste ronde. Joe Cullen een jaar later. Daarna Ryan Searle. 2 jaar geleden dus Mike de Dekker. En vorig jaar Luke Woodhouse.
6: 100.
1: Het zit natuurlijk ook in zijn hoofd.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Ja, hij gaat de kans krijgen om Anderson te breken zo dadelijk. 120 punten hangen erin. Er is geen ruimte meer, dus naar de 19.
6: 139.
1: Timing. Van Anderson. Zijn eerste 180. Dit is Hetta voor 137. Kiest voor 2 keer tops. Maar mist de eerste ruim.
6: Hij
1: had wel dubbel 10 over.
0: Het was ook de eerste 180 van de wedstrijd. En er zijn 81 over.
1: Oh, Anderson, wat doe je met Hetta?
0: Arme Damon. Zal zichzelf op moeten richten. Zal een man moeten worden.
6: 140.
1: Ja, hij staat weer niet slecht te spelen, Hetta.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook een terugkerend verhaal, hè?
6: 140.
0: Zo, er zit echt een flinke deuk ook daar in het stukje daar rechts van die triple 20. Stukje staal. Het is geen Tata Steel, maar Hetta Steel.
1: En Anderson dendert door. Die voelt dat hij beter heeft.
6: 60. Gary Require 107.
1: Trippel te pakken. 18 voor dubbel 16.
0: Yo, Gary Anderson. Die komt nu door met 3 finishes op rij. Hij krijgt de eerste match door tegen die vorige set. Dan gooit hij die 115 finish. Dan in de vorige leg, inmiddels eervorige leg, wordt het 81. En nu 107.
6: 18.
0: En dan gaat Damon Hetta waarschijnlijk weer de bietenbrug of. Ik heb zelf nog nooit een bietenbrug gezien, maar ik kan me er wel ongeveer iets bij voorstellen.
1: Heb Intel wel een boterbrug, telt dat ook?
0: Boterbrug? Wat is dat dan?
1: Ja, daar zat vroeger de fabriek waar ze de boter karnden. En dan daar moesten de boten aanleggen die de melk kwamen brengen bij de boterbrug.
0: Geweldig verhaal dit. Beetje Jiskevet-achtig. Dit was echt dus.
1: Ja, dit was echt.
0: Met wel een boterbriefje, maar goed. Terug naar de wedstrijd.
6: 140.
0: Oh, hij tikt het daar helemaal gek, zeg. Het is toch niet te geloven wat hier gebeurt.
6: 140.
0: Zo, Gary Anderson staat op 42. Ja, Damon Hetta krijgt dus voor de tweede keer in een eerste rondewedstrijd van de World Grand Prix 95. Een match door. Maar gaat de wedstrijd waarschijnlijk weer niet winnen. Anderson naar een dubbel 11. Nou ja, dat is ook een dubbel. Zo wint Gary Anderson de laatste 5 legs van deze wedstrijd. Zet Hetta zo mogelijk nog droeviger blik op. Het is hem weer overkomen. Hij heeft weer met 2-1 verloren in de eerste ronde van de World Grand Prix. Nu voor de 6e keer op rij. Gary Anderson viert zijn feestje.
7: Het is tijd voor een klassieker op de Dutch kalender. Het meest zenuwslopende toernooi van het jaar.
8: Voor de poorten van de hel weggesleept.
7: Waar elke leg met een dubbel begint.
8: Eén pijl voor de tweede set.
7: Double in, double out.
8: Triple 20. Triple 17. Oh, Luke Littler.
7: De World Grand Prix kijk je live. Via Play. De beste kijk op sport.
3: Kijk, daar is

0: Want Hertha gaat voor de traditionele route door op de boel te beginnen.
1: Ja.
0: Dan verschaf je eigenlijk altijd een kans. Ook al gooi je de single 20 bijvoorbeeld bij pijl 2. Die mist hij op dubbel 5 uiteindelijk. En dan Anderson 115.
1: Ja, boom.
0: Die verwacht je misschien niet direct.
1: Nee. Tenzij Gary Anderson heeft.
0: Ja. En dan zie je ook het ongeloof in de ogen van Hertha. En dat zag je een aantal keren in de laatste set met name voorbij komen. Want Anderson geeft even gas in die laatste set qua finishers, qua openingsdubbels. Ja, en wint hij gewoon uiteindelijk toch nog. Terwijl we dat niet zagen aankomen.
1: Wat zal die Hertha?
0: Die is ziek, hoor.
1: Goh.
0: Die is ziek.
1: Ja.
0: Je moet dus echt met name op het gezicht letten van Hertha. Echt de verslagenheid en het ongeloof.
1: Ja. Na die binnen de pijl van Anderson dit, bedoel je?
0: Ja. Ja, goed. Hij heeft zichzelf een kans gegeven. Met zijn matchdaad.
1: Ja. Ja.
0: Ja, nee, dat is niet gewonnen. Ja, Anderson, dan chapeau voor wat hij dan toch doet hier.
1: Ja. Hij heeft nou 6 keer meegedaan, Jerry. Die Hertha. 6 keer eerste ronde eruit. Ja. Dan heb je niet echt een lekker huwelijk met het toernooi.
0: Nee, maar wel meerdere keren dus matchdarts gehad en ja. Die niet afgemaakt.
1: Ja.
0: Ik kan me geheugen inderdaad, de commentator hebben net ook al benoemd tegen Mike de Dekker met die matchdarts. En hij, die wint uiteindelijk het toernooi.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: Goed, streep eronder. Op naar de volgende, want daar kijken we zeer naar uit. Gian tegen Dirk. Er valt een hoop te benoemen, te bespreken. Maar eerst eventjes, wat zegt jouw gevoel voorafgaand aan deze wedstrijd?
0: Ja, ik vind het een lastige, want de laatste onderlinge resultaat heeft Gian natuurlijk gewonnen. Gian staat hoger op de ranglijst.
1: Derde geplaatst.
0: Maar Gian heeft hier ook nog nooit een partij gewonnen.
1: Nee, twee
0: keer.
1: Dus
0: dat spreekt dan weer voor Dirk en die heeft hier zelfs al een keer finale gehaald.
1: Zeker. Loren van Price toen.
0: Dus het is een beetje een lastige, want Gian zal echt een keer zijn eerste overwinning op dit toernooi willen boeken. Dirk daarentegen heeft hier al een keer goede flows gehad. Heeft hier een keer een diepe run gehad. Ja, hier onderling resultaten zie je ook dat Dirk voorloopt. Maar
1: wat kun je hier nu mee met deze tussenstand qua wedstrijden?
0: Als darter zijn, dan ben je eigenlijk meer bezig met de laatste keren dat je tegen elkaar hebt gespeeld. En die resultaten die zullen ook wel stammen uit de periode dat Gian nog niet echt de nummer 2 à 3 van de wereld is.
1: Want er staat 4-2 voor Dirk, maar de laatste 2 zijn door Gian gewonnen. Over Gian van Veen gesproken. Natuurlijk de runner-up op het WK, Europees kampioen. Maar er wordt wel gezegd van ja, hij moet nog meer doorbijten. Veel staat hij in finales. Vaak op een major haalt hij op zijn minst een halve finale. Ja. Dat laatste stapje.
0: Ja, misschien is dat ook iets wat in zijn hoofd eigenlijk speelt. Want hij moet voor zijn rankingpositie moet hij eigenlijk meer titels winnen. Maar aan de andere kant, je moet ook niet vergeten, hij is nog heel jong. Je hebt veel verraten zoals Luc Humphries, Luc Littler, de laatste periode. In die periode waar Gian eigenlijk op zijn top is.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat we hem tekort zouden doen als we zouden zeggen van ja, hij is misschien geen killer of iets dergelijks. Nou goed, ik denk dat hij nog echt genoeg titels gaat winnen. Ja, moet wel even een tandje erbij. Ik wil hem weer die flow zien wat hij eind vorig jaar had.
1: En dat hoop je dan te zien bij die laatste Player Championship, waar hij wel weer de eindstrijd haalt. Dat is dan weer zo'n voorbeeld dat hij wel zich weet te knokken naar zo'n finale. En dan is het weer net niet.
0: Ja, ja goed, dat is iets aan zichzelf, want hij haalt wel weer die finale. En dan heeft hij ook weer partijen van tevoren gewonnen, ook tegen goede spelers. Dus ik vind dat hij gewoon echt super goede resultaten boekt de laatste anderhalf jaar. Ik denk dat we er echt een aanwinst hebben voor het Nederlandse darten. Gian van Veen ook, hoe wel bespraakt hij is, hoe leuk zijn social media content is. Dus ik kan alleen maar positief over hem zijn.
1: Verwachting voor zometeen? Van Veen tegen Van Duivenbode?
0: Ik denk toch licht dat Gian mijn favoriet is in deze wedstrijd.
1: We gaan zien. Hier is Dirk van Duivenbode voor natuurlijk weer een spectaculaire walk-on. Veel plezier.

0: Kilian van Veen en Dirk van Duivenbode aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. Inderdaad staat Van Duivenbode 4-2 voor, maar dat waren wel de eerste vier ontmoetingen die hij won. De laatste twee gingen naar Van Veen. Denk je september vorig jaar, een Eurotour-toernooi in Zwitserland. En de laatste nog maar 9 dagen geleden, kwartfinale World Series Finals in Amsterdam. Waar het 10-9 werd voor Van Veen. Dat was een thriller van een wedstrijd. En wat gaat dit dan voor wedstrijd worden? Kijk jij eens even in je glazen bol.
1: Oeh. Ja.
0: Poets hem eens even op.
1: Ik weet het niet. Dit vind ik echt heel lastig. Ook wel omdat vorig weekend Dirk het had over een blessure. Ik weet niet precies wat daar de status van is. Als hij daar nog steeds last van heeft. En hij kwam wat timide op. Ik dacht, misschien heeft dat er nog iets mee te maken. Maar geen idee. Want daarna stond hij op het podium gewoon weer te pompen. Ja, dan zou je denken, als Van Duivenbode niet helemaal fit is, dan is Van Veen natuurlijk zeker de favoriet. Ook op basis van zijn wereldranking natuurlijk is Van Veen wel de favoriet. Maar ja, die heeft nog weinig wedstrijden gewonnen hier.
0: Nee, die heeft nog helemaal geen wedstrijden gewonnen op de World Grand Prix. 109. Die heeft nog geen set gewonnen op de World Grand Prix. 2 jaar geleden verloor hij met 2-0 van Ross Smit. En vorig jaar met 2-0 van Luke Littler. Ja, gooide wel het hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. Maar 57. Daar werd hij vriendelijk voor bedankt en had er helemaal niks aan. Zijn eerste optreden ooit op de World Grand Prix 2 jaar geleden tegen Ross Smit was cijfermatig ook. Ja, gewoon goed wel, maar ja, 2-0 verliezen, dat zijn dan de keiharde cijfers. 100. Over naar 9 pijlen.
1: 100. Duivenbode niet echt met een bliksemstart aan deze wedstrijd begonnen. 128. Dus gaat hij gebroken worden als Gian de dubbel 16 gooit. 36. Die gooit hij niet. Dirk, you require 160.
0: Zo is daar alsnog de break. Het voordeel van de Giant.
2: No score.
0: Winnaar van deze partij in de tweede ronde tegen Ryan Searle overigens.
1: Ja, hij kwam vandaag goed weg.
0: Zeg dat wel.
2: 140.
1: Wat heb je bij Van Duivenbode niet het idee dat hij begonnen is aan deze wedstrijd?
2: Bossy 3.
1: 131. Dat is goed hoor, van Gian van Veen. Nu staat gewoon weer op dubbel 8 te wachten totdat Van Duivenbode ook nog wat heeft gegooid.
2: 24.
1: Nou, het is ook echt een klein beetje. Zo, gaat het wel makkelijk voor Van Veen.
2: No score.
1: En mist Van Duivenbode nog maar een keertje 3 pijlen. Tja, dat is niet best hè. Van Veen tot nu toe iedere keer met de eerste pijl binnen. Dat is wel best.
2: No score.
1: En dat was de eerste set.
3: Ja, Van Duivenbode, finalist 2020 op de World Grand Prix.
2: 100.
3: Finale tegen Gerwin Price. Vorig jaar dan weer de kwartfinale gehaald.
2: 70.
3: Maar in deze eerste set is het voorlopig helemaal niks.
2: 78.
3: Het is... ja, een dramatische start van Duivenbode.
2: 125.
3: Ze hebben nog geprobeerd om een grotere beker te vinden, maar dat was niet gelukt.
2: 112.
1: Om de eerste set te pakken. Dubbel 16.
2: 18.
3: We hebben van Duivenbode in bijna 3 complete legs al 11 beurten zonder triple gezien. Dat is
1: ja, daar zitten ook wel de gemiste beurten op de dubbel bij, moet ik dan eerlijk zeggen.
3: Ja,
1: die zitten erbij. Okay. Om een beetje.
3: Dan landt het hard op, inderdaad. Oploopt. Nou ja, opliep in ieder geval. We staan voor missies van Veen op de dubbel 16. Dirk van Duivenbode is totaal kansloos in zijn eigen eerste set. En het is Van Veen die hem met 3-0 pakt.
4: Ja, dat gaat wel heel makkelijk op dit moment voor Gian tegen Dirk.
5: Ja,
4: schrikbarend iets... makkelijk eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat je dat aan de reactie van Gian ook ziet. Dat had hij niet verwacht.
4: Verbaasd.
5: Zo gaan. Dirk, ja, kan geen potten breken. Mist heel veel openingsdubbels. En Gian is meteen open.
4: Ja, in die derde,
5: druk erop houdt.
4: Die derde leg mist die 6 pijlen om te openen.
5: Dat kan natuurlijk gebeuren, maar tegen een speler die constant de eerste pijl open gaat, dan loop je zo ver achter de feiten aan. Het gaat wat te gemakkelijk inderdaad. En, ja, dat is niet wat we van Dirk gewend zijn.
4: Nee, wat kan Dirk nu doen in deze break om even de scherven bij elkaar te rapen?
5: Ja, probeer het te resetten voor jezelf. Ga misschien iets eerder het podium terug op dat je die lijn naar de... Ja, naar je dubbel in ieder geval, of het nou 20 is of dubbel 16. Dat je die krijgt, dat je dadelijk in ieder geval de eerste openingsbeurt en meteen de eerste of de tweede pijl raakt. Want daar moet het gaan gebeuren. Want als je Gian te veel ruimte geeft, dan kan het zomaar heel snel 2-0 zijn. En dat, als Dirk zijn, dan wil je dat niet natuurlijk.
4: En Gian hoeft nu ook niet heel goed te spelen of zo.
5: Ja, terwijl hij wel een goede indruk maakt. Als je constant de eerste pijl ingooit, dan gaat het wel hard natuurlijk.
4: Ja. Had die 131 wegzetbeurt nog, waardoor hij uiteindelijk 2-0 maakt. Ja, dat is natuurlijk allemaal uitstekend dik in orde. We kijken eventjes naar, weliswaar natuurlijk pas na 1 set, naar wat rangenstanden gemiddeld dus. Ja.
5: Ja, van Dirk is het lastig te beoordelen, want je weet gewoon waar het aan ligt. Die openingsdubbels die gaan niet goed. Je hebt al 6 pijlen en in leg 3 tegenzetten. De trippels vallen niet. Ja, dus van Gian zijn het gewoon keurige statistieken.
4: Ja. Ja.
5: Maar hij wordt niet echt getriggerd om ook beter te moeten.
4: Het staat 1-0 voor Gian na 1 set. Dus in deze eerste rondepartij van de World Grand Prix. Anderhalve week geleden speelden beide mannen ook tegen elkaar. Maar we gaan eerst nog even 1 wedstrijd terug. Voordat ze tegen elkaar speelden in de kwartfinale in Amsterdam. Want toen won Van Duivenbode van Luke Humphries. Dat was echt een waanzinnige partij.
2: James!
4: Kijk.
5: Een mega goede laatste leg. Ja. 100 plus gemiddeld.
4: Levi was erbij. Voor het eerst een zoontje.
5: Dat is mooi.
4: Ja.
5: Dat is mooi.
4: En daar kreeg hij zo verschrikkelijk veel moraal van. Ja. Dat was een groot nummer van Dirk.
5: Te zien.
4: En toen de kwartfinale tegen elkaar. Dat was dan uiteindelijk ook wel weer een spannende wedstrijd. Dat sowieso.
5: Er kwam nog access voor, vergis. En daarna ging het allemaal Gian zijn kant uit.
4: Ja, de slotfase was echt voor Gian. Ja.
5: Dus dan zal Dirk misschien hebben gedacht van hier had ik wel wat kansen.
4: Vinden die jongens het nou leuk om tegen elkaar te spelen?
5: Ik denk dat je niet aan ontkomt als je in de top van Nederland staat en de top van de PDC.
4: De 8 mee van de 32.
5: Ja, en je wint regelmatig je partijen tegen de andere spelers. Ja, uiteindelijk kom je elkaar toch wel een keer tegen. En met name als je een bepaalde positie op de ranglijst hebt, dan zul je dat ook zien dat je elkaar vaker tegenkomt. Dan valt die 6 keer wat ze hiervoor tegen elkaar hebben gespeeld, valt dan nog wel mee. Als je dan denkt van hoe vaak, hoeveel toernooien die samen spelen.
4: Maar bracht het ook toen jij nog zelf op hoog niveau dartte, bracht het iets extra's in je los als je tegen een vriend of tegen een landgenoot moest spelen?
5: Ja, met name tegen iemand die je wel mag, vond ik lastiger spelen als iemand die je eigenlijk wilt opvreten.
4: Ja, precies. Nou, daar is geloof ik in dit geval geen sprake van. We gaan op naar set nummer 2. Nadat set nummer 1 nogal makkelijk naar Gian van Veen ging.
0: Ja, krijgt die openingsdubbel maar niet in. Van Veen is iedere keer weg. Tot nu toe. Degelijk in ieder geval. Hij kijkt af en toe ook zo'n beetje zo van. Ja. Ik weet het ook niet. Het gaat wel erg makkelijk allemaal. Het risico is al dat met dit soort wedstrijden deze dan heel nonchalant wordt ook.
3: 100. Nou, deze kan je bijna niet meer missen.
0: Dan laat gemiddelde van Dirk Kuyt. 64 en een beetje zit hij op dit moment op. Toch maar eens even het rijtje met laagste gemiddelde ooit op de World Grand Prix erbij gepakt. Maar daar zit hij nog niet in de top 10. Met dit gemiddelde. Het laagste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. 52,02. Francis McMahon. Die deed dat in 2001 tegen Keith Deller.
3: Oh, Francis.
0: Francis, ja. Keith Deller had een winnend gemiddelde van 69,18. Dat moet een lekker potje geweest zijn, Frank. Ik ben blij dat wij toen nog geen commentaar deden bij darten.
3: Maar jij vertelt wel eens over een wedstrijd waarbij het licht gewoon uitgedaan. Of type nee, het werd niet meer uitgezonden of zo.
0: Dat was op het WK.
3: Dat was een andere wedstrijd.
0: Dat was op het WK inderdaad. Daar gaan we tijdens het WK ongetwijfeld weer een keertje over hebben.
3: Goed, ja, laat bewaar die voor het WK.
0: En daar is inderdaad, schakel ons gewoon bij de wedstrijd weg. We gaan nu naar de studio en laat die twee maar lekker darten.
3: Proberen.
0: Five. 120.
2: 21.
3: Nou, het begint eindelijk een beetje te lopen. Die Aubergineus. Nummer 20 van de wereld.
2: 85.
3: Na lange tijd weer terug in de top 20. De aanvang van dit toernooi.
1: Nou, mag nog niet naar een dubbel toe.
2: 81.
1: Dat mag wel als Van Veen 120 niet uitgooit.
3: Ja, gaat wel de kans krijgen. En het scheelde niets. Of Van Duivenbode was geshanghaied. Op de 20. Eerste pijl op een dubbel. Dubbel 1. Ook dat nog.
1: Oh, het is een verschrikkelijke dag voor Van Duivenbode.
3: Ja, zo af en toe heeft hij wel eens zo'n dag. Zoals dat bijvoorbeeld ook het geval was in Tsjechië op het Eurotour-toernooi aan het begin van deze maand. Toen hij heel matig speelde tegen Mario van den Boogaard in de eerste ronde. Gezegd moet worden dat hij daarna ook wel weer uitstekende wedstrijden speelde, gelukkig.
2: 160.
3: Ja, hoe ga je hiervan terugkomen tegen de nummer 3 van de wereld? Niet normaal gesproken.
1: Nee, normaal gesproken niet. Maar ja, het zou wel de comeback der comeback zijn als hij dit om weet te draaien. Voor Van Duivenbode. Koppel 19 erin. 12 voor dubbel 16.
3: Ja, mag het dan een keertje meezitten? 101 finish voor de break. En door. En door. En door.
1: Heeft hij het dan weer wel even te pakken. Blijft toch fascinerend. Vorige leg begint hij met 160. Deze leg begint hij met 152. En daar is ook de eerste 180 voor Van Duivenbode. Soms moet je niet op zoek gaan naar verklaringen.
3: Is toch mogelijk. Ik weet dat de pepernoten weer volop in de schappen liggen, maar... Hij gooit er geen één van aanvankelijk. Hij gooit bijna helemaal niets. We hebben het al over de laagste gemiddelden ooit op de World Grand Prix. En dan gebeurt ineens allemaal dit.
1: Er staan er 9 pijlen op 40.
3: Tja. Hij is er even helemaal klaar mee. Moet nog wel de dubbel gooien. En doet dat. En als die nu Van Veen nog een keer weet te breken, met al dat geweld wat hij ineens ontketent, dan ziet het leven er weer totaal anders uit. Een 12-darter en een 11-darter van Dirk van Duivenbode op de World Grand Prix.
1: Dat zouden zomaar de enige twee legs kunnen zijn die wint in deze wedstrijd.
2: 100.
1: Hij heeft 180 is nodig. Of zoiets, Dirk van Duivenbode. Maar ineens heeft hij de lengte gevonden. Ineens zit die eerste pijl in die trippel en dan gaat het allemaal zo makkelijk.
3: Ja, je kunt er wetenschappelijk onderzoek op loslaten, maar je gaat helemaal niks ontdekken. Niemand kan dit soort dingen verklaren.
2: 140.
3: Nou, daar gaat hij. Veen gaat wel als eerste op de finish komen. Dat gaat ook best een aardige finish worden.
2: 140.
3: 110 voor de wedstrijd zometeen.
1: Tja, van Duivenbode. 12 darts op 46. Van Veen op 110 voor de wedstrijd. Die heeft nog wel wat nodig. Triple 18, nee, niet gevonden. En Van Duivenbode gaat de kans krijgen hoor.
3: Ja, zichtbaar is diep. Oh, waar is die pijl gebleven, joh? Ook dit nog.
1: Met die twee set darts gaan er niet in. En dan gaat Van Veen een matchdart krijgen. Minimaal 1. Op dubbel 16.
3: Daar is die 1 uit 6. Daar is die 2 uit 7. Gian van Veen ontsnapt. Die rukt zich los uit de ineens hele grote klauwen van Dirk van Duivenbode. En zo wordt het toch nog 2-0 voor Van Veen. En schiet Dirk dus net tekort. Wat een merkwaardige wedstrijd. Met name van Dirk van Duivenbode.
6: Nu Nick krijgt vertrouwen. Plus verkering met een vrouw. Dat helpt natuurlijk een beetje.
7: Dat maakt heel goed.
6: Dat helpt ook.
7: Ja, dat echt.
6: Kun je gewoon vol beuken.
8: Als winnaar George Russell. Want tweede geworden ingelopen. Loser George Russell. Want dat was weer niet snel genoeg.
9: Ja. Mag ik nog één ding zeggen?
6: Ja, dat vind ik zo magisch. Vind ik ja, dat.
8: Ja, maar het is wel leuk dat hij op tijd thuis wil zijn om vroom te kijken.
9: Probeer het.
6: Ik denk dat je er halen.
9: Ja, ik ga
6: het
9: best in.
10: Viaplay, de beste kijk op sport.
4: Ja, voor het eerst in zijn carrière staat Gian van Veen in de tweede ronde van de World Grand Prix. Dirk van Duivenbode moet naar huis, maar wat een merkwaardige dartpartij is dit uiteindelijk geworden, zeg.
5: Ja, met name die eerste set was Dirk eigenlijk nergens te bekennen. En de tweede set eigenlijk ook niet.
4: Nee.
5: En op een of andere manier weet hij zich zo boos te maken dat hij toch dat niveau en die range vindt, waardoor hij de triples en de dubbels wel raakt.
4: En
5: maakt Gian toch nog moeilijk.
4: Ja.
5: Ik denk dat Gian toch wel opgelucht is dat hij die over de streep trekt. Want hij werd een beetje in slaap gesust na die eerste set, denk ik dan. Ik denk dat hij blij is dat hij hier in de tweede ronde mag verschijnen zo.
4: Ja, want ik denk dat ene moment Van Duivenbode ook denkt, als ik hier maar niet met 2x3-0 er vanaf wordt geveegd. Ja. Dat gebeurt dan niet. En dan weet hij iets te vinden. Dan heeft hij een flow te pakken. Kijk, hier, dit was al pijnlijk. Ook die dubbel 1 gaat mis. Ja, dan denk je van ja.
5: Ja, het zit er gewoon niet in vandaag, denk je dan. Kijk, Gian pakt die aan.
4: Ja.
5: En dan denk je, het wordt ook waarschijnlijk gewoon 6-0. Precies. Althans in legs. En dan wordt het gewoon 2-0, denk je dan. Maar hier weet hij in één keer uit het niets. En dat is toch wel de klasse van Dirk ook. Hè. Als hij zich boos weet te maken, dan weet hij zich toch in een wedstrijd te vechten. En dat zien we Eurotours, dat zien we vloertoernooien. Dat zien we op zulke podia terug. Ja, dat is toch wel respect. Alleen uiteindelijk heeft hij er helemaal niks aan.
4: Hij gaat natuurlijk altijd met zichzelf hard in gesprek op zo'n moment. Ja. En dat heeft wel gewerkt vanavond. Alleen iets wat aan laten kan. Maar we kijken hoe dit allemaal vliegt.
5: Maar ik denk, stel je voor, had uiteindelijk 2-0 in sets en 2x3-0 in legs tegen gehad. Dan had hij echt zoiets gehad van, wat heb ik hier gedaan vandaag? Hij heeft uiteindelijk toch gestreden voor wat hij waard is. En ik denk dat een beetje de pech was dat hier zijn tweede pijl op de dubbel 16 uit de hand viel.
4: Ja, wat heb jij een idee wat hier nou gebeurt?
5: Want ik denk dat hij bij het overpakken naar de tweede pijl, je geeft de pijl van je linkerhand naar je rechterhand, dat hij uit zijn hand schoot.
4: Ja, de derde pijl.
5: Uit de concentratie, de derde pijl. Ja. Uit de concentratie gebracht en die valt dan niet erin. Ja, dan voel je het al een beetje aankomen.
4: Want dit is de pijl, Jerry, voor gewoon setwinst. Hè? Dan beginnen we eigenlijk opnieuw aan de wedstrijd. Het staat gewoon gelijk.
5: Dat zagen we niet aankomen. Want nee. Gian was gewoon sterk aan het gooien en Dirk was niet goed aan het gooien. Tot het laatste moment.
4: Ja.
5: En dan ben je toch wel opgelucht als die dubbel 16 valt. Maar zo'n wapen van Gian, die dubbel 16, met ingooien en met uitgooien. Ja, dat heeft deze partij zeker.
4: Het ingooien. Hij stond op een gegeven moment van Veen na 7 legs. Had hij 6 keer, was hij met de eerste pijl binnen.
5: Ja, dat zijn lekkere statistieken. Ja. Voornamelijk met dit toernooi. Als je nou ja, nog geen partij had hij gewonnen. En nu gaat hij met een supergoed gevoel die tweede ronde in, hoor. Daar ben ik zeker van.
4: Ja, zeker. En die volgende zal zijn tegen Ryan Searle.
5: Ja, prima. Moet
4: toch nou, doen zijn, zou je zeggen. Prima, zeg jij zelfs.
5: Zijn status wel verplicht dat hij die wedstrijd naar zich toe gaat trekken, hoor.
4: Ja.
5: Met name als je zo'n gevoel hebt gecreëerd voor jezelf, met name met die openingsdubbel, dan moet dat helemaal goed komen.
4: Je ziet dat Gian is ook echt populair in Leicester. De runner-up van het WK. Even nog wat krabbeltje zetten. Hoe denk je nou allemaal dat Dirk zich voelt en hoe hij dan nu dan terugkijkt op die wedstrijd? Want hij zal zich misschien wel zelfs, ik wil niet zeggen schamen, maar natuurlijk echt wel denken van wat gebeurt mij nou in die eerste anderhalve set? Maar hoe die daarna terugkomt is weer magistraal.
5: Je voelt gewoon van ik heb een slechte start gehad. En daar heeft hij het waarschijnlijk laten liggen, want dat was ook nog eens zijn set. Als hij zo had gespeeld vanaf het begin, zoals hij in set 2 speelde, dan had hij misschien nog een redelijke kans gemaakt.
4: Ja.
5: Maar Gian pakte gewoon alles voor kunnen gaan.
4: Hij pakte alles voor kunnen gaan. Dat kunnen we nu ook even bij hem checken. Gian, goedenavond. Van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
4: Best wel gekke wedstrijd. Heerlijk om naar te kijken. En hoe om te spelen?
7: Ja, ook al een beetje gek eerlijk gezegd. Ik denk dat ik gewoon... Kijk, dat dubbel in, dat heeft geen parten gespeeld voor mij vandaag. Dat ging gewoon elke keer goed. Maar scorend was het gewoon niet goed genoeg. En de eerste anderhalve set kom je gewoon weg... omdat Dirk gewoon niet thuis geeft. En ja, dan kom ik dan gewoon echt goed weg. En daarna geeft hij wel gewoon goed thuis. En speelt hij echt fantastisch. En dan blaas je hem gewoon van het podium af. En dan mist hij net die twee pijlen op 46. Dan pak ik hem gelukkig voor mij net op tijd.
4: Ja, ben je daarmee dus ook echt opgerucht? Want het leek inderdaad allemaal een heel makkelijke avond voor je te gaan worden. Totdat inderdaad Dirk ineens weet wat te vinden, wat er daarvoor niet was. En toen werd het nog even lastig voor je.
7: Ja, nee, zeker opgelucht. Want wat ik zeg, de eerste vijf legs geeft Dirk gewoon echt niet thuis. En dan krijg je er ook weinig energie van. En dan loopt het niet zo finishend. Redelijk, maar gewoon die dubbel in viel fantastisch. Maar dan gooi je elke keer met 72 of 71 en dat soort scores. En ja, je krijgt ook weinig energie terug. Totdat Dirk echt begint te vlammen en dan ben je gewoon in problemen. En ik wist ook als hij, tenminste achteraf, dan als hij die 46 uitgooit, staat gewoon 1-1 in sets. En dan als hij zo doorknalt, dan wordt het gewoon echt een hele lastige wedstrijd. En dan moet ik echt gewoon een tandje bijzetten om hem überhaupt bij te benen.
4: Ja.
7: Maar ja, gelukkig voor mij missen die en gooi ik wel die 69 uit laatste pijl. Ja, dan is het blijdschap, maar ook vooral wat je zegt, opluchting.
4: Ja, snap ik. Even over dat dubbel in, hè. Want na 7 legs was jij al iedere keer met 1 pijl... 6 keer binnen 1 pijl binnen. Dat is ook echt een waanzinnig knappe statistiek. Is het iets wat extra aandacht heeft gehad bij je in de voorbereiding op dit toernooi?
7: Nee, eigenlijk niet. Ik heb heel de week ook gewoon... natuurlijk afgelopen weekend Amsterdam. Deze week ook Player Championship gegooid in Den Bosch. En tussendoor ben ik niet heel fit geweest. Dus heb je ook gewoon een paar dagen niet gegooid en... Dan ben je ook gewoon normaal aan het trainen als je aan het trainen bent. En nee, dat heeft echt 0,0 extra aandacht gehad. En dat wilde ik ook expres. Dat heb ik afgelopen jaren ook niet gedaan. Het is gewoon hetzelfde spelletje. Alleen die eerste bel moet in de dubbel. Maar ja, ik denk dat dat sowieso een van mijn sterkste kanten is voor mijn spel. Dus daar heb ik expres niet te veel aandacht op besteed. En gewoon gedaan wat ik altijd doe. En dat pakte wel gewoon goed uit vandaag, ook met dubbel in.
4: Ja, en even over die fitheid. Wat is er aan de hand en hoe gaat het nu?
7: Nee, nu gaat het wel goed hoor. Ja, ik denk dat het vorige week zondag op de World Series Finals al wel duidelijk was dat ik niet helemaal fit was. En dinsdag nog wel Player Championship gegooid, finale gehaald. En toen woensdag ook gewoon teruggetrokken. Ik had nog wat andere verplichtingen staan die week. Die heb ik ook geannuleerd om gewoon echt even rust te pakken en fit te worden voor dit toernooi. En dat is gelukt. Dus nu gaat het wel gewoon weer allemaal goed, zeker.
4: Goed zo. Van harte gefeliciteerd met deze overwinning op Dirk. En we gaan je zien in de volgende ronde tegen Ryan Searle. Succes, Gian, daar in Leicester. En graag tot een volgende keer.
7: Mannen.
4: Fijne avond ook voor jou, Jerry. We gaan direct door naar de volgende wedstrijd. Want Dave Chisnell is al begonnen aan zijn wagon. Sterker nog, hij loopt al op het trappetje. En zometeen gaan we kijken naar Luke Humphries. Veel plezier bij deze wedstrijd.

2023 Welcome Breed Champion,

0: dit is de beste kant op dit moment van het gezicht van Luke Humphries. Geen idee wat daar gebeurt. Er is een flinke wond op zijn voorhoofd, boven zijn linkeroog. Ja, dat is een beetje een mysterie op dit moment. Mocht u meer weten, laat het ons vooral weten. Via wat eigenlijk?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Jij hebt Ronnie eraan aan deze zin, dus...
0: Laat het ons weten, hoe dan ook.
1: Ik zeg postduif.
0: Via de postduif?
1: Ja.
0: Ah, via TikTok, Instagram en... Wat stond daar nou helemaal rechts?
1: Bij Facebook.
0: Facebook. Dat zijn social media, toch?
1: Dat schijnt zo, ja.
0: Ja. Wat heeft Luke Humphries uitgespookt of wat is er met hem uitgespookt?
1: Het ziet eruit als een gevallen keukendeur, zeg ik al.
0: Ja, jij denkt keukendeur?
1: Ja. Het is wel gehecht ook volgens mij, dus ik ben wel een flinke tik geweest.
0: 92. Ik heb het idee dat hij ontvoerd is door een vliegende schotel of zo.
1: Jouw fantasie gaat toch altijd weer...
0: Ja, die gaat een stuk verder.
1: Verder dan dat ik ga.
2: 45.
1: Moet prettig toeven zijn in jouw hoofd.
0: Heerlijk. Ja, de volgende vraag natuurlijk. 59. Die we dan stellen. In hoeverre heeft dit invloed op de dartsprestaties van Luke Humphries? Nummer 2 van de wereld en nummer 2 van de plaatsingslijst. Tegen Dave Chisnall, die zich eigenlijk ook maar op het nippertje plaatste, hè, voor de World Grand Prix.
1: Ja.
2: 100.
1: Ook hij is zakkende op die wereldranglijst. En ook voor hem geldt dat het echt wel een beetje alarmfase 1 is. Of hij volgend jaar nog steeds in deze positie is om dit soort toernooien te gooien.
0: Een beetje Joe Cullen verhaal toch ook?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Nu met 29 op de wereldranglijst. Hij gaat een beetje het pad wat Peter Wright natuurlijk het afgelopen jaar ook gevolgd heeft. Michael Smith.
0: Ja, die zijn er allemaal al uitgekukeld.
1: Ja, die zijn weg. Wright staat tegenwoordig 36 op de wereldranglijst. Smith 37ste. Nog een stukje verder van Barneveld op plek 44.
2: 140. Luke McCoy.
0: Ja, toch allemaal veteranen, hè, die we nu even voorbij horen komen.
1: Ja, Dimitri van den Berg, plek 59.
2: 14.
0: 59.
1: Ja, die gaat gewoon zijn scorekaart kwijtraken.
2: 100. Luke McCoy, 60. Game shot on the first leg. Luke Humphries, settling stage to throw first. Game on.
0: Nou, dubbel 5. Rekenen we ook goed. Dan blijft die derde pijl.
2: 30.
0: Daar is die.
1: Toch benieuwd nu of die 1 uit 1 op dubbel 5 krijgt of 1 uit 2 op dubbel 5.
2: 72.
0: Nou, mist er toch één? Er zou het 1 of 2 moeten zijn, toch?
1: Ja, ik denk 1 misser op dubbel 20 en dan raak op dubbel 5, denk ik.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Ja, ja, precies. Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar
0: gaat
1: het
0: niet bewust op dubbel 5,
1: dus...
0: Mikke?
1: Nee. Nou ja, nou ja, zo is het precies inderdaad.
2: 140.
0: Ja, dat is toch een sport apart weer om dat te beoordelen.
1: Ja. Wat dat betreft is dart ineens toch een jury-sport geworden.
0: Ja.
2: 140.
0: Chisnall staat trouwens
2: 40. Luke McKay 149.
0: 19 gespeelde onderlinge wedstrijden nog altijd wel op voorsprong. 10 tegen 9. Hoewel de laatste vier partijen allemaal naar Luke Humphries gingen.
2: 43.
0: De laatste keer dat Chisnall wist te winnen was de finale van een vloertoernooi in september 2023.
1: Veel pijn op de grond bij Chisnall al.
2: 120. Luke Rakai, 106.
1: Humphries, 106. Het hoeft niet met deze drie. Het gaat ook niet met deze drie.
2: 58.
1: Hij komt zo dadelijk terug ontevreden als hij is met deze leg voorlopig.
0: Ja, als hij geen bounces gooit, dan laat hij ze wel vallen.
1: Oh, het is ook niet best dit, hè?
2: 11. Luke Rakai.
0: Nou, het wordt nog positief afgekondigd door Charlie Corstafin. Die 11 punten.
2: 32.
0: Ja, hadden we de vorige wedstrijd Dirk van Duivenbode die een dramatische eerste set speelde. Dat staat Chisnall voorlopig ook te doen. Het gaat helemaal nergens over. Daar word ik er zelf ook gek van.
2: 69. Luke Rakai, 60.
1: Nou, mist Humphries nog wel een plekje dubbels voorlopig. Aantal drie missers in de eerste leg. Nu heeft hij er nog vijf bij. Het finishpercentage dat wordt niet heel erg hoog op die manier. Ja, Chisnall vindt geen trippels. Vindt soms ook gewoon het grote vlak niet.
0: Het gaat alle kanten op bij Chizzy.
2: Game Sean the second leg. Luke Humphries. Game on.
0: Bij Humphries geldt dat dan alleen voor de dubbels, maar hij gooit er dan wel twee, waardoor hij hier de 2-0 voorsprong pakt.
2: 72.
0: Hij heeft wel steeds geopend tot nu toe, Chisnall.
2: 40.
0: Doet hij nu ook weer.
2: 60.
1: Ja, we hebben het al gehad over spelers bij wie de World Grand Prix niet zo lekker ligt. Dat kun je zeker niet zeggen van Luke Humphries. Sinds 2023
2: 78.
1: Heeft hij 15 wedstrijden gespeeld, waarvan 13 gewonnen. Dat is best een aardig aantal.
0: De laatste drie jaar telkens de finale gehaald. Gewonnen in 23.
2: 134.
0: Van Gary Price. Verloren in 24 van Mike Dekker en verloren in 25 van Luke Littler.
1: Verdedigt dus best wel veel ook dit toernooi, Luke Humphries. Vandaar dat hij virtueel van de tweede plaats zal worden gestoten op de wereldranglijst.
2: 60.
1: Humphries gaat ook niet eens voor de boel met de laatste pelm 170 over te laten. Dat is dan toch wel weer een foutje.
2: David Rakai, 107.
0: Nou, eens kijken of Chisnall dit lukt. Dat zou toch wel even een kleine opsteker voor hem zijn. Maar lukt doet het niet.
2: 83. Luke Rakai,
0: 76. Dan is er één pijl voor de set.
2: 40. David Rakai, 24.
1: En dan gaat David Chisnall zijn eerste pijl op een dubbel krijgen.
2: Game Sean the third leg. David Chisnall. Fourth leg is Dave to throw first. Game on.
0: Die zou ik meteen raken.
2: Forty. 12.
0: Hebben vijf finales tegen elkaar gespeeld, deze twee. Alle 15 finales waren in 2023. En dat waren ook precies alle vijf wedstrijden die ze dat jaar tegen elkaar speelden.
2: 121.
1: Dat is wel opmerkelijk. Inderdaad.
0: Drie Eurotour-toernooien en twee vloertoernooien.
2: 140.
0: En in één van die finales gooide Humphries ook een 39. Dat was op het Eurotour-toernooi in Hongarije. Waar Chisnall overigens wel de wedstrijd won. Met 8-7.
1: Was het niet iets jaar dat er 3 negendarters werden gegooid op het toernooi?
0: Dat zou zo maar kunnen. Dat
2: 60.
0: Weet ik even niet zo naar boven te krijgen. Dan valt wel te controleren natuurlijk.
2: 60.
1: Als die eerste pijl goed zit, gaat het makkelijk. Dan bewijst dit ook maar weer. 69 over, waar wil die heen? Dubbel 15 naar dubbel 12. 19 kan ook. Het zou zelfs nog triple 11 kunnen overwegen om dubbel 18 over te laten. Maar kiest voor de 19 uiteindelijk.
2: Best
1: een eindje naast de dubbel voor Humphries.
0: Zo heeft hij de tweede set, laten we met de eerste set beginnen, nog steeds niet binnen. Hij heeft al 3 kansen gehad in totaal.
2: 24. Luke Rekhaya, 8.
0: Vijf kansen gehad nu. Nou, 6 keer schijnt de scheepsrecht te zijn. De eerste set gaat met 3-1 naar Luke Humphries. Was het een goede eerste set? Nee.
3: Dat denken wij ook, toch? Humphries, de man altijd goed op de World Grand Prix. De winnaar van 2023 wint wel de eerste set met 3-1. Maar hoe vind je het ogen?
4: Ja, nog niet vanzelfsprekend. Hij hoeft nog niet echt. Hè? Hij laat wel Chisnall terugkomen tot 2-1 nog. Maar voor de rest gaat het van een leien dakje. En ja, er is niks aan de hand voor hem.
3: Nee, hij valt wel op, Humphries.
4: Ja.
3: Door de wond.
4: Ja.
3: Maar we weten niet wat er aan de hand is.
4: Nee.
3: Collega's van Sky Sports hebben hem wel geïnterviewd voorafgaand aan deze wedstrijd. Ze hebben het over vooral de uitschakeling van Littler gehad. Maar niet gevraagd wat er nou hier aan de hand is. Dus,
4: Apart.
3: Keukenkastje.
4: Ja, dat zal wel moeten zijn, denk ik. Ja. Zoiets. Misschien heeft hij zoiets van ik schaam me er een beetje voor of zo.
3: Ja, dat zou wel kunnen. Nou ja, geen idee. Hij was een paar dagen geleden op een demo. 4 dagen geleden. Toen was dit nog niet zichtbaar. Dus het is wel vrij recent.
4: Misschien wel de fiets gevallen. Ik weet niet wat hij gedaan heeft.
3: Het is trouwens wel ongelooflijk. Ik bedoel, natuurlijk, de uitschakeling van Littler is opzienbarend. Eerste ronde partij. Maar als je nu op Engelse pagina's, sites en zo kijkt. Het is het enige waar ze over schrijven. Echt het enige. De rest van het toernooi bestaat niet. Littler.
4: Lijkt me heel frustrerend voor spelers zoals Gian en Luke Humphries, die gewoon dan wel nummer 2 of 3 van de wereld staan. En dat hun dan ook zelfs de vraag stellen, gesteld krijgen.
3: Ja, ja.
4: Wat vind je ervan dat Luke Littler uitgeschakeld is?
3: Ja.
4: Ja, ik
3: slaat een beetje door?
4: Ik snap het. Hij is gewoon nieuws. En hij maakt de dartsport groter als wat hij al was. Maar dat lijkt me gewoon wel frustrerend. Want dan ben je maar een pion in het Luke Littler-spel.
3: Ja, precies. Met jou wel nemen, wil ik even terug naar 13 jaar geleden. Want toen stond Dave Chisnall in de finale van de World Grand Prix. Speelden natuurlijk tegen Phil Taylor. Phil won de eerste 5 sets. En ook allemaal met 3-0. En uiteindelijk, in de 6e en laatste set, wint Chisnall nog wel 2 letjes. De enige 2 letjes op deze finale. Maar ja, Taylor was weer eens magistraal.
4: Ja, dat was in die tijd. Ik vond die setup waar Taylor toen mee speelde, dat was toch de setup waarmee hij echt de beste resultaten heeft gehaald. En Chisnall ook, een speler die heel veel finales heeft gespeeld.
3: Ja, nooit won.
4: Nooit won.
3: Wat heel grappig is, althans grappig, uit deze finale is dus... Het staat 5-0, of het staat eigenlijk 15-0 in legs. Op naar de laatste set, die dus Taylor uiteindelijk wint. Maar dan moet hij er ook uit. Hij moet dubbel in. En dat lukt niet, Thierry.
4: Oh, is dat zo'n lek? Want ik heb dit niet helemaal op mijn netvlies staan.
3: Nee, dat begrijp ik. Het is 13 jaar geleden. Maar uiteindelijk heeft Taylor 13 pijlen nodig.
4: Oké.
3: Om...
4: Alsof hij het erom heeft gedaan voor Chisnall toch een keer lek te kunnen of zo. Oh, wat is dit dan? Voor de boel.
3: Nee, hij gaat niet in het open.
4: Nee. Maar goed, als dit dan de eerste leg is die je wint als Chisnall zijn... dan denk je toch van, ja, wat is die man aan het doen geweest? Heeft hij mij bewust deze leg gegeven of zo?
3: Ja.
4: Oh, apart.
3: Oh, hij kust ook zijn pijl.
4: Ja, je
3: even.
4: Bent er dan al klaar mee. Je weet, het is niet mijn dag. En als Taylor dan zo goed heeft gegooid, heel de dag al. Ja.
3: Hij kwam hem niet uit. Ja, bizar moment. Ja. Ja. Wilden we nog even laten zien als het om Dave Chisnall gaat. Ik zie dat beide mannen alweer op het podium staan. Dus dan gaan wij mee naar onze mannen, naar Frank en naar Jacques.
1: Nog drie pijlen voor Chisnall. En dan kunnen we verder. Ja, het zijn voor beide spelers geen heel indrukwekkende cijfers die we zien. Al is het scorende gemiddelde van Luke Humphries best in orde. Maar de dubbels... en dan met name de dubbels op het finishen, die zijn niet al te best. Ja, hij krijgt veel ruimte. Chisnall... Ja, was tot dit moment wel altijd binnen met... De eerste drie darts, maar dat is nu dus ook niet meer zo.
0: Nou, dat is de eerste die dat overkomt. In dit duel.
2: No score.
0: En dan gebeurt het meteen nog een keer. Ik kan die nou net even niet gebruiken.
2: 59.
0: Ik wil goed beginnen aan je eigen set. Het wordt nu al een lastige opdracht, niet onmogelijk.
2: 120.
0: Hij is in ieder geval weer in de buurt.
2: 100.
0: Humphries al 17 pijlen gehad om een leg binnen te halen. Het is nog 2, dat is wel een erg groot verschil.
1: Ja.
2: 180.
1: Wel de 280 voor Jizzy.
2: 101.
1: Humphries naar 170 staan. Toch nog een kans misschien wel voor Chisnall om zijn eigen lek te houden. Want de triples gaan wel. In deze lek dan.
2: 130. Luke Mackay 170.
0: Ja, de eigen lek houden is Chisnall nog niet gelukt. Kreeg twee kansen in de eerste set, maar werd beide keren gebroken. En nu is het ook nog niet gelukt. En misschien gaat het wel helemaal niet lukken. Maar misschien ook wel. Want zoals reeds geconstateerd, Humphries mist erg veel pijlen op de doel. Krijgt ook de ruimte om ze te missen.
2: Game,
0: maar nu
2: Sean
0: is een keertje niet.
2: Dave Chisnall simulates Luke to throw first. No score.
0: En nu is het de beurt aan Humphries om een keertje niet te openen.
2: No score. Ninety-two. 60.
1: Humphries. Ook niet heel happy. Gist dan die pijl ook uit het bord.
0: Ja, alsof hij al een beetje accepteert dat het
2: 60.
0: Niet super gaat.
1: Het lijkt dat de laatste tijd toch wel weer iets meer te hebben dan, laat ik zeggen, een jaartje, anderhalf jaar geleden. Dan vrees dat hij toch weer meer kritisch op zichzelf is. En meer heel snel in een wedstrijd al begint met praten tegen zichzelf. Misschien kun je ook soms te veel van jezelf verwachten.
2: 100.
0: Zou het iets te maken hebben met het feit dat hij zijn laatste major won in 2025, de Premier League? Je weet het niet.
1: Zou het zomaar kunnen natuurlijk.
0: Er waren nog wel 5 finales gespeeld hoor, maar ja, die allemaal verloren. Waaronder natuurlijk de finale van de World Grand Prix vorig jaar. 4 van die 5 finales verloor die van Luke Littler en eentje van Gian van Veen, het European Championship.
2: 120.
1: Ja, veel van de vragen die hem gesteld worden natuurlijk gisteren en vandaag zijn... Ja, Littler ligt er nu uit. Is dit dan je kans om wel die major te pakken? Hè? Het gaat meteen ook die kant op. Terwijl Humphries natuurlijk niet de enige kanshebber is.
0: Zeker niet.
2: 81.

0: 19 voor Humphries, ja. Een dubbel 16.
1: Game
0: zie je, hij kan het wel.
1: Luke
0: Humphries. Gewoon 289 punten in 6 pijlen van het bord gooien.
1: Game on. No score.
2: Tweede gemiste openingsbeurt zojuist van Humphries.
1: No score.
0: En dan gaat hij zijn eigen lek heel makkelijk weggeven. En dan is het Chisnall natuurlijk die de volgende lek moet beginnen. Voor je het weet staat gewoon 1-1 in sets, hè? Heb je gewoon een probleem.
1: 112.
0: Dan is deze leg natuurlijk nog niet definitief weg.
2: Wonderbaarlijk blijft het toch om te zien hoe Chisnall zijn pijlen erin slingert.
1: 140.
2: Want ja, van werpen kan niet gesproken worden. Voorlaatste wedstrijd van de eerste ronde. Zometeen nog de topper tussen Stephen Bunting en Andrew Gilding.
0: Gaan we al voorzichtig opmaken voor Titanium. Het is nog naar tops.
1: 81.
0: Net eronder en dan is het Humphries voor de wedstrijd vanaf 124. Begin is goed, 14. Ook voor de 12.
1: 113. Take a required 20.
2: Voor het eerst dat we de dubbel 10 in beeld hebben. Dubbel 5. Daar opende Humphries een keertje op.
1: No score.
2: Chisnall mist hem volledig. Humphries, dus nog 2 matchstarts. En die gaat er dan wel in. En nog een bedankje aan een... neem aan, vervelende supporter. Waar Humphries nu even wraak op neemt. Luke Humphries. Het liep zeker niet fabeltastisch, maar hij wint wel hier bij de sets tegen Dave Chisnall. Met 3-1. En dus is hij door naar de tweede ronde en dat pepert hij nog even in. Dat pepert hij nog even 3-dubbel in. Zoveel frustratie komt er nu dus uit.
3: Welkom in Hartje Londen. We zitten de hele dag in het spoor van een van de grootste talenten van de sport, Oliver Berman.
4: When I was growing up, it was very clear that this is what I wanted to do. Oh my gosh. And no wing mirrors.
3: 1973.
4: Cool, hè? Huh?
5: Wat een verhaal. Wat een ongelofelijk verhaal.
4: Those 3 hours were the most important of my life.
5: Dit debuut, 7e.
4: In 5 years, I want to be fighting for a world championship.
3: Luke Humphries is door en wint. Gaat u in de tweede ronde spelen tegen Jermaine Wattimena. Maar Jerry, wat is dit nou? Dit is niet Des Humphries.
6: Nee, niet zo extreem. Hij kan wel eens een gram halen bij het publiek of bij een bepaald persoon. Ja. Maar hij ging toch behoorlijk langer door.
3: Ja.
6: Terwijl ik hem een van de sportiefste spelers altijd vind. Hè. Maar dit is puur even naar het publiek van iemand. Heeft hij specifiek in het zicht gehad die hem af heeft geleid?
3: Ja, denk of ik wat dan. Gezegd, wat geroepen.
6: Ja. Oké, okay, ja, prima. Hij mag natuurlijk even aangeven als hij ergens niet mee eens is... of als een publiek iemand zich misdraagt.
3: Tuurlijk. Maar dit was wel echt al de derde keer na zijn

0: binnen de pijl. Ja. Ik bedoel, ja, één keer, ja.
1: Ja, ik heb het gevoel dat hij het vaak zelfs negeert. Als dat gebeurt, dat hij gewoon echt draait naar de tegenstander... en prima, laat het maar zijn voor wat het is.
0: Maar hij wint. Heeft hij reden om geforceerd te zijn... op basis van zijn vertoonde spel?
1: Ja, ik denk niet dat hij super happy is met zijn overal spel. Wel met de overwinning waarschijnlijk. Maar er moeten wel echt stappen gezet worden. Want ik vond Jermaine begin van de avond een betere indruk maken als Humphries. Misschien dat de statistieken iets anders zeggen. Ik heb het net nou niet op het netvlies staan, maar ik vond het gewoon de algemene gevoel wat ik bij de partij had. Had ik bij Jermaine meer het positieve, wat de overhand had. En bij Humphries nu een beetje ja.
0: Vlakker.
1: Ja.
0: Ja, 86 finish was natuurlijk in orde, net als deze 109 ook nog eens. Ja, Chisnell is, heeft zijn lekjes gepakt, maar heeft verder niet echt een rol in deze partij gespeeld.
1: Nee, totaal niet. Humphries, vanaf begin af aan was hij gewoon de bovenliggende partij. En hij heeft ook gewoon terecht gewonnen hier. Hoor.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou, we gaan Humphries zien. Dat zal donderdagavond zijn tegen Wattimena. Gaan we jou eigenlijk nog zien in de kwalificatietoernooien voor de Eurotour in Maastricht? De kwalificatie voor het WK, mogelijkerwijs?
1: Ja, ja, dat is de planning van de komende tijd. Ik leef behoorlijk toe naar volgende maand al in de MEC in Maastricht, de Eurotour. En ja. Daar wordt een qualifier voor gespeeld, een host nation qualifier.
0: Dag van tevoren, hè? 15 oktober?
1: Op 15 oktober, ja. De donderdag begint wel vroeg, om 10 uur 's morgens moeten we aan de startblokken staan.
0: Zo.
1: Dus 8 uur gaat de zaal open, dus daar heb ik wel zin in.
0: Dat is voor een darter...
1: Ja, nee, kijk, je speelt het liefst gewoon in de middag eigenlijk, hè? Of in de avond zelfs.
0: Want je wil eigenlijk het liefst misschien 4 uur voorbereiden? Dat kan natuurlijk niet als een team.
1: Ja, ik 2,5 uurtje vind ik eigenlijk wel genoeg. Dus ja, dan moeten we op tijd die richting uit. Of dat ik een hotelletje van, dat pak.
0: Maar, ik bedoel, natuurlijk terugdenken aan vorig jaar. Toen je uiteindelijk, je wist de plaatsen voor die Eurotour. Dat was toen weliswaar in Den Bosch.
1: Maar, ja, Rosmalen, ja.
0: Of Rosmalen, ja. Ja. Ah,
1: ligt bij elkaar. Nee, ja, klopt. Je dus dat is eigenlijk, dat gaat toch snel voorbij een jaar. Maar het voelde ook weer heel lang geleden.
0: Ja.
1: Dus ik ga er alles aan doen daar vet. En gefocust.
0: Het zou wel weer leuk zijn, hè?
1: Dus, ja, nou goed, ik denk gewoon waarom niet. Ja. Ik ben eigenlijk in een betere vorm de laatste maanden dan dus vorig jaar.
0: Okay.
1: En toen heb ik het ook gehaald. Dus
0: we gaan het zien.
1: Ik vind het gewoon dat het kan.
0: En dan is medio november de kwalificatie weer voor Nederland en België. Die is wel in Den Bosch.
1: Super tof.
0: Ga je ook weer doen?
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Gaan we gewoon een gooi doen of Jerry Anders wel WK kunnen krijgen.
0: Zou wel weer mooi zijn, hè? Zou wel weer mooi zijn. Succes daarbij. Eerst nog, ik noemde dat bij aanvang van deze avond de kers op de taart. De laatste wedstrijd van vanavond, Bunting tegen Gilding. Alleen we weten niet hoe die kers zal gaan smaken.
1: Ja.
0: Wat kun je verwachten van deze wedstrijd... Waar, tussen twee mannen die nou niet in een bloedvorm verkeren?
1: Nee, ja, dat is meestal het leuke aan zo'n toernooi. Hè? Want dan verwacht je er waarschijnlijk wat minder van. En dan zul je zien, dan wordt het een mooie partij tussen beiden. Dus,
0: ja. Maar wat is er met Bunting aan de hand?
1: Ja, de heel wedstrijd heeft heel veel tikken te verduren gekregen op sportief vlak. Want de resultaten blijven eigenlijk een beetje uit. Voor zijn staat van dienst vallen de resultaten wat tegen, vind ik.
0: Ja.
1: En ik denk dat een beetje aan zijn ego en misschien zijn zelfvertrouwen knaagt.
0: Ja, hij verloor vorig jaar in de tweede ronde van Danny Noppert. En heeft eigenlijk de belofte die kan zijn, niet echt meer kunnen inlossen, hè?
1: Nee, ja, toch. Wel een belangrijke factor in de top van de wereld nog altijd.
0: Ja.
1: En natuurlijk een megatalent, een super aardige jongen.
0: De 11 van de wereld nog steeds.
1: Ja, dus eigenlijk daar is niks mis mee. Alleen je hebt het gevoel dat hij vorig jaar op dit moment misschien wat beter erin zat.
0: Ja.
1: Als dat hij nu zat. Maar misschien kan zo'n toernooi juist de trekker zijn, hè? Het mooie najaar wat we gaan krijgen met de World... met de Grand Slam of Darts, de WK, met de Players' Championship Finals. Dit kan die trigger zijn waardoor hij weer in die vorm komt.
0: Ja. Hoe zou jij het hebben gevonden als je tegen Gilding moest spelen in je carrière?
1: Ben ik aan het twijfelen, heb ik het al eens tegen gespeeld? Niet dat ik weet. Nou ja, goed, leuk, vriendelijke man, doet niks raars.
0: Nee, maar je krijgt ook veel van.
1: Nee, doet wel een rare move naar de Okkie toe, maar dat bedoel ik. Maar verder zit er geen rare trucjes achter.
0: Goldfinger is begonnen aan zijn walk-on. Gauw terug naar de zaal.

0: tussen Bunting en Gildin. Bunting is de man met het zwarte montuur. En Gildin volgens mij met het glimmende montuur. Dat ik maar even weet. Oh, nee, wat heeft hij? Hij heeft randloze glazen zelfs. Nou ja, zover de details over de brillen. Die kunt u ze uit elkaar houden.
1: Moet bij Goldfinger natuurlijk wel een golden montuurtje zijn.
0: Ja, de pootjes die zijn zeker goud. Ik zat maar bij Bunting trouwens iets af te vragen. Hè? Want we weten dat die opkomst van hem elke keer hetzelfde is. En, de zaal gaat er helemaal in mee. En Bunting gaat er zelf helemaal in mee. Maar hij moet wel elke keer op hetzelfde moment bovenaan het trappetje zijn. Op tijd op het podium zijn om al die bewegingjes.
1: Ja, iedereen denkt er maar makkelijk over. Maar daar komt nog een heel stuk choreografie bij kijken.
0: Ja, dus dat betekent ook dat je walk-on heel goed getimed moet zijn. Op tijd. Je kan niet te veel handtekeningen uitdelen of knuffels uitdelen. Je moet op tijd op het podium zijn.
1: Ja, er zit echt choreografie achter. Timing en choreografie. Iedereen denkt altijd maar dat Steven Bunting zomaar wat doet. Maar nee. Daar is over nagedacht.
0: Nou goed, dan hebben we de voorbeschouwing van de wedstrijd gehad.
2: No score.
1: Dan lijkt het me goed dat we nu maar naar de wedstrijd gaan kijken, toch?
0: Ja. De choreografie van Andrew Gildin klopt nog niet helemaal.
1: Is dit ook een mooie choreografie?
0: Oh, dit is, ik vind het echt fantastisch. De manier waarop hij dat doet. De Gildin glide. En ook de manier waarop hij over dat podium loopt. Het is bijna hypnotiserend. Hij stuit het op het neer, als het ware.
1: Ja, en Bunting met de nieuwe darts. Die zagen we vorige week, of is het al twee weken geleden, in Amsterdam ook. Daar speelde hij daar echt goed mee. Vond ik.
0: Ja, hij kwam tot 101 gemiddeld, maar verloor wel een 6-5 van George Rock in de eerste ronde. Bunting toch een tweevoudig half finalist op de World Grand Prix. 2014 en 2021. En na 2021 vielen de resultaten best wel tegen, zeg maar.
2: 41.
0: Won die nooit meer dan één wedstrijd.
1: Ja, we zijn nu bijna aan het einde van de eerste ronde. Je ziet wel een heleboel van die wedstrijden hoe tricky die eerste ronde van de World Grand Prix is. Grote namen vallen gewoon best wel vaak in de eerste ronde van dit toernooi. Veel vaker dan op andere majors.
2: Steven, you require 60.
0: 60. Voor de break.
1: Zo, ja, die zit erin. Dat is knap, dat is geld waard, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Loopy.
0: Loopy?
1: Ja, daar kun je heel mee verdienen. Nou, dat ga ik je ook nog wel een keer uitleggen. Nu niet.
0: Nee, ik wil het nu weten.
1: Nee.
2: We require 120.
0: Je had de spanning er ook wel in vanavond, hoor.
1: Ik heb nog iets voor Jerry om uit te leggen. Die zal het vast wel eens gedaan hebben.
2: 60.
0: Maar dat kan dan alleen met de 8?
1: Nee.
0: Overal waar rondjes zit, of niet?
1: Ja.
2: 2.
0: Bunting breekt via dubbel 2 en mag ook beginnen aan de tweede leg. Bunting die in de onderlinge partijen 8-3 voor staat. Ze hebben heel veel op de vloer tegen elkaar gespeeld. Met uitzondering van één wedstrijd, een Eurotour toernooi in 2023. Kwartfinale. Toen won Bunting.
2: 60.
0: Niet verrassend, want hij wint het grootste gedeelte van de onderlinge wedstrijden.
2: Sixty.
0: Ja, we hadden het al over die twee halve finales van Bunting op de World Grand Prix. Al is het wel weer een tijd geleden. Gilding haalde één keer de kwartfinale in 2023.
2: 40.
0: Verloor vorig jaar de eerste ronde. 100. Gilding met 2-0 van Johnny Clayton. Nee, er zit toch een zilveren randje om die glazen heen, zie ik nu. Nou, daar hou ik erover op.
2: 140.
0: Bunting letterlijk met zijn tenen tegen de punt van de hockey. De rest van de voet staat er buiten. Maar dat gaat vrij goed.
1: Ja, extreem ver rechts.
0: Is hij extreem rechts? Wat zeg je nou?
1: Ja.
2: 40. Steven Urquhart, 121.
1: Nou, zolang als ik Bunting heb zien darten, is hij altijd al zo ver naar rechts gestaan. Dat is ongelooflijk. En ik ken Bunting nog toen hij bij de jeugd speelde, dus dat is echt al een tijdje
2: 65.
1: Terug.
2: 65. Andrew Urquhart, 161. Steven, you require 56. Game show on the second leg. Steven Bunting.
0: Bunting loopt door. Nou, 2-0 voorsprong. Gilding loopt door naar andere uiteinden van de hockey.
1: En voor een rechtshandige speler staat hij heel ver links.
2: No score.
0: Voor een rechtshandige speler staat Gilding heel ver links.
1: Ja.
0: En dat is niet gunstig voor een rechtshandige speler?
1: Dat maakt op zich niet uit. Het is maar wat je zelf wil. Er is op zich geen regel voor.
0: Maar er zijn niet veel rechtshandige spelers die
1: zo ver links staan, inderdaad. Omdat je eigenlijk een soort van tegendraads moet gooien. Je lichaam staat natuurlijk... je lichaam staat gekeerd naar waar je naartoe wil gooien. Dat is het meest makkelijke natuurlijk. Gilding moet dus om zijn as draaien, als het ware, over zijn as heen, om richting de triple 20 te kunnen gooien.
0: Ik word er duizelig van.
1: Want hij staat voorbij de triple 20.
2: 57.
0: Ja, dat zien we dan helaas nu even niet in beeld, hoe dat ook weer precies gaat.
2: 85.
0: Een mooie gouden bommetjes ook, Gilding. Nou, nu zagen we het wel. Nou, hij staat dus niet met de punt van zijn schoen tegen de hockey. Dan zou je nog wat verder kunnen doordraaien naar het bord. Maar hij staat ook nog met de zijkant van zijn schoen. Ja.
1: Kijk, als je zo zou staan zoals Humphries bijvoorbeeld, dan is het nog wat makkelijker misschien. Dubbel 18 voor Gilding.
2: 80.
0: Dat was zijn eerste pijl op een dubbel. Althans, aan het einde van de leg. Beide heren openen exclusief op dubbel 20 voorlopig. Om op het scorebord te komen. Nu dan wel. Dubbel 18 gooien.
2: Game show on the third leg. Andrew Gilding. Fourth leg is Stevens to throw first. Game on.
0: Nou, dit kan Bunting wel hebben. Maar moet wel zijn eigen lek houden nu.
2: 120.
0: Lijkt mij wel verstandig.
2: No score.
1: Ja, daar had Gilding met die laatste pel misschien beter ergens anders naartoe kunnen gaan. Die weg was redelijk geblokkeerd naar tops.
0: Ja, maar ik zei het al, exclusief dubbel 20.
1: Ja.
2: 140.
0: Dan heb je zoveel dubbels op het bord. Ja, het ligt wel weer open nu, die 20. Het ligt nog steeds open.
2: 100.
0: Maar al met al laat Gilding toch wel aardig wat openingsbeurten liggen inmiddels. Al 4 in deze eerste set. 3 in deze eerste set. Dat heeft ook een... Ja. Nee, onzin.
2: 140. Steven, you require 61.
0: Lekkere leg van Bunting, zeg. Na 9 pijlen op 61. Al 3 keer 180 gegooid.
2: 29.
0: Alleen nog even niet afgemaakt.
1: Gilding nog een keertje.
2: 100. Steven, you require 32.
0: Ja, dubbel 16 en dubbel 8 heeft hij nog niet geraakt. Het is wel zijn hoekje, hè?
2: 24. Andrew Rakai, 161.
1: Ja. Gilding 161. Je denkt van niet.
0: Dan blijkt het op.
2: 137. Steven, you require 8.
0: Na 4 gemiste set darts. 5, 6. Is de 7e raak. Gaat de eerste set met 3-1 naar Steven Bunting. De set die begonnen was door Andrew Gilding.
3: Ja, hij veegt zijn voorhoofd er maar even af. Ja, het is warm zo te zien daar in Leicester. Deze partij tussen Bunting en Gilding, oftewel... De snollebollekes van het darten.
4: Van links naar rechts.
3: De een gaat naar links en de ander gaat naar rechts.
4: Ja, ja.
3: Ja, ja. Dus ja, dan had ik net een hele set om over na te denken. Deze hele slechte grap.
4: Ik vond hem wel leuk.
3: Ja. Overigens, die Bunt die gooit net in die eerste set een keer door de 8.
4: Ja.
3: Dat ging natuurlijk helemaal per ongeluk. Maar ja, toen hadden de commentatoren het al een beetje over. Nou, Jerry weet wel een verhaal hierover. Ja, dit is al vrij komisch natuurlijk.
4: Ja.
3: Wat is het?
4: Nou goed, er is een soort... Dat doen we met de Super League ook wel eens. En daar doelde Jacques denk ik ook
3: op. Weet iedereen wat Super League is? Even?
4: Super League is een soort competitie. Ja, ja, en dan speel je in een team. We hebben een team van een aantal spelers. En dan ga je voor een beetje een warming-up te doen... ga je een spelletje doen. En dan heb je allemaal 5 streepjes bijvoorbeeld of 7.
3: Hoe streepjes?
4: Streepjes met een stif op een whiteboardmarker. Ja. Zet je 5 streepjes, zet je je naam erbij. En dan mag er één iemand beginnen. En als hij dan zo'n rondje 8 gooit, dan heeft hij die vastgegooid. En de spelers na je, die moeten dat dan ook proberen in hetzelfde rondje. Dus of je moet wel kiezen links of rechts dan, hè, waar je in hebt gegooid.
3: Okay.
4: Als dat niet lukt, gaat een streepje weg bij die speler. En als ze 0 streepjes over hebben, dan zijn ze af.
3: Okay.
4: En degene die overblijft, die heeft gewonnen. Maar dan heb je wel een goed trainingsspelletje gehad.
3: Ja, ja, dat is een soort warming-up.
4: Dus dat is niet alleen bij de 8, bij de 20 zie je ook een rondje. Dat zag je hier op de achterkant net, toevallig. Mm-hmm. Dus die telt ook, of als je een bullseye gooit, of je hebt verschillende vlakjes.
3: Of de 9 kan natuurlijk ook.
4: Precies.
3: Ja, ja.
4: Precies.
3: En dat gebruiken jullie dan voordat de competitieavond begint als een soort van warming-up spelletje?
4: Ja, precies. Dat is een beetje een traditie bij ons, ja.
3: Oh, ja. En ben jij er goed in?
4: Ja, vind ik wel. Ik ga altijd wel de finale, dus...
3: Oké. Okay. Zijn we toch weer een beetje wijzer geworden over de vele facetten die de dartsport met zich mee draagt. Laten we teruggaan naar serieuzere zaken rondom deze partij. Hoe vind je Bunting ogen?
4: Na de eerste 2 legs had ik zoiets van, prima. In midden 80 gemiddeld, met dubbel open is dat eigenlijk niet slecht. Dus gewoon prima wedstrijd. Gilding vergat nog wel hier en daar wat scherpte momenten te hebben. komt daarna wel terug tot 2-1. Maar eigenlijk is Bunting niet echt in de problemen geweest. Ze maakt het zichzelf een beetje moeilijk door wat dubbels te missen hier en daar. Maar eigenlijk is het een keurige break van de eerste set. Al denk ik wel dat hij misschien zoiets heeft van... ja, ik had het me iets makkelijker kunnen maken. Want hier gooit hij pas de laatste spel uit.
3: Dat doet even, deze laatste.
4: Ja, want Gilding staat hier nog op 261.
3: Ja.
4: Gooit dan twee goede scores, maar heeft Bunting al 6 pijlen gemist of zo.
3: Precies. Omdat hij op 261 staat, denkt Bunting, oh, nou ja,
4: ja,
3: dit komt wel een keer. En dan is er een soort van druk af of zo?
4: En toch voelt dat dan niet goed. Ook al gooi je die laatste spel die dubbel 1 uit, dan denk je van, ja, ik had eigenlijk twee beurten eerder al naar achter moeten lopen en die break in moeten gaan.
3: Ja. Hoe komt hij op jou over, die Bunting, de laatste tijd? Wat moeten we er nou van vinden?
4: Ja, hij is blijkbaar dus al sinds vorige week of sinds 2 weken terug aan het testen met nieuw materiaal ook. Dat kost ook wel een periode van gewenning.
3: Snap je dat hij dat doet?
4: Ja, aan de ene kant, als je in een periode zit waar het kan, waarom niet? Nu heb je nog een aantal maanden richting het WK en daar moet het eigenlijk allemaal kloppend zijn.
3: Ja,
4: dus als je fabrikant waar je mee samenwerkt iets op de plank heeft van wil je dit proberen, of als hij zelf dat heeft aangegeven, dat weet ik dus niet.
3: Ja,
4: ja, dan is dit wel de periode rond de zomermaanden richting nou najaar.
3: Ander materiaal en Gilding, dat gaat denk ik van zijn levensdagen niet gebeuren, of wel?
4: Nee, naar mijn weten gooit hij hier al behoorlijk wat jaartjes mee en voelt hij zich hier prettig bij.
3: Ja, bijzonder mens. Maar goed, we gaan kijken naar de laatste sessie van deze dartsavond.
0: Ja, minimaal 1, maximaal 2 sets. En Jacques, kun je mij nog even de regels van Loopy uitleggen, want ik snap het nog steeds niet.
1: Nee, dat is nou het mooie van streamen, Frank. Als je dadelijk thuis bent, dan kun je rustig op de bank gaan zitten. Spoel je het even terug. En dan kun je het gewoon nog een keer naar de uitleg van Jerry kijken.
0: Oh ja, dat ga ik nog even doen.
1: Ja.
0: Goeie tip.
1: Ja.
0: Gilding kan ook 180 gooien. Moet wel, ja, zoals iedereen die tegen Bunting speelt, een hele wijde bogen om hem heen. En proberen niet van het podium af te vallen ondertussen. Hé, hey, daar is het duimpje. Kijk ook die. Zag je die knoepert van een gouden zegelring?
1: Ja.
0: Tjonge, jongen zeg. Dat weegt wat hoor. En dan heeft hij ook nog dat gouden horloge. Ja, het zit niet aan zijn werphand, het scheelt. Hij hoeft alleen zijn pijlen vast te houden met die hand. Ja, goed. Hij mag een paar sieraadjes hebben. Niemand haalt het natuurlijk ooit bij wat Bobby George allemaal droeg. Hè?
1: Nee, die won het wel inderdaad, ja.
0: Dat is de beste aller tijden wat dat betreft.
1: Ja, die had niet eens zo'n zegering, maar die had er gewoon 10. Om iedere vinger heen. Nog een keer het duimpje van Gilding. Tweede max van deze leg.
2: 85. Andrea requires 77.
0: Om Bunting ook eens een keertje te breken. Zoals hem dat zelf overkwam in de eerste leg van de wedstrijd. Waardoor hij uiteindelijk de eerste set met 3-1 verloor.
2: Game shot the first leg. Andrea Gilding.
0: Ja hoor.
2: Game on.
0: Hij gooit hem niet in de 0 van de 20, dus geen loopie.
1: Nou, ik moet zeggen, het spel op dit bord is alweer moeilijker dan op een oud bord. Want hier is de 4 en de 14 zijn geen dicht vlakje. Dat is een oude dartbord wel. Dan zijn de 4 en de 14 dicht.
0: Oh.
1: Ja, dat was mijn favoriet altijd. De 14.
2: No score.
0: Jij moet niks hebben van die moderne borden dus.
1: Nee, ik ben sowieso niet van heel veel moderne dingen.
0: Dat ding was voor het eerst niet open. Maar knalt er wel 160 achteraan. In zijn tweede beurt.
2: Sinatra.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. There's only one Stephen Bunting.
2: 100.
0: Zoals er maar één Andrew Gilding is. Ze waren allebei niet open in een eerste beurt, maar daarna gaat Bunting wel beduidend harder dan Gilding.
1: En die begon natuurlijk met 160. Ja, dat voordeel heeft hij nog steeds eigenlijk.
0: Evenwel nu toch weer wat zand in de motor.
1: En dan prompt is Gilding er weer.
2: 140.
0: Helaas niet met zijn derde duimpje. Bunting krijgt een kans.
2: 80.
0: Dat was de kans. Die zat er inderdaad best wel een stukje naast. Gilding twee pijlen voor een 2-0 voorsprong in de tweede set.
2: Andrew Gilding. Third leg is Stevens to throw first. Game on.
0: Je ziet aan Gilding eigenlijk altijd heel weinig.
2: No score.
0: Ja, zo op het oog lijkt. Tegenvallers of dingen die uit meezitten lijken niet heel veel invloed op hem te hebben. Ja, hij gooit een 180 en dan steekt een duimpje op. Dat is altijd wel leuk.
2: No score.
0: Maar dat is meer een ritueel dan dat het een uiting van emotie is.
1: Nee, hoor. Inderdaad. Hij toont sowieso weinig. Goed of slecht. Het is wel grappig, want je ziet wel dat hij een soort non-verbale communicatie heeft met zijn vrouw. Als je op een euro toe hebben wij die camera's natuurlijk. Het is hier ook, maar dan zit ik achter al die camera's, dus dan kan ik ze allemaal zien. En dan zie je wel die interactie tussen zijn vrouw en hem. Met name zijn vrouw die dan subtiele aanwijzingen geeft. Rustig aan of goed gedaan met een duimpje. Of, dat is wel mooi.
0: Ja, want zij is natuurlijk niet continu in beeld, maar jullie houden haar wel.
1: Ja,
0: veel in beeld, denk ik. Dat kan je wel zien dan.
1: Ja, de spelers, managers en vrouwen zitten aan één tafel altijd. En daar staat inderdaad bijna continu wel aan de camera op.
0: Ja, ze zijn er wel meer spelersvrouwen waarmee de darters leuke interactie hebben. Kevin Doets bijvoorbeeld.
1: Ja, ja die leeft altijd wel hartstochtelijk mee. Ja, een van mijn favorieten is de manager van Dave Chisnell.
0: Dat is geen vrouw, hè?
1: Nee, is geen vrouw, maar is wel echt een van mijn favorieten om te bekijken.
2: 59.
1: Ja, die sterft duizend doden tijdens een wedstrijd.
0: Oei. Inmiddels is de nieuwe dag in Nederland toch al begonnen.
2: 135.
0: Bunting kan er ook wel om lachen.
2: 134.
0: Kort, ik vind het zelf ook.
1: Ja, het is zo begrijpelijk, want die eerste twee pijlen van Bunting die zitten natuurlijk aan de kant van Korsavin. Die laatste die komt erachter in de triple 5.
2: Maar ja,
1: ook voor de referees natuurlijk gewoon de laatste wedstrijd. Die denkt dan, het zal 180 zijn. En dan eigenlijk op het moment dat je begint te callen, kijk je toch nog eventjes. En dan kom je er pas achter, ja. Dat gebeurt.
2: 104.
0: Het is wel de mooiste 135 scoren die ik ooit heb horen afroepen.
1: Misschien moet het gewoon een nieuwe trend zijn.
0: Ja, alles boven de 100. Ja. 120. Ja, het patroon van de eerste set herhaalt zich helemaal in deze set. Want daar kwam Gilding op 2-1, verloor uiteindelijk de set met 3-1. Wat is aan Gilding om nu... Of is dat... Ja, 2-1. Ik twijfel even, want die 1 die was er nog niet bij gezet.
2: 52.
0: Ik ben altijd heel erg van scorebord, dan is het officieel. Als het erop staat, dan telt het. Terwijl het natuurlijk eigenlijk het papier is. Maar er zijn wel wat problemen met het scorebord. Daarom krijgen we nu even het alternatieve scorebord in beeld. Dus dat ook in de zaal te zien is. Bunting met zijn 480 erin. Gilding staat ook geen koekjes te bakken in deze leg.
1: Nee, die gooit met name veel meer beurten met twee triples dan Bunting. Hij heeft zes pijlen voor deze 141. Dus redelijk voorzichtig ingezet met die eerste pijl ook.
2: 90.
0: Natuurlijk weten wij dat u graag nog die extra set wil. Die laatste set van deze avond. Maar het is aan Andrew Gilding om die af te dwingen. Ja, zo blijft die set identiek aan de eerste set. Dan staat het 1-1. Dan begint Gilding aan de beslissende derde set. En stap en stap en draai en kijk en gooi. Het is ochtendgymnastiek. Ja, het is ook net ochtend, dus het kan.
2: No score. Oh.
0: Daar de cast van Buzz Lightyear. Zomaar aanwezig hier in Leicester.
2: 60.
0: Lijkt weer dezelfde kant op te gaan. Een break in de eerste leg van de set.
2: 100.
1: Bunting heeft duidelijk het beste van het spel in deze leg. Dat kost een 580 deze wedstrijd. Dus wat dat betreft, dat gaat ook best aardig.
0: Ja, hoe kan het dan dat dat scorende gemiddelde van Gilding toch best wel een stuk hoger is?
1: Ja, al die 140ers van Gilding, hè, dat telt toch aardig aan.
0: Dubbel 8 heeft hij 5 keer geprobeerd aan het einde van een leg.
2: Game, Sean the first.
0: maar allemaal gemist. En deze gaat er dan wel in. Want ja, we hebben natuurlijk een break in de eerste leg van een set. Dus als dit zich blijft herhalen, dan zou deze set met 3-1 naar Bunting moeten gaan. En daarmee ook de wedstrijd. Dus nog één plekje open in de tweede ronde. En dat is het plekje onder de naam van James Wade.
2: No score.
1: Kilding. Niet helpen. Ja, Luke Woodhouse tegen Nathan Aspinall. Dat was natuurlijk een aardig affiche in de wetenschap dat Woodhouse Littler eraf heeft getikt. 100. Danny Nopper tegen Ryan Joyce. Gerwin Price tegen Ross Smith. Dat is misschien wel het affiche van de tweede ronde. En dan Johnny Clayton tegen Wessel Nijman. Dat is de bovenste helft van het bracket.
2: No score.
1: Van alles wat vandaag gespeeld heeft. Blijven over Humphries en Wattimena tegen elkaar. Zonneveld en Anderson. En Gian van Veen tegen Ryan Searle. En dan hebben we één wedstrijdje dus zonder Nederlander. James Wade.
2: 59.
1: Tegen of Bunting of Gilding.
0: Nou, toch 5 van de 8 Nederlanders door naar de tweede ronde.
1: Dat is altijd goed. De helft is goed. Alles wat je meer hebt, is maar meegenomen. Dat geldt eigenlijk voor ieder groot toernooi.
2: 120.
0: Kevin Doets, Michael van Gerwen redden het niet. En Dirk van Duivenboden natuurlijk, dat hebben we vanavond gezien. Want die moest ook ja, tegen een Nederlander. Daar zou er sowieso één doorgaan.
2: 63.
1: Maar hij gaat niet als een raket naar beneden, Steven Bunting, in deze leg.
0: Nee, de raket gaat meestal omhoog, Jacques.
1: Ah.
2: 60.
0: Soms niet, dan is er iets mis.
1: Ah.
0: En prompt gooit hij dan 140.
2: 120. Steven, you require 79.
1: 6 darts voor deze 79. Enigszins veilig binnen de vlakken blijven. Mag je naar tops toe.
2: 39.
1: Dan kom je dadelijk voor terug. En op zich op tops is die 10 uit 23. Dus dat moet het goed komen. Nog niet één keer naar dubbel 10 geweest.
2: Steven, you require 40. Game shot the second leg. Steven Bunting.
0: Ja, hoor. Ook in deze set weer exact hetzelfde scenario. Dan weten we dus dat Gilding deze leg gaat houden. Het wordt wel heel erg voorspelbaar zo.
1: Een beetje dichterbij gekomen, Bunting. Naar Gilding. Pakt iedere beurt een trippeltje in deze leg.
2: 100.
1: Zo staat hij na 4 beurten op 104. Zo heeft de bullet iets groots nodig. Het liefst iets met 2 trippels.
2: 138. Andrew Ricci 104.
1: Wordt geen 104 finish voor Gilding. En dan mag Bunting voor de wedstrijd gaan gooien.
2: 72.
0: Een wedstrijd waarin we geen finishes van 100 of meer hebben gezien. De hoogste was 87 van Bunting. Ja, we wisten dat deze mis zou gaan. De eerste match door. En dat Gilding daarna op 2-1 zou komen. En dat Bunting dan nu die laatste leg alsnog gaat binnenhalen. Zo is het klap lijkelijk afgesproken.
2: No score.
1: Ik weet niet of dit dan in het scenario van Bunting zat.
0: Ja, Gilding is weg. Als Gilding hier de break plaatst. Dan moet Bunting gaan uitkijken natuurlijk.
2: 100.
1: Dicht bij elkaar. Maar dat is in het voordeel van Bunting. Die mag als eerste. Mag hem ook als eerste wegzetten nu.
0: Dit is een geweldige time. De 6e maximale score van de Bullet. Gilding gaat niet op een finish komen.
2: 97. Steven, you require 21.
1: Boel eerst voor Bunting dan. Triple 20 voor dubbel 18.
0: Nadat Bunting al een matchstart kreeg in de vorige leg, krijgt hij er nu nog eens 3. Maar zouden dit de laatste pijlen geweest moeten zijn van Goldfinger. Ja hoor, geheel volgens scenario wint Steven Bunting dan weer de 3e set met 3-1. En de wedstrijd met 2-1 gaan wij de heren iedereen een handje geven. En geven wij u ook een handje.
3: Bedankt Frank. Vanaf deze plek een hand terug aan jou en aan Jacques voor weer een avond deskundig en fijn commentaar. Bij deze laatste eerste ronde wedstrijd ook tussen Steven Bunting en Andrew Gilding. Die Bunting wint en dat komt hem ook toe?
4: Jawel, ik denk uiteindelijk gewoon een terechte uitslag ook. Ja. Gilding kon nog wel een beetje goed terug, maar uiteindelijk was Bunting gewoon de betere.
3: Nee, er was één ding wat heel erg opviel, namelijk de caller. Ik dacht dat het 180 was. We gaan even met geluid het nog even terughalen.
2: 135.
3: Ja. Het was voor iedereen laat.
4: Iedereen op het podium vond het ook grappig.
3: Ja, toch? Ja,
4: ja. Mooi toch?
3: Prima. Goed, we gaan Bunting terugzien. Gaan we nog even kijken naar de uitslagen van vanavond. Allereerste ronde partijen zitten er dus nu op. Vanavond hebben we er 8 gezien. En zagen we onder andere Jermaine Wattimena, kundig winnen met 2-0 van Chris Doby. Daarna de overwinning van Searle op O'Connor. En toen, en daar zijn we toch ook trots op, Niels Sonneveld, die won van Josh Rock. Daarna Wade, die Cullen versloeg. Gary Anderson won ook met 2-1 van Damon Hetta. De Nederlandse clash tussen Gian van Veen en Dirk van Duivenbode werd 2-0. Bizarre partij, met name in de laatste set. Humphries won eenvoudig van Chisnell. En zojuist zagen we Bunting en Drew Gilding verslaan. Dan kijken we naar het programma voor morgenavond. Dan gaan we dus naar de tweede ronde. En dat zal allemaal beginnen om 8 uur. En dat begint Danny Noppert tegen Ryan Joyce. Aansluitend Wessel Nijman die tegen Johnny Clayton gaat spelen. Kerwin Price tegen Ross Smith is een partij tussen twee mannen die in bloedvorm verkeren. En morgenavond wordt afgesloten met Woodhouse, die dus Littler uitschakelde op deze World Grand Prix, die tegen Nathan Aspinall gaat spelen. En die won dan weer van Kevin Doets. Goed, dat zijn de tweede ronde partijen van morgen. Vanaf 8 uur dus weer inschakelen hier op Viaplay of Viaplay TV. Thierry, mag ik je bedanken, want wij zijn klaar. Duimpje.
4: Ja, ja, jij ook.
3: Andrew Gilding-achtig. Andrew Gilding-achtig. Dank je wel voor je bijdrage. Nogmaals, morgen vanaf 8 uur weer inschakelen bij de World Grand Prix 2026. Bedankt voor het kijken en een goede nacht.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: een flauwe kul allemaal.
1: Code Zone FM.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.